0: overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio. Omroep
2: Archipel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
3: Bij deze wens ik jullie heel veel succes met de omloop van 2026. Het is een monstertocht. Hopelijk hebben jullie goed weer. En nogmaals veel succes. Denk aan jezelf, luister naar je lichaam. Eet en drink genoeg en denk aan je schoeisel. Heel veel succes. Sportieve groet van Marius Hotting. En tot ongeslaafd. Omloop Radio.
1: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
4: Ja, dat is gewoon. Dat is, je voelt de pijn gewoon met hem mee.
1: Sfeerimpressies.
5: En dat ging allemaal niet zo heel erg soepel.
1: En interviews.
6: Er zit een nieuwe collega, die is net een half jaartje ons in dienst en die loopt mee met de omloop.
1: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
7: Welkom bij Omloop Radio. Inderdaad, we zijn begonnen aan het achtste uur, geloof ik. Ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Voor Oostflakkee 105.9, daarop zijn we te bereiken. DAB Plus en via de Omroep Archipel app. Als je nog verzoekjes hebt, en die zijn er alweer een paar binnengekomen, die gaan we zo meteen allemaal behandelen. Onder andere AC/DC met Thunderstruck gaat voorbij komen. Nou jongens, daar kan je lekker op gaan lopen. Mijn naam is Jeroen Witte. Erik Akershoek is mijn steun en toeverlaat hier in de studio. Jordi Smit staat bij de reddingsbrigade. En die gaat daar kijken hoe het is op dat smalle stukje strand. Wat ze daar gaan tegenkomen, alle lopers. En Niels Labré die staat nu nog bij de kwade hoek. En die ziet de hellingen op zich afkomen. Tot 8 uur vanavond, Omloop Radio.
1: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Heerlijke plaat om het uur na twee uur te beginnen. I'll be there for you van de Rembrandts hoorde je op Omroep Archipel bij Omloop Radio. Zoals we dat noemen, deze megaproductie. Want ja, het zijn toch allemaal wel vrijwilligers die dat voor elkaar krijgen. Dat we dat heel de nacht door kunnen gaan. En bij jullie, bij jou thuis in de huiskamer kunnen brengen. Dan wel via de radio, dan wel via de televisie. En er staat hier in de studio een groot scherm. En als ik achter me kijk, dan zie ik dat het behoorlijk druk is daar in Stellendam. Waar het ook druk is en misschien ook wel een beetje gevaarlijk is. Niels, ik zie iets over een gevaarlijke helling op de Kwade Hoek. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, goeienacht Jeroen. Ik sta bij de ingang naar de Kwade Hoek. Voor veel eilanders wel bekend. Als je richting Havenhoek rijdt, dan kom je op een gegeven moment de Kwade Hoek. Heb je een strandje. Maar we kwamen hier aangelopen. En wat zien we? Niet één, maar twee lopers die struikelen over een soort omhooggaande weg met asfalt waar een gat is. Dus we hebben de toeschouwer die staat hier nu te wijzen dat mensen de juiste kant moeten gaan. Want het is best wel gevaarlijk hier.
2: En, we hebben hier drie mensen al onderuit gegaan in het gat. En dat is natuurlijk, dat willen we niet hebben.
1: Dus om dat te voorkomen hebben wij eerst onze eigen autolichten aangezet. Nu staat er een andere toeschouwer de autolichten aangezet. Want onze auto is naar de organisatie. En wij zijn lampjes halen voor om het hier veilig te houden.
0: Nou, hartstikke mooi. Qua drukte, hoe staat het ervoor op de Kwade Hoek?
1: Nou ja, het wordt hier wel langzaam drukker. We zien de auto's voorbij komen, de lopers ook in groepjes. En mensen gaan het strand op.
0: Oké. Goed, gaan we eventjes kijken op dat strand. Ik zie dat Jesse Tanis en Hidde Kik daar op die post staan. Jordi Smit, die staan bij jou?
3: Ja, Jesse staat hiernaast me. Even ter stop. En heb ik afgesproken dat ik een klein stukje mee oploop. Het fietspad op hier van de reddingsbrigade richting het strand. Jesse, hoe gaat het?
4: Ah, goed, we lopen aardig op schema. En beentjes zijn, je voelt ze wel, maar houdt nog wel even. Dus het gaat goed.
3: Ik zei net, een mannetje 20 is hier net vertrokken. Wat was je actie?
4: Ja, mooi. Ja, die kunnen ja.
3: Hebben we nog wat in te halen?
4: Ja, daar gaan we voor natuurlijk. Maar het zal wel een moeilijke opgave worden. Maar we gaan meemaken.
3: Maar je hebt met z'n tweeën aardig de pas erin. En volgens mij zijn we klaar om te gaan. Hidde, hoe staat het bij jou ervoor?
5: Ja, goed. Hartstikke lekker.
3: Lekker, mooi zo. En hoeveel tijd zijn we straks kwijt aan het stukje strand richting de RTM, denk je? Ja,
5: ik hoop zo min mogelijk.
4: Ja.
3: Ja. Het is nu nog geen hoogwater, dus we hebben nog wat meer stuk om op te lopen, heb ik begrepen. Dus ik ga zo polshoogte nemen. Ja, hey, veel plezier, mannen. Zet hem op.
5: Dankjewel.
0: Ja, de Kik was dat die ook een keer, op donderdagavond, zei s'nachts van... weet je wat, ik schrijf me in. En de volgende dag stond hij met zijn schoenen aan daar op de start, aan de start bij Oldgesplaat. En heeft hem, dacht ik toen, ook wel uitgelopen. Misschien dat Jordi dat nog eventjes na kan vragen bij Hidde Kik uit Sommelsdijk. Atenkool had al geroepen dat zijn minicamping de omloopcamping is geworden. Daar in Achthuizen. En wat vraagt hij nu aan AC/DC met Thunderstruck? Als jullie die beschikbaar hebben, dan is dat een lekker nummer om op te lopen, zegt Aten de Kool van de VVD hier uit het gemeentehuis. En een politieke partij hier op Goeree Overflakke. Aad, als je nog luistert, ik zie graag de beelden van jou en je familie het bengend daar in de woonkamer in Achthuizen. Dus kom maar op met de beelden met AC/DC en Thunderstruck.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: We gaan eventjes contact maken. We hebben inmiddels contact met Anita Broeren. Goedenacht, Anita.
2: Goedenacht.
1: Kijk, deze verbinding die is veel en veel beter. De eerste keer was het een beetje slecht, hè?
2: Ja, nou ja, er staat nou ook wel weer wat wind, hoor. Maar niet zoveel als het
1: net. Nou, je komt ontzettend goed en opgewekt door. Volgens mij gaat het hartstikke lekker met je.
2: Ja, het gaat lekker, ja. Ik ben er nooit op bij gekomen met een potje met vetdingen.
1: Oh ja. En met wie ben je allemaal dan? Wat is het koor?
2: Ik ben met mijn vriendin, met Thea. Die heb ik ooit ontmoet op een wandelvakantie. En daar is het virus overgeslagen. Dus het wandelvirus.
1: Je wandelt dus veel. Ridderkerk kom je vandaan. Ja. Je was er al vrij snel bij met nummer 98. Dus je bent echt een verventloper.
2: Nou ja, de laatste. Ik heb eerder meegedaan, 2 jaar geleden. En toen lag ik er na 74 kilometer uit. En toen dacht ik, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Dus toen ben ik echt gaan trainen. Vorig jaar december begonnen. En bijna elke week wel een wandeling. En zo opgebouwd. Dus ja, nu de 80.
1: Ja, en hoeveel kilometer heb je dan in de benen?
2: We zijn bijna volgens mij bij Stellendam.
1: Ja, oké, okay, maar hiervoor, qua training?
2: Hiervoor iets van 300 kilometer of zo.
1: Ongelooflijk zeg.
2: Ja.
1: Hey, en dit is de omloop. Welke wandeltocht heb je nog meer gelopen?
2: Even nog een keer vragen, want er gaat een auto voorbij.
1: Oh, welke wandeltocht heb je nog meer gelopen buiten deze omloop?
2: Ik heb de 7 dorpen toch gedaan. Ik heb de Kennedy Mars voor Ridderkerk gedaan. De Kinderdijkloop. Dat hebben we vorige week gedaan. Berg op Zoom hebben we gewandeld.
1: Nou, we spreken hier met een ervaren loopster.
2: Ja.
1: Hey, wat denk je qua eindtijd?
2: Wat denken we van eindtijd? Tussen 11 en 12.
1: Tussen 11 en 12. En ik hoorde je zeggen, we moeten voor 1 uur binnen zijn. Heb je nog afspraken morgenmiddag?
2: Ja, want mijn moeder viert de 80ste verjaardag.
1: Oh, ja, dan kan
2: die
1: je niet.
2: Was vorige week jarig, maar die was zo bij de hand om het morgen te gaan vieren. Ik zeg, maar dat vind ik niet zo handig. Ik zeg, want ik denk dat ik dood ben.
1: Maar goed, je kan die verjaardag kan je niet overslaan, hè? Dat gaat
2: nee,
1: dan ook weer niet.
2: Nee, de mijlpalen, hè. Kijk, ik loop de 80 en moeders is 80 geworden. Dus ja, dan moet je gaan, hè.
1: Dat zeker. Nou, Herkingen komt steeds dichterbij. Ik wens je ontzettend veel succes. Doe Thea de groeten.
2: Ja.
1: En als we nog een plaatje voor je kunnen draaien, moet je dat maar eventjes doorhebben.
2: Dan heb je Unstoppable.
1: Unstoppable van?
2: Ja. Is van Sia of Sia of zo? Ik weet het niet meer.
1: We gaan zoeken.
2: Ja, oké. Okay. Super, dankjewel.
1: Oké, okay, veel plezier daar.
2: Dank je, doei doei.
1: Anita Broeren was dat die heel opgewekt de 80 kilometer gaat volbrengen. En zo te horen gaat dat samen met Thea hartstikke goed lukken. 0187, dat begint het mee. 682630 voor je verzoekjes en opmerkingen. Aad de Koel hadden we zojuist al met ACDC die dat aanvroeg. En Wendy heeft ook geappt hier naar de studio. Hoi Jeroen. De groeten aan Roy Luijendijk, Leendert en Heidi. En uiteraard ook Ben en Ilvia. En uiteraard fijn om Archipel te beluisteren. Erg indrukwekkend verhaal zojuist van Xandro. Die vertelde over zijn vrouw die helaas overleden is aan borstkanker. En nu geld inzamelt. Ze is nu naar bed, dus waarschijnlijk hoort ze het niet meer. Maar ze wenst ons in ieder geval een fijne uitzending. Wil je ook een berichtje sturen naar de studio? Dat kan 0187-682-630. Dan gaan we even kijken, want er komen hier van allerlei foto's binnen. Niels staat nog te wachten op verlichting en een grote kuil daar bij de Kwade Hoek. En Jordi die is inmiddels op het strand. Kunnen we daar misschien eventjes gaan kijken?
3: Jeroen? Ja,
1: zeker. Ja.
3: Komt. Hallo, ja. Ik denk, ik loop even naar het strand toe. En ik sta denk bij een van de eerste vrouwen hier op de route. Een vrouw uit België. Wat is uw naam?
4: Lucia.
3: Lucia. En hoe gaat het met u?
4: Ja, nog prima.
3: Ja. En u weet niet wat u te wachten staat dit stuk, hè? Want het is de eerste keer.
4: Nee, absoluut.
3: Maar wel een heel vervent wandelaar.
4: Ja, toch wel. Ja.
3: En u bent samen met iemand of op de route tegengekomen, hè?
4: Ja, deze meneer, maar ik weet niet hoe dat...
3: Ja, die loopt nu rustig door, dus we gaan... erin zetten. Heel veel succes. Ongeveer 2 uurtjes heb ik me laten vertellen. Richting de Brouwersdam.
4: Bedankt voor de info.
3: Dank je wel. Zet hem op.
4: Dank je wel.
3: Okay. En Jeroen, heel even om het af te maken. Ik loop hier op het strand. Het is nog een aardig stukje richting de waterlijn. Er is genoeg.
1: En dan valt Jordi een beetje weg op het strand. Ja, de verbindingen daar achter zo'n duinpan die zijn toch allemaal niet zo heel erg denderend. En eens even kijken of we Sia en Unstoppable kunnen gaan opzoeken. Dat doen we zo meteen. We gaan eerst eventjes naar mijn favoriet. Ja, als je dan een beetje in de productie zit en je mag de playlist een beetje samenstellen. Ja, dan doe je jezelf een pleziertje zo midden in de nacht. Bruce Springsteen en Hungry Heart.

0: Heerlijk, Bruce Springsteen. Ik heb hem al een aantal keren mogen zien in het Goffertpark. Was dat de laatste keer. Wat een artiest. Meer dan 2,5 uur is die man gas aan het geven. En het houdt maar niet op. En hopelijk kunnen we hem binnenkort weer ergens hier in Europa zien. Straks de update hier bij Omroep Archipel. Dan gaan we nog eens eventjes wat dieper in op het weer. Maar voor die tijd gaan we eventjes kijken bij Niels, denk ik. Die voor ons nog steeds bij de kwade hoek staat. En daar een gat in de weg heeft ontdekt.
1: Goedenavond, Jeroen. Ik ben nu iets verder doorgelopen. Want er stonden mensen die het licht die voor zorgen. En ik ben met twee jongens meegelopen. En Geertje, had je dinsdag aangemeld?
2: Ja, klopt. Ik had eigenlijk al vorig jaar al gezegd van ik wil dit jaar meedoen. Maar ik was eigenlijk glad vergeten en toch maar even dinsdag aangemeld. En nieuwe schoenen gekocht. Ik had echt geen loopschoenen. Dus, maar we lopen hier nu en het gaat goed.
1: Je had gisteren al een klein stukje voorgelopen.
2: Ja, echt een hele 6 kilometer. Dus ik heb goed getraind, dat kan je wel zeggen.
1: En hoe zien de benen eruit?
2: De benen? Ja. Lichtelijk vermoeid. Je voelt ze wel. Maar ik vind best prima voor 40 kilometer.
1: Je hebt je toch niet zo heel groot voorbereid met heel veel wandeletappes en dat soort dingen. Denk je dat je het wel gaat halen?
2: Ja, natuurlijk. Daar heb ik alle vertrouwen in. Het gaat uiteindelijk toch wel een stukje mentaliteit op deze afstand. Dus die heb ik wel. Dus dat komt helemaal goed, denk ik.
1: Dan wens ik jou heel veel succes vanavond. En dan ga ik, Jeroen, ondertussen weer terug naar de auto. Want ik ben wel een heel stuk het bos in gewandeld. Dus het lijkt net alsof ik zelf meedoe aan de omloop.
0: Nou, dat moet je dan toch ook niet hebben inderdaad. En gauw terug naar die auto. En het bos, dat volgens mij klopt ook niet helemaal. Je moet wel op de paden blijven, Niels.
1: Ja, ik loop bij de Kwade Hoek het Kwade Hoek wandelpad in.
0: Heel goed, heel goed. Goed, we hadden zojuist Anita Broeren uit de Ridderkerk. Die hadden we aan de lijn. Ik vroeg, wat kan ik voor je draaien? Ze hadden het iets over Unstoppable. En Aten Kool die zegt van, dat is van Sia. Dus we gaan Sia draaien voor Anita en voor Thea met Unstoppable.

0: 24 uur lang. Stap voor stap. Wij zijn erbij. Omloop Radio. Bij Omroep Archipel. Zodat u geen stap hoeft te missen.
1: De eerste loper is aangekomen bij de renningsbrigade bij het... De eerste loper is aangekomen bij de renningsbrigade bij het flauwe werk...

0: Omdat het gat in die zin goed te bezien is. En dat je daar niet inloopt en je enkels verzwikt. Want dat zou in die zin heel erg spijtig zijn. Voor Ouddorp vannacht, vrijdag en op zaterdag, lijkt de meeste regen inmiddels voorbij, zegt het KNMI. Rond 1 en, tussen 1 en 4 uur blijft het waarschijnlijk droog. Maar vanaf ongeveer 5 uur is er weer kans op een hele lichte of plaatselijke bui. KNMI houdt voor de kustregio vannacht wel rekening met enkele buien. Mogelijk met onweer, dus lokaal kan er onverwacht toch een bui gaan vallen. Tot zover de update van Omroep Archipel. Omloop Radio. En dat gezien het feit dat we kunnen gaan kijken bij een of andere een verslaggever, als ik naar de andere kant toe kijk. Niels, ben jij nog on-air, om het zomaar eventjes te zeggen?
1: Jazeker. Jeroen, je had het net over de organisatie die lampjes heeft geregeld. Nou, mijn chauffeur, Ronald, die staat nu naast me. Jij bent even heen en weer gereden om lampjes te halen.
2: Ja, zeker. Ja, op de visafslag hebben wij even twee lampjes meegekregen om de lopers alert te krijgen. Om toch te zien dat hier een gat ligt.
1: Ja, ik zal het even beschrijven, Jeroen, voor jou. Als je Oostdijk binnenkomt, dan heb je het pad omhoog richting de duinen. En daar is een soort van gat. Daar zijn nu boomtakken overheen gelegen en twee lampjes. En ondertussen krijgen we koekjes uitgedeeld, live op Omroep Archipel. U heeft lekkere koekjes gebakken, cake? En wacht u op iemand, op een loper hier?
3: Ja.
1: Op wie, op uw zoon, dochter?
3: Mijn zoon.
1: En komt hij er al bijna aan?
3: Nou, nu nog wel even, denk
1: ik. Nou, ik ga denk ik zo'n cakeje proeven en wij gaan zo weer verder, want het veilige obstakel is weer veilig geworden. Terug naar jou, Jeroen.
0: Kijk, dat is dan ook een verslaggever die van alle markten thuis is. Dat betekent dat daar de kust weer veilig is. En dan hebben we het inderdaad over de kust, daar bij de duinen, bij de Kwade Hoek. 3, 2, 1. Ik vind het een heerlijke nummer. Het is van Bente.

3-2-1. En Bente die wordt zo langzamerhand een beetje de nieuwe Miss Montreal, heb ik het idee. Alleen stond het zijde niet. En dat is in ieder geval een heerlijke nummer van haar. 3-2-1 was dat. De verzoekjes die stromen hier binnen op 0187-682-630. En dat hebben ook Leo, Lieke en Lucas hebben dat gedaan. En die willen graag No Limit aanvragen voor Lisbeth en Jolisa Markwat. Zij lopen met de rugnummers 192 en 193. En wat vroegen zij aan? No Limit met van Tour Limited.

0: Leo, Lieke en Lucas vroegen het aan dit nummer van Too Unlimited. Ja, we trekken hier wel de nacht door, hoor. Bij ons in de nachtploeg met Niels, Jordi, Erik en Jeroen hier achter de microfoon. En we praten hier gewoon heel rustig en lekker die nacht door. En als je verzoekjes hebt, kom erop. 0187-682-630. Dat is het WhatsApp-nummer om hier in de studio al je op- of aanmerkingen achter te laten en een plaatje aan te vragen voor wie dat ook maar wil. Dan gaan we even kijken bij op het strand, bij die opgang daar, bij Jordi Smit, bij de reddingsbrigade.
1: Ja, ik sta hier bij de reddingsbrigade en ik ga heel even aan de supporters vragen of ze meelopen naar buiten, anders hoor ik dubbel. Eén momentje, ja. Er staan hier twee dames met een prachtig spandoek. Go Max en Kees. En dat zijn niet Max en Kees van Goede Heuvelakke, maar waar komen ze vandaan?
2: Kees komt uit Pijnakker en Max komt uit Delft. Maar vader en dochter die lopen samen deze prachtige wandeling, kan niet anders zeggen. En wij zijn supporters. We stonden er bij punt, dit is punt 7. Ja. En daar ligt er nog één te pitten en die straks...
1: En dit is de echtgenoot en zus, moeder en zus?
2: Nee, oud en
3: schoonzus.
2: Schoondochter, ja.
1: Oké, okay. En hoe zijn de lopers hier beland? Waarom de wandeltocht?
4: De uitdaging. Ja, de uitdaging.
2: Ze hebben mars gelopen en de dodentocht. En ja, de dodentocht en 110 kilometer, ja. Natuurlijk. Wilden ze graag nog op het lijstje hebben. Ja.
1: En ik vind ze er akelig fris uitzien.
2: Ja, dat vinden wij eigenlijk ook. Ze doen het hartstikke goed. Wil je ze zelf ook nog even spreken?
1: Ja, zal ik ze heel even kort spreken? De Max van het spandoek en dan gaan we daarna terug naar de studio. De Max van het spandoek, hoe gaat het?
5: Ja, het gaat hartstikke goed, denk ik. Ja,
1: het is een afkorting, hè, Max? Het staat voor?
5: Maxime. Ja, klopt.
1: En samen met je vader, hoe speciaal is dat, zo'n route lopen?
5: Ja, fantastisch. Ja. Echt, het trainen is al super.
0: En dan valt hij een beetje weg, onze Jordi. Kijken of de verbindingen iets nog wat beter worden. Nee, dat gaat hem dan niet worden. Gaan we toch even kijken, want volgens mij wordt het lekker druk daar op die opgang bij de Kwade Hoek, Niels.
6: Ze zijn hier druk bezig met de lichtjes. En hier ondertussen is een jongen bij zijn moeder aangekomen. Hoe gaat hij? Wat is je naam? Je bent live op Omroep Archipel Radio.
7: Ja, goed hoor.
6: Was het nou jij of je broer die behandeld werd aan je knie?
7: Ja, broertje.
6: Broertje. Ja. Die was gevallen of had hij pijn?
7: Nou, gewoon vanaf het begin al een beetje last. Maar hij loopt wel door.
6: En hier staat vaders. Vaders, klopt het nou goed dat jij eerder bent gestopt?
8: Ja, helaas wel. Ja.
6: En wat was daar de oorzaak van?
8: Misschien te weinig getraind, toch?
6: Te weinig getraind. Nou, ik kwam net twee jongens tegen, ook ongeveer even oud als je zoons. Die hadden zich vorige week aangemeld en die zijn nu druk bezig met nieuwe schoenen aan het wandelen. Dus sommige mensen doen het wel, maar misschien is dit verstandiger.
8: Ik denk dat dit verstandiger is.
6: Nou, Jeroen, ik weet niet of je het hoort, maar de wind die guurt hier langzaam de Kwade Hoek in. Ik zeg terug naar jou. Kijken wat er nog meer te beleven valt.
0: Genoeg hier op de kop van het eiland. Die wind, Niels, gaat die gaat wel parten spelen, hè, voor de lopers.
6: Ja, ik denk het wel, want het geurt hier echt. En het is hier nog een beetje in de boompjes. Maar ja, als ze de Kwade Hoek ingaan en strand op, ja, dan zal dat wel parten spelen. En toch wel vervelender worden, die wind. En het wordt ook frisser. Ik heb gelukkig een jas aan, maar mijn chauffeur die heeft geen jas aan. En ik kreeg het al een beetje frisjes. Maar gelukkig, die lopers die hebben het waarschijnlijk wel warm van al het wandelen.
0: En nou hoor ik jou met lopers praten die het voor de eerste keer allemaal meemaken, de omloop. Maar voor jou is het ook de eerste keer. Hoe vind je het?
6: Nou, ik vind wat ik vooral heel bijzonder vind om te zien is alle mensen die toegestroomd zijn om mensen te supporteren. Mensen die echt gewoon het hele eiland afrijden om hun zoons, dochters, moeder te supporteren. Het is echt overal waar je komt, auto's, mensen. Ja, en dat is wel het prachtige gevoel van de omloop. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet had verwacht. Maar dat is misschien een slecht voorgevoel van mij.
0: Nou, mocht je nog mensen spreken die niet van Omroep Archipel hebben gehoord. Je hebt een prachtige perskaart heb je om je nek hangen. Op de achterkant een QR-code. Laat die scannen en dan kunnen ze lekker meeluisteren met jou en met ons.
6: Dat zal ik zeker doen. Ik zal de naam goed verspreiden.
0: Goed zo. Niels Labré, die hebben we al een keer mogen meemaken op het 24-uurse toernooi in Oudorp. En nu is hij als razende reporter is die aan het werken tijdens de omloop. En hij is ook een nachtbraker, net als wij. En we nemen je de nacht door. Mocht je nog willen afstemmen op andere kanalen, dat kan. De televisie, een groot scherm, staat er hier achter ons. Daar zien we af en toe beelden van de jongens van de televisieafdeling van Omroep Archipel. Want daar luister je naar de streekomroep van Goeree Overflakke. En die jongens van de televisie die maken Slow TV. Er staat hier een camera in de studio. Dus af en toe ziet u mij ook zitten en lekker meedansen met de muziek. En daarnaast zie je ook beelden vanuit de omloop. En een vaste camera hebben ze zojuist neergezet in Stellendam. Dus daar komen de live beelden vandaan. En tussendoor ook nog afgewisseld met beelden die eerder op zijn genomen tijdens de route. Jongens werken hard. Die zetten elke keer een postje op en rijden dan weer met een camera naar de volgende grote post. Dus dat zal hoogstwaarschijnlijk Herkingen gaan worden om daar weer prachtig mooie beelden te schieten die we bij u in de huiskamer brengen. Die allemaal via de kanalen, via allerlei verschillende providers tot u kan komen. Maar dat is thuis. Hier in de auto of onderweg tijdens die omloop aan de Oost-Vlakkese kant. Dus en daar aan de kant van Oudorp. Of nee, de West-Vlakkese kant moet ik natuurlijk zeggen. 105.6 aan de kant van West-Vlakke. Dat realiseer ik me nu pas. Dat ik dat vorige jaren continu over Oost-Vlakke heb gehad. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Want daar bij de Oost-Vlakkese boys, daar is Oldgers Platen. Bij de West-Vlakkese boys, daar speelt Oudorp. En daar is het 105.6. DAB Plus zijn we ook te ontvangen. Omroep Archipel app te downloaden via de App Store en de Play Store. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. 0187-682-630. Dat is het nummer waar je je verzoekjes kan achterlaten.
3: Dit is Omroep Archipel. Wij volgen de lopers van start tot finish. 110 kilometer het eiland rond. Omroep Archipel. Omloop Radio.

0: Use Somebody van de Kings of Leon om pak een beetje 3:08. Zo langzamerhand gaat het misschien wat lichter worden. Maar nee, dat duurt nog wel even een paar uurtjes. Daar spreek ik voor mijn beurt in. Dat betekent dat het nog wel eventjes wachten is totdat de zon opkomt. Dan gaan we eventjes kijken wie we hebben als loper belicht. Lisa Tanis. Lisa, goedemorgen.
1: Hoi.
0: Hoi, hoe gaat het?
1: Ja, eigenlijk nog wel goed. We lopen nu het strand op, dus ik ben benieuwd.
0: Ja, dan is het over een uurtje ongeveer hoog water. Dus kijk uit voor natte voeten.
1: Ja, zeker. Nee, we passen op.
0: Hey, hoe gaat het tot nu toe?
1: Ja, eigenlijk gewoon wel goed. Ja, je voelt natuurlijk dat je kilometers in de benen hebt. Maar niet dat ik denk, oh, hele erge blaren of iets. Dus dat... Ja, het gaat eigenlijk allemaal nu nog goed.
0: Dus dat is wel heel fijn. Je loopt het strand op, dan ben je nog een stukje voor de renningsbrigade. Dan heb je er ongeveer, pak een beetje 40 kilometer op zitten.
1: Ja.
0: En heb je dan nog een appje wat je bijhoudt qua snelheid, tijd of een sportwatch?
1: Ja, ik heb een Apple Watch om en via Strava hou ik alles bij.
0: En dan gaat het...
1: Eigenlijk kijk ik niet echt gewoon... Ja, natuurlijk, je wil... Maar gewoon per post kijk ik van hoe of wat. Dus ik ga niet echt op de kilometers letten. Dan denk je, wow, ik moet nog veel. Maar gewoon elke keer het nieuwe doel is dan de nieuwe stop.
0: En de allereerste keer de omloop, hoe bevalt het tot nu toe?
1: Ja, het bevalt tot nu toe gewoon heel gezellig, heel leuk. Wel balen we liever met z'n vieren. Nu ben ik over met Sven. Dus er zijn er 2 uitgevallen. Dus dat is heel jammer.
0: Dus
1: maar
0: dat,
1: dus bij ons gaat het goed.
0: Oké, dus dat betekent wel dat we in ieder geval alvast 2 uitvallers kunnen noteren.
1: Ja, helaas wel, ja.
0: Oké, dan gaan we dat in het lijstje erbij zetten. Je vindt het leuk om jezelf een uitdaging te geven. Is het voor jou ook zoiets zo van... ik kom van Flaké, ik moet dat een keer gelopen hebben?
1: Ja, tuurlijk. Je moet hem een keer gelopen hebben, dat zeker.
0: Hé, Ja?
1: Ik ben gewoon van mening, je lichaam die kan gewoon veel meer dan dat je eigenlijk zelf beseft en denkt. Dat vind ik wel leuk om dan die uitdaging te geven van hoe ver kan ik gaan.
0: Ja, het is duidelijk te horen dat je op het strand loopt, want de wind slaat af en toe eens in je microfoon.
1: Ja. Waar ik best stevig inderdaad.
0: En wind tegen?
1: Ja, zeker.
0: Nou goed, we zullen je niet langer ophouden. Heel veel succes en we spreken je later. En ik denk dat wij wel je kunnen gaan verwelkomen daar in Oldgesplaat.
1: Ja, wij hopen het ook. We gaan er zeker voor. Dat is het doel.
0: Lisa, dankjewel.
1: Oké, dankjewel.
0: Doei.

0: Steve Forbes. Als je dat zegt, dan heb je daar eigenlijk waarschijnlijk nooit van gehoord. Maar als je dit nummer hoort, dan denk je van, oh ja, die ken ik wel, inderdaad. We gaan nog even snel naar Jordi Smit, daar op het strand bij Ouddorp. Jordi?
1: Ja, net de reddingsbrigade gesproken. Ze hebben het gelukkig heel rustig tot nu toe. Dus dat is een heel goed teken. En terwijl ik met hen in gesprek was, zag ik Joris Droger weglopen. Met 15 jaar jong, een van de jongste deelnemers. Of de jongste. Heb ik nog niet helemaal kunnen verifiëren.
0: Ja, de jongste inderdaad.
1: En net nadat hij wegging, kwamen er twee andere jonge mannen aan. Sam van Nieuwal en Boas Stanes, 16 jaar beide. En die staan hier nog even op de post bij te komen met een... Met Jan Vlier, die is een beetje begeleid. Want die kent ik van de zweep rondom de omloop. En dat gaat helemaal goed komen met die mannen. Ze zien er dan fris uit. Ik vind het mooi om te zien.
0: Nou, dus Jordi, die daar op het strand staat. En inderdaad, de jongste deelnemer. 15 jaar, ongelooflijk. Dan zijn we een beetje aan het einde gekomen van dit uur. Gaan we zo langzamerhand naar het nieuws van 3 uur. Dat betekent dat we er zo'n beetje een eind aan gaan maken. Jordi Smit staat, Jordi, zojuist op het strand bij de reddingsbrigade, waar het toch enigszins wel wat zwaar is. Wind tegen over het Mullenzand. En dan ook nog eens misschien een regenbuikje zometeen. En Niels Labré, die is de veiligheid aan het bewaken daar in de Kwade Hoek, waar steeds veel meer mensen vanuit Stellendam langs komen lopen. Tot zometeen na het nieuws van 3 uur bij Omlopen Radio, bij Omroep Archipel, de streekomroep.
2: Beste lopers, vandaag ligt het eiland aan jullie voeten. Als burgemeester van Goeree-Overflakke wens ik jullie veel succes. Geniet van al het prachtigst dat jullie onderweg tegenkomen. Van onze dorpen, dijken, het water en het unieke landschap. En wordt het een beetje zwaar? Bedenk dan dat heel Goeree-Overflakke een beetje met jullie meelopen. Hou vol en maak er een prachtige, onvergetelijke omloop van.
3: Omloop Radio. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltewind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
4: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Verder meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
7: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goedeo Flaké. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken. Gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
4: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
8: Omloop Radio. Beste omlopers, mijn naam is Marielle van den Berg, fractievoorzitter van de ChristenUnie Goeree-Overflakkee. Ik wil jullie heel veel succes wensen met deze omloop. En in het bijzonder mijn lieve collega Judith van Holten. Heel veel sterkte en succes. En blijf volhouden tot het eind. Doeg! Omloop Radio.
4: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
9: Paren zitten, de molletjes gaan rond. Er wordt gestrompeld, er wordt verzorgd.
4: Sfeerimpressies.
10: Ik kom net hier zo tentje uit en ik denk van nou, er zullen wel meer tentjes die ze op gaan hangen.
4: En interviews.
11: Fijn om tussendoor toch nog even de spieren een klein beetje los te krijgen.
4: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio. Dit is Omroep Archipel. Wij volgen de lopers van start tot finish. 110 kilometer het eiland rond. Omroep Archipel. Omloop Radio.

0: Dit is Omloop Radio.
1: Madness hoorde je in het eerste plaat na drie uur met Our House. En het is ook een beetje ons eiland, hè. Onze omloop van Goeree Overflakkee, waar we mee bezig zijn, 24 uur lang lopen. De anderen doen daar, de eerste doen daar iets korter over. En de wat mindere getrainde doen daar echt 24 uur over. Maar dat allemaal later deze dag, tegen 7 uur straks in de Oltersplaat met René Hanenberg, Tessa Heindijk en Erik Wolfert, die voor ons daar bij de finish gaan staan. Verder hebben we nog een aantal andere mensen die meedoen met deze monsterklus wat betreft de Omroep Archipel. Straks om 6 uur Maarten de Korte met Tim Hoek en Erik Akershoek als technici. Hendrik Willem Hofs komt weer eens op de lokale radio. Ja, streekomroepen moet ik eindelijk zeggen. Ooit is begonnen bij Radio Flakkee samen met Jelle Visser. Waren zij de jonge honden. Eigenlijk een beetje de Curry en Van Inkel van Flakkee. Hij komt weer terug op het oude nest hier in Dirksland. Dan Daniel Bom en Anneke van der Slik. En Anneke van der Slik kan je misschien kennen van de podcast van Omroep Archipel. En Paul de Jong ook terug van weg geweest en uit de motteballen gehaald hier uit Dirksland. Ook hij komt weer eens hier achter de microfoon zitten. En Maarten de Korte die gaat het straks vanmiddag afmaken vanaf 2 uur tot 8 uur morgenavond. Dan gaan we even een rondje langs de velden doen. We gaan eerst eens even kijken bij Niels. Niels, je ziet daar een aantal verkleedpartijen, of niet?
2: Er was net een auto met lampjes. En ik sta nu nog steeds bij de Kwade Hoek, want ik sta naast Marleen. En Marleen, jij wacht op Marleen. Dat is vrij bijzonder, toch wel?
3: Volgens mij komt ze er nu aan.
2: Nou, die was heel snel weer door. Ja. Of was dat Marleen niet?
3: Nee, dat was Marleen niet. Ik ga
2: even... Oh, ze belt. We gaan eens even kijken wat er gebeurt. Ja, ik sta bij de Kwade Hoek. De wind die geurt. En ik moet wel zeggen, we zijn nu zo'n half uur tot drie kwartier. En het wordt wel vrij drukker. Ik sta hier eigenlijk op het kruispunt bij Oostdijk, als je Oostdijk binnenkomt. En ik zie in mijn verte steeds meer lampjes komen. Steeds meer mensen die het strand op gaan richting Oudorp. Toch wel het zwaarste stuk. Marleen die zei, zij wacht hier op Marleen, omdat Marleen, op wie ze wacht, het heel moeilijk vindt om het strand op te gaan. Ik zeg naar Jordi, want Jordi, jij bent volgens mij nog op het strand, toch?
4: Ik ben nog steeds bij de brigade en wat ik zo mooi vind, ik had het net even met die paar. Elke keer als er een nieuwe bus met lopers aankomt, is er weer net iets andere sfeer. En nu waren er weer een heel aantal lopers, die zaten snel te rekenen. We zien buien, kleine buitjes, het valt tot nu toe erg mee, zegt iedereen. Alleen als ik nu anderhalf uur doorloop, dan kan ik de hoogste piek of de grootste piek misschien wel op de volgende post even afwachten. Dus een heleboel mensen gunnen hier zichzelf de rust niet. Omdat ze denken, dan kan ik op de volgende post wat meer droog waarschijnlijk uitrusten. En daar wat meer tijd pakken.
1: Ik zie ook dat er een aantal bekenden van jou en in ieder geval van mij daar ook aanwezig zijn op het, bij de reddingsbrigade, Jordi.
4: Ja, moet ik nog wat voor je vragen? Want ik ben heel dichtbij je vrouw inderdaad.
1: Nou, zeg maar dat ik ze volg en heel veel succes wens. Ja, je mag er een zoen geven.
4: Nou ja, ik zal dat laten. Maar ze fluisterde mij net in dat het wel even een pittig stukje was geweest. Maar ik zal er blijven aanmoedigen. En ze zit nu heerlijk op een stoel. En ze wordt goed verzorgd door allemaal mensen om erheen, Jeroen. Ze is in goede handen.
1: Dat zeker. Ik zie mijn zoon daar ook al. Andrine van Voorthuizen samen met Ben de Neef. En Ilvia Witte inderdaad op de foto hier voorbij komen. En dat ze dan al daar zijn, dat doet me deugd dat ze daar al zijn. Want zoveel hebben ze met elkaar ook niet getraind. Er waren her en der nog wel wat pijntjes voordat ze eraan aan begonnen samen. Maar dat ze dan toch al een heel stuk strand hebben gehad, dat doet me deugd om te zien. Dankjewel Jordi voor de foto. Dan gaan we even kijken, want er zijn weer wat verzoekjes binnengekomen. Marina van Dongen. Hoi Jeroen, graag een nummer om wakker te blijven. Voor mij Avicii met Wake Me Up. Nou Marina van Dongen, dat doen we heel erg graag voor je. En ik weet niet of je vanmiddag nog naar DBGC toe gaat om te verzorgen. Oh nee, dat gaat je man doen. Theo van Dongen, die gaat verzorgen bij DBGC. En jij gaat onder andere Xandro Ista volgen en verzorgen. En Marina, deze is voor jou Avicii met Wake Me Up.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Hallo Miranda Danker.
2: Ja.
1: Hallo, goedemorgen. Hoe is het?
2: Ja, goed.
1: Ja?
2: Ja, boven verwachting, maar we lopen nog steeds.
1: En want een vriend van je zoon die zei, nu ik op vlak 1 woon, wil ik eigenlijk wel meelopen. En die kon geen gek vinden die meeliep.
2: Nee, dat was ik. Ik ging wel mee. Ja.
1: En heb je daar nu spijt van, dat je dat gezegd
2: nee,
1: hebt?
2: Nee, ik niet, maar voor hem twijfel ik, hoor, of dat hij er spijt van heeft.
1: Ja, want?
2: Ja, hij heeft een beetje moeite ermee op het moment eventjes.
1: Oké. En de 110 kilometer, geen 80 om eerst maar even te proberen?
2: Nee, als we kapot gaan, gaan we toch kapot, zei hij. Dus ja.
1: Proberen kan altijd, hoor ik op de achtergrond. Tot nu toe, voor jou dan, gaat het goed? Of heb je al een beetje een zwaar gedeelte gehad?
2: Nee, ja, voor mij gaat het goed. We zijn nu op weg naar het strand. En op de dijkjes, daar is het een beetje lastig. Want ik ben zo nachtblind als wat. Dus ja, daar ben ik een paar keer bijna afgegaan.
1: Ja.
2: Maar met een lampje erbij weer en dan gaat het wel weer goed.
1: Ja, goed, nog een paar uurtjes en dan wordt het weer licht. Waar zijn jullie op dit moment?
2: Nou, we lopen nu door het bos richting het strand.
1: Dus je hebt de Kwade Hoek heb je gehad?
2: Ja.
1: En Stellendam lekker gegeten?
2: Ja, Stellendam hebben we soep gekregen.
1: En andere
2: dingetjes om te eten, maar het gewone eten, dat komt nog.
1: Hé, hey, wat vind je van de organisatie tot nu toe?
2: Ja, helemaal top. Ik zei het net nog, staat hier een meisje helemaal alleen in het bos. En dan denk ik, ja, je moet er toch maar gaan staan, hè, met je lampje.
1: Dat is zeker.
2: En ik
1: begreep dat bij de opgang dat ze daar lampjes hebben neergelegd, omdat er bij toch wel een of ander groot gat in de wegdek zat.
2: Ja, overal staan ook, dan flitst er weer een lampje en dan moet je weer afslaan. En dan staat er weer een persoon en al de mensen die eten en drinken uitdelen, nou... En dan de mensen langs de kant, ze blijven er staan iedere keer maar weer, dus...
1: Hey, en heb je nog mensen die jou begeleiden?
2: Nou ja, ze volgen me en af en toe bij elke post dan zie je toch wel iemand. Dus dat is wel leuk. Ze gaan naar bed, ze zetten de wekker en dan komen ze deze kant op.
1: Kijk, dat is altijd fijn, hè? Als je dan toch wat mensen om je heen hebt die dat begrijpen en jou volgen. Goed. Ja. Hey, nou, tot nu toe gaat het uitstekend met je. Zie je op tegen het strand?
2: Nee, eigenlijk niet.
3: Wat gaan we doen?
2: Nee. Ik moest even opletten. Ik moest een afslag nemen.
1: Oké. Nou goed, we gaan je niet verder ophouden. Qua eindtijd zeg je geen idee hier op mijn blaadje. Maar zo te horen gaat het lekker met je.
2: Ja, maar mij wel, ja.
1: Goed zo. Nou, succes met je medeloper daar. En we spreken je snel.
2: Dat is goed.
1: Goed, dankjewel. Miranda Danker was dat uit de Langstraat. Daar in de buurt van de Achthuizen en Oldgensplaat en Oude Tongen. Zij loopt mee, is 51 jaar, getrouwd, 3 kinderen. 2 kleinkinderen al. En dat gaat hartstikke goed met haar. Even kijken of we contact hebben met wat verslaggevers daar op de koppen van het eiland. En dan gaan we even kijken bij Niels. Nee, eerst naar Jordi.
4: Ja, ik zit hier naast Roy Luyendijk. Die hebben we al eerder in de uitzending gehad, Jeroen. En ik vroeg net, hoe gaat het?
5: Ja, het gaat een stuk beter dan er straks.
4: Ja, want bij Stellendam had je Jeroen aan de lijn. Zat ik in de studio en dacht, oei, dat klinkt niet al te best, maar...
5: Ja, nu gaat het vrij goed. Lekker tempo erin. Ik zie een 1,5 uur van de vismijn naar hier, naar de reddingsbrigade. Dus ik denk dat het een aardig tempo is voor een moeilijk stuk.
4: Ja, dat is vlot gelopen. En nu is het nog een dik 1,5 uur door naar de volgende post over het strand. Hoe was het eerste stukje strand?
5: Best pittig. Maar als je de goede stukken opzoekt, dan kan je best wel stabiel lopen. En dat moet je ook doen. En niet te hard willen gaan. Goede stappen zetten en dan gaat het wel.
4: Kijk, nou, dus, dat klinkt toch een stuk positiever, Jeroen, of niet?
1: Nou, dat is inderdaad, want net wat je zegt, we zaten samen naar Roy te luisteren. Zo weer met het hoofdje ging het nog goed, maar lichamelijk wat minder. Hoe is het daarmee met Roy?
4: Hoe is het nu met het lichaam? Want het hoofd was stabiel net en de benen en de rest van het lijf?
5: Ik heb op de vismijn heb ik een gelletje gekregen op mijn heup. En dat heeft echt fantastisch geholpen. Dat ik eigenlijk mijn benen niet meer voel. Alleen je voeten. Maar goed, na 46 kilometer mag dat wel een beetje.
4: Ja, en heb je nog voor na het strand een ander paar schoentje bij? Of blijf je hier gewoon oplopen?
5: Dat weet ik nog niet. Ik overweeg vanaf Herkingen. Natuurlijk, dan wordt het asfalt om andere schoenen aan te doen. Maar ik weet nou niet of het verstandig is om mijn schoenen uit te doen.
4: Okay, en heb je het beetje zand van het vorige stuk al uit je schoenen geschud voordat je weer doorgaat?
5: Ja, er zit geen zand in, dus dat scheelt.
4: Kijk, nou dat scheelt. Ja, ik zag het een aantal mensen doen. Dus ik denk, ik kan de tip maar beter doorgeven.
5: Ja, dat is zeker waar.
4: Oké, succes. Zet hem op.
1: Dat als dus Jordi Smit daar met Roy Luijendijk. Ook een van de mensen die via Loper Belicht veelvuldig gebeld gaat worden. En inderdaad, vlak voor Stellendam had hij het allemaal niet zo eventjes. Maar hij klinkt nu aardig monter in de microfoon van Jordi. Daar bij de reddingsbrigade waar het heel erg druk aan het worden is. We gaan even kijken bij Niels Labré, ook daar op de kop van het eiland. Niels. Niels heeft misschien zijn microfoon in zijn zak zitten. Dan weet ik niet wat daar allemaal gebeurt. Misschien is hij dat gat ingelopen. Dan gaan we nu even kijken bij Niels. Niels, hoor je ons?
3: Ja, horen jullie mij ook?
1: Zeker.
6: Zeker.
3: Dat is mooi. Ik loop hier naar Maurice. En Maurice, je hebt het een beetje zwaar. Het is jouw eerste tocht. We kwamen elkaar net tegen bij de ingang van de Kwade Hoek. Hoe gaat het tot nu toe?
7: Ja, dat tussendoor even zit, dat helpt wel. Maar die zijn wel zeker.
3: Ja, ik zag je ook wat moeilijker lopen. Dit is de eerste keer dat je hem wandelt. Hoe heb je hiervoor geoefend?
7: Vooral, ja, op vakantie heb ik heel veel gelopen.
1: Even kijken of we de verbinding kunnen herstellen. Misschien een plopkapje hier en daar die van, door de wind van de microfoon is gewaaid. Omdat de wind behoorlijke parten speelt daar op dat stukje waar Niels loopt. Dan gaan we daar straks verder naar kijken. Eén zomeravond met jou uit 2011. Monique Smit,

0: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: Je hoorde Two Princes daar veel vlak voor de update om 3:30. De laatste lopers komen zo'n beetje aan op in de kwade hoek. De organisatie zorgt voor voldoende licht in de duinen. Miranda Danker uit de Langstraat geeft aan heel blij te zijn met de organisatie in verband met de lichtjes in de duinen. Fijn voor haar, maar met die nachtblindheid. De televisieafdeling is inmiddels aangekomen in het RTM-museum. Onze verslaggevers zullen zich daar ook gaan melden. Maar wellicht dat ze nog eventjes een bezoek brengen aan het Gortje. Diverse mensen zijn al uitgevallen in deze editie van de omloop van 2026. Exacte cijfers zijn echter nog niet bekend. Dan het weer als we kijken naar buienradar. En dan vergeten we eventjes de temperatuur.

0: Close to me om 4:05. Ik zei het net al, tussen 8 en 10 straks Hendrik Willem-Hofs. Hij is normaal gesproken is die NOS-verslaggever. En als je naar het 8 uur nieuws regelmatig kijkt, dan heb je hem vast en zeker gezien. Daarom zijn we ook wel een beetje trots dat hij naar Dirksland toe komt om daar 2 uur te presenteren bij Omloop Radio hier bij Omroep Archipel. Ik zei het al dat hij dat gaat doen tussen 8 en 10. Hij heeft 2 gasten. Richard Groenendijk is bij hem langs geweest voor een interview. Maar ook Dionne Staks. Zij heeft ervaring met het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse. En daar gaat ze over praten. Dan gaan we eventjes dat rustig afwachten. Straks dus tussen 8 en 10 uur in de ochtend in het programma, in het blokje van Hendrik Willem-Hofse, Richard Groenendijk, wie kent hem niet? Misschien wel een beetje de beste ambassadeur van Goeree Overflakkee, want waar die ook komt, zegt hij dat hij uit Dirksland komt. En Dionne Staks in het interview. En misschien nog iemand van de voorzitter van de Wandelvereniging Nederland. Ik heb zoiets horen waaien, maar luister maar tussen 8 en 10 naar Hendrik Willem-Hofs. Gaan we even afsluiten daar bij de Kwade Hoek. Niels, even wat kabelproblemen, maar je komt goed door, hoor.
1: Even kijken, hoor je mij zo, Jeroen?
0: Zeker.
1: Nou, ik zou je zeggen, we zijn onderweg in de auto.

0: Onderweg naar het volgende punt. Ja, de kabelprobleem doet het niet. Het werd ook langzaam maar rustig op de kwade hoek. Ik weet niet wat jij van het vorige verhaal van Maurice hebt begrepen. Maar in ieder geval, Maurice had het zeer moeilijk en was onderweg naar de strandpost om daar verder te gaan. En hij hoopte de ronde af te kunnen maken.
1: Nou, dat is goed nieuws voor Maurice en de zijne. Heb je nog de achternaam van Maurice toevallig?
0: Nee, die heb ik niet, helaas. Heb ik niet onthouden in de hectiek van de kabels.
1: Dat moet dan ook maar. Nou, Jordi gaat in ieder geval naar het Gorsje. Wat mij betreft rijden jullie richting de RTM-remise. Daar loopt het een beetje door elkaar heen. Dus als jullie samen met Ronald de Moed gas willen geven richting de RTM-remise, dan kom je daar in ieder geval de mensen van de televisie tegen.
0: Dat is helemaal goed. Dan zien we elkaar daar.
1: Goed zo.
0: Spreken we elkaar daar.
1: Oké, Niels, dank je wel. Ja, want zien we elkaar? Ja, misschien dat wij hier op het grote scherm Niels wel zien. Want ik zei het al, de televisie is daar aangekomen. En die maakt daar prachtig mooie beelden van de grote ruimte bij die RTM Museum. De Rotterdamse trammaatschappij. Die daar met prachtig materiaal heen en weer rijdt over de Brouwersdam. Leuk om daar een keer op een zaterdag of een zondagmiddag langs te gaan. Eerst even kijken of ze open zijn en of ze wel rijden. En dan kan je een heerlijk leuk ritje maken richting Port Zeelanden. Maar dat voor later. We zijn nu bezig met de omloop. En het zwaarste gedeelte is nu een beetje aan de gang. Het strand. Daar gaan de lopers nu overheen. Jordi gaat ze opvangen. Zometeen Jordi Smit bij het Gorsje. En Niels die rijdt door naar het RTM-museum.

0: Legendarisch was die clip. Weet je nog, toch? Die tekening, die beetje cartoon waar heel die clip uit bestond. En dan kroop hij zomaar uit de spiegel. Ongelooflijk, hè? Dat het allemaal kon toen de tijd, jaren 80, geloof ik. Take on me van AHA. Even heel snel naar Jordi. Je hebt daar Fabienne van Strien en Marije Jacobs. Ik heb Marije Jacobs vorige week nog gesproken. Toen had ze er ontzettend veel zin in, Jordi.
1: Ja, en ze heeft er nog steeds veel zin in, Jeroen. Je hebt er vorige week gesproken, inderdaad. Ik loop hier naast twee prachtige dames richting het strand. Onder een wolkendekje, want het gaat zo regenen. Kijk er een beetje naar uit, Marije.
2: Nou, nu je dat wolkendekje noemt, een stuk minder. Maar de beentjes begin ik ook al aardig te voelen. Maar okay. Op het strand zijn is altijd fantastisch. Dus ik hoop dat wat goed de moed geeft.
1: Oké, en Fabienne, hoe houden jullie het samen goed vol?
3: Ja, we moeten gewoon heel veel lachen ook tussendoor. Ja, het is ongelooflijk, want het is een heel eind. Maar gewoon wat we allemaal zien, wat we tegenkomen. Het is gewoon echt heel leuk. Ja, je kan het niet geloven, want mijn lijf zegt onmiddellijk zo van... Oh jee, wat doe je? Maar het gaat eigenlijk nog best wel lekker.
1: Oké, nou hartstikke mooi. En je weet het, als je bij de volgende post bent, dan ben je op de helft. Zet hem op, dames. Ik ga jullie hier verlaten. Succes.
0: Jordi Smit in gesprek met Marije Jacobs en Fabienne van Strien.
4: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Start nummer 60, die luistert naar de naam Gerwin, het mannetje. Gerwin, goedemorgen. Gerwin heeft het opgegeven, in die zin, het telefoongesprek. Die denkt, het duurt me te lang. En dat snap ik ook best wel, want het is een hectisch programma hier in de ochtenduren bij Omroep Archipel. Nee, die is niet meer in het gebeuren hier in de studio. Dus gaan we daar in ieder geval een punt achter zetten wat betreft dit telefoontje. Ik zei het al, en dan nog vele uren hebben we te gaan in deze uitzending. Paul de Jong, daar kijk ik ook wel een beetje naar uit, hoor. Dat hij weer terug is op de radio. Niet alleen vanwege zijn prachtige stem, maar het is een radiomaker puur sang. Straks tussen 12 en 2. En deze keer, nee, geen FC 1000 en één dingemand die weggeeft. Hij doet gewoon lekker mee met het geheel radiomaken bij Omroep Archipel. En dan de omloop radiomaken samen met 30, 35 andere mensen in dit weekend. 26 uur lang zijn we er tot 8 uur vanavond.
4: Dit is Omloop Radio.

Code Chrome van Paul Simon. Heerlijk nummertje zo in de vroege ochtend om 11 minuten voor 4 uur. Ja, zo langzamerhand gaan we die nachten weer uit. En dat betekent dat de lopers, we hebben toch wel enigszins het strand voor het grootste gedeelte hebben gehad. En de allerlaatste, echt de allerlaatste lopers richting de Kwade Hoek gaan. En zodoende ook het strand gaan ruiken inderdaad. Jordi die probeert dan verbinding te krijgen met de studio. Dat lukt nog niet helemaal. Dan gaan wij toch eventjes kijken of we dan nog wat nieuws kunnen brengen. Nee, dat kunnen we niet. In die zin, u kunt dat zelf wel horen. Want als u dan toch luistert via die Archipel-app, kijk dan eventjes bij de voorpagina of bij het nieuws of bij het sportnieuws. Dan zie je een prachtig mooi verhaal. Bijvoorbeeld over Floris Tanis, die bij het EK zwemmen een aantal weken geleden zijn eerste slagen maakte. En dat betekent dat een Vlakese topper van de Schotiel eindelijk is daar het Nederlands team heeft aangetikt. Prachtige prestatie van de Floris Tanis uit Middelharnis, die daar acte de présence heeft gegeven in het zwembad bij het EK zwemmen. Dan gaan wij rustig aan richting het nieuws. En dat doen we met Mai Tai en Female Intuition.

0: Dames die furoren maakten in de jaren 80 uit mijn hoofd, Erik. Dat zou wel eens kunnen. Ja, we zijn er allebei wel een beetje over eens. Female Intuition, Jordi. Misschien wel een van de laatste berichten vanaf de reddingsbrigade daar op het strand in Oudorp.
1: Ja, ik denk dat ik nog hier een half uurtje blijf plakken. Het is echt berengezellig. En wat mij opvalt is dat er het laatste half uur echt veel meer lopers binnen zijn gekomen die gewoon al rokend aan het wandelen zijn. Nou, dat heb je echt de eerste anderhalf à twee uur hier helemaal niet gezien. En je ziet zomaar eens een beetje de doelgroep ook een beetje veranderen. Je ziet ook jongens nu zeggen van, hey, vier uur hoogwater. Als we nu even een kwartiertje langer wachten, dan trekt hij misschien al een beetje terug. Kunnen we wat vastlopen op dat strand. Ja, dan worden we wel nat van die regenbui die komt. Maar ja, dat is dan wel minder erg. Dus het is mooi om te zien dat iedereen zo zijn eigen tactiek heeft. Maar over het algemeen vooral mentaal allemaal wel heel sterk in staat. Ondanks dat er veel geklaagd wordt over pijntjes. Wat logisch is natuurlijk. Want ze hebben immers al een paar kilometer strand gehad voordat je hier bij de reddingsbrigade aankomt. En een lelijk stukje bij de kwade hoek door de duinen, wat ik begreep. Dus petje af voor al die lopers hier. En ook voor al die supporters, want het is echt lekker druk. Het is gezellig. Het is mooi.
0: Dat allemaal in de omloop van Goeree Overflakkee daar bij de reddingsbrigade. En ik dacht, nou, misschien gaat hij nog wel even door naar het Gorsje. Maar hij blijft toch wel even lekker hangen daar en plakken, die Jordi Smit. Die het daar buitengewoon naar zijn zin heeft. En daar een keur aan lopers voorbij ziet komen. Inderdaad, bijna hardlopend. Die eerste lopers die daar al aanwezig zijn geweest om 13:30 vanmiddag. En dat is toch ook alweer een paar uurtjes geleden. Tot de rokende mensen die daar binnenkomen nu. En dan lekker een sigaretje roken. Terwijl ze aan het wandelen zijn met deze monstertocht. Wind tegen. En misschien ook nog wel een beetje regen. Maar ik heb Jordi daar nog niet over gehoord. Even kijken of we contact kunnen krijgen met onze Niels. Die richting de RTM-remise is gegaan. Daar ziet u van ook televisie. Beelden op de livestream bij Omroep Archipel. Ze hebben daar een camera neergezet. En dat betekent dat daar de slow tv-beelden vandaan komen. Een beetje statische camera. En het is toch behoorlijk wat werk om ook voor die jongens 26 uur een televisie te maken. Dus vandaar dat ze het op die manier opgelost hebben. En af en toe ziet u beelden van ons hier in de studio in Dirksland. Aan het Regina Hof 2 in Dirksland. En mocht je nou daar een beetje in de buurt zijn, kom gerust een bakje koffie halen. Geen probleem. Het koffieautomaat die wacht hier rustig op je. En de verzoekjes die mogen ook binnenkomen. 0187-682-630. Dat is het nummer. Je kan het ook doen via de app rechts bovenin. Dan zie je daar de driehoekje. Even daarop drukken. Kom je op een andere pagina uit. En ook een groen balkje. En dat betekent dat die knop ingedrukt kan worden. En dan heb je rechtstreeks contact met ons hier in de studio. Dan gaan we even kijken of we nog heel snel even naar Niels kunnen. Want die is aangekomen bij de RTM-museum. Ja. Niels?
2: Ja, ik sta midden in het RTM-museum met. Wie heb ik hier tegenover mij samen? We zien elkaar echt net.
3: Ellen van Rossum.
2: Ellen van Rossum. En jij bent hier vrijwilliger. Wat is jouw taak deze nacht en ochtend?
3: Nou, ik observeer of het goed gaat met iedereen en ik bied waar nodig mentale ondersteuning. En natuurlijk gewoon de bordjes macaroni opruimen en zorgen dat alles vlot verloopt en iedereen ook de uitgang weer mee te vinden.
2: Want hier kunnen de lopers eten en drinken halen en even op pauze komen.
3: Dat klopt. We bieden hier een warme maaltijd aan en natuurlijk wat te drinken. Mensen kunnen water bijvullen, even naar het toilet. En dan hopelijk uitgerust het laatste stuk in.
2: En het is nog rustig, want de eerste lopers die moeten nog een beetje komen.
3: Ja, het is nu bijna 4:00. Het begint een beetje binnen te druppelen, maar de grootste drukte moet zeker nog komen.
2: En hoe later het wordt, hoe zwaarder de lopers het hebben.
3: Dat verwacht ik wel, want iedereen zit er nu nog verrassend fris bij. Dus dit zijn echt de echte sportievelingen.
2: Nou, dat gaan we zo hier beleven. Wij wachten hier op de lopers die langzamerhand binnen druppelen. Terug naar jou.
0: Dankjewel, Niels. Daar die is aangekomen met RTM Museum in Oudorp. Een grote hal waar heel veel banken staan en waar heel veel mensen eventjes lekker kunnen gaan zitten. Tot zometeen na het nieuws van 4:00. Dan ga ik in ieder geval nog 2 uurtjes door. En Maarten de Korte die zal nu zo langzamerhand wel een beetje wakker gaan worden.
4: Hallo, ik ben Ellen Nijssen, fractievoorzitter van Gaan. Ik wens alle deelnemers aan de omloop ontzettend veel succes. Geniet van ons prachtige eiland, van de sfeer onderweg en vooral, zet hem op met al die kilometers. Nogmaals, heel veel succes. Omloop Radio.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltewind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
6: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
7: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Verder meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
6: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
8: Als fractievoorzitter van de VVD Goeree Overflakke wil ik alle lopers, vrijwilligers, medewerkers, organisatoren en alle andere betrokkenen heel veel succes en plezier wensen tijdens de omloop van Goeree Overflakke. Aten Kool, fractievoorzitter VVD Goeree Overflakke. Omloop Radio.
6: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakke. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
9: Er zijn er heel veel die toch niet meer alleen kunnen lopen of alleen lopen.
6: Sfeerimpressies.
10: Valt mij op, ik zie weinig als alleen maar achterkantjes van mensen staan te wachten tot mensen binnenkomen.
6: En interviews.
11: Strijdend moet je het opbrengen.
6: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
0: Dat we in ieder geval hier nog met de nachtploeg nog twee uurtjes doorgaan. Straks om 6 uur Maarten de Korte aan het toestel die de ochtendshow gaat presenteren. Gevolgd door Hendrik Willem-Hofs. Erik en ik blijven dus nog eventjes u bijstaan in de ochtenduren. In ieder geval tot 6 uur. Jordi Smit die zegt dat nummer 172 zojuist is uitgevallen. Dat betekent dat we daar eventjes naar gaan kijken wie dat dan is. En dat kunnen we weldra gaan melden. En dat is Lucas Bachhuis, 24 jaar uit Utrecht. Die zojuist is uitgevallen bij de reddingsbrigade. Dit is Omroep Archipel met Omloop Radio tot 8 uur vanavond.
6: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Dit is Omloop Radio. 110 kilometer het eiland rond. Wij zijn erbij. Stap voor stap. Omloop Archipel. Van start tot finish.
1: 0187682630 is het WhatsApp-nummer om hier de studio te bereiken. Dat heeft Corine van Drongelen ook gedaan uit de Oldgesplaat. Hier even een berichtje voor mijn broers André en Simon van der Stoel. Ze lopen nu ergens op het strand. Succes, mannen. Jullie zijn toppers. Aldus jullie grote zus Corine. En super tof, schrijft ze, om Omroep Archipel om te luisteren en te kijken. En al ga ik nu weer even verder met slapen. Groetjes, Corine van Drongelen van der Stoel uit Oldgensplaat. Ja, zo kan het dus ook gewoon. Hè. Gewoon even de groetjes doen aan je kleine broertjes André en Simon. Jordi, wie heb jij naast je staan?
2: Hey Jeroen, ik heb Aniek niet naast me staan, naast me lopen. Aniek van der Meer uit Oude Tongen.
3: Dat klopt, helemaal goed.
2: Ja. En hoe stond je ervoor in Oldgensplaat? Was de batterij toen op 100%?
3: 110 zou ik eigenlijk zeggen.
2: Oké, okay, en hoe vol zit die batterij nu nog?
3: 70.
2: Oh, dat doet nog best goed, want we zijn net de brigadeweg gelopen. Dat is een kilometertje of 40. Dus dat zou betekenen dat je met die 70% de rest van de 70 kilometer exact gaat redden.
3: Ja, dat is ja, een goede berekening.
2: Ja. En je loopt hier met een heel clubje mensen. Wie lopen er onder andere met jou mee?
3: Ja, ik loop met mijn zusje Noah en met haar vriend Lars. En onderweg ben ik Jurgen tegengekomen met zijn maten. Dus we zijn verdubbeld.
2: Oké, okay, dan stap ik gauw door naar Jurgen. Een beetje in beweging blijven, Jeroen. Jurgen, met wie loop jij hier allemaal?
4: Met Tim, Job is volgens mij en Jacob Jan.
2: Ja, dus Tim Verholmen en...
4: Jacob Jan Nelis. Ja. En Job, geen idee wat zacht op hem is.
2: Nee, nou ja, kijk, en dat is mooi aan de omloop. Hè. Er pikt iemand aan en zo ontstaan er weer gesprek en leer je elkaar kennen. Hoeveelste keer de omloop voor jou?
4: Dit is de eerste keer, maar ook gelijk de laatste keer.
2: Ja, en dan hoop ik dat jullie, Jurgen, even welk nummer? 243 in Oldgensplaat kunnen opzoeken morgen. En hem dan die vraag nog een keer stellen, want wellicht staat hij volgend jaar gewoon weer aan de start. Aniek, Jurgen en de rest, heel veel succes.
3: Dankjewel.
1: Anders Jordi daar op het strand. Jordi, ben je er nog? Hoe is het met de regen?
2: Ik ben er nog. Ik moet zeggen, ik kreeg een kwartier geleden een paar druppels op de kale klets. En toen dacht ik, oh, er gaan heel veel jasjes aan. De jasjes zijn aangebleven. Maar er zijn nog geen druppels meer gevallen. Alleen, ik hoor ze allemaal wel zeggen, ja, 4:30, 4:45, dan komt er even een piekie. En dan moeten we even het jasje aan hebben. Dus ja, mijn jasje heb ik maar uitgeleend aan Roy Leijendijk. Want die was daar niet op voorbereid. Dus ik moet straks echt naar die RTM om mijn jasje terug te vorderen.
1: Dat is zeker. Nou, als we kijken naar de buienradar, dan komt de Ouddorp er heel erg goed van af. Want de Maasvlakte die krijgt rode vlekken over zich heen. Maar ook Schouwen-Duiveland. Dus daar gaat het een keer. En alles en iedereen qua wolken mist Ouddorp, Jordi. Dus nou, geluk.
2: Nou, dat is fijn voor de lopers. Ik moet wel, ik hoor jou rode vlekken zeggen. Ik heb hier een paar loops gezien met van die rode schuurplekken zo onder die armen. Zo rond richting die oksel. En denk ik, oei, dan moet je flink gaan invetten tot de plaat.
1: Dat is inderdaad altijd een loperskwaaltje. De binnenkant van de Lize dikke vingers krijgen. Daar had ik altijd last van. Altijd. Ik heb ooit eens één keer meegedaan na 55 kilometer uitgevallen hoor. Dus ik mag helemaal niet meepraten. Maar dat zijn wel van die kwaaltjes die je inderdaad opdoet tijdens zo'n lange wandeltocht. En dan is dat in die zin het zwaarste. Een van de zwaarste dingen die je dan tegen kan komen. De lichamelijke gesteldheid van je lichaam. Het is misschien de mindset voor die 110 kilometer die het allemaal wel wil. Maar de beentjes en de armpjes die moeten dan ook wel mee kunnen. Een aantal lopers dus die van het strand afkomen en die klagen dat het behoorlijk zwaar is. Dat zien we ook bij Niels Labré vandaan komen. Daar hebben we nog geen contact mee. Maar dat gaan we na de volgende plaat gaan we dat zeker doen. En volgens mij is dat die Invisible Touch van Genesis.

0: We laten de jingle eventjes voor wat het is. Wat betreft lopen belicht gaan we snel even kijken bij Matthijs Klem uit Sommelsdijk. 823 met startnummer. Matthijs, Jeroen Witte aan deze kant. Hoe is het met je?
1: Gaat goed. Kan je mij goed horen?
0: Je kan je heel goed horen. Loop je op het strand?
1: Ja, we lopen op het strand.
0: En hoe is het daar? Want ik heb begrepen dat wat druppels vallen daar op Oudorp.
1: Ja, ik vind wat druppels een understatement. Het is best wel lekker aan het regenen.
0: Oh ja?
1: En het water kruipt hard omhoog. Dus we hebben weinig ruimte om te lopen. Dus ik heb wat beters gezien op het strand.
0: Oké, en moet je nog bij de reddingsbrigade aankomen of ben je er al voorbij?
1: Nee, ben ik al lang voorbij. Ik zie de vuurtoren. Dus daar gaan we nu eerst op lopen. En dan gaan we lukken hier.
0: Oké, hey, dit is de derde keer dat je deelneemt. Kan je al een beetje vierde keer, oké.
1: Ja, ja.
0: Kan je al een beetje een vergelijking maken?
1: Ja, ieder jaar is anders. Ik moet zeggen dat het wel beter weer was de voorgaande jaar.
0: Ja.
1: Weet je, iedere omloop heeft zijn eigen uitdagingen.
0: En wat is voor jou nu de uitdaging? Toch het weer?
1: Ja, ik denk toch wel even het weer. Toch even anders.
0: Hey, en
1: Ja,
0: daarom. Ik begrijp ook een beetje dat er een strijd is binnen de familie. Hoeveel keer wie wat wanneer loopt, of niet?
1: Nee, val wel mee. Maar ik moet nu even mijn moeder inhalen. Dus,
0: dat is goed. Nou, ga je gang. Succes ermee. En doe je moeder de groeten. Matthijs, dankjewel.
1: Goed, hoi.
0: Hoi. En dan was dat Matthijs Klem uit Sommelsdijk, die al voor de vierde keer meeloopt in deze omloop van Goeree-Overflakke. Even kijken of we iemand hebben. Ja, Jordi gaan we even kijken. Niels gaan we even kijken. Want die is zojuist aangekomen bij het RTM Museum. Niels, hoe is het daar?
2: Ja, goedemiddag Jeroen. Het wordt hier langzaam maar drukker. De lopers die hier zitten, die eten maaltijden op. En ik zit hier naast Jeroen, die lekker aan de macaroni is. Hoe is het met de benen?
3: Met de benen is het nu niet heel best. Nee.
2: Want je vertelde, je bent net over het strand gelopen en die was behoorlijk pittig.
3: Ja, het strand is echt behoorlijk pittig. Het maakt, wat het zo zwaar maakt, is dat wegzakken van je voeten. En de zee kwam dusdanig hoog dat je schuin tegen de duinen aan moest lopen. Dus daardoor zwik je en je zakt diep weg. Ik vergelijk het met, zeg maar, met een tocht die ik eerder heb gelopen. Na 80 kilometer voelde ik me toen niet zoals ik me nu voelde. Maar ik mag de pret niet drukken, want het was schitterend. De maan kwam door, branding, dus verdere schitterende tocht.
2: Ja, hij vertelde schitterende tocht. En je moet nog even, denk je dat je het gaat redden wel. Denk je dat je nog een record gaat zetten of ben je gewoon op weg om het zoals voorgaande jaren te doen?
3: Nee, ik ga nu gewoon voor dat ik het ga halen. Ik loop al iets achter op mijn schema. Maar goed, ik wil hem nu gewoon uitlopen. Dat is het doel.
2: Nou, je hoort het, Jeroen. Dit zijn er nog wat lopers die nog fysiek een beetje oké zijn. In de komende uur zal het toch wel vollopen met lopers die het toch wel wat moeilijker hebben. En daarover zal ik je natuurlijk informeren zodra ze hier zijn.
0: Ja, dat geloof ik graag. Wat voor startnummer heeft Jeroen, Niels?
2: 217.
0: Oké, ik ben op zoek naar een Jeroen met startnummer 452. Mocht je die tegenkomen, dan hoor ik je graag.
2: En de eerste lopers die waren hier rond 3:00. Dat is misschien ook nog wel goed om te weten. Maar misschien is dat al medegedeeld.
0: Nee hoor, nee. Je bent onze enige verslaggever daar. Dus ik hoor graag van je.
2: Is goed. Wij spreken elkaar snel weer.
0: Goed zo. Niels daarbij in gesprek met Jeroen van der Heijden in het RTM Museum. En als je de beelden bekijkt op onze tv-kanalen, dan is dat toch een behoorlijke hangar, moeten we dan eigenlijk zeggen. Hè? Met waar die trams en die treinen dan in staan. En dat is toch wel voor de toeschouwers, denk ik, wel erg leuk om daar je loper te gaan verzorgen. Dan wel aan te moedigen in het RTM Museum daar aan de binnenzijde van Oudorp. En van ons eiland aan de boorden van het Grevelingenmeer, zoals we zo mooi zeggen. Gaan we nu wel naar het juiste nummer, Don McLean met American Pie.

The American Pie van Don McLean. Heerlijk. Het begint een beetje rustig, maar dan even later. Dan kan je daar toch wel, denk ik, lekker op lopen als loper zijnde. Bij deze omloop van Goeree-Overflakkee, die zo'n beetje halverwege is. En dat betekent dat we in die zin toch wel een beetje naar de finish kunnen gaan kijken. Eerst Herkingen, daarna het feest bij Oude Tongen. En vervolgens die vreselijke dijk. Dat is wat de lopers nog tegemoet gaan als ze weggaan bij het RTM-museum. Maar die slikken zitten daar natuurlijk ook nog wel bij. We gaan ons zo langzamerhand een beetje opmaken voor de update die we elke half uur in ons programma hebben van de Omloop Radio. En verzoekjes die lopen wat af, hè, Erik? We hoeven niet zoveel meer te zoeken. Dus mocht je nog wat willen laten horen voor een loper of gewoon voor de familie thuis, dat kan natuurlijk ook. 0187-682-630. Daar naartoe kan je appen. En dat betekent dat je dan een plaatje aan kan gaan vragen. Hij moest nog eventjes, hij gaat bijna rijden, ook naar het RTM, Jordi Smit. Hij moest even in de verzorging bij gaan afsluiten. En regent viel wel eventjes flink naar beneden, zei hij. En dat horen we inderdaad ook al van Matthijs Klem, die op het strand loopt tussen het Gorsje en de reddingsbrigade die hij al een tijdje achter zich heeft gelaten. Klonk nog monter, kwam heel fris over. Dus die met die vierde keer dat hij nu bezig is aan de omloop gaat het allemaal wel goed komen. Tot 6 uur zitten wij hier, de nachtploeg, met jou samen in de nacht. Dat betekent dat we nog 1,5 uur bij je zijn. En gaan we nu verder met Sixpence, Non the Richer en Kiss Me.

0: Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: De laatste lopers hebben zo'n beetje de kwade hoek verlaten. Of tenminste, de ingang van de kwade hoek. De organisatie zorgt voor voldoende licht daar in de duinen. De televisie is inmiddels aangekomen in het RTM-museum om Slow TV-beelden te maken. Ook zij zijn daar weer vertrokken, maar die camera die staat er nog steeds. Dus kijkt u naar de televisie, dan ziet u daar de beelden vanuit die tramremise bij het RTM-museum in Oud-Dorp. De jongens van de televisie die zijn even gaan slapen, want die moeten ook hun nachtrust goed hebben. Niels, onze verslaggever, heeft zich inmiddels ook gemeld daar, maar meldt daar ook de eerste regendruppels op het dak van het RTM Museum. De eerste loper was daar om iets voor 3:00. Diverse mensen zijn al uitgevallen, maar exacte cijfers zijn nog niet bekend. Jori Smit is nog steeds aanwezig bij de reddingsbrigade, waar het erg druk is, maar ook erg gezellig met lopers en met toeschouwers. De komende uren op Goeree Overplaquee is het overwegend bewolkt en ongeveer 17 graden. Rond 7:00 neemt de kans op regenbuien nog meer toe, circa 60%. Daarna blijven tot ongeveer 10:00 enkele buien mogelijk. Later in de ochtend wordt het geleidelijk droger en kan de zon af en toe doorbreken. De zuidwestenwind blijft daarbij stevig aan de kust tot windkracht 6. Dan gaan we de update afsluiten en gaan we nog eventjes kijken bij Jordi Smit. De update afsluiten en gaan we nog eventjes kijken bij Jordi Smit. Nog steeds bij de

0: te merken. Kwamen mensen echt hijgend en steunend en puffend van de kwade hoek over de diner daar aan. En dan kom je daar met z'n allen in zo'n overdekte hal. En dan wordt het warm en dan word je duizelig en dan moet er een jasje uit. Dus daar moesten alle zeilen bijgezet worden voor de hulpmensen. Om iedereen een beetje het zo comfortabel mogelijk daar te laten rusten.
1: Oké, Jordi, dankjewel. Nou, gelukkig zit jij dan wel in een auto. Het leven van de verslaggever is soms best prettig op sommige momenten. Dus hou het hoofdje droog daar in die auto. Van die mooie gesponsorde auto, inderdaad. Waar we er 3 van hebben rijden. Ja, de directeur ligt ook op 1 oor. Dus die zal ons geen standje geven, of jou geen standje geven, dat er reclame gemaakt wordt. Maar goed, dat mag wel. Aan het begin en het eind van het uur, dan wordt de meneer Bosman toch zeker weer herhaald. Als dank voor het afgelopen uur. Dan is het pak en beet 3:05. Even kijken of er nog iemand hangt. Nee, dat is dan niet zo het geval. Dan is het Shepherd met Die Young.

0: geletterd naar beneden op de kop van het eiland. Dat zal een extra dimensie geven aan deze editie van de omloop van Goeree Hoofdvlakke. En Niels staat in het RTM Museum in Oudorp.
1: Ja, zeker. Ik zag gelukkig droog hier bij de lekkere hapjes van... Henja, wat staat er op het menu voor de lopers?
2: We hebben heerlijke macaroni. Zoals altijd.
1: En zijn de lopers daar een beetje blij mee?
2: Ze zijn zo dankbaar dat ze er weer staan. En het is gewoon heerlijk, de macaroni. Ik kan er niet anders van zeggen.
1: En de lopers die hier binnenkomen, wat ziet u aan ze? Hebben ze nog veel energie of wordt het wel langzamerhand wel pittiger voor hen?
2: Nu wordt het minder. Degenen die nu binnenkomen, die hebben het zwaar. Want het strand is heel zwaar, zeggen ze allemaal.
1: Ja, het is nu nog rustig. Hoe laat zijn jullie begonnen en tot hoe laat gaan jullie nog door met het serveren van eten?
2: We zijn deze post is tot 7:00 open, dus we kunnen tot 7:00 serveren. En dan sluit de post hier.
1: En genoeg macaroni voor alle lopers die nog komen?
2: We hebben genoeg macaroni, we hebben alles op voorraad. We hebben koekjes, we hebben komkommer, we hebben banaan, we hebben chips. We hebben chocolaatjes, we hebben dropjes, koekjes. Je zegt het maar.
1: En lekker drinken. Nou, Jeroen, je hoort het. En ook aan alle lopers, als je bijna in de buurt bent van het RTM Museum in Oudorp... dan wacht een heerlijke warme macaroni-maaltijd.
0: Dat is goed, Niels. En je weet het, je mag mee eten op vertoon van je pasje. Wij gaan het hier zometeen maar doen met wat broodjes ham en met broodjes kaas. Dus, sorry?
1: De chauffeur zei dat hij ook honger had. Die staat naast me. Ik was pas naar mijn chauffeur toegelopen. Die hartstikke goed werk levert deze avond. Die helpt me echt heel erg. Dus dat mag ook wel gezegd worden.
0: Absoluut. Ronald de Moet is dat de chauffeur van Niels. En ook Niels, jij en Ronald kunnen daar ook gewoon een hapje mee eten van die pasta. Gaan gerust je gang. Dan gaan we even kijken of we dan al de platen kunnen gaan starten. Ja, inderdaad. De Leo, Lieke en Lucas, die hebben de smaak te pakken. Want die komen weer met een verzoekplaatje. En dat doen we altijd heel, heel erg graag. Was het No Limit van Too Unlimited in het vorige uur of twee uur terug alweer. Nu is het, schrijft hij dat Lisbeth en Jolisa op het strand lopen in de regen. En misschien dat de Weather Girls It's Raining Men een lichtpuntje kan opleveren.

Gotta listen.

0: Dat was The Weather Girls, waren The Weather Girls met It's Raining Men. En dat allemaal werd dat aangevraagd door Leo, Lieke en Lucas voor Lisbeth en Jolisa die op het strand lopen en daar een flinke bads regen over zich heen krijgen. Dan gaan we nu bellen met Suzanne Brinkhuizen uit Utrecht. Die helemaal naar ons mooie eiland is gekomen om hier 110 kilometer te gaan lopen. Wat behelst jou, Suzanne?
1: Hey, hallo. Ja, goh, ik weet het ook niet helemaal als ik hier zo loop. Maar ja, ik moet zeggen, het gaat eigenlijk steeds.
0: Loop je op het strand en in de wind?
1: Ja, dus als ik die plek staan ben, dan komt dat daar door. Maar gelukkig is het wel weer droog. Dus eigenlijk valt het me alles mee.
0: Dus de regen was van korte duur, want onze verslaggever die zei het spoelt hier van mijn auto af.
1: Ja, we hadden gelukkig net even bij Vos waren. Dus daar is de grootste regen wel gevallen. Maar ja, weet je, we zijn goed gekleed, hebben regio's gedaan.
0: Ja, het lijkt wel of je inderdaad onder water zit met een duikboot onder water. Ik begreep dat je in die zin toch wel een beetje soort met van verplicht was richting je schoonfamilie om ook mee te doen met de omloop.
1: Ja, klopt. Ja, het is kan ik mezelf wel bijna echt een bakker noemen.
0: Dat zeker. Nou, hartstikke goed. Je hebt al één keer deelgenomen aan de 80 kilometer. Die heb je ook uitgelopen. Hoe laat denk je aan te komen?
1: We kijken niet naar tijd. We kijken gewoon of we het halen. Ik ben niet zo heel erg lang, dus ik loop niet zo heel erg hard. Ik hoop gewoon voor tijd binnen te zijn. En met een beetje geluk en met een lekkere training. Daar kijken we niet
0: veel
1: naar.
0: Nou goed, de lekker het laatste stukje over het strand. Lekker ophangen en lekker met de wind, met je neus in de wind richting die volgende post.
1: Yes. Gaat helemaal goed komen.
0: Dankjewel, Suzanne Brinkhuis uit Utrecht. Schoondochter van Wim Bakker, die al jaren meedoet. En al bijna 25 keer die omloop heeft gelopen. Dus ja, zegt ze, als schoondochter kan ik natuurlijk niet achterblijven. Vandaar dat ze helemaal uit Utrecht hier naartoe is komen lopen. Een nummertje dat altijd wel weer een beetje terug doet denken aan mijn jeugd. Poco met Call It Love.

0: Horen ze juist van Suzanne Brinkhuis dat op het strand daar in de buurt van de reddingsbrigade de regen alweer was opgehouden. Dus dat is fijn om te weten als je daar ook naartoe loopt of naartoe gaat of vandaan komt. En zowel voor de lopers natuurlijk als voor de toeschouwers. Maar af en toe kan je ook gewoon lekker binnen zitten. Niels op het RTM-terrein in Oud-Dorp.
1: Ja, goeienacht Jeroen. Er is hier toch wel een bijzondere expositie, ding gaande. Want alle lopers hebben recht op hun tas bij een post neer te zetten. En Mark, jij bent een van die mensen die de tassen steeds van post naar post verplaatst. Is het niet een beetje zwaar, al die tassen?
2: Ja, zwaar. Wat is zwaar, hè? Kijk, sommige tassen zijn zwaar. Mensen die van ver komen, die hebben een hoop spullen bij zich. Maar er zijn ook, die hebben kleine tasjes. En met het weer op komst zijn er wel meer tassen als vorig jaar. Vorig jaar zouden we zo'n beetje rond de 300. Ik denk nu rond de 400. Maar de tasjes zijn wel iets kleiner.
1: Want wat doen jullie precies met deze tassen?
2: Ja, wij lossen die tassen op de grote rusten, Stellendam, Oud-Dorp, Herkingen en dan in de plaats. En dat de mensen een schoon shirtje kunnen pakken of of verzorgingsspullen die ze dan niet op de rug mee hoeven te nemen of in een wandeltasje.
1: En hoe weten jullie dan welke tas weer mee mag en welke tas mag blijven?
2: Nou, we zetten in principe alle tassen zetten we in de hal neer. Ja, hier is het een beetje puzzelen, maar in het Stellendam was het mooi overzicht. Hadden we iets meer ruimte, maar dat geeft niet. Dan is de bedoeling als de wandelaar binnenkomt en die gaat van zijn maaltijd genieten, dat kunnen ze zelf zijn tas pakken en dan zijn spulletjes gebruiken. En die staan in de hol. En buiten staat de aanhanger of de bus. Eén van de twee. En het is eigenlijk de bedoeling dat elke wandelaar zelf zijn tas meeneemt naar buiten. En dan in de aanhanger deponeert of in de bus op de aangewezen plaats. Ja, daarna op Stellendam ging het een beetje fout. Er waren nog wat mensen die hadden de tas neergezet. Maar die hadden hem niet in de aanhanger gegooid. Dus ja, dan mooi hier zoeken.
1: En jullie gaan echt op zoek naar alle tassen voordat jullie vertrekken dus?
2: Ja, ze staan allemaal bij elkaar. Dus we lopen het laatste rondje. En als de post opgeruimd is en er staat nog een tas, dan nemen we mee. Want als ze dan nodig hebben, komen ze maar naar de volgende post.
1: En hoeveel mensen maken nou gebruik van deze servers die jullie aanbieden?
2: Ja, ik denk wel 400 ongeveer.
1: Dat is heel duidelijk, Jeroen. Want wat wij ook heel veel zien onderweg is dat heel veel familieleden met de auto de hardlopers achterna rennen en bij elke post of bij elke plek eventjes uitstappen en mensen de tas geven en even wat lekkers aanbieden of een wondverzorging doen. Dus heel veel mensen staan klaar voor die omloop. En dat is heel mooi om te zien in deze nacht.
0: Ja, want inderdaad, net wat je zegt, sommige mensen hebben inderdaad een keur aan verzorgers en begeleiders. En die nemen dan van allerlei zaken mee voor de lopers. En als je dan alleen hier naartoe komt en je hebt je spulletjes bij, dan is dat een prachtig mooie geste van de organisatie om die tassen heen en weer te brengen. Laatste nummer, stukje muziek komt in dit uur komt van Kiss. And I was made for loving you.

0: Kiss en I Was Made For Loving You. Als je toch eens eventjes gaat kijken op de site van Omroep Archipel, kom je daar hartstikke leuke dingen tegen. Onder andere het 70-jarige bestaan van het Streekmuseum in Sommelsdijk. Ooit opgericht door André Kruider. Ja, die van de beddenwinkel. Die bestaat niet meer, dus dan mag ik dat zeggen. Die heeft dat 70 jaar geleden opgericht. De opa van de familie Kruider. Nou, tot zover dit uur van Omloop Radio. We zien je graag of horen je graag terug straks na het nieuws van 5 uur voor het volgende uur van Omloop Radio op Omroep Archipel.
1: Omroep Radio. Namens de fractie van de SGP wens ik alle deelnemers en vrijwilligers veel plezier en succes toe. Maak er een unieke ervaring van. Mijn naam is John de Geus, fractievoorzitter van de SGP. Omloop Radio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
6: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goedee Hoofdflaké. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
7: Mijn naam is Jos de Jonge, fractievoorzitter van Trots op Goeree Overflakkee. Namens de gehele fractie wil ik alle deelnemers veel succes wensen bij de 36e editie van de Omloop. Een prestatie om trots op te zijn. En ook op de organisatie zijn we trots. Maar de grootste pluim is natuurlijk voor jullie. Succes en op naar de finish. Jullie kunnen het. Omloop Radio.
3: Is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
8: Het centrum waar je naar binnen kan en waar van alles te krijgen is. En ook de EHBO druk bezig is.
3: Sfeerimpressies.
9: Alleen, dat was ook op het strand ook nog best wel een beetje waterbehard.
3: En interviews.
10: Nou, wat pandjes die ik niet verwacht had. Mijn onderrug doet zeer. Dus af en toe moet ik even gaan zitten.
3: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
0: Met de lopers die op de kop van het eiland zwoegen door wind en ook wel een stukje regen. Mijn naam is Jeroen Witte. Onze verslaggevers zijn ter plaatse daar bij het RTM Museum in Oudorp, Niels Labree en Jordi Smit. Erik Akershoek zorgt ervoor dat alle nummertjes en verslaggevers en ikzelf in de uitzending komen. Hij verzorgt de techniek. FM 105.6 voor West-Vlakke. Dat is de frequentie waar je moet op afstemmen in je autoradio. Maar ook DAB Plus zijn we te ontvangen. En natuurlijk via de Omroep Archipel app te downloaden via de App Store en PlayStation.
3: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Dit is Omloop Radio.
1: Ace of Base en All That She Wants hoorde je al met het eerste nummer na 5 uur bij Omloop Radio van op Omroep Archipel. We gaan eens eventjes kijken bij Jorrie Smit, want die zit bij de EHBO. Jorrie, gaat het goed met jou?
2: Ja, met mij gaat het uitstekend. Ik zit droog, ik zit warm en ik mag lekker leunen op een massagetafel. En ik zit naast Jan Vlier, loper van de Candy Mars. En Jan, jij bent bekend bij deze locatie?
3: Nou ja, normaal was het bij Westhoeven, maar inderdaad wel. Deze tafel is niet onbekend, inderdaad.
2: Nee. Wat scheelt eraan?
3: Nou ja, er zitten wat blaadjes hier en daar. Ik heb, als ik het pleister stel, zijn het er nu 5.
2: Oké, 5 blaadjes, maar je zei al, dit ben ik gewend. Mijn teennagels vallen er altijd af als ik klaar met lopen. Maar,
3: na een week. Niet gelijk gelukkig na een weekje, dan komen de kleine teennagels vaak los.
2: Maar kun je wat zeggen over de verzorging hier?
3: Ja, eigenlijk altijd is dat top. Ik heb wel het voordeel dat ik een beetje als een van de eerste dan op de post aankom. Dus dat je eigenlijk altijd gelijk kan gaan liggen. Dat scheelt altijd wel, want dan als je wel eens de verhalen hoort, dan hoor je dat het later altijd drukker wordt. Dus dat is wel heel fijn, dat je gelijk aan de beurt bent.
2: En de afgelopen jaren liep jij de 110 kilometer. Je hebt je voor dit jaar ingeschreven voor de 80. Ja. Maar,
3: wie weet, als ik bij Herkingen kom, loop ik door. Maar dat is gewoon afwachten. Je weet niet hoe het loopt, hoe het gaat. Maar dat zien we, dat zien we daar wel.
2: En de reden dat jij de 80 nu doet, is dat je iemand onder je hoede hebt genomen. Om het is maar even de sfeer te proeven.
3: Ja. Mijn neefje die loopt voor het eerst mee. En die wilde graag de 80 doen. Dus ik zeg, joh, dan ga ik samen met jou de 80 doen. Maar ja, hij zit niet bij de verzorgingspost. Dus hij doet tot nu toe doet hij het beter dan dat ik het doe. Dus dat is... maar het gaat hartstikke goed. En het is hartstikke leuk. Het strand was pittig. Weinig zand om te lopen. Heel veel water en regen. Maar dat hebben we gehad. En het is nu nog 30. En dan zit het in ieder geval voor hem erop. En misschien voor mij ook wel. Dat zien we straks wel.
2: Hey Jeroen, voor jou nog een vraag in de studio. Als jij de naam hoort Jan Vlier, waar denk jij dan aan?
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk vragen aan je of het Jan makkelijk afging om weg te gaan bij de visafslag. Want je hebt te maken met Jan de Visman.
2: Ja, Jan de Visman inderdaad. Dus de vraag is, hoe ging het bij Jan bij de visafslag?
3: Ja, dat was wel. Dat rook in ieder geval alsof het als mijn partij was, zeg maar. dat was fijn om daar. Dat vind ik altijd ook een hele leuke post. En leuk opgezet. Nu was er ook voor de visopslag kon je een lekkere granadekroket halen. Dus dat was top geregeld.
2: En die heb ik
3: zeker genomen. Ja, Wesley heeft hem goed gepakt.
2: Kijk, dat is goed op te horen, Jeroen. Had jij nog andere vragen, Jan? En anders laat ik hem aan de dames over van de EHBO.
1: Nou, wens ze maar heel veel succes. En het is altijd fijn om bij Jan langs te komen in zijn mooie paardenwagen als zijnde viskraam.
2: Zeker. Hey, Jan, succes. Ook namens Jeroen.
3: Top, dankjewel.
1: Jordi Smit was dat samen met Jan de Visman daar bij het RTM Museum. Niels is daar ook nog. En de foto's die doorgestuurd worden van Jan en Jordi daar op een massagebank, die zien er werkelijk waar fantastisch uit. Alsof ze op een of ander museum zitten daar. En de blaren worden daar flink doorgeprikt bij Jan. Zien we hier op de foto's terugkomen. Ik weet niet of Niels nog hangt. Nee, die is daar ook. Daar gaan we zo meteen wel eventjes contact mee maken. Maar dat er gaat, zien we dat nu de volgende plaat wordt ingestart. Dat is er eentje van The Empire of the Sun. En zij hebben een hele mooie plaat gemaakt met Walking on a Dream bij Omroep Archipel.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: We gaan weer eventjes contact opnemen met Christel Timmers. Christel, je loopt in de wind, geloof ik. Waar ben je? Christel? Hoi, Christel. Hoor je ons? Er is heel veel wind bij Christel. Die hoort ons nog niet. En eens even kijken of ze nu de telefoon bij de oor heeft. En dan kunnen we kijken of we contacten daarmee kunnen krijgen. Christel loopt voor de Parkinson-ziekte Parkinson Nederland en de Parkinson-boksen bij Sport for All in Sommelsdijk om daar geld voor in te zamelen. En eens even kijken of we nu inmiddels contact hebben met Christel. Nee, dan gaan we dat loslaten, want de wind die speelt part. Ik denk dat Christel nog op het strand loopt en dat betekent dat we dat zij ons niet hoort. Niels, die is bij de EHBO ook te plaatsen in het RTM-museum. Daar waar Jordi net ook zat. Het is een prachtige omgeving, Niels, daar.
2: Ja, het is zeker een prachtige omgeving. Ik ben even boven geweest bij de modelspoorbaan en bij de trams die hier staan. Maar belangrijker is, ik heb even mijn pols overgenomen met het Rode Kruis. Want hoe gaat het tot nu toe met de lopers en wat binnenkomt?
3: Tot nu toe hebben nog niet veel lopers blaren, zeg maar. Maar de meeste mensen zeggen dat het strand heel intensief is en dat ze maar een heel klein stukje strand hebben om te lopen. Dus ze zijn best zwaar. Het is heel zwaar. En als ze hier binnenkomen, zijn ze echt zeer vermoeid door het zand op strand, zeg maar.
2: Maken jullie je daar zorgen om? Is dat iets wat jullie zorgen baart?
3: In principe wel, ja. Want ze zijn zeer vermoeid. En ze komen hier binnen in de warmte en ja, stijve spier. En we denken dat we toch nog wel een beetje flauwvallers gaan krijgen. Zo.
2: En verwacht u erger dan vorig jaar of kunt u daar nog niet iets over zeggen?
3: Daar kan ik nu nog niks over zeggen.
2: Dan een andere vraag. Wat bieden jullie de lopers hier precies aan?
3: Daar is bij ons, kijk natuurlijk misschien op de radio, daar is de post om blaren te prikken. Hier staat een man die staat stijve spieren te kneden en te masseren. Flauwvallers, die gaan we toch anders behandelen. Die moeten even weer op temperatuur komen. Even goed zout binnenkrijgen. Dat ze weer even goed op de been komen.
2: Want is het ook niet aan de ene kant een beetje tricky moeilijk? Omdat je bent heel lang aan het lopen. Dan ga je hier stilzitten, dan worden je spieren warm. Hoe zorg je ervoor dat je niet te lang blijft stilzitten en dat je toch weer doorgaat daarna?
3: Ja, als we hier te lang zitten, dan gaan je spieren helemaal verkrampen. En dan gaan ze naar buiten. Ja, dan krijg je toch even weer een klapje van de kou, zeg maar, en van de regen. Dus de lopers moeten hier niet uren gaan zitten, want ze moeten in principe even wat eten en dan proberen weer verder te gaan.
2: En wat nou zijn als signalen voor lopers dat jullie zeggen, beste loper, het is leuk, maar tot hier en niet verder, want dit is ongezond.
3: Dat heb je wel eens van je moet zeggen, want ja, dan kunnen ze gewoon echt geen voet voor elkaar zetten of ze vallen constant flauw. En dan moet je gewoon zeggen, tot hier en niet verder.
2: En jullie staan nou hier op dit punt. Zijn er ook nog andere punten verderop waar jullie staan als Rode Kruis?
3: Wij zijn eerst op Post Stellendam geweest. En toen is heel de ploeg die daar was, is ook meegekomen naar de tramremise. En dan gaan er strakjes vier van ons weer mee naar Herkingen.
2: Dan gaan wij daar ook straks langzaam naartoe. En we gaan het hier in de gaten houden met het strand. Want ik ben heel benieuwd hoe de wandelaars terugkomen van het strand.
1: Al dus Niels Labré daar in het RTM-museum. En we hebben eerst een beetje buiten adem. Want er kwam in één keer een pad hier de studio binnenlopen. Die hebben we vakkundig weer buiten gezet. We gaan even terug naar Jordi. Die staat daar met een bekende.
4: Ja, Ben komt eraan. Hij is even zijn voet aan het droog maken. Hij kwam net letterlijk binnen gedruppeld vanaf het bij het gorsje van het strand af. Ik loop even naar hem toe, een beetje in de drukte. Dus we gaan even kijken hoe goed te verstaan we zijn. Ben, je bent driftig je voet aan het insmeren.
5: Ja, zeker. Een heftige strandwandeling.
4: Ja, want Ben de Neef, voor de duidelijkheid. Wat was er zo heftig aan dat strand?
5: Nou, ik denk dat we wel een windkracht 7 hebben gehad. Met ontiegelijk en tegenwind. En het was opkomend water, dus je zit in het mullen zand bij aan het lopen. Je hebt niks, geen verharding.
4: Ik hoorde net soms maar een metertje zand over om nog enigszins je voeten in kwijt te kunnen.
5: Ja, dat klopt. Ja, dat zeker. Het was nogmaals opkomend water en die duinen aan. Dus ja, heftig. Het was een heftig stukje.
4: En wie heeft jou dat stukje doorheen geholpen?
5: Ja, ikzelf.
4: En met wie loop je samen?
5: Ik loop met... Maar door de regen en de wind zijn we elkaar even uit het oog verloren. Maar, nou ja, het is leuk, saampies. We doen het goed. En ze doen het hartstikke goed trouwens. Ja, ja. Zonder hem op.
4: Ik moet eerlijk zeggen, jullie zien er ten opzichte van de vorige post echt goed fris uit. Dus ik heb nog hoge verwachtingen voor het volgende stuk.
5: Ja, het ziet er nog goed uit, maar het voelt anders.
4: Ja, maar ja. Dat mag ook, hè?
5: Ja, dat denk ik ook.
4: Hè. Ja, en hoe lang gaan we hier even blijven plakken?
5: Ja, nou, geen idee. Ik ben mezelf opkalfateren. Hapje eten. Even een lekker romantisch dinertje met Ilvia. En dan gaan we weer verder.
4: Ja, nou ja, daar zou ik ook geen nee tegen zeggen. Naar Ilvia. Ilvia, wat gaan we hier nog allemaal doen? Eten en?
6: Even omkleden. Ik heb een natte lange broek aan. Dus broek aantrekken en even eten, even drinken.
4: Vol goede moed naar de slikken.
6: En dan oh ja, is de slikken het volgende?
4: Dat weet ik niet.
6: Ik weet ook niet.
4: Ja. Die gaan ergens komen.
6: Nee, die gaan ergens komen, maar hierna komt. Nee. Bent even kwijt.
4: Ja, gewoon de volgende kilometer.
6: Ja, daarom. We gaan naar de volgende post.
4: Nou, zet hem op. Vanuit de studio nog vragen voor dit illustre duo?
1: Nou, ook wederom een dikke zoen en zeg maar dat ik van der hou.
4: Oké, okay, een dikke zoen en hij houdt nog steeds van je.
6: Gelukkig. Ja. Van jou.
4: Oké, okay, Jeroen, genoeg gezwijmel. Het is weer aan jou.
1: Ja, dat is goed hoor. Dat is prima. En dankjewel Jordi daar in het RTM Museum met Ilvia, mijn vrouw, en Ben de Neef. Die inderdaad daar vrij monter nog binnenkwamen. En ja, toch de relatief weinig kilometers wat ze getraind hebben. Een keer 40, een keer 50 kilometer en een keer 30 kilometer in de afgelopen 2 maanden. Dus dat is op zich allemaal niet zo heel erg veel. Maar goed, dat betekent wel dat ze in dan toch weer goed aangekomen zijn daar bij het RTM Museum. En dat hadden ze toch eigenlijk niet verwacht. Ze gingen daar met een instelling naartoe, naar Oldgesplaats. Over, nou, we zien wel waar we uitkomen. Tot zover dus de berichtgeving vanuit het RTM Museum. En zo langzamerhand gaan we ons opmaken voor de ochtendploeg die langzamerhand wakker wordt. Ik zie dat Herman Spijkers ook dan hier wat inbelt. En om te kijken of hij de verbinding heeft. Dankjewel Herman. En dan betekent dat Maarten straks ook binnen zal druppelen. Louis Wagenaar, een van de chauffeurs, die zal binnen druppelen. Dus die ochtendploeg die ontwaakt zo langzamerhand. En dat doen we samen met jou en ook samen met Fun en We Are Young.

0: Dit is Omloop Radio. 110 kilometer het eiland rond. Wij zijn erbij. Stap voor stap. Omloop Archipel. Van start tot finish.
1: Dan gaan we even kijken of we nog contact kunnen krijgen met Jordi. Nee, hè, die hangt nog niet. Dan gaan we dat zo meteen doen. Inmiddels heeft Niels zijn spulletjes gepakt. En dan die gaat richting het haventje van Oudorp. Het wordt behoorlijk druk in het RTM-museum daar in Oudorp. Een prachtige locatie daar in die hangar van het museum. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dat betekent dat we nog eventjes plaats maken voor zometeen de update op het half uur. Maar eerst nog eventjes gaan luisteren. Nee, dan kunnen we inderdaad nog eventjes gaan kijken bij het RTM Museum bij Jordi Smit.
2: Yes, yes. Ik ben nog steeds bij het RTM en het wordt echt heel druk hier. Een prachtige locatie, wel vrij smalle gang waar de lopers doorheen moeten met een bordje macaroni en aan de tafels kunnen plaatsnemen. Een post waar weer veel publiek op afkomt, waar veel familie is om te steunen. En die steun is hard nodig, want het is de laatste anderhalf uur, als ik de lopers mag geloven. En als ik zie met hoe de schoenen eruit zien en de sokken uitgewrongen worden, Dan kunnen we een hele grote buiging maken voor al die kanjes die hier binnenkomen en zich gaan warm gaan maken, zich droog gaan maken en weer gaan vullen met eten.
1: Dus Jordi daar in het RTM Museum in Oudorp, waar de pasta uitgedeeld wordt aan de lopers. De verzorging is weer uitermate goed verzorgd door onze Wilco de Vos, de voorzitter van. En Louis Wagenaar die hier binnenkomt. Goedemorgen zeggen we dan tegen de chauffeur. En dan gaan we ons opmaken voor de update.
0: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: Om 16:30 groot het van de regen in Oudorp. Daardoor hebben de lopers het zwaar gehad op het strand. Tegenwind, het mullenzand. Soms had men maar een meter de ruimte tussen de zee en de hoge duinen op het strand van Oudorp. Dus dat betekende toch enigszins de monstertocht, zoals die in optima forma dan naar voren komt voor de lopers. En dat ziet Jordi Smit ook in het RTM Museum. Daar waar ze uitkomen nadat ze over het strand zijn gelopen en bij het gorsje van het strand zijn afgekomen. De tv is inmiddels aangekomen in het RTM Museum. Daar ziet u de Slow TV beelden van op ons televisiekanaal. En Niels, onze verslaggever, heeft zich gaan verplaatsen richting het haventje van Oudorp. Ook de eerste regendruppels waren daar op het dak. En bij de RTM Museum kwam de eerste loper om 3:00 binnen. Diverse mensen zijn al uitgevallen. We gaan straks bij het krieken van de dag zullen we de exacte cijfers dus proberen boven te halen. En Jordi Smit die is nog steeds aanwezig in het RTM Museum, waar het erg druk, maar ook erg gezellig is met lopers en met toeschouwers. Dan het weer. De komende uren op goede overvlakken is het overwegend bewolkt. Ongeveer 17 graden. Rond 7:00 neemt de kans op regen duidelijk toe. Circa 60% spreekt het KNMI over. En daarna blijven ongeveer tot 10:00 in de ochtend enkele buien mogelijk. Later in de ochtend wordt het geleidelijk droger en kan de zon af en toe doorbreken. De zuidwestenwind blijft daarbij stevig aan de kust rond windkracht 6.

0: Dit is Omloop Radio.
1: De ochtendploeg is binnen. Louis Wagenaar en Arjo Westdorp zijn de studio binnengekomen. En dat betekent dat die zometeen de auto gaan pakken. En dan hun pad opgaan. En er wordt even gekeken naar de ingang of de uitgang van de slikken. Want zij gaan daar naartoe. Niels staat daar bij het RTM Museum. Of zit net in de auto om even af te sluiten. Nadat zijn belevenissen daar waren in het RTM Museum. Niels.
2: Ja, goeienacht Ronald. Ik sta vlak buiten het RTM Museum. We zijn net in de auto gestapt. Even een kleine stroopwafel drinken. En wij gaan op richting het haapje. Kijken hoe het daar is. Maar ik moet wel zeggen, het wordt hier druk met veel lopers die binnenkomen. Die het toch wel zwaar hebben, moeilijk hebben. Maar die toch wel fijn in de handen komen van familie en verzorging en eten en drinken. Dus als je onderweg bent naar het RTM Museum. Een hele fijne warme plek waar je even wat energie kan krijgen. Wij gaan eens door en verder bij het haapje kijken hoe het daar is. Want ja, als lopers eenmaal rust hebben, moeten ze ook weer verder. En dat kan nog behoorlijk pittig zijn.
1: Inderdaad, als je dan eventjes net hebt gezeten en dan weer in de benen moet, dan is dat inderdaad wel erg lastig. Goed, Roy Luijendijk heeft zich gemeld in het RTM Museum. En die gaat waarschijnlijk uitstappen, meldt Jordi Smit dan op de interne app bij ons. Dus dat is een jammerlijk verhaal voor de coach van Dames 2 van de Jonge Spartaan, Roy Luijendijk. Dus gaat toch waarschijnlijk uitvallen bij het RTM Museum bij zijn debuut op de omloop. Dan is het voor ons zaak om in ieder geval eventjes te kijken hier intern waar inderdaad die uitgang van de slik is, maar ik neem aan dat de mannen het dan wel hebben gevonden hier in de studio, Louis Wagenaar en Arjo Westdorp. En dan gaan wij via Adam Lambert, Wataya Want From Me is de titel, een hele mondvol, maar dan mee gaan wij langzaamaan richting 6:00.

0: Ja, het is vroeg, hè. Dan op een gegeven moment kan je de letters niet meer van de cijfers ontwaren. Het is niet Wataya, maar het is gewoon What Do You Want From Me. Dat is het gewoon eigenlijk. En het was Adam Lambert die dat zong. Goed, Jordi, jouw kant weer eventjes op. De EHBO stroomt vol. En wat is er gebeurd met Roy Luijendijk?
1: Ja, over Roy kan ik vrij kort zijn. Tempo lag heel strand. Ging door zijn enkel. Heeft veel pijn. Medicatie genomen. Pijn neemt niet af. En het houdt op. En hij is inmiddels al de auto in gaan naar huis. Dus die is heel kort geregeld geweest. Maar toen hij naar binnen liep, zag ik al aan zijn gezicht. Het is over en sluiten. Ik sta hier naast Arco de Wit. En dat is een van de weinige mensen, lopers in ieder geval, die lekker lacht. Arco, hoe kan het dat jij hier gewoon lekker aan het lachen bent?
2: Ja, ik heb al wat rust gehad, hè, dus dat scheelt. Ja, ik heb hem een aantal keer gelopen nu en ja, het zwaarste zit er nu op. Ja. Het strand is gehad, we hebben even een leuke bui gehad. Ja, en door.
1: Jij zei zelfs, ik heb ervan genoten op het strand.
2: Ja, het was even ongemakkelijk, maar ook alweer tofs. Ja, je doet het om denk ik die prikkel te ervaren en ja, dat is gelukt.
1: En hoe ervaren ben jij?
2: Dit is de vijfde keer.
1: En je gaat reten het strand van de 1 tot 5e editie. Hoe zwaar was deze?
2: Ik vond dit wel de zwaarste. We hebben natuurlijk nu volgens mij 2,5 à 3 kilometer extra. En ja, het was hoogwater, mulzand, harde regen, een stukje hagel. Dus dat werkt wel mee. Dus,
1: En op wie wacht je nu nog om lekker door te kunnen?
2: Ja, ik wacht op mijn zus en op Jordi.
1: Jordi Frank.
2: Jordi Frank, ja, klopt.
1: En dan weer lekker door richting de sluit.
2: Dat is wel de bedoeling.
1: Ja,
2: ja. Nou, mooi. Ja, volgens mij ouder en dan ingang slikken, toch?
1: Ja, ja. Ja, eerst haven en dan de slikken. Hey, ik wens je heel veel plezier en geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Het wordt daar druk, Jordi, zo te horen.
1: Ja, het is heel druk. Het is een heerlijke sfeer betreft. Vooral de supporters die, laten we zeggen, nog wel ons rondlopen. Je ziet gewoon dat heel veel wandelaars enorm aan het afzien zijn. En wat ik al bij de EHBO, er zijn hier, even kijken, 1, 2, 3 tafeltjes, 10 zo snel bekijk. Dus dat is niet veel meer. Terwijl toen ik een uur geleden kwam, waren er 8 nog beschikbaar. Dus zo snel kan het gaan.
0: En daar bij het RTM Museum is misschien wel de man met de hamer. Want dit zijn de kwaaiste uren. Hè. Het einde van die nacht. Inderdaad, net van het strand af komen lopen. Mulzand. Dit is lastig, hè, hier.
1: Ja, ik hoorde net tegen mij. Ze kunnen Agda en de Munnik wel gaan draaien. Loop tot de zon komt. We hopen dat hij zo komt.
0: Dan gaan we die opzoeken, dat nummer voor alle lopers die meeluisteren. Lopen tot de zon komt van Agda en de Munnik. Maar eerst gaan we toch eventjes een eerbetoon aan de vrouw die van de week is overleden. Dolly Parton en Islands in the Stream.

0: Lauren Daigle en You Say om 6:09. We gaan langzamerhand een beetje afbouwen hier in de studio wat betreft de nachtploeg, de ochtendploeg. Ik zei het al, Maarten de Korte zometeen na 6:00 op je radio met de ochtendshow. Misschien dat hij nog wel een ontbijttip heeft. Dat begon hij ook mee met pas alleen met de 24-uurs uitzending van bij WFB. Dus misschien komt er nog wel wat lekkers voorbij. We gaan even kijken in het RTM Museum bij Jordi.
1: Ja, en niet helemaal erin. Jeroen, ik sta net buiten en ik sta met vrijwilliger Leon. En Leon, jij staat hier al een paar uur de mensen ontvangen voor het RTM Museum.
2: Ja, dat klopt. Ik sta het publiek van de lopers te scheiden.
1: Ja. En als je, nou, we denken een uur of twee hier begonnen bent. En het is inmiddels, gaan we richting 6:00. Ja. Wat is er dan voor groot verschil?
2: Nou, hier, ik denk wel dat het zwaarste stuk strand is geweest. Dus hier zie je wel de meeste uitvallers binnenkomen.
1: Ja, je ziet er hier een aantal soort van binnenkomen en dan denk je, oei.
2: Ja, ja, je kan ze er zoveel tussen halen die het hier af laten weten. En ja, ze vallen hier wel met bosjes uit. Ja.
1: En wat is voor jou nou typisch dat omloopgevoel als vrijwilliger?
2: Ik heb hem 7 keer meegelopen en ik stond voor dit jaar ook op de startlijst. Ik ben zelf geblesseerd, dus ik ben een paar weken geleden afgehaakt. Dus ja, op deze manier ben je er toch bij betrokken en ja, kun je toch je steentje eraan bijdragen.
1: En is het dan moeilijk om hier te staan of juist dat je denkt van, nou, zo ben ik er toch bij betrokken?
2: Ja, ik vind het vooral wel heel dubbel. Ja, het is wel pijnlijk. Iedere keer als ik sta te klappen voor deelnemers, zak ik er liever zelf bijgelopen. Maar ja, goed, op zo'n manier ben je er ook bij en volgend jaar maar weer dan.
1: Ja, want aan enthousiasme en energie geen gebrek bij jou in ieder geval?
2: Nee, absoluut niet. Nee, de omloop zit wel echt bij mij wel diep... Diep van binnen, zeg maar.
1: Ja, mooi, dan hoop ik je volgend jaar weer als loper te zien.
2: Absoluut, zeker weten. Ja.
1: Dankjewel.
2: Ja,
0: die lopers, is het daar nog druk? Komt er nog veel binnen, Jordi?
1: Ja, zeker. Er komt nog heel veel binnen. Sterker nog, het allergrootste moet nog binnenkomen hier. Alleen, de vraag is natuurlijk wel... gaat iedereen hier op tijd binnenkomen? Want hier moet je voor 6:50 zijn... ik ben om 4:15 weggereden bij de reddingsbrigade. Daar moest nog een heel aantal deelnemers binnenkomen. En de verwachting was dat, laten we zeggen, dat deel echt wel 2 uren erover gaat doen hier naartoe. Nou, dan kun je uitrekenen. Als je daar 5 uur vertrekt, 2 uur erover doet, dan ben je pas 7:00 hier. 6:50 moet je hier weer weg zijn. Dat gaat allemaal heel krap worden.
0: We hopen maar het beste ervan, Jordi. Dankjewel voor zover. Dan kijken we nog heel eventjes vlak voor het nieuws richting Ouddorp Haven. Want daar staat Niels.
3: Ja, we zijn doorgereden naar Ouddorp Haven. En ik moet echt zeggen, ik heb wel een beetje medelijden met de wandelaars. In het donker, in de regen, alleen door bar en kou. Dan komen ze hier bij Marja aan, bij de Marga. En jullie delen wat versnaperingen uit.
4: Ja, klopt, ja.
3: En hebben de wandelaars daar ook echt wel behoefte aan?
4: Ja, absoluut. Een lekker bakje koffie, een karnemelk, een kopje bouillon. Dat is allemaal lekker. Ja.
3: En hoe komen de wandelaars hier aan? Zijn ze nog een oké staat?
4: Ja, jawel. Zijn er nu, hier is er eentje afgevallen. Ja. En nu gaat het wel. Ze hebben nu de wind in de rug. Ze hebben het strand gehad. Het strand, daar klaagt iedereen over. Dat was heel zwaar. Er zit hoog water en ze moeten door het Mullenzand heen ploegen. Dus nu zitten ze over de helft heen en nu gaat het de goede kant op.
3: Ja, mij lijkt juist dit stuk, want ik zat net in de auto, was koud, donker. Dan kom je vanuit die warme plek en dan toch dat koude donker lijkt me toch wel heel erg moeilijk.
4: Ja, ja, ze zijn ook wel blij dat het weer licht wordt.
3: En ik zie hier broodjes, appels, chips, koekjes. Hebben jullie nog erover nagedacht wat jullie de wandelaars uitdelen? Of is het gewoon wat lekkers?
4: Nee, dat wordt hier aangeleverd en daar doen we het mee. En daar zijn we blij met. De een vindt dit lekker en de ander dat. Dus keuze voor iedereen.
3: Ja, dankjewel. Nou, je hoort het, Jeroen. Hier is de sfeer nog wel goed. En de wandelaars zien er ook nog wel goed uit. Ik ben heel benieuwd als straks de wandelaars vanuit het RTM-museum deze kant op komen, hoe de sfeer dan is.

0: Cracky Reporter en Troy Miller hoorde je als laatste plaat voor 6 uur met Dry Bones. Heerlijke plaat van die Cracky Reporter. Dit was het voor wat mij betreft in de nachtelijke uren. We hebben het graag voor je gedaan. We hopen dat we je de nacht een beetje hebben doorgetrokken. Maarten de Korte staat klaar. Hij gaat het overnemen straks na 6 uur bij Omloop Radio bij Omroep Archipel. Tot 8 uur vanavond. Doei doei!
1: Hier een bericht van Richard Vos, een van de hoofdsponsoren van de Omloop. Wij wensen alle lopers, vrijwilligers, organisatie en iedereen die betrokken is bij de Omloop van Goriot-Vlakke ontzettend veel succes. Zet hem op, geniet van de sfeer en van ons prachtige eiland. Het wordt ongetwijfeld weer een enorme uitdaging, maar vooral ook een fantastische belevenis. En voor alle vrijwilligers en de organisatie, heel veel succes tijdens de Omloop. Zonder jullie is dit geweldige evenement niet mogelijk. Maak er met z'n allen een prachtige omloop van. Succes! Omloop Radio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio. Omloop
2: Archipel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
5: Omloop Radio. Lieve lopers van de Omloop, mijn naam is Ben Mierop, hoofdtrainer van de Jonge Spartaan. En ik wens alle deelnemers van de Omloop heel veel succes toe. Wat een topprestatie. Zet hem op.
3: Omroep Radio. Dit is de streekomroep van Goeree-Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
6: Ja, dat is gewoon. Dat is, je voelt de pijn gewoon met hem mee.
3: Sfeerimpressies.
7: En dat ging allemaal niet zo heel erg soepel.
3: En interviews.
8: Er zit een nieuwe collega, die is net een halfjaartje bij ons in dienst en die loopt mee met de Omloop.
3: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
9: 12 uur geleden mocht ik de aftrap doen en weer zijn we terug. Ik voel me net een beetje TikTok, want die moeten ook in de nachtelijke uren pauze hebben, volgens de mensen die er heel veel verstand van hebben. Nou, ik voel me bijna schuldig om te zeggen dat ik heel even een beetje gelegen heb, maar ik mag er weer tegenaan. Dankjewel, Jeroen. En langs de lijnen hebben we Jordi en Niels nog. En Arjo is druk klaar aan het maken om zo dadelijk hopelijk vanaf te slikken jullie op de hoogte te houden van alles wat er gebeurt tijdens de Omloop 2026. Volgen ze allemaal stap voor stap en we laten weten als, het, ja, als we weer wat nieuws hebben en dat soort zaken. We gaan lekker kijken bij het haventje zo dadelijk. Er is er nog heel erg rustig. Mensen die daar langs lopen, die hebben er ook heel veel zin in. Maar je gaat het straks horen allemaal van Niels. Tot een uur of 8 vanavond zijn we weer met Omloop Radio.
3: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: hardlopers van start tot finish.
1: Daarvoor 110. Oh ja, hij ging nog iets verder. Sorry, ik zie de tijd voor de jingle. Ik moet er weer even in komen. Ik had niet naar bed moeten gaan gewoon. We gaan eens even kijken bij de mensen. Want ik zei al, we volgen de lopers van start tot finish. En daarvoor hebben we mensen langs het parcours staan. En een daarvan is Jordi. Is met Jordi. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten, fijn je stem te horen.
1: Dank je. Het begint al een beetje licht te worden trouwens. Want volgens mij je stuurde net het lijstje om 6 uur 21 of zo zonopkomst.
2: Ja, volgens mij 6 uur 51.
1: Of 6 uur 51, dus het blijft nog even een beetje donkerder daar zo.
2: Kan ik een beetje mis zijn. Ja. Mijn horloge zegt in ieder geval tegen mij wakker worden en opstaan. ik moet nog in slaap vallen een keer. maar ik sta bij de uitgang van de post op... Het doet me deugd dat ik toch vrijwel alle mensen die ik met een behoorlijk zwaar gezicht hier naar binnen zag lopen, ook weer met energie naar buiten zie gaan. Hier en die bouillon en dat bakkie thee en die massage en die blarenprikkers, die doen allemaal hun werk en ze gaan er toch weer tegenaan hoor. En het is lichter, maar dat komt vooral omdat er nu even niks meer uit de lucht komt vallen.
1: En dat is wel lekker, kan ik me zo voorstellen. Dat het eventjes wat minder is. Want we hebben net het weerbericht gehoord. Het zou nog kunnen gaan regenen vandaag. Jordi die is in ieder geval daar bij het RTM-verhaal. En Niels die is al een stukje verder. Hij ziet in de verte al wat blauw, want hij staat bij het haventje in Oudorp. Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen, morgen Maarten. Je kan met recht wel zeggen... Morgen, want ik zie ja, langzamerhand toch een beetje het rode van de ochtendgroen verschijnen. Ik sta op de Oudorpse dijk en kijk de Oudorpse haven en kijk recht. Nou ja, eigenlijk het water in. Het is hier droog. Er waait wel een windje. En het is nog rustig, want eigenlijk de lopers die hier aankomen, die zijn allemaal wel eigenlijk wel goed. Die lopen door. En die hebben. Ja. Daarbij gaat het best wel goed. En die gaan hier een hapje halen. Ik zal eens kijken of ik deze heel kort kan aanspreken. Hoi, ik ben van Omroep Archipel. Hoe gaat-ie?
4: Super.
3: Super. Hoe zijn de benen?
4: Dus even drinken.
3: Ja, hoor. Ja. Zeker. Ik loop even met hem mee. Wat is jouw naam?
4: Wessel Wassink.
3: Wessel. En eerste keer of al meerdere keren?
4: Ja, eerste keer, ja.
3: Eerste keer. Heb je ervoor getraind?
4: Ik heb vorige week een keer 51 kilometer gelopen. En dat beviel goed. Toen dacht ik ga het gewoon doen, 410.
3: Maar dan moet je toch wel vaker aan het hardlopen zijn. Want je loopt niet zomaar 51 kilometer.
4: Ja, klopt. Ik loop wel eens een rondje hard. Dus dat scheelt al wel. Dus mijn voeten zijn al wel wat gewend.
5: Wil je drinken?
4: Heb je iets warms? Koffie?
5: Koffie?
4: Ja, lekker. En ik denk gewoon gezegend met een gezond gestel en goede voeten en benen.
3: Ja, want ik kom hiervoor met de auto vandaan uit het museum. Nou, daar hadden mensen het wel zwaar. Vooral het strand. Ik weet niet, hoe zag jij dat? Was het strand zwaar?
4: Het strand was doorbijten, ja. Ja, het regende op een gegeven moment heel hard en het waaide. En je krijgt met die harde wind, krijg je... ik ga heel even zitten.
3: Ja hoor, dat is goed.
4: Dan krijg je, hoe heet dat, je... Regen pakt hij bijna niet aan, zeg maar. Dus dat is wel even doorbijten dan. Maar verder. Als je dan even droge sokken weer aan kan trekken. Dan ben je ook weer zo opgeknapt.
3: Ik gun jou een heel lekker bakje warm chocomel. Ik ga Wessel met rust laten, want die moet ook zo weer verder. Ik zeg terug naar jou, Maarten.
1: Dankjewel, Niels Labre. Hij staat daar bij Oudorp bij het haventje. We kregen net nog een melding van een van de 12 lopers die we volgen in Lopersbelicht. Dat hij helaas uit moet vallen. En dan hebben we het over Xandro Ista. En hij liep mee ter nagedachtenis aan zijn overleden vrouw. En helaas, hij moet op het strand uitstappen van zijn begeleiders. En gezondheid, veiligheid, alles voor alles uiteraard. En op het strand, het was heel erg zwaar, erg smal heb ik begrepen. Ik ben toch blij dat ik met het autootje van mijn Lannes en Dirksland mocht en hier lekker op mijn stoeltje kan gaan zitten. Maar ik geniet wel van de verhalen. Die gaan we allemaal weer horen, natuurlijk. Want we blijven ze volgen, stap voor stap.

0: Bijna kwart over zes op deze zaterdagmorgen in Omloop Radio. En zoals jullie weten, we hebben lopers die we eventjes apart volgen in het programma Lopen Belicht. Want de echte verhalen van de lopers, die willen we natuurlijk ook horen. En we hebben gebeld met Christel. Christel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, dat klinkt lekker. Dat klinkt lekker. Heel enthousiast riep je weer in de app. Ik ben weer bereikbaar. Een poosje buiten het bereik geweest.
1: Sorry, ik kan je slecht verstaan.
0: Ik zeg een poosje buiten bereik geweest van de Zendmaster, omdat je weer zo enthousiast riep, ik ben weer bereikbaar.
1: Ja, klopt. Het was op het strand gewoon erg lastig om jullie te horen. Dus vandaar was ik even offline.
0: Ja, en waar zit je nu? Op welk plekje ongeveer? Waar loop je nu op het parcours?
1: Ik ben zojuist vertrokken vanaf het RTM.
0: Aha.
1: Dus nu richting
0: het haventje. Ja. Richting Niels, die staat daar, heb je Jordi net weggedaan. Hoe gaat het verder met de beentjes, de voetjes, de spiertjes?
1: Ja, die voel ik, maar het gaat over het algemeen goed. Geen blaar tot nu toe, dat vond ik heel fijn. Maar alles wordt wat gevoeliger, maar... Blijven lopen voelt toch het beste op dit moment.
0: Ja, want je moet dan nog een klein stukje, hè?
1: Ja,
0: tenminste. Als we even kijken bij de we stonden hier rond de 54, 60 kilometer. Zit je nu om en erbij?
1: Jij zegt het.
0: Ja, ik heb hier een lijstje liggen waar wat gegevens op. Ik weet het ook allemaal niet, die afstanden. Ik vind het een heel eind en ik vind het mooi dat jullie doen. Heb je zelf enig idee hoe het met de donaties gaat?
1: Nee, ik versta
0: weer. Nee, ik ben slecht te horen daar in Nauwdorp. Ik vroeg me af of je een beetje zicht hebt. Ik vroeg me af of je een beetje zicht hebt op hoeveel geld dat je opgehaald hebt voor sportverrol in Parkinson.
1: Daar ben ik heel blij mee uiteraard. Ik ben heel dankbaar voor. Op dit moment heb ik €6780 opgehaald.
0: Zo, dat zijn mooie bedragen. Dat is heel erg mooi.
1: En, dus dat is een fantastisch bedrag.
0: Ja, nou, we hopen dat het richting Oldgers Plaat, dat het allemaal nog verder op gaat lopen. En dat we tot die tijd nog een keer meedoen. Want je verwacht voor het
1: Ik hoor je weer niet.
0: Oh, we gaan je in ieder geval bedanken en dan gaan we afsluiten.
1: Ik ga heel even een momentje hoor.
0: Dat is mooi, hè? De mensen nemen gewoon de regie over. En ja, prima. Ik heb daar totaal geen moeite mee. We zijn veel te blij dat we ze allemaal mogen bellen.
1: Kijk, kun je me niet verstaan?
0: Ja, ik versta je nog continu. Ik hoorde zelfs dat je mij niet hoorde. Dus dat...
1: Wat een verwarrend gesprek dit voor de radio.
0: Ja, geef niks, joh. Geef niks. Dat is omloop,
1: hè? Het is live, hè?
0: Daarom, het is live en het is omloop. En zo doen we dat gewoon allemaal. Je had een verwachting van 5 uur binnenkomen en Hoogsplaat nog steeds een beetje opstaan?
1: Ja, nog steeds. Binnenkomen vind ik het belangrijkste, dus
0: daarom.
1: Maar voor 7 uur is.
0: Ja, we houden het rustig aan en we blijven je volgen. Dankjewel weer voor zover.
1: Leuk.
0: Succes. Ja. Niels, die sta je op te wachten bij het haventje in Oudorp. Dus op naar dat stukje en dan zo langzaam verder langs die kant van het eiland. Dankjewel.
1: Ja. Dankjewel.
0: Oké, Christel Timmers. Hoi, die hadden wij aan de lijn. En een van de lopers belicht, een van de 12. En voordat hij denkt van joh, ik ben vrij, ik ga naar huis, ik ga naar mijn bedje, gaan we toch eens even kijken of Jordi nog een beetje bereikbaar is. Want die staat daar wel een beetje in de rust, geloof ik, nog een minuutje of 15. Jordi, is dat zo dat het rustig aan het worden is daar?
2: Nou, nee, het is niet per se rustig aan het worden. Zeker het is een vrij smalle gang bij de RTM waar de lopers doorheen moeten een tas moeten zoeken. Ik zie op de gezichten dat ze afgezien hebben en dat ze ook nog een tas moeten zoeken. Kroni willen scoren, dus vrij onoverzichtelijk toch wel, ondanks dat het een prachtige locatie is. Maar wat ik net al zei, de mensen die richting het parcours weer lopen om door te gaan, zie ik dan toch ook weer met een hernieuwde energie doorstappen. Zojuist, want ik sta nu bij de ingang waar de mensen vol enthousiasme binnengeloodst worden door onder andere Leon, die we eerder in de uitzending hadden, zag ik ook twee jonge mannen die met het via de ingang richting de auto's liepen. En die zeiden, helaas, mijn lichaam wil niet verder. We gaan naar bed. Ja, bij hen, dit is wel de post waar traditiegetrouw, in ieder geval het punt op de route waar traditiegetrouw de meeste mensen uitvallen, zowel op het strand als hier bij de post, dat ze het echt niet meer zien zitten.
0: Nee. En dat is ook nog wel te begrijpen. Zeker dat stuk over dat strand, als je nou maar een metertje hebt en door het zand moet gaan en nog een buitje over je heen krijgt en dan richting de RTM. Dan kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zoveel pijn gaat krijgen. En gezondheid vooral. Dus het zijn mooie uitdagingen, maar gaat het niet, dan gaat het niet. En over een jaartje is hij weer terug. Dan kan je het weer opnieuw proberen. Jordi, als er nog iets is, dan horen we je nog eventjes. En anders zou ik zeggen, doe voorzichtig. En we zien je vast en zeker straks in de studio.

0: Heel wat socials staan er open en gebruiken we om jullie op de hoogte te houden van de omloop en natuurlijk de radio. En dan is het leuk om te lezen op Facebook. Ik vind het zo leuk om te volgen via de app. Mijn zoon loopt voor de tweede keer de 110 kilometer. De verbinding valt af en toe weg, maar dat is jammer. Maar geniet via jullie, zeker van de omloop. Succes voor iedereen. De lopers en ook de mensen van de interviews en de mensen in de studio. Dankjewel, Jacqueline van den Steenhoven, voor je reactie. Daar doen we het toch allemaal voor. Dat is toch wel heerlijk. Het was een mooi project. We zijn maanden mee bezig. En als het dan tot zo'n climax gaat komen, het is toch allemaal geweldig. En een van de mensen die meehelpt om het beeld te schetsen, de tekening te maken, de schilderij in te kleuren, is Niels Labré. En hij ziet de kleurtjes van het mooie opkomen van de zon bij Oud-Dorphaven.
1: Ja, goedemorgen Maarten. Het gaat hard. Ik zie de zon voorbij komen. Ik zie nu echt goed de zee en ik sta naast Klaas-Jan. En dat is grappig. Vannacht stonden wij bij Flaké en was je toch een beetje een kleine held door licht te geven aan de lopers. Want dat was daar ook weer aan de hand bij Flaké.
2: Bij de Kwade Hoek?
1: Ja.
2: Bij de Kwade Hoek. Nou, daar zat een gat in de weg. En door donker zagen de lopers zagen de gat niet. Dus er waren drie waren er al lelijk onderuit gegaan. Toen ben ik aan de gat gestaan. Heb ik de lopers de goede kant opgestuurd, dat ze die in de gat terechtkwamen.
1: Ja, want u loopt eigenlijk rijdt de hele nacht achter iemand aan ook.
2: Ja, klopt, ja. Volg een vriend van me. En hij zit er nog steeds in. Hij is net toevallig voorbij staan bij Oud-Dorphaven. En hij gaat lekker. En dus ik denk dat hij het gewoon uit gaat lopen.
1: En houdt u het ook vol zo 's nachts of heeft u ergens nog een tukkie gedaan?
2: Ik heb geen tukkie gedaan, maar eerlijk zeggen, dit is wel een beetje het moeilijkste moment van allemaal. Het moment dat het licht gaat worden, ik heb wel vaker de hele nacht die omloop gevolgd. En dit zijn wel de moeilijkste uren.
1: Ik moet Maarten zeggen, begint voor mij ook wel langzamerhand, want het begint hier wel fris te worden. En ja, die licht, dat heeft wel invloed op de ogen. Terug naar jou, want jij bent helemaal wakker als het goed is.
0: Ik doe mijn best om dat te doen. En ik moet zeggen, het gaat aardig. Tenminste, mensen knikken hier dat ik het wel redelijk doe. We gaan even kijken bij meneer Smit in Oud-Dorp. Ik moet heel hard praten voor hem, want ik kwam daar heel erg zachtjes binnen. Volgende keer een versterkertje meenemen, Jordi.
3: Ja, nee, sorry, dat is helemaal mijn fout. Maar ik ben nog niet zo ervaren hierin. Hè. Dus aldoende leert men. Ik zit hier naast Marleen Corné. Net van het strand. Of Marleen, eerste reactie naar dat strand.
4: Zwaar, veel wind, regen, maar we hebben hem getrotseerd. De dag, hè?
3: En je zegt we, en je liep alleen, maar...
4: Mijn leidinggevende Marleen, die liep ook met me mee. Echt super fijn dat ze dat deed. En haar stokken mogen lenen, dat heeft me ook echt heel erg geholpen.
3: Kijk, dat is fijn. En hoe lang heeft je tanken?
4: Nu zitten, nog even wat drinken en dan gaan we weer.
3: En eten, ontbijten?
4: Dus,
3: die is hier ook.
4: Die komt nu net, okay. Die heeft even geslapen. Dus,
3: die heeft nog even geslapen. En dan moet hij ook weer achter de prestans geven.
4: Zeker.
3: Op een andere bijeenkomst.
4: Zeker.
3: Ja. Ook naartoe. Dus mijn verslag stopt hier. Ik wens alle lopers nog heel veel succes. En alle collega's bij Archipel veel plezier. Maak er een mooi feestje van.
0: Dankjewel Jordi. En daar staat er hier een te hopen dat je terugkomt. Want hij heeft zin in zijn bedje. Maar geen vervoer naar zijn bedje toe. Dus Jordi die gaat er straks komen. Trouwens, het zijn wel hele mooie karren die rond hier rijden. Uit de Bosman, het is geweldig. De foto's hebben we regelmatig laten zien. En de jongens hier rijden heerlijk over het eiland. En kunnen zodoende overal verslag van doen. Je hoorde Jordi Smit. En hij was erbij vanaf gisteravond of ergens in de nacht dat hij begonnen is. En hij heeft hele mooie verhalen verteld. Hele mooie plaatjes ingekleurd. En zo gaan we verder. Arjo is onderweg naar de slikken om daar zijn perschil te pakken. En zijn stem gaan we zo dadelijk uiteraard ook horen.

0: Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: De lopers die van het strand komen geven allemaal aan dat het wel heel erg zwaar was. Met slechts een metertje zand is het ook uiteraard lastig lopen. Maar in het RTM Museum worden ze verzorgd met een lekker bordje pasta. En verslaggever Jordi Smit ziet ze dan weer in opgewekte vorm vertrekken op naar het haventje van Oudorp. En daar zien ze op een gegeven moment Niels Labré staan. Die staat op dit moment nog de opkomst van de zon te bewonderen. En ziet vooralsnog alleen maar hele vrolijke lopers die vol zin door willen. Op het strand bij de RTM ook heel veel uitvallers, helaas. Dat gebeurt ook. Sommige spieren die willen gewoon weg niet meer. Wilt u beelden zien van het RTM Slumpunt? Ze zijn te volgen via de app en het tv-kanaal. En in de app de magische knop om gelijk contact te maken met de studio. Wil u de lopers steunen? Laat het absoluut weten. Dan hebben we nog een oproep nummer 452. Zou je eens een keer willen melden bij je verslaggever? Je naam triggert ons zo ontzettend. We willen graag eens even weten wat daar nou achter schuilt. Ten slotte het weer. Vandaag is het op goede hoofdelijke groot. Dit is bewolkt, maar wel een aanzienlijke kans op buien. Zo tegen een zevende geven ze aan dat het waarschijnlijk wel wat gaat druppelen. De temperatuur stijgt overdag naar een graadje van 21... terwijl er wel een vrij krachtige wind uit het zuidwesten waait.

0: stap voor stap. Wij zijn erbij.
1: Wij zijn erbij. Stap voor stap volgen ze. En wilt u zelf weten waar hey, ik ga straks in de auto. Hoe kan ik er dan nog blijven volgen? Nou, gewoon via DAB Plus in de auto. Of, en dat is nog mooier, gewoon onze app downloaden voor Android. Je kent wel. En ook natuurlijk voor die anderen. Ze zijn allemaal in de bekende stores te halen. En dan volg je ons wereldwijd. En dat knopje wat erin zit. En heeft u nou hele leuke foto's? Die, zegt van, ja, die moeten gewoon ook bij de omroep bekend zijn. Daar mocht u ze uiteraard ook allemaal naartoe sturen. De man die geen foto's maakt, maar met zijn woorden het schilderijtje inkleurt. Niels Labree bij Oud-Dorp Haven.
2: Goedemorgen Maarten. En ik sta toch, ben toch iets bijzonders en ook spannends aan het doen. Want ik sta hier met Julia en Tony. En eigenlijk wat jullie hier doen is nog geheim. Dus hij moet niet meeluisteren te lopen. Want wat zijn jullie hier aan het doen?
3: Wij zijn aan het wachten totdat Jordi en zijn maten binnenkomen.
2: En is dit de eerste keer dat hij meedoet?
3: Nee, dit is de zesde keer.
2: Zesde keer. En ja. Loopt hij op schema in vergelijking met voorgaande jaren?
3: Ze hadden beloofd dat ze dit jaar iets rustiger aan zouden doen. Dus ik ben benieuwd of dat lukt.
2: En ja, je hebt ook nog wel een heel speciaal iemand meegenomen. Ja,
3: het is Stella. Stella is haar vader aan het aanvoeren als verrassing.
2: En Stella is nu hoe oud?
3: 7 maanden.
2: 7 maanden. Ja. Stella is vanmorgen vroeg uit de veren gekomen om...
3: Stella die had pech, want die besloot een bak te worden. En toen moest ze toch gelijk in de auto mee. Toen dachten we gaan gelijk.
2: Nou, ik zie hem nog niet aankomen. Dus dat wordt wachten totdat hij komt.
3: En met z'n drieën dus.
2: En ze zijn met z'n drieën. En ja, er gebeurt iets of maar, dat moet ik ook wel zeggen. Aan de andere kant gebeurt hier toch wel iets heel moois. Even kijken of ik hier naartoe kan lopen. Hallo, ik ben van de Omroep live op de radio. Dit is jouw hond, denk ik.
4: Druk te maken, dat klopt.
2: Is hij heel blij om je te zien?
4: Ja, dat kan je wel merken.
2: En wanneer heeft hij jou voor het laatst gezien?
4: Ja, dat is...

0: Dus, goedemiddag. Goedemiddag.
1: En hoe gaan de beentjes?
0: Oh, het doet wel pijn nu, hoor. Maar we gaan lekker verder, want...
1: Nou, je hoort het, Maarten. Er staan hier verschillende soorten ontvangstcomité's klaar om de lopers welkom te heten en te ondersteunen naar de volgende stop.
2: Dankjewel, Niels. Ja, en zo gaat het op het eiland. En je bent nooit ver weg van de lopers. En zo, als ze een beetje licht geworden, dan zie je ook weer hele rijen auto's richting die posten gaan. En een van die posten is de uitgang van de Slikken. Hangt die al of hebben we nog geen contact met Arjo? Maar hij is daar wel aangekomen. Die gaan we proberen daar contact mee aan te gaan leggen. Nu hebben we wel contact met Arjo Westdorp bij de uitgang. Hij noemt het zelf uithang, zou die er gaan hangen? Ik weet het niet. In ieder geval bij de Slikken. Arjo, goedemorgen. En daar zit toch weer wat problematiek in. Helaas, dan gaan we kijken of we dat op een andere manier op kunnen gaan vangen. In ieder geval Niels in Oudorp een stuk verder bij de Slikken, Arjo. En die gaan we zo dadelijk uiteraard weer binnenhalen. Maar voorlopig hadden wij het lekker bij muziek.

0: Kijken bij de lopers. Ja, zo nu en dan moet je ook een sanitaire stop maken. Maar ze wilden toch nog wel eventjes aan de lijn wat vertellen. Lisa, goedemorgen. Lisa.
1: Hoi.
0: Hoi, hoe gaat-ie?
1: Ja, eigenlijk verbazingwekkend goed.
0: Oh,
1: ik ben nu bij Ouder Havie, bij de post. Dus ik ga zo even plassen. Maar ja, verder, het tempo zit er nu goed in. En de wind is mee, dus dat is heerlijk.
0: Had je zoveel last van de wind?
1: Ja, ik ben niet heel zwaar. Dus eigenlijk waaide ik tijdens het strand echt wel weg. En met die regen... Dat was wel even pittig, maar nu is het echt prima te doen.
0: Ja, maar dan moet je zo straks oppassen hebben dat rond het haventje of nog wat verder. Dat je niet de wind gegrepen wordt dat je naar huis waait. Dat zou een beetje lastig zijn.
1: Nee, daarom. Daar gaan we niet voor, hoor.
0: Nee, maar verder spiertjes en dat soort dingen, dat gaat allemaal nog lekker.
2: Hoor je mij?
1: Ja, gaat allemaal goed. Ja, tuurlijk, je voelt dat je loopt, maar verder is het prima.
0: Ja, hoe laat denk je aan te komen, Lisa?
1: Ik hoop, ja...
0: Of mag ik daar nog niet over praten?
1: Ja, 5 uur zoiets. Hier, 5 uur.
0: Oké, okay, nou ja. We hebben daar ook weer verslaggevers staan die je op gaan vangen. Dus dat gaan we absoluut weer regelen. Maar je klonk zo enthousiast toen je begon. En ja, ik ben toch wel blij om te horen dat het er nog steeds een beetje in zit.
1: Ja, daarom. Echt fijn. Ik ben helemaal trots.
0: Ja.
1: Nu al.
0: Ja, nee, dat mag je zeker zijn als je al zo ver gekomen bent. Hoe is je verzorging? Wie doet dat voor je?
1: Ja, mijn vader en moeder, maar ik heb nog eigenlijk niet een verzorgingspost gehad voor me. Want ik heb gewoon nog... Ja, ik hoor jou.
0: Ga verder.
1: Ik heb nog... Ja, qua verzorging heb ik nog niks aan mijn voet gedaan. Mijn schoenen zijn gewoon nog aan. Dezelfde sokken ook. En dat gaat nu prima, dus dat hou ik zo.
0: Ja, nou ja, die eerste keer die je nu bezig bent, dat gaat helemaal de goede kant op. En dat hartstikke mooi. Ik zou zeggen, ga gauw naar het toilet voordat we overstromingen krijgen. Daar hebben we ook helemaal niks aan.
1: Oké, is helemaal goed. Dankjewel.
0: Hey, succes, Lisa. Dan gaan we eens even kijken of Arjo nu wel hier binnen gaat komen. Want we hopen hem bij de slikken aan te treffen. Arjo, goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten. En na wat haperingen met de techniek hoop ik dat het nu voorbij is. En
0: glashelder.
3: Live zijn. Helemaal goed, helemaal goed. En dan sta ik hier in de beschutting van de uitgang van de slikken. Bij de parkeerplaats waar wandelaars vaak de slikken op kunnen. Een vrachtwagen staat hier. Natuurlijk ook een toiletje. En langzaam druppelen de wandelaars hier binnen. En die hebben kunnen genieten op de slikken van de hele mooie Grevelingen. Zeker zo bij zonsopgang kun je daar ver over kijken. Af en toe nog hekrunderen die er dan rondlopen. Ik hoop dat ze ze allemaal een beetje hebben kunnen ontwijken. En het wordt nu aardig druk, want ze zoeken toch ook allemaal wel een beetje even de beschutting op van de vrachtwagen om daar een versnapering te nemen. Even toch te zitten. Even die benen even weer wat rust te geven na de toch wel lange post die er is vanaf de ingang van de slikken. En toch ook de wind die de lopers, en dat hebben we natuurlijk al meer gehoord, parten speelt. Dat maakt dat er toch wel behoefte is aan wat te eten en te drinken. Er zijn er denk ik nu een stuk of 20, 25 geweest hier op deze controlepost. Dus ik zit hier aan de voorhoede van de omloop. Ik zou zeggen voor nu even genoeg. En ik ga eens wat mensen zo opzoeken om te kijken hoe het met hun gaat.
0: Als ik zo'n buienradar bekijk, dan gaat het buitje net langs de lopers heen. Als je niet te snel gaat en dan voor de rest van de morgen lijkt het allemaal nog een beetje droog te blijven hier op Goriolflekkei. Je hoorde een man die langs de velden staat. Maar we hebben natuurlijk ook nog mensen op de achtergronden die heel erg druk bezig zijn. En wilt u de updates volgen? Onder meer kan dat op Instagram en Facebookpagina van Omloop Archipel Sport. En natuurlijk, dat wordt allemaal door Tim Hoek gedaan. En dan hebben we ook nog ons liveblog wat om 1:08 weer gaat starten op onze website, waar ook alle foto's en verhalen van de lopers weer teruggekomen, zodat we dat allemaal bij u thuis kunnen brengen.

0: Kygo en Imagine Dragons, Born to be Yours, hoorden we op deze zaterdagmorgen. 7:10. En ga eens even kijken of Arjo nog ergens bij de slik. Ja, hij is daar nog gewoon aanwezig. En die weet alles mooi te vertellen. Arjo!
1: Ja, eerst even een kleine ronde langs de entourage van de omloop. En dan later op hebben we vast ook nog gesprekken natuurlijk met de lopers. Maar eerst hier sta ik bij de cateringpost dus van de uitgang van de slikken. Hoeveel zijn er langs geweest, Patricia? Want Patricia staat hier onder andere.
2: Ja, ik denk 20 tot 25 lopers die hier nu zijn geweest.
1: En hoe zien ze eruit?
2: Eigenlijk nog best wel fris. Ze moeten hier een klimmetje maken voordat ze er zijn, maar dat gaat best goed.
1: Ja, want dat is een beetje venijnig, hè? Inderdaad, dat is natuurlijk wel aardig dat er hier een mooie vrachtwagen staat. Maar dat je toch met pallets nog even erop moet, is wel een dingetje, inderdaad. Ja, inderdaad. En even over jezelf. Doe je dit al vaker?
2: We doen dit voor het 5e jaar dat we hier staan.
1: Ja. Want wie zegt we? Dan hebben we het hier over.
3: Samen met mij, Elsline.
1: Ja. En 5 jaar, zeg je?
3: Ja.
1: En altijd deze controlepost?
3: Ja, en hiervoor deden we ook nog een andere post erbij. En nu alleen deze post.
1: En wat maakt het nou zo leuk om gewoon met omloop vrijwilliger te zijn?
3: Omdat we hebben hem zelf ook 2 keer gewandeld. Dus je weet een beetje wat ze doormaken. En ook gewoon de mensen te motiveren en te stimuleren om door te zetten en door te gaan.
1: Ja. Nou, je hebt allerlei ingrediënten hier liggen. Hè? Ik zie drop liggen, Snickers, Engels drop. Kaas, komkommer. Wat is nou als eerste op?
3: Wat is als eerste op? Ja, vooral de chocola.
1: Oh, de chocola dan toch. Oké, dus dan moet ik snel zijn. Als ik zelf ook nog wat wilde meenemen. Maar ja, het is niet voor mij, hè. Eerlijk is eerlijk. Dus helemaal goed. Nee, maar leuk dat jullie dit doen. En heel goed. En het is inderdaad nog steeds droog hier. De buienradar zegt dat het hier ook lang zwaait. Ik hoop dat het niet aan de herkingen waait. Want daar moeten de lopers natuurlijk naartoe. Dat is niet de bedoeling. Maar tot zover even hier de slikken van Vlakke.
0: We kunnen nog eens proberen om het allemaal op Vlakke's te gaan doen. Dan gaan we naar Haarken met z'n allen. He? Gaan we eens kijken hoe het daar is.
1: Ja, naar
0: Haarken. Haarken, heel mooi, Arjo. Samen afzien, samen volhouden. En zo gaat dat heel de dag weer door tot vanavond 7:00. Dan moeten ze allemaal binnen zijn. En daarna gaan we natuurlijk nog even afsluitend door. Dus vandaar tot 8:00 onze radio-uitzendingen.

0: Ik weet eigenlijk niet of ze meeloopt of dat er ergens een Joanna rondhuppelt. Maar dan was deze speciaal voor jou. Oh, wat erg zeg. Een van de mannen die vannacht om 2 uur moest beginnen. Maar ja, dat hebben met al die verslaggevers, al die medewerkers van Omloop Radio. De hartslag zit zo hoog dat ze heel vroeg in de studio zaten en veel vroeger op pad gingen. Maar nog steeds onderweg is Niels Labré bij Oudorp.
1: Ja, goedemorgen. En ik ben hier eigenlijk naast iemand gestaan. En u heeft toch ooit heel handig bij uw nieuwe schoenen voor?
2: Mijn zoon Gerben.
1: Want u bent Gerben en Gerrit. En dit is de eerste keer dat hij meedoet, vertelde u.
2: Ja, hij loopt voor het eerst mee en doet het samen met zijn neef. En ze geven elkaar eigenlijk allemaal iedere keer een duwtje. Dus ze houden elkaar een beetje aan de praat. Dus dat doen ze hartstikke goed, die jongens.
1: En het gaat volgens mij ook goed.
2: Ja, het gaat fantastisch. Eigenlijk boven verwachting, om eerlijk te zijn. Maar daar zijn we blij mee. Het strand was zwaar. Maar dat heeft iedereen natuurlijk.
1: En u vertelde dat u zelf al 3 keer heeft meegedaan. Nu niet meer. Waren de beentjes op? Was het,
2: ja, de benen en mijn knie wel niet meer. Dus de motivatie is er nog wel. Want het is iets fantastisch natuurlijk. Want het is een bijzondere prestatie die je levert als je dit volbrengt. En dat heb ik 3 keer gedaan. Dus dat was genoeg.
1: En wat is nou het geheim van het lopen van een goede omloop? Waar begint dat? Hoe gaat dat?
2: Goede voorbereiding. Dat is sowieso. En zorg dat je mentaal gewoon sterk bent.
1: Heeft u met uw zoon nog getraind, gelopen?
2: Nee, ik heb zelf niet getraind. Ze hebben samen getraind. Dus mijn zoon met zijn neef. Dus ze hebben wat kilometers gemaakt. En ze hebben samen de voorbereiding gemaakt. Dus dat, zoals het nu gaat, hebben ze dat goed gedaan.
1: Nou, dat is heel mooi. En nu is het wachten op hem, hij komt.
2: Het is nog een paar 100 meter, denk ik, of zo. Want hij is echt in de buurt, dus dan... is die weer een punt verder. En dan gaan we op naar de slikken.
1: Slikken, dat is het zwaarste stuk.
2: Ja, kijk, ik zeg altijd na we het haventje of Oudorp. En het wordt lichter, want dan wordt het allemaal voor iedereen zwaar. Dus dat is het, ja.
1: En u staat er niet alleen nu, want u rijdt hem heel de tijd achterna.
2: Ja. Ik ben niet in de plaat begonnen, want ik zei dat doe ik niet omdat het daar te druk is. Voor met mijn auto, voordat ik dan weg ben. Dus ik ben met de overgang van de snelweg naar de Bommel. Daar ben ik hem opgepakt. En ik ben tot nu toe ben ik mee. Ik heb 48 minuten kunnen slapen, dus dat was niet ernstig.
1: Nou, je hoort...
2: dat heb ik ervoor over. Dus.
1: Nou, je hoort het, Maarten. Ook vaders en deelnemers die niet meer meedoen zijn nog steeds betrokken bij de omloop. Ik noem het een schoolvoorbeeld van omloop.
0: En zo zie je dat. Het gaat toch ook wel over van vader op zoon. Als het eenmaal in de familie het virusje aanbeland is, dan blijven ze volgen. Je hoorde Gerrit, die Gerben volgt. En ook daarvoor geldt gewoon samen afzien, samen volhouden. Dat gaan gewoon zo door. En het wordt steeds drukker op Flaké. We hebben zo dadelijk misschien zelfs nog wel verkeersinformatie nodig om u allemaal in goede banen te leiden. We gaan zo dadelijk eerst eens even luisteren of de wereld er een beetje leuker uitziet dan zojuist om 6 uur in het nieuws. Oftewel, we gaan eens horen hoe het nieuws zich voortplant. En daarna uiteraard weer verder met Omloop Radio.

0: Hoi allemaal, hier Bert Spits aan alle deelnemers van de omloop van Goede Overflakke. Heel veel succes vandaag. Geniet van de prachtige route en maak er een fantastische 24 uur van. Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, het bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht landgoed De Haar in 2009 voor circa 4,5 miljoen euro. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
5: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goede Overflakke. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
7: Hallo, mijn naam is Fred Geutsenberger. Aan alle deelnemers, veel succes, geniet van de uitdaging en geef het beste van jezelf. Of je nu gaat voor een toptijd of voor beleving, elke kilometer telt. Zet hem op, blijf veilig en maak er een fantastische dag van. Veel succes aan iedereen en geniet van de omloop van Goeree Overflakke. Omloop Radio.
2: Is de streekomroep van Goeree Overflakke. Live, 26 uur lang, met verslagen.
8: Paren zitten, molletjes gaan rond, er wordt gestrompeld, er wordt verzorgd.
2: Sfeerimpressies.
9: Ik kom net hier zo tentje uit en ik denk van nou, er zullen wel meer tentjes die ze op willen hangen.
2: En interviews.
10: Fijn om tussendoor toch nog even de spieren een klein beetje los te krijgen.
2: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
11: Lekker een uurtje maken tot 8 uur. En als u wilt luisteren op de FM 105.6 voor West-Plakkee, FM 105.9 voor Oost-Plakkee. We zullen zo langzamerhand zo'n beetje er op het midden zitten. Natuurlijk, DAB Plus, die doet het op het hele eiland en over heel de wereld kunt u daarnaar luisteren. Omroep Archipel app te downloaden via de App Store en de Play Store. En daar, en natuurlijk, dat bekende knopje, wil u de lopers ondersteunen, dan heeft u gelijk contact met de studio. Zit u op een andere manier te proberen contact te krijgen, kun je whatsappen naar 0187-682-630. Alles via de WhatsApp. En wij zorgen weer dat het bij de lopers terechtkomt. Tot 8 uur gaan we weer lekker verder met Omloop Radio.
2: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: En ja, met dit soort muziek heb ik geen verzoekjes nodig. Maar misschien denkt u bij jezelf, ja, dag, wat is dat nou voor muziek? Nou, gewoon eventjes appen naar de studio. U weet het, 0817-682-630. En dan gaan we jouw muziekkeuze draaien. We gaan naar de mannen in de velden. En dan hebben we het over Arjo Westdorp bij de Slikken van Flakke.
1: Ja, terwijl de haan hier in de duinstruiken kukelt. Wat betekent dat het ochtendgloren is, en dat is ook zo. Lopen de regelmatig hier lopers binnen. Het is, loopt niet storm. Het is zelfs zo dat er ook diverse lopers geen gebruik maken hier van de controlepost. En geen één keer doorlopen naar Herkingen. Dat is dan toch nog best wel een tripje, want dan heb je het over nog 10 kilometer. Maar ze durven het dan blijkbaar toch aan. Het zelfvertrouwen dat ze dan hebben blijkbaar om toch die trip in één keer te pakken. Matthew Arensman kwam al langs. Die zag er nog fris uit. Dus die is op weg naar Herkingen. Ik sprak Piet Bezuijen uit Oudorp. Nou, die klaagde ook wel wat over het strand en ja, het water wat daar opgekomen was. Maar hij zag er nog goed uit en hij liep ook toch ook vrij snel weer door. En daarnet, ja, dat maak je dan toch ook mee bij de omloop. Dat ik zag, hé, een Belgische deelnemer. Want ik heb de nummerlijst paraat. Dus Roland Laloep, die was hier net. En ik dacht, Roland, mag ik even zo'n klein interviewtje met jou? Zegt hij, je ne parle pas néerlandais. Oftewel, ik spreek helemaal geen Nederlands. Ja, dat maak je dan ook mee. En ik ken wel een beetje Frans, maar ja, dat is nou ook weer niet goed genoeg om... kijk, hij zwaait naar me. Wij wijzen wel groet. Hij komt uit Wallonië. Dat heb ik nog kunnen ontfutselen. Maar dat is het dan. En zo gaan er toch regelmatig hier mensen deze kant op. En één die vult zijn bidon. De ander vraagt van, heb je misschien toch een bekertje? Want ik wil eigenlijk melk en dat wil ik niet in mijn waterkannetje terecht laten komen. Nou, en de dames die hier staan, ja, die zijn allemaal zo hulpvaardig als wat. Ze staan natuurlijk al jaren dat ze dit allemaal gewoon met liefde en met het goede gevoel weten te doen. Dus helemaal goed hier. Ik ga toch proberen nog eens iemand even een interview te maken. Maar ja, de meesten die komen aan, drinken wat en gaan ook weer door. Daarnet had ik twee mannen, eentje uit Friesland, Seksbierum. En zeiden, ja, volgende week ga ik nog 125 lopen. Want dan ga ik van Amsterdam naar Tilburg. En nou, ze hebben ook routes die ze doen van 225 kilometer in 2 dagen dan. Nou ja, je ziet het, de echte diehards die komen hier ook naar de omloop van Goeree-Overflakkee. Want ook die vinden deze omloop toch wel de uitdaging ook. Om 110 kilometer in 1 dag in 24 uur te doen. En dat is grandioos. Een mooi festijn. De blauwe lucht komt hier door de wolken heen. De zon. Nou, misschien gaan we nog wel zien vandaag. Het is te hopen. Het zou leuk zijn. Het is hier mooi toeven bij de controlepost. Uitgang Slikken.
0: Dankjewel, Arjo. Dan ben ik even kwijt met mijn technicus of Niels nog hangt. Nee, die hebben we niet. Dan gaan we zo dadelijk weer eens even bellen met een van de lopers in de velden in het programmaatje onderdeel Lopersbericht. En als we het goed zien, is zelfs Corrie ook weer wakker.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: En de man die heel veel stappen gezet heeft, en niet alleen vandaag, want hij heeft al heel veel keren in de omloop gedaan. Paul de Wit. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De man met de vlag, zoals je dat zelf ook aangaf in je aanmelding. Ik heb je ergens langs zien lopen in de beelden. Nog steeds op het ruggetje?
2: We lopen nog steeds. Het moet eerlijk zijn, de vlag wordt gedragen door de twee mensen waar ik mee loop.
1: Oké. Okay. Dus,
2: zij verplichten me ook nog om de vlag zelf te dragen, dus straks.
1: Oké, okay. Is dat iets wat er op een gegeven moment ingeslopen is, dat je de vlag meeneemt?
2: Ja, dat is een jaar of 10 geleden of zo, dat ik met de oudste zoon ging lopen. En toen, we hebben iets van 15 jaar geleden voor de fijne wondersportvereniging opgericht. En vervolgens ook een vlag gekocht en de club liet gemaakt. En dat de enige tocht die we lopen is eigenlijk jaarlijks oploop.
1: En daarin wordt hij meegenomen. Je hebt al heel wat keren gelopen. Je bent op een leeftijd geboren op het eiland net voordat de Haringvlietbrug gereed was. Dus dat betekent dat je geen 20 meer bent, Piet.
2: Dat ik geen...
1: Of geen 20 meer bent.
2: Nee. Ik heb een jaar of 20 op het eiland gewoond. In Oude Tongen. En toen ben ik... Ik voor studie verhuisd en nog een keertje terug geweest naar stad. En wat met Steenberg. Maar ja, die Oekraïnbaan in het midden van het land. En dan ga je daar naartoe.
1: En waarom dan toch iedere keer die omloop? Waarom dan toch die idiote 110 kilometer?
2: Ja, als je thuis zit is niks. En als je loopt is de uit de stad is geweldig. Dus,
1: de start en finish is hartstikke leuk, alleen wat ertussen zit hadden ze weg moeten halen.
2: Ja, nou ja, nee. Ja, het is iets wat je doet. Je bent weer trots op jezelf. Je zegt, je bent gek. Maar ja, het zit min of meer gebakken in de jaaragenda.
1: Ja, nou lekker toch. Hartstikke mooi, Paul. Leuk dat we je even mochten bellen. Want waar zit je nu ongeveer? Dat vergat ik...
2: We zijn op weg naar Oudorphaven.
1: Oké. Okay.
2: Dus we zitten... Normaal zijn we binnen tussen 6:30 en 7:00.
1: Ja, dat is op tijd, hè?
2: En nu zitten we... Ja, we zitten goed op schema.
1: Ja, hartstikke mooi. Dan wellicht dat we hier nog een keer spreken... en anders zien we bij de finish. Paul de Wit met startnummer 869. Maar ja, hij is eigenlijk maar het groepje met de vlag... en de oude tongenaar die al jaren van het eiland af is... en ieder jaar weer terugkomt voor die omloop. Dankjewel, Paul. En succes, middelgroep. Dan gaan wij door naar Arjo. En die staat bij de slikken.
3: Ja, ik sta hier bij de uitgang slikken en ik sprak een aantal jongens sprak ik aan. Ik zei, jongens, hoe gaat het vandaag? Ik zag wel dat ze geen nummers hadden. Nou, bij ons gaat het denk ik wel goed. We zijn pas 5 kilometer op pad. Oké. Ze hebben dus de slikken meegelopen. En dat doen ze dan samen en voor Niels Kom. Want Niels die is ook loper. En Niels staat hier bij mij. Geniet van een kopje bouillon en een boterham met kaas. Niels, mag ik je wat vragen? Hoe gaat het met je?
4: Nou ja, het gaat op zich goed.
3: Maar?
4: Na omstandigheden.
3: Oké, en wat zijn die omstandigheden dan?
4: Ja, 70 kilometer gelopen. En het is de eerste keer dat ik meedoe. Dus het is hard buffelen.
3: Maar toch wel geoefend?
4: Zeker wel geoefend. Maar, ja.
3: Hey, Niels Kom uit Rotterdam zag ik. Maar ja, dat is echt Vlakenaar, denk ik, bij Kom, Nieuwe Tong.
4: Ja, dat klopt. Ja, maar geboren getogen in Nieuwe Tong. En mijn ouders wonen er nog steeds. Dus...
3: Ja, helemaal goed. En maar even nu geëxporteerd naar Rotterdam. En misschien ooit weer terug.
4: Wie weet.
3: Maar oké, hey, en voor hier en vandaag en nu. 70 kilometer sta je nu. Dus nog toch een kleine 40 nog te gaan. Hey, er moet er nog wel in.
4: Ja, nou, ik heb wat tips gekregen. De eerstvolgende stop is Herkingen. Dus we focussen op Herkingen.
3: Ja, en zo is het. Ja, en dat is 10 kilometer. En je hebt ingeschreven voor de 110, schat ik toch in?
4: Ja.
3: Want je kan stoppen en dan heb je het lintje voor de Kennedy Mars. Maar ja, dat doet natuurlijk niet af dat natuurlijk veel mooiere prestaties zou je natuurlijk die 110 kan lopen, toch?
4: Ja, ik mag eigenlijk niet stoppen. Want als ik wil stoppen, dan moet ik eerst mijn vrouw bellen. Dus, en die gaat er nog even een preek houden waarschijnlijk, dat ik niet mag stoppen. Dus, het doel is ochtendplaat en dan lopen we gewoon op.
3: Maar je vrouw is niet hier voor mentale ondersteuning?
4: Nou, nu nog niet. Herking is er weer. Dus...
3: Oké, okay, nou, dan is dat toch ook een mooi mentaal doel om naar Herking toe te gaan. Want dan heb je weer het weerzien met je vrouw. En dan geeft dat hoogstwaarschijnlijk de energie wel weer om het ook weer vol te maken naar de plaat, toch?
4: Dat hoop ik wel, ja.
3: Ik wens je heel veel succes en leuk en bedankt dat je even wilt spreken. Helemaal goed. Hoi.
1: Dankjewel, Arjo. Met nu dan wat storigjes, maar dat is ook weer de charme van Omloop Radio live over de eilanden heen. En we zeggen dat we zo'n een mooi eiland hebben. En dat hebben we ook. Alleen de dekkingen van de intercom of de mobiele verbinding is wel eens een beetje minder. Maar goed, volgend jaar gaan we gewoon kabeltjes leggen. Hè? Gaan we gewoon kabeltjes trekken. En dan gaat het allemaal goed komen. Vannacht was hij al heel vroeg op pad, Niels Labré. En zo langzamerhand wil hij ook wel weer zijn bedje gaan zien. Hij is rondgetoerd door... De schoolmeester ter plekke en samen hebben ze er heel wat moois van gemaakt. Niels, hoe is het?
5: Ja, goed. Ik moet zeggen, de moeheid begint langzaam wel een beetje toe te slaan. Dan is 7,5 uur. Ik sta op de Ouderlandse Zeedijk als terwijl moeder en dochter ook elkaar begroeten. Ik heb heel veel mooie dingen gezien vannacht. Ik ben onder indruk van de omloop. En ik moet ook wel zeggen, even een kleine shout-out naar mijn chauffeur die heel veel heeft gereden en... die ook wel een beetje moe is en daarom wijselijk besluit om langzaam af te treden. Maar wel te blijven luisteren naar jullie en de verslaggevers en naar het team om te genieten van deze fantastische omloop.
1: Dankjewel Niels voor je inbreng en breng de auto netjes terug. Want Bosman heeft nog wel een schadeherstelafdeling, maar laten we die nou niet aan het werk moeten zetten. Dankjewel voor je inzet in ieder geval. En volgend jaar dan hopen we weer meer te horen en weer terug te horen bij de omloop van Gorrie Overlakei. Eens even kijken, 5 minuten voor 7:30. Dan gaan we maar eens even lekker naar de muziek.

0: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: En mijn eigen update is al dat ik even moest lachen en mezelf hoeveel schermen dat we hier open hebben staan. Dat is toch wel lekker radio maken. Maar ik begin even met het weer vandaag op Goede Overkee. Eerst nog wat zon, maar later meer bewolking en buien mogelijk met onweer. Al zegt buienradar dat voorlopig wel lekker droog blijft. Van ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Maar vooral vanmiddag en vanavond neemt de kans op een stevige buien toe. Dus bent u begeleider, zorg even dat u loper goede kleren heeft om ook daar doorheen te komen. Ook de slikken van Vlakke zijn door de eerste lopers ondertussen geslecht. Arjo Westdorp die sprak daar met de postbezetting. Ze zijn blij met de vrachtwagen waar ze over beschikken, maar minder blij met het feit dat een vrachtwagen hoog is en ze dus via een pellettrap naar binnen moeten. Maar ze doen het, net als de vele andere verenigers, met heel veel liefde. De post bij RTM is ondertussen gesloten. Verslaggever Jordi Smit gaf al aan dat daar vele uitvallers zullen vallen. Hoeveel er gestrand zijn, dat gaan we proberen te achterhalen bij de organisatie. En zodra we meer weten, dan hoor je het uiteraard hier bij Omloop Radio of je leest het in ons liveblog en app en op de website. En op verzoekjes via Niels Labré, de man die nu weer eventjes een bedje op gaat zoeken, werd er gevraagd om Walking on Sunshine. Gaan we doen, want zo loop je natuurlijk lekker naar Oldgesplaats.

0: Zo langzamerhand loopt de studio vol met mensen die zo dadelijk ook weer de pad op gaan en de presentatie overnemen. Henrik Willem Hofs die stapte binnen, die zo dadelijk tussen 8 en 10 op de radio. En Herman Spijkers, de verslaggever, is zich ook aan het voorbereiden om te gaan toeren over het eiland, te gaan kijken in Erkingen, Oude Tongen. En uiteindelijk hopen we jullie te zien in Olsterplaat. Maar de man die nu bij de slikken staat is Arjo Westop. Arjo.
1: Ja, en ik loop inmiddels weg van de slikken, want de omloop wacht niet op een simpele verslaggever. Hè. De omloop gaat gewoon door. Deelnemers die komen bij de controlepost, die drinken wat, die eten wat. Ze zitten misschien nog heel even bij de controlepost, die drinken wat, die eten wat. Ze zitten misschien nog heel even.

0: Ja. Dus dat was minder prettig. Maar voor de rest geen pandjes?
1: Nee, niet die nieuwe... Moet niet veel aandacht aan geven, denk ik.
0: Nee, gewoon een bek al, hé. Gewoon een bek. Ja. Uit Ouddorp. Helemaal goed. Ja, ja. Eerst uit Derksland en nu uit Ouddorp. Ja. Maar we hebben ook nog een Rune. Waar is de Rune? Ja, Rune komt hier. Die komt ook uit Ouddorp. Maar oorspronkelijk niet, hè? Toch, Rune?
2: Nee, dat klopt. Uit Brugge.
0: Uit Brugge?
2: Ja.
0: Het is import, ik kan zeggen hier. Ja. Maar hoe gaat het met jou, Rune?
2: Ja, goed hoor. Ja? Ja, mooi stekkie.
0: Mooi stekkie. Mooi stekkie om te wandelen. Mooi stekkie om te nutten. Wat bedoel je, de natuur? Ja, waar geniet je van?
2: Ja, eigenlijk van alles een beetje. Ja,
0: oké. Okay. En ook van je koffie?
2: Ja, en mijn stekkie... Ja, mijn koffie en mijn...
0: Zoetkoek.
2: Dus ja.
0: Nou, ga buiten gewoon. Ik zou zeggen, mannen, veel succes. Ik loop weer terug naar de controlepost. Oh, ik mag nog een bekertje meenemen. Dan hoeft dat niet in de natuur. Maar nee, zo gaat dat. Ze hebben er te flink tempo in. En de verslaggever ter plekke, ik dus. Die moet er even van eigen, maar fijn. We doen het allemaal voor het goede doel. We slaan af. En graag terug naar de studio.
3: Wanneer liep je nou zelf mee, Arjo?
0: Maarten, dat moet je niet vragen, hè? 1993 en 1994.
3: Ah, dat waren
0: twee keer meegedaan, twee keer gehaald.
3: Wat haartjes meer en kilootjes minder, volgens mij.
0: Ja, ik weet het niet. Dat is jouw interpretatie. Heel goed. Nee, maar fijn, ik weet wel wat het is.
3: Ja,
0: het was toen de vierde en vijfde keer, volgens mij... Ja, andere tijd, geen mobiel of dat soort zaken. Maar ja, weet je, de route is natuurlijk gewoon hetzelfde.
3: Met de Walkman gingen we toen nog.
0: Ja, ja, precies. Ook toen al luisterend naar Radio Vlakke. Inderdaad, op een Walkman. Want dat was toen ook al 24 uur live op de radio. Dus geweldig.
3: Ja, ik hoop dat er net een foto van je gemaakt is. Kunnen we die naast die andere plakken. Dat zou toch wel heel erg leuk zijn. Dankjewel, Arjo.
0: Ik zie er nu ook zo uit met die koptelefoon op mijn kop.
3: Ja, daarop. Het is bijna hetzelfde beeld. Dus dat gaan we absoluut nog even regelen vandaag. Ja, we komen straks weer bij je terug. We gaan naar de verzoekjes 0187-682-630. Als u wat wil aanvragen. En opa, oma, Johan en Carola, die appte ons. En ze wilden graag een nummer aanvragen voor Rick Middelsand. Met startnummer 676. En voor alle lopers en verzorgers en vrijwilligers. Maar speciaal dus voor Rick. Zet hem op, kanjer van opa, oma, Johan en Carola is hier. Tussen de wild met Cheerio.

verslaggevers aan de lijn leggen. Ja, want anders gaan we straks weer het onderdeel lopende belicht doen. Doen we natuurlijk allemaal om 7:45. En dan gaan we kijken hoe het met de lopers gaan die we mogen volgen, die zich van tevoren opgegeven hebben. En uiteraard de verslaggever langs de lijn. Op dit moment alleen Arjo die we rond hebben lopen. Herman Spijkers is er aan het voorbereiden om zo dadelijk op pad te gaan. En die gaat natuurlijk vertellen hoe het in Herkingen gaat. Daar wordt toch wel een puntje, jongens, dat Herkingen. Want daar komen de Kennedy Marslopers aan. Die hebben dan 80 kilometer onder de voetjes zitten. Maar als zij willen, mogen ze daar dan nog gewoon een paar aan vast plakken. En mogen ze de 110 kilometer naar Oogstplaat ook af gaan maken. Maar de andere kant ben je zover met de 110 kilometer. En zeggen, ja, weet je, het lijf zegt toch, wees verstandig en sluit het af. Dan krijg je ook nog de medaille. Want dan heb je wel die 80 kilometer van de Kennedy Mars gelopen. Dat kan je allemaal regelen daar met de organisatie. En dan wordt het allemaal, komt allemaal in kannen en kruiken. Goed, tot zover. We gaan even kijken. Ik weet niet waar het pidootje op gaat klikken. Hij klikt ergens op. En dan gaan we naar luisteren. Zo dadelijk gaan we weer bellen met een loper belicht.

intro's zijn er natuurlijk om eventjes af te kappen. Want Arjo die zegt ik kan. En als Arjo zegt ik kan, dan betekent meestal dat hij iemand bij zich heeft. En die willen doorlopen. Dus Arjo. Nou, dat is dan jammer, hè. Dat is dan jammer. Arjo. Hij wil het niet. Nou, dan gaan we Earth, Wind & Fire toch weer maar opnieuw opstarten.

0: Nog een paar dagjes en dan is het ver. September is een fire audio. We zijn overigens nog op zoek naar loper nummer 452. Als je een verslaggever van ons ziet, meld je even erbij. Want we zijn zo ontzettend benieuwd naar de achtergronden van jouw naam. Ja, die triggert ons. En waarom? Dat horen we wel als het moment dat we nummer 452 gevonden hebben. Dan hebben we nog wat berichtjes van de website gehaald. Jerry die zegt, heerlijk die radio-uitzending van jullie. Ik heb hem al lopend hard op de box. Dat is mooi, dan kan je omgeving ook meeluisteren. En iedereen die geniet ervan. Groet van team Opkikker, Jerry en Erik. En of we even aan Erik van der Velde mee willen geven, nummer 567. Ik moet een klein beetje doorlopen, Erik, want je gaat te langzaam.
1: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Aan de telefoon, Melanie Sommer. Melanie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En waar mag u zitten op dit moment?
2: Richting de ingang van de
0: Slikken. Bij ingang van de Slikken. De 110 kilometer, de eerste keer dat je meedoet?
2: Ja, ook.
0: Waarom in vredesnaam?
2: Ja, ik ben gaan meedoen omdat het einde bij de strand was toch wel een stuk dat er wel wat pittiger werd.
0: Ja, dat was wel heel erg zwaar, dat horen we van iedereen. Maar je hebt doorgezet.
2: Ja, ik ben doorgegaan. Ja. Ik kan niet meer opgeven als je ook de helft bent.
0: Ja, dan ben je onderweg naar de finish. Dan ben je bijna terug, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Ah, en anders moet je toch naar huis lopen. Dus, of heb je verzorging onderweg?
2: Ja, dat heb ik. Ik heb mijn broer. Dus die heb ik wel.
0: Dus dat wordt goed voor je verzorgd. Waar heb je nou het meeste behoefte aan als je zo aan het wandelen bent? Wat zou je dan het liefste krijgen?
2: Met andere lopers.
0: Ja, dat is het leukste wat er is.
2: Ja.
0: En dan zo komen vanzelf die kilometertjes onder de voeten door. Heb je veel getraind van tevoren?
2: Wat zei u?
0: Heb je veel getraind van tevoren? Ik schrik altijd als mensen u tegen me gaan zeggen. Maar heb je veel getraind van tevoren?
2: Nee, 4 keer en maar 10 kilometer.
0: Oké, en dan nu al zover gehaald. Nou, ik vind het een prachtprestatie. Dan denk ik dat je al gespaald absoluut gaat halen, Melanie.
2: Ja, ik denk het ook.
0: Oké, heel veel succes ermee. En wie weet spreken we elkaar in de loop van de middag ook nog een keertje. En anders zien we je aan de finish in de Holgersplaat.
2: Ja hoor, dat is helemaal.
0: Dank je wel. En zo weten we hoe het gaat met die lopers onderweg. De verhalen van hun komen op deze manier ook weer bij u binnen. En wilt u zelf de lopers ondersteunen? Stuur een appje naar 0817 682 630.
1: Dit is Omloop Radio.

0: Lekker playlistje zo voor de zaterdagmorgen. R.E.M. hoorde je en Losing My Religion. Arjo Westdorp, hij heeft weer mensen bij de microfoon.
1: Ja, dat klopt hoor. En nog steeds sta ik hier bij de controlepost uitgang Slikken. Dat is niet letterlijk, want je moet dan, als je de uitgang van de Slikken hebt, toch nog wel een 800 meter lopen voor de controlepost. Dat is op de parkeerplaats waar je wandelingen kan doen in de Slikken. En het is sinds ik hier sta, wordt het wel drukker en drukker. Dat is aan de ene kant met deelnemers, maar ook al met bezoekers. Ja, mensen hebben natuurlijk toch ook geslapen en gaan denken, nou, waar ga ik eens kijken waar ik mijn bekende of familielid kan bezoeken. En zo zit ik hier in de vrachtwagen. Ja, koffie, thee, bouillon, bananen, snoep, koek. Het wordt allemaal gegeten. En ik zie hier voor me zitten een broer en een zus. Renske en Arne. En van het geloof uit Dirksland, volgens mij, hè? Hoe gaat het met jullie?
2: Ja, dat klopt. Ja, het gaat relatief goed. We komen nu net uit de Slikken en dat was wel even een zwaar stukje. Dus we zitten nu lekker te genieten aan onze ontbijtkoek en onze koffie. Ja.
1: En hoe vond jij het, Renske? Hoeveelste keer loop je?
3: Het is de tweede keer. Vorig jaar heb ik ook meegedaan. En ja, nu dan weer. Maar het is het strand vooral was wel een stukje zwaarder dan.
1: Pittiger als vorig jaar.
3: Ja, echt veel pittiger. Ja, ja.
1: Ja, en het strand, de wind denk ik ook nog.
3: Ja, de wind en het was vloed. Dus je had mulzand en je had echt maar op sommige plekjes echt een meter om nog op te lopen. Ja. Dus, ja.
1: Maar Arne, ik begreep net van jou, je bent een last minute inschrijver, nummer 1095. Wat was dan toch de reden dat je gistermiddag dacht van, ik doe mee?
2: Ja, ik stond goed op, dus ik werd wakker. Ik dacht van, nou, dit gaan we gewoon doen.
1: Dit is mijn dag?
2: Ja, dit is mijn dag. Dus, en ik wist dat Renske mijn zus mee zou doen. En ik dacht van, nou, dan kan ik haar gewoon lekker vergezellen. En dat is leuk.
1: En loopt hij niet te hard voor je? Want hij is net wel wat langer, dus heeft langere benen.
3: Ja, dat gaat eigenlijk nog best wel goed. Ja, we lopen echt datzelfde tempo.
1: Super, helemaal goed. Nou, jullie zien er gewoon nog fris uit. En even er weer op kracht te komen en dan opnieuw de wei in. 10 kilometer, pa lief, kom nog even langs, zie ik hier. En ook de mentale ondersteuning bieden. Nou, helemaal goed. Succes, mensen. Ja?
0: We hebben ze in alle soorten en maten en leeftijden. Mensen die een jaar geleden dachten van, joh, oh, volgend jaar ga ik meedoen. Een volledige voorbereiding doen. En jongens die 's morgens wakker worden, denken van, dit is mijn dag. Ik ga hem lekker lopen, die omloop van Gorinchem-Overflakkee.

Als je een bepaalde muziek hoort, dan weet je dat we weer gaan kijken of de wereld weer een beetje leuker eruit ziet dan net om 7 uur. Oftewel, het nieuws van 8 uur komt eraan. Blijf luisteren via de FM 105.6 op Westvlakkee en 105.9 op Oostvlakkee of via DAB Plus, kanaaltje 11B. Daar moet je een beetje zoeken. En ja, die moderne auto's, je roept, zoek Archipel en ze vinden het nog ook. Of download de Archipel app, dan kan je wereldwijd luisteren. En daarin ook dat bekende knopje waar je op kan drukken en dat je gelijk contact hebt met de studio voor alle verzoekjes en aanmoedigingen die we de lopers vast en zeker kunnen gaan gebruiken. Dus dadelijk na 8 Hendrik Willem Hofs met Herman Spijkers en Arjo Westdorp langs de lijn en Sam Hoek die gaat schuiven en Tim Hoek die ja geblesseerd en wel, maar wel meewerkt aan de omloop, want hij heeft ook op Insta en Facebook allerlei updates aan het plaatsen en fotootjes en dat soort dingen. En heeft u nog een foto? Als hij een beetje liggend is, zien wij hem graag verschijnen in de studio 0187-682-630. Mij betreft, ik ben er vanmiddag om 14:00 weer. Veel plezier met de overige jongens en blijf luisteren naar Omloop Radio.

0: Beste topsporters van de Omloop Goeree Hoofdhockey. Mijn naam is Jan de Leeuw, voorzitter van korfbalvereniging Koetluk. Ik wens jullie een hele mooie omloop, goed weer en een topprestatie op zich. Succes allemaal. Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, coöperatie Deltewind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 11 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht het landgoed De Haar in 2009 voor bijna 5 miljoen euro. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
6: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goeree Hoofdhockey. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio. Omroep
1: Archipel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
8: Hallo beste lopers, hier Leo Meijners van voetbalvereniging Melisand. Ik wens alle lopers ongelooflijk veel succes. Of je hem uitloopt of niet, jullie zijn allemaal toppers. Nogmaals, succes. Omloop Radio.
3: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
9: Er zijn er heel veel die toch niet meer alleen kunnen lopen of alleen lopen.
3: Sfeerimpressies.
9: Valt mij op, ik zie weinig als alleen maar achterkantjes van mensen staan te wachten tot mensen binnenkomen.
3: En interviews.
10: Strijdend moet je het volbrengen.
3: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
5: Een hele goede morgen. Goreo Flakke wordt wakker, maar de lopers hebben de hele nacht geen oog dicht gedaan. Ze hebben de hele nacht doorgelopen in het donker. Over het lange strand van Oudorp, over de dijken. Hoe is het nu met ze? Hebben ze het zwaar? Genieten ze ook een beetje van de omlopen? En is het druk langs de route? Zijn er nog veel mensen die de lopers aankomen moedigen? Nou, er komt een hele bijzondere plek in zicht. Herkingen, waar de eerste 80 kilometer lopers zouden moeten finishen. En dan kunnen ze ook besluiten of ze doorgaan of niet. Dus ja, daar gaan we natuurlijk naartoe met onze verslaggevers Herman Spijkers en Arjo Westdorp. We gaan ook bellen met twee lopers. Die zetten we in de spotlight, in de loper belicht. En we gaan een rondje wandelen met een van de bekendste Flakkeienaren. Mijn naam is Hendrik Willem Hofs en dit is Omloop Radio op Omroep Archipel.
3: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: toepasselijke muziek. Move Your Feet, Junior Senior. En wat is het leuk om hier weer eens te zitten. En het grappige is dat Junior Senior, dat voel ik ook wel een beetje. Want toen ik 15 was, liep ik de studio in hier in Dirksland om bij de lokale omroep te gaan werken. En nu zit ik samen met Sam, die nu de vrijdagavond doet, wat ik ooit met Jelle Visser heb gedaan, een programma te maken. Goedemorgen, Sam. De cirkel is rond, zullen we maar zeggen. Maar genoeg over ons en over mezelf. Het gaat over de omloop natuurlijk. Arjo Westdorp staat bij de slikken. Arjo, wat zie je om je heen? Komen er al wat lopers langs jou?
1: Wat zie ik om me heen? Nou, dan draai ik me letterlijk maar even om. Hè. En dan zie ik de Grevelingen. En dan zie ik een wc-hokje, want daar sta ik ook naast. Maar ik zie ook diverse lopers die hier binnenkomen. En ik sta hier nu bij Wiegard. Wiegard, en jij komt uit?
2: Uit Joure.
1: Uit Joure, ja. En hoe kom jij dat uit Joure helemaal hier verzeild?
2: Ja, dat is een goede vraag waar ik wel over heb nagedacht. Waarom ik ja op heb gezegd. Maar ik kreeg een reactie op LinkedIn. Van als je nog eens een leuke wandeling wil lopen, dan moet je hier naartoe.
1: Ja. En nu loop je hem. En hebben die mensen dan gelijk gehad?
2: Nou, het is wel een hele uitdagende, vind ik. Ik heb de Kennedy Mars in zomer wel eens gelopen bijvoorbeeld. En die is vrij verhard. En hier heb je wel een heel afwisselend parcours. En het strand.
1: Ja. Ja, wat vertel eens over dat strand.
2: Ja, het strand was vol tegenwind, vol regen en diepe blubber en dan weer enorm stuifzand. En dat was echt afzien. En je zag ook dat heel veel mensen het erg zwaar hadden.
1: Terwijl je als Fries toch ook wel wat water en wind gewend bent, dacht ik zo.
2: Jawel, maar dan moet er eigenlijk ijs liggen, dan kom ik tot mijn recht.
1: Ja, zo is dat, ja. Hé, ik zeg, je loopt met anderen, dus ik zeg, is dat familie? Ja, dat is inmiddels familie geworden, geloof ik, hè?
2: Ja, het zijn twee hele leuke jongens van de leeftijd van mijn kinderen. Maar gewoon leuke gesprekken en we slepen elkaar door de laatste meters.
1: Ja, want ik zeg familie, het is geen familie, maar het voelt nu als familie. Ja. En een halve dag geleden kende je ze nog, denk ik, niet.
2: Nee.
1: En is dat Daniel, geloof ik, hè? Loopt hier ook, Daniel? Ja, ik ken je ook wel, hè? Maar Daniel, jij loopt dan deze ook familieleden van de omloop?
3: Ondertussen wel, ja.
1: En hoe gaat het met jou dan?
3: Ja, ondertussen wel weer goed. Het strand was even, afzien, maar... daarna hebben we lekkere macaroni op en met nieuwe verse moed zijn we weer op pad gegaan. En ondertussen gaat het wel weer goed en de zon schijnt. Dus beter kan je het niet krijgen eigenlijk nu.
1: De zon op, de zon tegemoet. Helemaal goed, hè? Op naar Herking en zo. Even nog een checkie.
3: Ja, dat moet ook gebeuren.
1: Ja, zo is dat. En dat kan allemaal. En blijkbaar heb je nog voldoende puff om dat ook nog te doen. En dan ga je straks op weg naar Herking met onze Friese man Wiegard. Ja, dat is helemaal geweldig. Ja. Mooi is dat vrienden ontstaan hier tijdens de omloop van Goeree Overhokkee. En dat is ook altijd mooi. Het is de natuur, het is de uitdaging, de sportiviteit, maar ook de gezelligheid en het onderlinge contact. Dit even voor zover, terug naar de studio.
0: Arjo Westdorp, we hebben genoteerd een leuke wandeling en we hebben ook genoteerd uitdagend. Maar veel mensen hebben zich toch behoorlijk stuk gebeten op dat strand en vonden dat toch wel behoorlijk pittig. Het is 10 minuten over 8. Omroep Archipel met Yves Berendsen nu.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Matthijs Klem uit Sjommelsdijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zo, hoe is het? Hoe ben je de nacht doorgekomen?
2: Nou, de nacht was pittig, maar we leven nog.
1: Dus, wat was er pittig?
2: Nou, de regen, de wind. Het strand was ook niet al te lekker. En de man met de hamer is even één keer langs geweest, maar die is ook weer weggegaan. Dus we hebben het overleefd. We zijn weer lekker op pad.
1: Je zegt een man met de hamer. Wat gebeurde er?
2: Ik zat er even doorheen, maar dat heb je gewoon even. Komt ja, ook wel weer uit.
1: Je bent ervaringsdeskundige, je hebt 3 keer deelgenomen. Heb je dan een moment dat als die man met de hamer langskomt, dat je denkt, ja, misschien stap ik hier wel gewoon uit?
2: Nee, niet per se. Het is meer van even op het moment naar, maar je weet ook dat hij weer weggaat. Dus nee joh, dan loop je gewoon lekker door.
1: En wat doe je op zo'n moment? Ga je juist met andere mensen in gesprek of keer je in jezelf? Wat doe je?
2: Nou, gelukkig. Ja, zeker. Gelukkig heeft Knop dan met iedereen op.
1: Ja.
3: Ja, nou, dat is fijn om te horen. Gaan we het zo houden?
2: Zeker.
1: Oké, en je zegt, mijn hele familie heeft al een paar keer gelopen. En mijn moeder 4 keer. Dus daar wil je eigenlijk overheen, hè? Dat wil je niet meer doen. Wil je, zeg maar, evenaren.
2: Mm-hmm.
1: Dus is dit dan de 4de keer of is dit de 3de keer? Dus je wil eigenlijk...
2: Dit is de 4de keer. Dus dan heb ik het geëvenaard. En dan eigenlijk nog 1 keer. Dan ga ik er overheen.
1: Oké, er zit wel een soort competitie in de familie, als ik het goed begrijp.
2: Klein beetje.
1: Ja. Waar ben je nu?
2: Ik loop nu door de slik heen, dus het schiet wel lekker op.
1: En loop je alleen of in een groepje?
2: Nee, Tristan loopt nog bij me. Tom, andere maat van, die loopt ook nog ergens daarachter. Dus we zijn niet alleen, hoor.
1: En herking is wel een puntje, hè, als je dat gehaald hebt.
2: Ja, maar ja, daarna moet je gewoon nog even 30 kilometer door, hè?
1: Ja, precies. Ja, de zon is op. Het is de nacht heb je overleefd. De man met de hamer ook. Dus zet hem op. En nou, heel veel plezier nog de komende uren.
2: Ja, komt helemaal goed hoor. Dankjewel hè.
1: Dankjewel.
2: Doei.
1: We gaan naar Arjo Westdorp. Arjo, waar ben je?
4: Ja, nog steeds op dezelfde plek hoor. Dus op de slikken van Flakey. En het is... Ik had verwacht dat het op een gegeven moment wel drommen mensen zou zijn die er op af zou komen. Maar het is toch inmiddels al wel een uitgerekt lint. En ik sta hier bij Lars, als dat even mag. Lars, even een praatje met Lars. Hoe gaat het nou en waar kom je nou vandaan? Uit Harderwijk.
5: Uit Harderwijk, ja, dat klopt. Ja.
4: En hoe komt nou uit Harderwijk iemand hier?
5: Met de auto. Ja, we zaten dus een beetje te kijken van een mooie wandeltochten van 110 kilometer. En toen kwam deze eigenlijk wel deze kwam wel naar voren toe dat we dachten van dat lijkt me eens een keer mooi om te proberen.
4: En voldoet hij aan de verwachtingen?
5: Hij voldoet aan de verwachtingen. Hij is wel iets zwaarder dan ik verwacht had, moet ik eerlijk zeggen. Helemaal vannacht, zeg maar, of vanmorgen vroeg toen we het stuk strand hadden gehad. Dat was tegen 1:05. Toen hadden we de wind vol tegen en het begon op een gegeven moment nog te regenen. Maar goed, dan zit er ook een stop, zeg maar, aan het einde. Dus dan even een bordje macaroni naar binnen. En dan kunnen we er ook weer kunnen we er vol tegenaan, zeg.
4: Ja, dat was denk ik bij de RTM-remise dan, dat bordje macaroni, hè? Ja, vandaar heb je dan het windje meer in de rug, zou ik zeggen. Ja. Toch even, hè, de slik is ook zo'n bekende hotspot van de omloop van Flakey, Goedeel Flakey, die tot de verbeelding spreekt. Hoe kwam die op jou over, dus het laatste gedeelte?
5: Lange rechte stukken, zeg maar. Ook de dijk, zeg maar, hier naartoe. Dat was echt wel zo'n lange taaie stuk. En je merkt nu, asfalt behoorlijk uit elkaar. Het wordt aardig rustig op de route nu. Dus op zich ook alweer prettig. Kun je fijn je tempo blijven lopen. Maar het is ook wel eens fijn dat je een beetje steun hebt bij je medewandelaars natuurlijk.
4: Die zijn er op zich wel, hè. Eén ding ga ik je wel een beetje in ontmoedigen. Als ervaringsdeskundige zeg ik dat dan. Want wat er aankomt aan taaie stukken, dat gaat er ook nog wel aankomen. Het stuk naar herkingen, oude tongen en de rest. Nou, dat doet ook altijd wel mee. Maar fijn, wat ik je zeg, je gaat het zelf ervaren. Ik wil je niet op voorhand ontmoedigen. Heb er vooral zin in. Maak leuke gesprekken met de mensen hier van het eiland of van buiten het eiland. Ja. En maak hem gewoon af, want dat ga je gewoon doen, hè.
1: Je moet ze wel een beetje moed inspreken, hè, Arjo?
4: Ja. Ja, dat is ook waar. Helemaal gelijk. Dat moet ik eigenlijk niet zeggen.
1: Dan stappen ze allemaal uit in herkingen.
4: Maar het zit dan bij mij denk ik ook nog een beetje diep van de 2 keer dat ik ooit gelopen heb.
1: Toch een
4: dat
1: klein traumaatje.
4: Ja, precies. Dat ik na herkingen ook wel dacht van, jongen, er kon geen en dan.
1: Nee, de dijken zijn lang hè, op Flakey.
4: Die zijn heel lang en hard. En nou ja, toen ik liep was het ook nog eens een keer heel warm. Dat is dan nu niet zo. Dat scheelt dan nog wel iets, denk ik zo.
1: Ja, we horen jou straks weer. Ja. Arjo Westdorp, we gaan even naar Herman Spijkers. Herman, waar langs de route bevind jij je?
6: Goedemorgen. Ja, ik sta ook in Herkingen. Werd net ingefluisterd hoe ik het uit moest spreken.
1: Hareken.
6: En dan bij de post van de EHBO, die op dit moment eerste mensen binnenkomen lopen.
1: En is het daar druk? Worden veel mensen geholpen daar?
6: Nee, op dit moment nog niet. De eerste twee die kwamen net binnenlopen.
1: Waren dat de eerste lopers, Herman?
6: Ja. Maar ze verwachten dus binnen een half uur een grote drukte. Het hoofd van de post die kwam gelijk op me af. En die zei, binnen een half uur is het hier een gekkenhuis.
1: En dit is natuurlijk een bijzonder punt. Hè? Want hier moeten de lopers gaan besluiten, de 80 kilometer lopers, of ze doorgaan of niet. Maar hier mogen volgens mij ook de 110 kilometer lopers besluiten of ze uitstappen.
6: Mm-hmm.
1: Maar ja, die eerste lopers die gaan denk ik gewoon door, of niet?
6: Ja, zo te zien wel. Er zijn mensen die nemen een kopje koffie, zeg maar. En dan lopen ze weer verder. Maar de mensen die 80 lopen eigenlijk, die mogen dus ook doorlopen naar de 110, hè?
1: Ja, dus dan gaan we zien of er echte bikkels bij zitten die zichzelf hebben onderschat en dachten, ik ga 80, maar ik kan toch 110.
6: Ja. Dat is een behoorlijke afstand, joh, om te lopen, denk ik.
1: En worden ze daar een beetje opgelapt? Je hebt het over drinken, eten.
6: Ze hebben eten, drinken. Ik ken niet de loods in, want dan val ik weg. Maar er staat koffie, er staat wat te eten, er staat wat snoep. Noem maar op. Ze worden verzorgd aan alle kanten, de lopers. Dus laat ze maar langskomen, wordt er hier geroepen.
1: Jij ontvangt ze met open armen in ieder geval.
6: Zeker weten.
1: Ja, nou, we zien inderdaad ook de camera op de loods in Herkingen. Waar het nog niet heel erg druk is, maar waar alles dus wel klaar staat om de eerste lopers te ontvangen.
6: Ja. What's the trick?

0: All Falls Down van Alan Walker. Het is bijna 9:55. Hoe beleeft een van de bekendste eilanders Richard Groenendijk de omloop? We liepen samen een rondje door, goede reden.
1: Aan de wandel met
2: Richard Groenendijk.
1: Nou ja, Richard, ik hoef je eigenlijk niet te introduceren. Cabaretier, een musicalster. We horen hier de klokken van Goede Reden. Je tweede woonplaats, zal ik maar zeggen. Ja. Op de achtergrond. Hou je eigenlijk een beetje van wandelen?
2: Ja, als het niet te ver is. Ik heb wel eens ooit de laatste 5 kilometer meegelopen van de omloop van Goeree over het Flakkee.
1: Was jij ook iemand die vroeger de Vierdaagse liep? De avond Vierdaagse?
2: Ja, in Dirksland. Deed ik dat met mijn oma en dan kreeg je iets. Een kreeg van een medaille of zo, toch?
1: Ja, en een snoepje.
2: Ja, en een snoepje, daar ging ik voor natuurlijk. Nee, dat deed we wel de avond 4 dagen. Maar dat was natuurlijk in de herstand, dat was hoeveel kilometer was dat?
1: 5.
2: Ja, 5. Dan kon je volgens mij 5, 7 of 10 of zo.
1: Richard, 110 kilometer over het eiland, hè? Ja, dat is toch wel een behoorlijke prestatie.
2: Ja, dat is fantastisch. Ik fiets ontzettend veel samen met mijn vader. En dan ook over het eiland. En het is prachtig natuurlijk. Dus ik denk dat dat de mensen ook wel een beetje overeind houdt. Want het is een heel mooi eiland. Maar het is 110 kilometer wandelen. Dat zou ik niet, dat red ik niet.
1: En wat is het mooiste dan van het eiland? Welke plek, welke route, wat vind je echt mooi?
2: Nou, daar had ik het toevallig met mijn vader nog. Hoi, ik zie buren. Deze kant, de kop van Goeree over Flakkee, zeg maar, is prachtig. We doen wel eens een rondje vuurtoren, zeg maar. Dat is 17 kilometer, dat is niet zo ver. Maar bijvoorbeeld die kant van Otgersplaat en die hele buitendijk bij Oude Tongen, ja, dat is ook allemaal schitterend. Dus
1: Groenendijk, hè?
2: Ja, Groenendijk. En dus ik vind, ja, het hele eiland is mooi. Ik hou ook van die vlakke landen, die tulpenvelden, de uien, als die gerooid worden, de geur. Ja, het is natuurlijk ook een beetje dat je bevooroordeeld bent omdat er vandaan komt.
1: Nou moeten die mensen nog even, hè, een paar uur. Ze zijn nu best al een heel eind. Wat doe jij nou op het moment dat je er helemaal doorheen zit, maar je moet nog even?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk wel eens, ik speel met mijn voorstelling, speel ik er 289. En heel soms ga je wel eens naar doodmoe, naar weet ik veel, Den Helder. En dan ben je moe en er is van alles privé aan de hand en zo. En dat is dan heel lastig. Maar het gekke is, dan bedenk ik me toch maar hoe bijzonder het is wat ik doe. Wat een voorrecht het is. Dus ik denk dat de mensen die aan het wandelen zitten en er doorheen zitten ook moeten bedenken dat het een heel bijzondere tocht is. En ja, hoe mooi het is dat je het einde gaat halen, zoals ik het einde van de voorstelling dan haal. En het eindapplaus is natuurlijk waarschijnlijk bij de finish zeer voldoenend. Dus het is maar 1 keer per jaar. Je krijgt maar 1 keer de kans per jaar. Dus maar ik snap hoor. Dus als je er doorheen zit, dat is lastig. Ja.
1: Dus wel even volhouden nu.
2: Volhouden en positief denken. Ja, het is een cliché, maar het is wel waar.
0: De pep talk van Richard Groenendijk. Ja, we draaien lekkere muziek hier op Omloop Radio. Muziek is de brandstof voor de lopers. Elke stap die je nu zet, die hoef je daarna niet meer te zetten. En elke meter die je aflegt, kom je dichter bij de finish in Oldgansplaat. Dus hou vol. Dit is Creedence Clearwater Revival en Fortunate Son. Een hele goede morgen.

0: Omloop Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: Langs de route van de omloop is het 19 graden. Het is wisselvallig en er staat een stevig windje. 13,5 uur zijn de lopers nu onderweg. De kopgroep is in Herkingen aangekomen. Ze krijgen daar verzorging. In Herkingen finishen de 80 kilometer lopers. Maar die kunnen ook besluiten om de 110 kilometer vol te maken. Nou, de nacht heeft ze sporen nagelaten bij de deelnemers aan de 36e omloop van Goreelve-Flaké. Bij de controlepost op de slikken is het ook druk. Lopers zoeken er koffie, thee, bouillon en iets te eten om vervolgens weer verder te gaan. De zware omstandigheden van de nacht, ja, die zijn nog altijd onderwerp van gesprek. Vooral het strand heeft veel lopers op de proef gesteld door het hoge water, de wind en het mullenzand bleef er op sommige plaatsen maar weinig ruimte over om te lopen. Met het eerste daglicht breekt ook een nieuwe fase in de omloop aan. De nacht is voorbij, het is weer lekker licht. Misschien komt de zon nog wel even door. Maar de omloop is nog lang niet voorbij. Voor de deelnemers wacht de laatste etappe richting Otgensplaats.
2: Lopers op de voet.
3: 26 uur lang.
2: Stap voor stap.
3: Wij zijn erbij.
2: Omloop Radio. Bij Omroep Archipel.
3: Zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Arjo op de slikken. Goedemorgen.
4: Ja, dat klopt.
1: Wordt het al een beetje druk daar?
4: Ja, het is lekker en gezellig druk. Inmiddels is de binnenpost een buitenpost geworden. De dames hebben de bank naar buiten verschoven met alle versnaperingen erop. En diverse bankjes staan er ook buiten waar mensen even halt zeggen. En als ik dan vraag zo in het algemeen, nou, wie wilde wat roepen voor de radio? Zegt Joris, nou, ik wil wel wat roepen. Joris Droger, uit Middelharnis, begreep ik. En naar wat je... We samen een beetje denken. De jongste loper van de omloop?
5: Ja, zoiets denk ik ongeveer wel, ja.
4: Want je bent?
5: 15 jaar.
4: 15 jaar. En nou, een stoere prestatie dan toch zo?
5: Niet, maar komt wel goed.
4: Ja. Ja, komt wel goed. Komt wel goed. Maar wat bedoel je dan? Dus tot op heden gaat het ook goed?
5: Ja, het gaat nu al goed, ja. Net ging het even wat minder goed. Maar ik heb er gewoon bijgepakt en nu gewoon doorzet tot 110 kilometer.
4: Ja, ja, precies. En wat was je zwaarste punt dan tot op heden?
5: Ja, bij... Wat zat nou ook weer? Bij het haventje van bij Oudorp.
4: Haventje van Oudorp, want toen was het even...
5: Ik had echt zoveel last bij mijn knie. Dus ik kon amper meer lopen en toen heb ik even gezeten daar. Ja. En toen daarna ging het alweer wat beter, gelukkig.
4: Ja, precies, precies, ja. Nee, oké. Okay. Nou, je ziet er in ieder geval fris en fruitig uit. Ja. En wat mij betreft ga je die 110 gewoon halen. Ja, en nou, de studio zal nog wel uitzoeken of je inderdaad dan de jongste deelnemer bent. Maar
1: 15 jaar, hè? Dan ben je wel een bikkel, hoor.
4: Ja, in de studio zeggen ze, je bent een bikkel. En dat vind ik ook. Dus nee, dat doe je echt heel leuk. Ja, het is heel mooi om te zien hier. Dit is een punt, het ochtendgloren is, het zonnetje schijnt. En de een ziet dat als, nou, het is tijd voor mijn eerste biertje. Of niet, Filip? Ja, hè, eerste biertje is al op. En de ander, die werd helemaal door zijn familieleden opgepept. Die zat, ja, eigenlijk gewoon in tranen. Zat hij, want ja, hij wist het niet meer of hij wel door moest. Maar ja, zijn ouders en een broer die hem op en hij ging toch maar wel weer op pad. Dus ja, dat zijn een beetje de twee kanten zo van zo'n
1: emoties.
4: Omloop. Gemengde emoties, absoluut. Dus ja.
1: Okay.
4: Even hier.
1: Goed, Arjo Westdorp was dat op de slikken. We gaan naar Herman Spijkers in Herkingen. Hoe loopt het daar?
6: Nou, de eerste lopers zijn alweer vertrokken in Herkingen richting de andere finish. Want hier in Herkingen is natuurlijk de finish van de 80 kilometer. En langzaam maar zeker komen nu mensen binnen druppelen, eigenlijk, moet ik zeggen. En die staan nu bij de koffie, wat koffie en soep te halen. Om weer lekker sterk door te kunnen gaan met de laatste, laten we zeggen, 30 kilometer.
1: Hoe zit het met het publiek daar, Herman?
6: Nee, op dit moment is het redelijk rustig.
1: Iedereen slaapt uit.
6: Ja, ik denk het ook. Het is zaterdag. Het is een moeilijke nacht geweest. Ook voor de mensen thuis, denk ik. En, nou ja, er wordt van alles opgebouwd. Er wordt ook een podium opgebouwd op dit moment. Voor een muziekgroep en dat soort dingen. Maar er wordt dus van alles gedaan.
1: Ze staan er klaar voor in Herkingen.
6: Helemaal klaar voor.
1: Goed zo. Dankjewel, Herman. Blijf op je post. Want we gaan natuurlijk kijken of de mensen die 80 kilometer... die Kennedy Mars lopen, of ze daar ook gaan uitstappen. Of dat je misschien zegt, ja, ik ga lekker door. Het gaat zo lekker nu. Ik heb zo'n lekkere nacht achter de rug. Trek nog even naar die 110 kilometer. Laat

0: Dit is Omloop Radio.
1: Clocks van Coldplay. Ja, je bent 15 en je denkt, ik ga de omloop lopen. We hadden er net een in de uitzending, maar er zijn er nog meer. Constantijn Visser, Ferdinand Pals, Jesper van Wezel en Joris Droger. Allemaal 15 jaar en deelnemers aan de omloop van Goeree-Overflakkee. We gaan naar Herkingen en wij hadden hier een beetje discussie in de studio. Want we zagen, of iemand zag, iemand finishen. En toen dachten we, dat is wel heel snel. Maar dat is waarschijnlijk de eerste 80 kilometer loper. Hermans Spijkers, heb jij die ook gezien?
2: Ja, dat klopt. En ik sta hier bij de tafel, zeg maar, waar de lopers van de 80 kilometer kennen, de walkers, zullen we het maar noemen, de medaille krijgen en de oorkonden krijgen. En ik heb begrepen dat de eerste is binnen geweest, gekomen.
3: Ja, zeker. De eerste is binnen. En die zag er nog heel goed uit, maar die is nu ook al weg. Dus.
2: Die is al weg. En welk nummer was dat?
3: Ja, 348.
2: Helemaal 148.
1: 348.
2: Dus, ja, 148. En was dat snel?
3: Ja. Ja, zeker. Ja, ging heel goed. Dus ja.
2: Dus jullie hadden eigenlijk nog niemand verwacht voor de 80?
3: Nee, zeker niet. Het was heel vroeg. Want er waren...

0: Waren er nog maar een paar van 110 binnen of deze kwam al?
1: Ja, die heb ik ook al binnen. Want die druppelen al wel wat meer binnen dan de 80 kilometer lopers.
0: Ja, die moeten ook al sneller daar zijn natuurlijk dan de 80. En 80 is hier al klaar en daar zijn ze altijd heel blij mee. Dus,
1: Oké, dankjewel. En succes met je werk.
2: We hebben hem even opgezocht, Herman. Het is Christian Kies, nummer 348348. Die was dus als eerste van de 80 kilometers lopers in Herkingen. Dat zal zo even voor 8:30 zijn geweest. Ja, misschien had hij nog wat anders te doen vandaag. Ik weet het niet. Hij heeft in ieder geval behoorlijk doorgelopen.
1: Ja, hij is gelijk door naar huis gegaan. Dus. Of hij heeft slaap gehad, hoor. Dat kan ook.
2: Ja, nou, ik vind snel in ieder geval. De eerste 110 kilometer lopers die zijn ook voorbij het punt van Herkingen gegaan. We gaan nog even naar Arjo Westdorp op de Slikken. Ja, want die zijn daar dan ook langsgekomen. Maar bij jou zijn de mensen zeg maar die wat meer in die middenmoot, hè, in het peloton lopen.
3: Ja. Ja, dat klopt. En de middenboot is vaak ook het drukst. En dat zie je ook af aan de rij die dan voor de wc staat. Om maar een voorbeeld te noemen. Nee hoor, het is hier best druk met de aanloop. Inderdaad, om wat te nemen van eten of drinken. Maar ook op bankje om even toch te zitten. En dan spreek ik bijvoorbeeld met Danny. Danny komt uit Puttershoek. En Danny die vraag ik van, joh, hoe gaat het? Ja, gaat wel. En ik zeg tegen hem, joh, maar heb je ook al eens gedacht, waarom doe ik dit? En wat zeg je dan?
4: Ja, elke keer.
3: Elke keer. En toch blijf je doorgaan?
4: Ja, ja. Gewoon blijven lopen. Ja.
3: Doe je dit vaker, deze monstertochten?
4: Ja, deze heb ik 2 jaar geleden gedaan. En ik heb 2 weken geleden nog de dodentocht gelopen. Die was 100.
3: De dodentocht?
5: Oké,
4: België. Ja.
3: Maar, waarom heet die zo?
4: Geen idee. België is dat.
3: Maar ja, als 100 kilometer een dodentocht is, wat is dan een omloop met 110 kilometer?
4: Ja, nog een stukje extra.
3: Ja. Nou, dat inderdaad, dat wil ik niet over filosoferen, maar dat klinkt dan nog wel inderdaad een kwestie. Maar je zit erbij, op zich goed gemutst en je gaat het wel halen, hè?
4: Ja, zeker. Zeker weten.
3: Helemaal goed, helemaal goed. Nee, joh. Hey, het ziet er hier gezellig en leuk en druk uit. Ik zie ook nog een bekende van me. Nou, die ga ik dan toch natuurlijk altijd maar even naartoe, hè. Miranda is ook al een keer geïnterviewd, volgens mij, voor de start al. In Oldgesplaat. Toen werd je geroemd om je fleurige pakje. En nu heb je gewoon simpel blauw trainingspak aan. Maar bij jou is het nooit saai, hè?
6: Nee hoor. Helemaal prima. Een fleurig humeur weer deze morgen. Dus we gaan er weer hoor.
3: En ik zag je vriendin Annemiek ook. Gewoon beide hier in einde van de Slikken. En je gaat het ook halen?
6: Die gaat het ook halen. We gaan er helemaal voor. Ja hoor. We hebben er helemaal zin in. Dus.
3: Ja, Annemieke denkt, ik vind dat interview wel gaan. Ik ga lekker die andere kant op. Maar helemaal goed. Nee hoor, hier even weer een sfeerbeeld van op de Slikken. Het gaat goed. Het is gezelligheid en top. En emoties worden gedeeld. Helemaal goed.
2: Jou, goed zo Arjo, dankjewel. De dodentocht in België, ik had er nog nooit van gehoord. Maar deze plaat sluit er wel lekker op aan. I just died in your arms tonight. Dit is de Cutting Crew op Omloop.

0: We hebben dat even nagezocht. De dodentocht is in Bornem, België. En die heet zo vanwege de zwaarte. Het is 100 kilometer en het symbool is een doodskist. Zouden ze daar dan ook dodentocht radio maken of zo? Het lijkt me een beetje luguber, maar goed.
1: Omroep Archipel. Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Goedemorgen, Suzanne.
2: Hey, goedemorgen.
0: Zo, dat klinkt vrolijk en opgewekt.
2: Ja.
0: Hangt de vlag er ook zo bij? Of,
2: Ja, nou eigenlijk wel.
0: Want, waar ben je? Hoe gaat het?
2: Waar zijn we? Oh, dan moet ik toch even de local vragen. Waar zijn we nu? Onderweg naar de slikken. Tussen Oudorphaventje en de volgende bos.
0: Suzanne Brinkhuis uit Utrecht loopt de 110 kilometer met startnummer 726. Je hebt schoonfamilie op Goeree-Overflakke en je hebt wat te bewijzen, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
2: Ja, nou ja, wat ik al eerder zei, de omloop is echt een terugkerend onderwerp elke keer bij mijn schoonfamilie. En dat werd voor mij zo vaak benoemd dat ik dacht van ja, daar moet ik toch zelf ook een keertje aan meedoen.
0: Want je familie, dat zijn echte omlooplopers?
2: Ja. Vooral mijn schoonvader is een echte omloper. En mijn vriend dus ook, die heeft ook al een aantal keer meegedaan.
0: Wie is je schoonvader? Dat vragen we dan op de streekomroep.
2: Mijn schoonvader is Wim Bakker.
0: Uit?
2: Uit Oude Tongen.
0: Kijk, dan hebben we een beeld.
2: Ja.
0: En die doet al jaren mee.
2: Hij doet al jaren mee en ik zei het net ook al, hij heeft al bijna 25 keer meegedaan. De 25 keer die komt ooit een keer in de toekomst. Maar
0: En moet je dat dan doen om bij de familie te mogen horen of is het zo erg nog niet?
2: Het stond niet in de voorwaarden, maar ik denk dat ze het wel heel mooi vinden dat ik het doe.
0: Je hebt eerder deelgenomen aan de 80 kilometer. Je doet nu de 110 kilometer. Heb je er ook anders voor getraind?
2: Eigenlijk fysiek niet heel erg, maar meer een beetje het mentale stukje. Dat je er gewoon heel erg op in moet stellen van ja, dat gaat gewoon lang duren. En vorige keer had ik al bij de 40 kilometer dat ik dacht van ik zit op de helft. Maar ik dacht gewoon van ja, dat moet ik fysiek gaan doen. We zijn er nog lang niet. En op die manier heb ik gewoon een beetje geprobeerd anders te trainen dan die 80 kilometer.
0: En heeft je hoofd vannacht al een keer gezegd van waar ben jij in godsnaam mee bezig?
2: Meerdere keren.
0: en hoe reageer je daar dan op? Wat doe je dan?
2: Gewoon maar een beetje verstand op nul. En gewoon denken van ja, wat zou je anders doen? Ja, misschien je slaap of tv kijken. Ja, is dat dan echt zoveel leuker?
0: Beetje relativeren toch helpt dan?
2: Ja, inderdaad.
0: Hmm. En je schoonfamilie, loopt die bij jou in de buurt? Of lopen ze kilometers voor je vooruit?
2: Ja, mijn schoonfamilie vooruit. Die komen zometeen nog even aanmoedigen. En af en toe komen er nichtjes voorbij. En ooms en tantes. Er wordt absoluut goed aangemoedigd hoor.
0: En begint de liefde van voor Flakke een beetje te borrelen ook? Behalve dan voor je schoonfamilie en je man of je vriend?
2: Ja, dat zeker hoor. En Flakke is een supermooi eiland. En het uitzicht is fantastisch. Hij is zo loop. Dus dat is niet zo moeilijk.
0: Geniet ervan. En ik denk dat jij Oldgansplaat wel gaat halen als we zo naar je luisteren.
2: Dat is wel het idee.
0: Mentaal in ieder geval wel.
2: Ja, absoluut.
0: Oké, heel veel succes Suzanne Brinkhuis uit Utrecht. Zo dadelijk nog even schakelen met onze verslaggevers Arjo en Herman langs de route. Dat alles na Wham! En Everything She Wants.

0: Maar wilt u iets doorgeven naar een van de lopers? Wilt u een verzoekje aanvragen, de groetjes doen, een opmerking over onze uitzendingen? Ja, dan kunt u ons appen via WhatsApp op 0187-682-630. Dus 0187-682-630. En het liefst alleen appen en niet bellen. Maar appjes lezen we allemaal en we doen er natuurlijk ook wat mee in de uitzending. We gaan naar Herman Spijkers in Herkingen, waar ik heb begrepen dat nummer 1 en nummer 368 van de 110 kilometer al door de finish zijn gegaan. Althans, de voorlopige finish, laten we het even goed zeggen. Door de tussenpost op Herkingen, Tom de Groot uit Dirkstrand en Jan het Mannetje uit Melissant. En jij hebt ook een van de lopers bij je, Herman.
1: Ja, ik heb ook een van de lopers bij Willem, toch?
2: Ja, klopt. Willem van Ittersson. Ja.
1: Uit?
2: Nieuw-Beijerland.
1: Uit Nieuw-Beijerland. En jij hebt echt iets speciaals waarom dat je deze loop loopt, hè?
2: Ja, dat klopt. Mijn schoonvader is een jaar geleden helaas halfzijdig verlamd geraakt. En ik loop voor een sponsorloop voor een nieuwe fiets voor hem. En dankzij alle sponsors hebben we die bij elkaar kunnen sparen. Dus mijn schoonvader heeft een prachtige nieuwe fiets gekregen waarmee hij ondanks zijn verlamming toch kan fietsen.
1: Oké, dus het is nogal wat, hè, als het in één keer gebeurt.
2: Ja, zeker. En het is heel wat. En hij kan dit nooit meer doen. En ik kan dit wel doen. En op deze manier kunnen we voor hem ook iets moois doen. En het is fijn dat er zoveel mensen zijn die hem dat ook gunnen.
1: En hoe is de loop tot nu toe gegaan?
2: Ja, eigenlijk heel goed. Het strand was zwaar. Maar we lopen heel fijn. Dus ik hoop rond 1:30 weer terug te zijn.
1: 1:30 probeer je binnen, want ik zag net een groepje voorbij lopen. Daar loop je eigenlijk mee, hè?
2: Ja, dat klopt. Moet ik even inlopen dan, ja.
1: Dat lukt wel, hè, met die lange benen?
2: Ja, ik denk het wel. Zeker, ja.
1: Oké, dank je, Willem.
0: Herman Spijkers in Herkingen was dat. En iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. Zijn eigen motivatie, zijn eigen drijfveer om deze omloop te lopen. Sommige mensen lopen hem voor het goede doel. Sommige mensen lopen voor een bekende of een familielid. En sommige mensen die maken gewoon een afspraakje in de kroeg bij een biertje. Dat ze die omloop gaan lopen. En het grappige is dat er ook steeds meer jonge mensen zijn die omloop op hun bucketlist hebben staan. Dus het lijstje wat ze willen afwerken in het leven. Nou, over dat soort dingen gaan we ook praten in het volgende uur, want dat zien we meer. We gaan praten met de Koninklijke Nederlandse Wandelbond, want die ziet een toename in het enthousiasme voor dit soort grote de wandeltochten. Dus dat is niet hier alleen op Vlakke, maar dat is ook bij andere wandeltochten het geval. Ook na corona zijn mensen, jongeren, meer gaan wandelen. Ja, en dan maak je dus de afspraak in de kroeg dat je de omloop gaat lopen. Mij is het nog niet overkomen, maar goed. Wij doen een verslag van Omloop Radio met zo'n 30 vrijwilligers. Doen we dat op de 105.6 op Westvlakke en 105.9 Oostvlakke. We zenden uit via DAB+, maar je kunt natuurlijk ook de Omroep Archipel app downloaden. Dan kun je alles volgen over die omloop. De 36e alweer van het jaar 2026. We zijn zo dadelijk terug naar het nieuws van 9 uur.
3: Hallo, ik ben Petra Toen, fractievoorzitter van GroenLinks Partij van de Arbeid, tegenwoordig pro-Goeree-Overflakke. Aan alle lopers van de omloop, heel veel succes. Wat een prestatie om ons mooie eiland rond te lopen. En ook alle vrijwilligers langs de route, van organisatie en mensen die voor eten, verzorging en de radio zorgen. Samen maken we van de omloop een bijzonder evenement. Namens Pro-Goeree-Overflakke, veel succes, voetje vooruit en samen veel plezier allemaal. Omloop Radio.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Trump de controle over 65 miljard vaten olie uit Venezuela. Dat heeft hij bekendgemaakt op zijn eigen sociale mediakanaal. Volgens Trump kunnen de Amerikaanse energiereserves daardoor meer dan verdubbelen en zullen de energieprijzen dalen. De Venezolaanse interim-president Roderick noemt de deal positief. Volgens haar levert die de Venezolaanse staatskast $209 miljard op. Trump staat onder druk vanwege de hoge benzineprijzen in de VS. Een jury in Ecuador heeft voormalig president Moreno schuldig bevonden aan corruptie. Volgens de jury heeft hij zich als vicepresident laten omkopen bij de aanleg van een waterkrachtcentrale. Moreno zou ervoor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro het contract kreeg. Hij en zijn familie zouden daarvoor tot $76 miljoen aan steekpenningen hebben ontvangen. De centrale werd in 2016 geopend, maar kampt sindsdien met technische problemen. De straf voor Moreno is nog niet bekend. De ochtend is aangebroken voor de lopers van de omloop van Goeree-Overflakkee. De eerste wandelaars zijn inmiddels aangekomen bij de post in Herkingen. Hier eindigt ook de Kennedy-mars van 80 kilometer. Sommige deelnemers lopen meteen verder richting eindpunt Oldgesplaat, terwijl anderen uitrusten op deze post. Verslaggevers melden dat wandelaars een zware nacht achter de rug hebben. Vooral op het strand was het zwaar door de weersomstandigheden. Regen, harde wind en hoge water eisten hun tol en zorgden voor uitvallers. Bij de verzorgingsposten kwamen ze lopers tegen met vermoeide benen, blaren en stijve spieren. En dan het weer. Vanochtend is er kans op een regenbui, later vanochtend en een deel van de middag is het tijdelijk droger met af en toe zon. De drogere fase duurt echter niet lang, want later in de middag volgt bewolking en regen vanuit het zuidwesten. De merkbaar aanwezige zuidenwestenwind trekt gedurende de dag verder aan en is soms krachtig langs de kust. De temperatuur komt uit op een aangename 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Meer nieuws op omroeparchipel.nl. Of in de app.
6: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio. Omroep
7: Archipel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
8: Ja, goeiedag, Richard Groenendijk hier van Utgoeree. Ja, ik zit lekker op de bank, maar ik wens jullie heel veel succes. En heel veel plezier met elkaar. En zet hem op, hé. Omloop Radio.
6: Dit is de streekomroep van Goeree-Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
9: Het centrum waar je naar binnen kan en waar van alles te krijgen is. En ook de EHBO druk bezig is.
6: Sfeerimpressies.
10: Alleen, dat was ook op het strand ook nog best wel beet water behard.
6: En interviews.
11: Nou, wat pandjes die ik niet verwacht had. Mijn onderrug doet zeer. Dus af en toe moet ik even gaan zitten.
6: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
0: Een hele goede morgen. Het is 9:03. In 2019 finishte Erik Wolfert uit Sommelsdijk om 9:12. Ja, dat is over zo'n 45 minuten, drie kwartier. Gaat iemand dat record vandaag evenaren? We gaan het straks vragen aan onze verslaggevers. De eerste lopers zijn voorbij het verzorgingspunt in Herkingen. En de eerste 80 kilometer loper is ook al gefinished. Verder bellen we met nog twee lopers die we in de spotlight zetten dit uur. En we gaan praten met de Koninklijke Nederlandse Wandelbond. Want is de omloop nou de zwaarste wandeltocht van de Benelux? Of is dat toch die dodentocht? Mijn naam is Hendrik Willem Hofs en dit is Omloop Radio op Omroep Archipel.
6: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Frank Boeien en Zwart-Wit. Herman Spijker staat in Herkingen bij de verzorgingspost, waar de eerste lopers doorkomen. Zijn dat er al veel, Herman?
1: Nou, het wordt nu wat drukker, ja, op dit moment. Er komen wat mensen, meer mensen binnenlopen, zowel voor de 110 en voor de 80 kilometer loop. Maar ik sta bij iemand en die houdt het allemaal precies bij wat, wie en hoe. Er zijn ook wat al uitvallers, hè?
2: Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad wat uitvallers.
1: Hoeveel, weet je dat?
2: Ja, sommige mensen die melden zich niet, maar we hebben wel een lijstje. Er zitten er nu 14 hebben wij er nu op post.
1: 14 zijn uitvallers, ja. En die 80 kilometer lopers, die verdwijnen zomaar?
2: De 80 kilometer, die moet u bij de andere post. Ja. Ik ben bij 110.
1: Ja, en er zijn er ook al veel geweest, hè?
2: Wat zegt u?
1: Er zijn er ook al een aantal geweest, hè? 110.
2: Ja, zeker. Er zijn er echt al, denk ik, rond de 20 binnen.
1: De 20 zijn er binnen. Want ik zie je allemaal met een mooi stiefje allemaal afstrepen dat ze voorbij zijn gekomen. Wanneer verwacht je de grote drukte?
2: Zo, dat weet ik niet precies. Maar ja, naarmate de tijd vordert, tegen denk ik rond een uur of 11 is het wel op het hoogtepunt, denk ik. Ja.
1: Oké, rond 11 uur. Nou, dan gaan we dat afwachten, hoe druk dat gaat worden. Of de hal groot genoeg is om al die mensen te ontvangen.
2: Zeker wel. En anders hebben we buiten ook nog bankjes en de zon schijnt. Dus plek zat.
1: Oké, dankjewel. Ja, er zijn dus al een aantal mensen binnen. Maar er zijn ook al een aantal uitvallers, hoorde je.
0: Ja.
1: Nou, we gaan afwachten wat het gaat worden. Rond een uur of 11 wordt het hier de grootste drukte verwacht.
0: Zeker, hartstikke goed. Herman Spijkers vanuit Herkingen. Nou, zijn er heel veel mensen van Flakkee die meelopen. Hè? Ik geloof 40% van de deelnemers komt van het eiland. Maar natuurlijk ook lopers van buiten. We hebben al iemand uit Utrecht gehad, iemand uit Joure. Maar er zijn ook Limburgse lopers. Olaf, Els en Vicky. Die lopen de omloop mee. En hoe doen ze dat dan? Nou, op karakter, zeggen ze. En daar hoort ook een plaatje bij. Op karakter en Proef maar. En zijn die plaat is aangevraagd door Jack en Annelie. En dan gaan we hem nu horen.

0: Hoe loop je de omloop nou op karakter? Proef maar was dat. Dus een verzoekje aangevraagd voor Jack, door Jack en Annelie voor het trio Olaf, Els en Vicky uit Limburg. Arjo Westdorp, de omloop loop je op karakter. Daar weet je alles van.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is gelukkig al een poosje geleden. Nee, als je wat met nummers hebt. Ik had net nummer 100 voor me staan en nummer 800. Nummer 100 is Antonia, uit goede reden. En die is al inmiddels al door. En ik dacht dat ze samen met jou liep, Harry, als nummer 800. Maar je haalt ze zo wel weer in of zo?
2: Ja, ik haal ze zo wel weer in. Ik loop wat vlugger en dan komt dat wel weer goed.
1: En jou, jij bent niet zo'n heet koffiedrinker?
2: Nee. Dat gaan we al, hoor.
1: Maar zoals je spreekt en zoals je erbij staat, nog goed gemutst en goed over de kop heen gekomen. Want jij bent een echte ouderper.
2: Nog net, ja, een echte ouderper. Maar toch was het wel zwaar strand, hoor. Oh. Ja, het was wel zwaar, hoor. Die wind tegen en de regen. Het was echt mulzand. Het was echt zwaar.
1: Want ik heb het hier over Harry, dus Harry Grimwis. Nou ja, dan kan je alleen maar het ouderp komen, hè. Ja, zo is het ook nog eens. Maar vierde keer dat je hem loopt?
2: Ja, vierde keer wordt dit. Ja. 110 kilometer.
1: En hoe verhoudt deze zich ten opzichte van de andere drie?
2: Ja, dan is nu het strand nog steeds zwaarst geweest. Dat is niet lang niet zo zwaar geweest eigenlijk. Dan de eerste en de andere jaren.
1: Maar je weet niet wat er nog komt.
2: Nee, maar met dijken en nog een stukje asfaltdijk. Dat is ook nog een stuk naar Oude Tongen. Ja.
1: En het mentale aspect dat je nu verder van Oudorp afkomt lopen. Kan je daar wel overheen komen?
2: Ja, daar ben ik al een eind overheen. Dat is al een stuk weg, Oudorp weer.
1: Ja, vanavond mag je weer terug, hè. Ja, zo is het ook nog eens. Nee, helemaal goed, joh. Leuk je even gesproken te hebben. Ja. Veel succes. Het gaat je goed. Het is hier overigens best druk nu. Met bezoekers, maar sowieso met lopers. We zitten denk ik nu in het middengedeelte. Ik denk dat er nu ongeveer een 300 lopers gepasseerd zijn. Dus de meute moet er echt nog aankomen. Maar fijn. In ieder geval, ze hebben echt leuk, lekker weer. Nu wind je mee. Nou ja, alle positieve dingen die je maar kan noemen. Voor zo'n omloop, die hebben ze nu. Dus ze gaan ervoor.
0: Dankjewel, Arjo. En we hebben wat berichten binnengekregen. Een shout-out namens Joke de Gier. Veel succes, dochter, kleinzoon en kleindochter uit Melissant. Ik ben trots op jullie, schrijft ze. En Corrie schrijft: Willeke, ben je nog aan het lopen? Sterkte, meid. Groet van Corrie. En als u een berichtje kwijt wil, dan kunt u natuurlijk ook appen met de studio. Dat is 0187. En dan zoek ik even het nummer erbij. 682-630. Dus 187-682-630. En zo dadelijk gaan we weer even een loper in de schijnwerpers zetten.

0: Clean Bandit en Jess Clean en Rather Be.
1: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Christel Timmers uit Sommelsdijk, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen. Hallo.
0: Christel, waar loop je en wat zie je om je heen?
2: Ik loop nu bij de Slikken, dus ik ben er al uit. Ik ga nu naar de post bij de Slikken.
0: En hoe gaat het? Je klinkt opgewekt.
2: Ik ben nog steeds opgewekt. Hier en daar wel wat pijntjes.
0: Waar zitten de pijntjes, als ik vragen mag?
2: Ja, in de voeten.
0: Blaren al of niet?
2: Ja, ik krijg nu blaren. Dus ik denk dat er toch even naar gekeken moet worden.
0: Ja, dus je zoekt even verzorging bij de EHBO-post.
2: Precies, ja.
0: Hey, je hebt een bijzonder verhaal. Je loopt voor een goed doel, heb ik begrepen? Of?
2: Klopt, ja. Ja, dat klopt.
0: Vertel.
2: Ik loop voor Parkinson Nederland en voor de Parkinson Boxen van Sport for All in Sommelsdijk.
0: En waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Mijn vader die had Parkinson. En is aan de gevolgen van Parkinson helaas afgelopen december overleden. En ik had altijd al de droom om de omloop te wandelen. Maar ook om hem te eren en een mooi bedrag op te halen voor deze doelen.
0: Wat mooi.
2: Ja.
0: Je bent met de pet rondgegaan, je hebt vrienden en familie gevraagd. Heb je al een bedrag waar je nu voor loopt?
2: Ja, mijn doel was €5.000, maar die ben ik inmiddels gepasseerd. En dat is bijna op €6.800. Dus
0: allemachtig.
2: Ja, het is echt fantastisch.
0: Dat is echt heel mooi, hè?
2: Ja, zoveel lieve mensen, vrienden, familie, collega's, oud-collega's, onbekenden. Ja, het is bijzonder hoe dat gaat.
0: En uit ervaring weet ik dat Parkinson een vreselijke ziekte is, waar eigenlijk nog geen medicijn voor is. Waar echt veel onderzoek voor nodig is.
2: Ja, en het treft niet alleen oudere mensen, hè, want dat is vaak het beeld wat we erbij hebben. Maar dat is absoluut niet het geval. Het is ook iets wat je veel onder jonge mensen ziet. En het is een hele snel groeiende hersenziekte.
0: Wat goed dat je hiervoor loopt.
2: Ja, dankjewel.
0: En zet door. Hoe laat verwacht jij aan te komen? Heb je daar al een beeld van?
2: Ik denk dat het tussen 6 en 7.
0: Kijk, en wie staan je dan op te wachten?
2: Mijn vriend Arjan, die ook deze hele, dit hele avontuur bij me is.
0: Jullie lopen samen.
2: Nee, hij verzorgt me.
0: Ah, kijk.
2: Hij is overal te vinden. En mijn moeder, mijn zus en vrienden. Dus dat wordt een heel mooi iets, denk ik.
0: Iedereen staat om je heen en helpt jou naar
2: absoluut.
0: De finish toe.
2: Zeker te weten, ja. Absoluut.
0: Christel Timmers uit Sommelsdijk met startnummer 499... loopt voor de bestrijding van de ziekte Parkinson. Heel erg bedankt.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Goed. Succes, doeg. Dit is Vitesse en Rosalind.

0: Herman van Boeijen op drums en hij zong er ook bij met zijn band Vitesse en Rosalyn uit de jaren 80. We gaan naar Herman Spijkers bij de EHBO in Herkingen.
1: Oké, ja, ik sta bij de EHBO. Ik loop even door en ik zie twee tafels op dit moment bezet. En ik loop naar iemand toe die wat meer kan vertellen wat er...
2: Blaren, denk ik.
1: Ja, goedemorgen.
3: Ja, ook die andere erbij.
1: Ik overval je een beetje, geloof ik, hè?
3: Nou, het lijkt me wel. Ja, hoeveel geld moet je hebben of mijn leven?
0: Nou, informatie.
3: Goed zo, zeg het eens. Wat wil je wel horen van me?
1: Maar waar het om gaat, wat zien we? Twee tafels bezetten. Is het al druk geweest?
3: Nee, we hebben de nummer 3 gaat er net vanaf. Maar hier is het nog niet druk, want de meeste lopers zitten nog tussen Oud-Dorp en hier. En de laatste lopers, de latere lopers, die hebben altijd veel meer problemen. Dit zijn nu de eerste en daar beginnen we nu gewoon mee.
1: Oké, dus jullie verwachten dus wel een grote drukte?
3: Ja. Wat we nu al gezien hebben, dan is het niet druk, maar we hebben wel aardige slechte voetjes gezien.
1: Oké, dankjewel. Ja, je hoort, het is nog niet druk hier zo, gelukkig, zo kunnen we zeggen. Maar er wordt al een grote drukte verwacht in verband met de statistieken die zij weer hebben met het prikken en dingen. Nou, we wachten maar af wat het gaat worden. Over een half uurtje, drie kwartier wordt er hier een grotere drukte verwacht.
0: Oké, dan wachten we dat even af. We hoorden al wel dat er mensen met blaren rondlopen. Ik kan me dat ook wel heel goed voorstellen als je dus in de regen loopt. Dat het dan een beetje in je schoenen begint te broeien. En dat daar dan de blaren van gaan komen. We gaan richting de omloop-update.
4: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de omloop-update.
0: Goedemorgen, het is bijna 9:30. Langs de route is het 20 graden, het is wisselvallig en er staat een stevig windje. 14,5 uur zijn de lopers nu onderweg. Bij de slikken is het druk, daar is het grote peloton aangekomen en de kopgroep van de 110 lopers is in Herkingen langs de verzorgingspost gegaan. Ze krijgen daar dus verzorging, eten, drinken. In Herkingen finishen de 80 kilometer lopers, maar die kunnen ook besluiten om de 110 kilometer vol te maken. De eerste lopers zijn dat verzorgingspunt dus voorbij. De eerste 80 kilometer loper die finishte rond 7:45. Dat is Christian Kies met nummer 348. En hij is daarna gelijk naar huis gegaan. Ook zijn er een flink aantal uitvallers. We noteerden er zeker 14 bij de post. Misschien zijn het er wel meer nog inmiddels. Verder doen er 4 15-jarigen mee aan de omloop. Constantijn Visser, Ferdinand Pals, Jesper van Wezel en Joris Droger. Jong geleerd, oud gedaan, zullen we maar zeggen. De oudste deelnemer is 79, dat is Annie van der Meer. En de oudste man die meedoet is 77, dat is Jan Wittekoek uit Nieuwetongen.
4: Volg de lopers op de voet.
5: 26 uur lang.
4: Stap voor stap.
5: Wij zijn erbij.
4: Omloop Radio. Bij Omroep Archipel.
5: Zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Ja, we zijn er nog tot 8:00 vanavond met Omloop Radio. 26 uur lang volgen we de lopers van de monstertocht van Flakkee. De omloop 110 kilometer, maar natuurlijk ook de 80 kilometer lopers die nu kunnen finishen in Herkingen. Nou, we hebben straks nog een gesprek met de Koninklijke Nederlandse Wandelbond. Want is die omloop nou de zwaarste tocht van Nederland? Of is er misschien wel een veel zwaardere tocht? Ik kan me haast niet voorstellen. Maar goed, dus dat straks nog. En verder natuurlijk heel veel muziek. Hier is Toploader.
5: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Tina Turner, It Would Be a Crime. Ja, de omloop van Flaké bestaat al sinds 1990... en wordt dit jaar voor de 36e keer gehouden. Gestart met een klein clubje enthousiastelingen... en nu een bekende monstertocht met bijna 1000 deelnemers op dit moment. Hoe zwaar is die omloop als je hem afzet tegen andere wandelevenementen? En klopt het dat pittige wandeltochten steeds populairder worden? We vragen het aan Gijs Jansen, directeur van de Koninklijke Wandelbond Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die wandelevenementen, dat zijn er nogal wat in Nederland, hè?
1: Ja, dat worden er steeds meer. Eigenlijk na de coronatijd is wandelen eigenlijk super populair geworden. Ook onder jongere doelgroep. En we zien een ontzettend sterke groei in evenementen, maar ook wel in het ongeorganiseerd wandelen.
0: Ja, we horen ook dat mensen op een bucketlist hebben staan of bijvoorbeeld via een weddenschap meedoen. Horen jullie dat ook?
1: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk vooral een beetje zichtbaar bij de jongere doelgroepen. Ook wel onder invloed van steeds meer gebruik van sociale media. Dat vooral de jongere doelgroep als een soort bucketlist uitdaging een lange afstandswandeltocht of een Kennedy Mars willen lopen. Of de Vierdaagse Nijmegen is natuurlijk ook 4x50 kilometer. Dus dat zijn allemaal van die uitdagingen die wel passen bij de doelen die jongeren vandaag de dag hebben.
0: Ja. In mijn tijd liepen wandelaars met leren van die hele grote wandelschoenen aan en met geitenwolle sokken. Maar het is dus echt aan het verjongen. Het is populair aan het worden.
1: Ja, dat klopt. Daar hebben wij het natuurlijk ook vaak met elkaar over inderdaad. Een beetje de geitenwolle sokken of de broek met zakken aan de zijkant. Ja, vandaag de dag is wandelen eigenlijk echt steeds meer aan het opschuiven naar een lifestyle. Het is onderdeel van ieders leven. En daar horen ook pittige doelstellingen bij.
0: Ja, het is eigenlijk een soort van sport, hè? De naam zegt het al, wandelsport. Dus het wordt ook echt als een sportevenement benaderd dan.
1: Ja, voor de een is het een sport. En natuurlijk als we het hebben over lange afstandswandeltochten, 110 kilometer, 80 kilometer, dan volgens mij kun je dan niet meer spreken over recreatief wandelen. Maar dan is het echt beter dan volgens mij kun je dan niet meer spreken over recreatief wandelen. Maar dan is het echt een pittige

0: Dan zit daar natuurlijk ook wel weer heel veel verschil in. Dan gaat het vaak over van, ja, wat is de ondergrond? Zit er veel hoogteverschil in? Nou, de een vindt het fijner om op asfalt te lopen, de ander op onverhard, zoals
1: je maakt
0: dat
1: het spannend,
0: zeggen.
1: Gijs.
0: Ja, nou, die omloop gaat natuurlijk ook veel over onverhard. Je loopt veel over dijken.
1: Zeker.
0: Voor volle bak in de wind.
1: Zand
0: dus
1: op het strand.
0: Het is zeker een van de zwaardere lange afstandswandeltochten. Samen met een aantal anderen nog die in dat rijtje komen. Maar ik denk wel dat hij zeker in de top 3 staat.
1: Ja, want het is er ook eentje van Rotterdam naar Nijmegen, geloof ik. Maar daar mogen deelnemers langer over doen.
0: Die is 160 kilometer. En dan hoef je niet je eigen bagage mee te nemen, want die wordt nagebracht steeds. Dus daar zit ook alweer een hele andere component in.
1: Ja.
0: Dus je moet je voorstellen, als je ook nog 10, 15 kilo op je rug hebt, dat ook voor extra belasting zorgt, letterlijk en figuurlijk.
1: Oké, we noteren een van de zwaarste wandeltochten van Nederland, de omroep van Gorrie Overflakke. Dankjewel, Gijs Jansen van de Koninklijke Wandelbond Nederland. We gaan naar Arjo Westdorp op de Slikken.
2: Ja, inderdaad, daar sta ik nog steeds. En weet je, ik sta dan altijd te spotten of nog een bekende zie. En waar Rempel, zie ik nog een bekende ook.
3: Ja, ik loop zelf niet mee, hoor.
2: Oh, ik wou zeggen, Niels, loop jij mee? Maar je vader loopt mee. Ah, kijk aan. En de vader, hoe gaat het met jou?
4: Ja, goed.
2: Goed?
4: Ja, ja hoor.
2: Lekker aan de koffie?
4: Ja. Iets fris.
2: Iets fris, ja. Nee, precies.
4: Ja hoor.
2: Nee, dat gaat best.
4: Ja, dat gaat goed.
2: Ja. Nee, het is hier een drukte van je welste. En toch wel een soort van ontspannenheid dat iedereen hier zit. Af en toe zie je iemand wel dat je denkt, die zit er wel echt goed doorheen. En die wordt dan toch wel door familieleden weer wat opgepept. En gaan weer door. Uitvallers heb ik op deze post niet gezien. Maar het is een komen en gaan van mensen die bij de post komen wat drinken en eten en door. En dat is allemaal heerlijk in een zonnetje, klein windje erbij. Het lijkt me gewoon maar ideaal wandelweer. Als ik niet moet verslag geven, had ik echt wel wat anders gedaan, denk ik.
1: Volgend jaar
2: dus,
1: weer, Arjo?
2: Nou, dat
1: wandelen dan, hè?
2: Maar in ieder geval, nee, het is goed toe hier. Hartstikke leuk en dat was het.
1: Oké, dankjewel. We hadden het over Christel. En Christel liep voor Parkinson. Ze haalt geld op. Heeft al 6780 ingezameld. En we hebben even opgezocht. Dat is via gofundme.com. En ik zet elke stap tegen Parkinson. Dus als u haar nog wil steunen in de omloop van Flakke, dan kan dat volgens mij nog. Het is Omloop Radio. 8:08. Tot 8:00 vanavond volgen we de lopers. Natuurlijk met lekkere muziek, zoals deze van Toploader en Dancing in the Moonlight.

0: was volgens mij niet echt dancing in the moonlight vannacht op het Oudorpse strand. Het was meer worstelen in het mulle zand, in het donker. Op weg richting Oudorp naar RTM, volgens mij is dat, hè, die post daar zo. Nou, mensen hebben dat, als het goed is, overleefd. Zijn nu weer onderweg. En ook mensen die al aangekomen zijn in Herkingen. Een belangrijk punt. Arjo Westdorp staat met lopers daar. Herman Spijkers staat met lopers daar. Excuus.
1: Ja, dat klopt. En ik sta naast...
2: Renske van Geloof.
1: Waar kom je vandaan?
2: Dirksland.
1: Dirksland. Ja. Maar ik zie dat je blaren hebt gehad.
2: Ja, dat zit er wel een beetje op inderdaad. Dat klopt. Ja.
1: En die prik je zelf?
2: Ja, ik ga niet wachten op de EHBO. Dat duurt zo lang.
1: Oh, en ik zie dat je een heel verzorgingsploeg bij je hebt.
2: Ja, dat is super hoor. Die familie, dat is echt... super.
1: Loop je dit voor jezelf of nog voor iets speciaals?
2: Nee, dit keer wel echt gewoon voor mezelf. Ja, ik wilde het nog doen, maar het was nog een beetje kort draaien. Dus dat ging hem niet meer worden, helaas.
1: Oké, ja, je moet nog een stukje verder. Van hieruit nog een goede 30 kilometer, hè?
2: Ja, dat klopt. Maar stukje voor stukje natuurlijk. Anders dan red je het nooit. Dus tot nu toe werkt dat.
1: Ja, dat werkt goed. Dus loop je meer afstanden?
2: Nee, eigenlijk nooit. Ik loop nooit, behalve vorig jaar en dit jaar de omloop. Ja.
1: Dus tweede keer eigenlijk?
2: Ja, tweede keer, klopt.
1: Nou, mag ik je succes wensen?
2: Ja, hartelijk dank.
1: Ja, iemand die blaren heeft en zichzelf verzorgt. Ook dat zien we dus bij de omloop Goeree.
0: Ja, stukje voor stukje loop je de omloop. Je moet niet te ver vooruit kijken. Je moet het maar gewoon nemen zoals het komt. Dat doen de omlooplopers dan ook. Dit is Dai Dai van Shakira en Burna Boy.

0: De officiële Weka song. Dai Dai.
1: Omroep Archipel. Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
0: We gaan schakelen met Daphne van der Waal uit Stad aan het Haringvliet. Startnummer 310. Daphne, hoe gaat het?
2: Ja, gaat wel goed. Wel pittig.
0: Ja? Wat is er pittig?
2: Ja, ik heb een beetje zere voeten. Dus dat is minder.
0: Blaren?
2: Nee, dat nog niet.
0: Nee. En waar loop je, Daphne?
2: Bij de slikken.
0: Oké, dus je bent al wel een eind gevorderd. Maar je hebt het zwaar, zeg je? Wat was het zwaarste gedeelte tot nu toe?
2: Ouddorp.
0: Het strand?
2: Ja, het strand, ja. We hadden vol aan tegenwind, regen.
0: En liep je toen in een groepje of liep je alleen?
2: Nee, in een groepje.
0: Ja. En wat zeg je dan tegen elkaar?
2: Ja, niet zoveel.
0: Iedereen zwijgt. Iedereen lijdt in stilte.
2: Ja, precies dat.
0: Ja. En er wordt ook altijd gezegd, het gaat ook om het mentale, hè? Wat doe jij om jezelf een beetje op te peppen om toch Otgens plaat te halen?
2: Ik wil het gewoon halen. Dat hou ik als doel.
0: Ja, want je bent heel sportief, hè?
2: Ja, klopt.
0: Wat doe je allemaal?
2: Ik doe fitness, kickboksen, wandelen, af en toe hardlopen.
0: Heb je veel geoefend?
2: Niet zo heel veel, hoor.
0: Nee?
2: Een paar grote tochten. En ik loop wel regelmatig, dat wel, maar niet 1 van 40 kilometer, dat is het hoogste.
0: Heb je veel steun onderweg?
2: Ja hoor.
0: Wie? Wie komen je supporten?
2: Familie, vrienden.
0: Die staan langs de kant.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Je bent onderweg naar Herkingen.
2: Ja, klopt.
0: Je bent wel van plan door te gaan.
2: Ja.
0: Want heb je ook een idee van hoe laat je ongeveer in Otgens plaat aankomt?
2: Nou, dat 4 uur gaat me niet redden.
0: Wat zei je?
2: 4 uur gaat me niet redden.
0: Oh, dat was wel de bedoeling.
2: Ja, dat had ik wel gehoopt.
0: Je dacht, 4 uur sta ik wel aan het drankje in Otgens plaat.
2: Ja.
0: Ja. Nou, er komen nog lange stukken aan. Maar ik hoor wel dat je heel vastberaden bent. Dat je echt het wilt halen.
2: Ja, klopt.
0: Oké. Nou, ik wens je heel veel succes. Namens het team van Omloop Radio. En zet hem op. Geniet ervan.
2: Ja, dankjewel. Succes jullie nog.
0: Oké, dankjewel.
2: Doeg.

0: Ben Saunders, Kill for a Broken Heart. Hij deed mee aan The Voice in 2011 alweer. We gaan naar Arjo Westdorp. Ja. Hij staat op te slikken met twee zussen.
1: Twee zussen, ja. En die heb ik nog net bij de kladden kunnen pakken. Want ze staan natuurlijk, een muziekje duurt dan altijd toch wel weer lang. En zoveel tijd hebben deelnemers niet. Want die willen door, want we moeten het halen. Moeten toch? Halen. Elise, ben jij? Elise Dijkshoorn. Eerste keer, tweede keer, derde?
2: Eerste keer.
3: Eerste keer.
1: En hoe gaat het?
2: Nou, verrassend goed eigenlijk. Ja. Ik moet zeggen, het strand was pittig. Maar voor de rest gaat het best goed eigenlijk.
1: Ja. En wat vond je pittig dan?
2: Keiharde wind, tegenwind en regen. En mulzand.
1: Maar je hebt je zus er doorheen gesleept of heeft je zus jou er doorheen gesleept?
2: Nee, mijn zus liep voorop.
1: Oké, okay, en dat was ook zo, Esther Dijkshoorn hier?
2: Dat klopt hoor, dat klopt.
1: Ja, ja. De diehard van de familie, van het gezin. Maar ja, volgens mij heb ik jullie in Stad en Haringvliet gisteravond met z'n drieën zien lopen. Of in ieder geval, jullie zijn met z'n drieën gestart.
2: Met z'n vieren zelfs.
1: Oké, okay. Ja. En waar zijn die andere twee dan?
2: Mijn moeder is helaas uitgevallen op Oudorp. Ja. En mijn nichtje op Stellendam.
1: Oké. Okay. En gewoon, want?
2: Nichtje had last van een maag en mijn moeder die had, was een beetje duizelig en misselijk.
1: Nee, beter stoppen dan. Nee. Maar daar hebben jullie helemaal geen last van?
2: Eigenlijk niet.
3: Nee.
2: Maar blaren, maar dat hoort erbij.
1: Ja, blaren hoort erbij. En nu vol goede moed naar Herkingen, 10 kilometer. Dus met anderhalf uur ben je daar dan ook weer.
2: Makkelijk.
1: En daar wacht denk ik een heerlijk eten op je.
2: Ik hoop het.
1: Ja, we gaan het zien. Het eerste keer, dus dan weet je dat niet. Dus. Maar veel succes, dames. En maken we van. En tot in Old Gesplaat.
0: Arjo Westdorp met de twee zussen, vrolijk en opgewekt. Ze gaan lekker door richting Herkingen. Nog een kilometer of 10.

0: Surrender, swing out sister. Geef niet op, loop door, die omloop. Als je daar eenmaal aan begonnen bent en je ziet het zitten, ga dan vooral door. Na Herkingen richting Oldgansplaat. En de verwachting is dat de eerste loper in Oldgansplaat zo tegen 11 uur aankomt. Ja, dat zou dus in het volgende uur, het 15e uur van de omloop kunnen zijn. Dan bij Anneke en Daniel die het zo dadelijk over gaan nemen. Het was mij genoegen om deze twee uur aan elkaar te praten van Omloop Radio. Blijf vooral luisteren tot 8 uur vanavond. Houden we u op de hoogte van het wel en wee van de lopers van de omloop van Goeree over Vlakke. Mijn dank gaat uit naar Sam Hoek, die de techniek deed. Maarten, die de regie op zich nam na heel wat uurtjes al gepresenteerd te hebben. Heel erg leuk dat Omroep Archipel dit doet en de lopers op de voet volgt. Een hele fijne dag nog.
1: Hendrik, jij ook bedankt.
2: Hallo, ik ben Theo van Bier, fractievoorzitter van D66 Goeree over Vlakke. In 2024 mocht ik zelf de finish halen in Oldgansplaat met een mooie medaille als resultaat. Vorig jaar ben ik helaas uitgevallen in Ouddorp, maar ook van die tocht heb ik genoten. Ik weet hoe mooi en zwaar de omloop is, dus ik wens alle lopers heel veel succes. En ook al haal je het niet, wees trots op jezelf. Het feit dat je meedoet is al een hele prestatie. Geniet ervan en succes! Omloop Radio.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Trump de controle over 65 miljard vaten olie uit Venezuela. Dat heeft hij bekendgemaakt op zijn eigen sociale mediakanaal. Volgens Trump kunnen de Amerikaanse energiereserves daardoor meer dan verdubbelen en zullen de energieprijzen dalen. De Venezolaanse interim-president Roderick noemt de deal positief. Volgens haar levert die de Venezolaanse staatskast $209 miljard op. Trump staat onder druk vanwege de hoge benzineprijzen in de VS. Een jury in Ecuador heeft voormalig president Moreno schuldig bevonden aan corruptie. Volgens de jury heeft hij zich als vicepresident laten omkopen bij de aanleg van een waterkrachtcentrale. Moreno zou ervoor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro het contract kreeg. Hij en zijn familie zouden daarvoor tot $76 miljoen aan steekpenningen hebben ontvangen. De centrale werd in 2016 geopend, maar kampt sindsdien met technische problemen. De straf voor Moreno is nog niet bekend. De ochtend is aangebroken voor de lopers van de omloop van Goeree over Vlakke. De eerste wandelaars zijn inmiddels aangekomen bij de post in Herkingen. Hier eindigt ook de Kennedy-mars van 80 kilometer. Sommige deelnemers lopen meteen verder richting eindpunt Oldgansplaat, terwijl anderen uitrusten op deze post. Verslaggevers melden dat wandelaars een zware nacht achter de rug hebben. Vooral op het strand was het zwaar door de weersomstandigheden. Regen, harde wind en hoge water eisten hun tol en zorgden voor uitvallers. Bij de verzorgingsposten kwamen ze lopers tegen met vermoeide benen, blaren en stijve spieren. En dan het weer. Vanochtend is er kans op een regenbui, later vanochtend en een deel van de middag is het tijdelijk droger met af en toe zon. De drogere fase duurt echter niet lang, want later in de middag volgt bewolking en regen vanuit het zuidwesten. De merkbaar aanwezige zuidenwestenwind trekt gedurende de dag verder aan en is soms krachtig langs de kust. De temperatuur komt uit op een aangename 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Meer nieuws op omroeparchipel.nl. Of in de app.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goeree over Vlakke. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken. Gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirkstrand aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan wij klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirkstrand. De koffie staat voor je klaar.
5: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
2: Toppers van de Omloop. Mijn naam is Tim Jochems, fractievoorzitter van het CDA Goeree-Overflakkee. We wensen alle deelnemers heel veel succes toe. In het bijzonder ook veel succes aan nummer 857, mijn goede vriend Martin Braber, die voor het eerst deelneemt aan de Omloop. Geniet allemaal van ons mooie eiland en wellicht zien we elkaar komend weekend op het zomerfeest in Oude Tongen en wellicht onder het genot van een lekker biertje.
8: Omloop Radio.
5: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee.
8: Omroep
5: Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
9: Ja, dat is gewoon... Je voelt de pijn gewoon met hem mee.
5: Sfeerimpressies.
10: En dat ging allemaal niet zo heel erg soepel.
5: En interviews.
11: Er zit een nieuwe collega, die is net een halfjaartje bij ons in dienst. En die loopt mee met de Omloop.
5: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
12: Met alweer een uur en misschien wel het uur waarin wij de eerste finishers gaan meemaken in Otgersplaat 100. Ja, kwart voor was net een beetje de voorspelling, geloof ik, toch? Dat het idee zou gaan worden. En ik zit eventjes naar Sam hier te kijken. Die zit alweer een paar uurtjes, hoor. Onze technicus Sam van der Schuiven. Zo noemen we ook wel eens. Hè? Van harte welkom bij alweer het 15e, zeg ik dat goed, uur van Omloop Radio hier bij Archipel. En ik rij net hier over het eiland en ik zit toch een beetje omheen te kijken dat je denkt van, wauw. Het is echt schitterend weer. Zware nacht achter de rug. En dan zit je nu toch wel echt te genieten. Maar ja, zeg ik heel makkelijk vanaf mijn luie stoel in de auto. Maar dan zijn die lopers daar die daar soms ontzettend vermoeid zijn. Ontzettend er doorheen zitten. Maar toch wel echt hun uiterste best doen. En ik vind dat heel bijzonder. We gaan dit uur natuurlijk weer heel veel bespreken. Met ook verslaggevers die langs de route staan. En bij mij in de studio heb ik ook gezellig nog Anneke van der Slik. Anneke, je bent ook aangeschoven. Goedemorgen.
13: Zeker weten. En ja. Het mooie weer kan ik beamen. Ik kwam op de fiets hier naartoe. Het is lekker weer met een harde wind. Dus ik zet hem op lopers. Het zonnetje schijnt.
12: Nou, dat bedoel ik maar. Laten we dat zeer zeker eens eventjes gaan doen.
5: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
12: En dan gaan we gelijk maar eventjes naar de allereerste verslaggever van dienst voor dit uur. En dat is Herman Spijkers bij, volgens mij nog steeds Herkingen, toch Herman? Goedemorgen.
14: Ja, dat klopt. Ik zit nog steeds in Herkingen in de Grote Loods. En ik zit hier bij een familie eigenlijk, waarvan de vaders aan het lopen zijn. En ik heb hier drie jonge knapen. Hallo, wie ben jij?
15: Ik ben Sam.
16: Levi.
17: Ezra.
14: Vinden jullie het leuk?
15: Jazeker. Ik vind het wel stoer dat mijn vader sowieso meedoet. Mijn broer.
14: En zijn jullie de hele nacht erbij geweest?
17: Nou, niet de hele nacht, maar we zijn er wel heel veel bij geweest.
14: Oké, okay. En jij? Hoe vind jij het?
17: Ook stoer.
14: Nou, je bent de moeder van een paar van deze knapen.
18: De zus.
14: Ja,
18: inderdaad. Ja. Dus inderdaad, mijn vader loopt er met mijn oom. Dus wij zijn vannacht inderdaad al een paar keer wezen kijken en nu weer spullen brengen. Maar ze doen het erg goed. Dus ik ben zeker trots op ze.
14: Wie zijn die lopers?
18: Welke nummers? Ja. Dat moet ik even...
14: De naam is ook goed.
18: Ja, Arnold Vermeulen en Paul Doren en Robert Doren. Dus...
14: En waar vandaan?
18: Hendrik Wambacht en Berkenwouden.
14: Zo, het is toch een beetje uit de buurt.
18: Ja, zeker. Maar het is een beetje familietraditie. Vorig jaar hebben we het ook al met een groep gedaan. En ik zelf ook. En toen ook nog een andere oom en tante. Dus, en dit jaar wil ze het weer met elkaar gaan doen.
14: Dus volgend jaar weer?
18: Ik wil wel, maar er zijn er ook die zeggen niet meer.
14: Oké, is het zwaar geweest?
18: Vorig jaar vond ik, ja, ik vond het toen wel inderdaad erg zwaar. Ja, zeker, maar...
17: Mijn moeder dacht dat je nog maar 5 kilometer had gelopen. Zo goed deed het nog.
18: toen ik bij de finish was, toen was ik weer helemaal blij. Want toen zag ik iedereen. Dus toen kon ik het zo weer aan. Maar inderdaad, bij de 80 kilometer vond ik het wel even zwaar.
14: Oké, dank jullie voor het gesprek. En succes met oom en vaders en dat zo verder. Ja? Ja, dat de herkingen. Op dit moment zou het wat drukker moeten gaan worden. Je ziet het ook. Er komen wat steeds meer vrijwilligers die de mensen opstaan te wachten. Net zag ik ook al iemand echt ondersteund naar de EHBO-post gebracht worden. Dus ik hoop dat de lopers het allemaal goed vanaf brengen.
12: Ja, maar wat een heerlijk verhaal is dat toch. Dat je dan daar al die jeugd ook hebt staan. Die daar de volwassenen eventjes hun hart onder de riem steken. En eventjes een kleine pep in hun step geven. Toch? Dat moet toch gewoon leuk zijn als je dat zo.
13: Volgens mij word je er helemaal blij van. En gaan je voeten vanzelf.
12: Ja.
13: Dat hoop ik in ieder geval voor de oom en andere familie van Sam, Levi en Ezra. En hartstikke goed dat jullie zoveel vannacht daar ook geweest zijn.
12: Ja.
13: Dat wordt deze nacht, denk ik, lekker doorslaan.
12: Dat mag je hopen. En dan hopen dat ze niet zo jong zijn dat ze dus morgenochtend om 7 uur weer op je bed staan te springen.
13: Nee, dat
12: zeg maar.
13: Mag je hopen. Dat zou minder gaan.
12: Nou, laten we dat niet hopen dat de lopers na alle finishes en de hele lange loop toch echt eventjes lekker tot rust kunnen komen. Maar zover is het nog niet. Maar waar het wel zover voor is Douwe, Bob en Mo nog even blijven.

0: Ja, dat moet je niet al te lang doen hoor, op bepaalde posten. Dat je dan daar te lang blijft, want dan verzuren je spieren. En dat moet je ook niet willen als loper zijnde. Misschien als begeleiding of support kun je wel eventjes een minuutje langer daar langs de route blijven staan. Om ook wat andere mensen aan te moedigen. Want van iedereen steun krijgen is natuurlijk geweldig. En ik denk ook dat collega Arjo Westdorp daar heel veel mensen ziet die daar ontzettend fijn andere mensen aanmoedigen. Toch Arjo?
1: Ja, zeker. En we komen nu in de fase hier op te slikken van flaké voor de deelnemers waar je het meeste respect voor moet gaan krijgen. Ten opzichte van de eerdere lopers zie je dat hier het beste er eigenlijk wel een beetje van af is. Het tempo is minder hoog. Het gezicht staat er meer naar. Het zweet komt ook omdat die zon ook al wat langer op hun hoofd staat. En dat maakt ook dat het toch ook die tocht ook alweer de barre tocht wordt die we allemaal zo vinden en ervaren. Nog steeds druk, want inderdaad, de laatste groepen komen er nu aan. Ik durf niet precies te zeggen op hoeveel er nog moeten komen. Maar toch. En ik zit hier bijvoorbeeld hier met nummer 10. Iemand zie ik zitten voor de lokale omroep. Mag ik wat vragen aan je?
2: Zeker.
1: Ja, nummer 10, dus een vroege inschrijver. Dus gelijk al dat je dacht van, ik heb er zin in.
2: Ik dacht het aan het begin nog wel, ja, ik heb er zin in.
1: Maar nu?
2: En nu denk ik misschien volgend jaar nog maar niet meer.
1: Want je bent Roland, hè? Uit Nunspeet? Ja, precies. En hoe kom je dan uit Nunspeet hier bij deze tocht terecht?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Maar eigenlijk, ik hoorde het van een vriend en toen dacht ik, dat wil ik ook doen.
1: Zo is het. En wat zei die vriend dan dat jij dacht van, dat wil ik ook doen?
2: Nou, hij zei eigenlijk de simpele woorden. Ik heb 110 kilometer gelopen in één dag en ik dacht van, nou, dat is bijna onmogelijk.
1: en nu loop je hem zelf en nu denk je van, nu zit je een beetje op de scheidslijn. Mogelijk, niet mogelijk? Of ga je het gewoon redden?
2: Het is hartstikke goed mogelijk. Je moet goed blijven eten en lekker je eigen tempo lopen.
1: En je hebt mentale steun, zie ik hiernaast. Maar geen loper of wel loper? Nee, dus alleen mentale steun op de controleposten. Of ook tijdens het lopen andere steun?
2: Tijdens het lopen zijn er zat mensen die je even lekker kunt spreken. Dus dat gaat vanzelf zowat.
1: Nee, veel succes. Het gaat je vast lukken. Je ziet er goed uit nog eens goed. En net even verfrist, dus komt allemaal mooi. Nee, het is hier op de slikken goed toeven. Wat ik al zei, er komen nog steeds hordes en mensen aan. En die zijn inderdaad allemaal wat toe aan wat fris of eten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook geheel en al begrijpelijk, toch, Anneke?
3: Jazeker. En Arjo, ook zo mooi te horen dat lopers onderling steun aan elkaar hebben. En dat Roland daarom denkt, ik ga hem toch uitlopen.
0: Ja.
3: Zo heb ik er naar geluisterd.
0: Maar wel dusdanig zwaar, hè? Want hij zegt wel eigenlijk vrij resoluut volgend jaar. Weet het niet.
3: Nee. En hij had ook nog wel een tip, hè? Goed eten. En volgens mij de vrijwilligers op de verzorgingsposten, die zorgen daar in ieder geval super voor.
0: Ja, ik had het net eventjes over stilstaan natuurlijk. Niet te lang doen. En daar had gisteren Erik eventjes een goede tip voor. Erik Wolfert, die zat hier in de studio. En die zei van, ja, vroeger toen ik net begon, toen hadden wij, zeg maar, als we dan bij een post aankwamen, en dan had je een beetje bouillon nodig. Een beetje een zoutje, weet je. Even een beetje vocht vasthouden. Nou, wat? Want dat is belangrijk. Je verliest natuurlijk veel tijdens het lopen. Maar je wilt niet te lang blijven staan. Nou, wat dan het devies is, is even huppatee, dat lekker snel naar binnen toe gieten. Maar hij zegt, ik heb geen looie pijp. Dat lukt mij niet. Dat gaat niet. Maar toen zag hij, er kwamen de oude rotten die kwamen naast me staan. Pakte dat bekertje en die draaide zich even kort om. En die draaide weer terug. En die dat hele ding naar binnen. En hij zegt, hoe doen jullie dat? Nou, heel simpel. Daar kwam ik na een paar jaar achter toen hij er echt eens een keertje over vroeg. Die pakte even snel dus hun bidonnetje.
3: Ah, die deed er een beetje water in.
0: Klok, klok, klok. Beetje water en tjoep, naar binnen toe.
3: En naar binnen en door.
0: En door inderdaad. Dus ja, zo zijn het allemaal tips. Waar je dus zo die omloop mee door kunt komen. En nou ja, Roland die zegt nu inderdaad, hij klonk een beetje, ik wil niet zeggen verslagen, maar wel een beetje zo timide, laten we het zo zeggen. Volgend jaar niet meer, maar goed. Je hebt er een heel jaar voor om er weer over na te denken.
3: Ja,
0: dus.
3: En dat hele jaar kun je ook trainen. Ik sprak deze week een oude rot, die heeft hem 11 keer gelopen, Hans van Wijk, en die zei trainen, trainen, trainen. Ja. Dat is het, Anneke.
0: Ja, lopen, lopen, lopen. Je hoeft niet gekke dingen te gaan doen. Je hoeft niet in een sportschool aan de gewichten te gaan hangen. Allemaal niet per se nodig. Dat mag natuurlijk, hè, als jij dat goed voor jou voelt. Maar ga gewoon eens lekker 2-3 keer per week een wandeling maken. En dat is sowieso, denk ik, heel goed voor je geestelijke gezondheid. Maar ja, goed, wat ook goed is voor je geestelijke gezondheid, is eventjes zo die duimen recht omhoog en een beetje zo links en rechts, en dan even zo'n dansje meedoen met die welbekende meme, hè. Dus we zijn je eigenlijk gewoon keihard aan het rickrollen op dit moment. Dit is Rick Astley bij Omloop Radio. Never gonna give you up.

0: Ja, never gonna let you down. Dat is ook wat ik zou schreeuwen als ik langs de route zou staan. Maar ik doe het nu gewoon eventjes op de radio. Hè. Hey, als jij eventjes wat wil sturen, doe dat vooral. Een groet, een bemoediging, een verzoekje mag natuurlijk ook. We kunnen ontzettend veel plaatjes uit de platenbak trekken hier. Dus stuur je verzoekje naar 018-768-2630. Dat is om te appen. Zit je hier gelijk in de studio. Je kunt ook natuurlijk de Archipel app gebruiken. En daar kun je ook lekker luisteren. Dat is misschien ook fijn. Mocht je toch net eventjes van buiten het eiland komen. Van harte welkom allereerst. Maar als jij weer vertrekt, boe. Dan kan je lekker de app aanzetten. En op die manier lekker doorluisteren. En anders op het eiland gewoon via de FM. Hè. Dat is nog steeds lekker ouderwets. DHB Plus 105.6 en 105.9 op de FM. En we zijn ook volop aan het live bloggen. En dat kun je bijvoorbeeld ook vinden via dus die app, die Archipel-app. Maar mocht je nou liever op Instagram zitten, zoek dan eventjes via Sportlokaal. Dat is natuurlijk het wekelijkse sportprogramma hier. Maar daar plaatsen we ook heel veel berichtjes nu op over de omloop tijdens Omloop Radio. Gaan wij eens eventjes weer terug naar Herkingen, waar de laatste momentjes van Herman zijn in die zin daar ter plaatse. Toch, Herman?
1: Ja, dat klopt. Ik sta in de grote loods en ik sta naast iemand die net zijn oorkondeuitreiking heeft gehad. En dat is Rien de Wit. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, 80 kilometer gelopen.
2: Ja, de 80 kilometer. Anders liep ik de 110 de vorige twee keer. Maar ik had wat minder getraind en het weer zag er heel slecht uit. Dus ik denk, ik schrijf me in voor de 80. En als het dan heel goed gaat, dan loop ik toch nog de laatste 30 ook. Maar het strand was verschrikkelijk zwaar vandaag. Gisteravond en vannacht dan eigenlijk. Veel wind en hoogwater. Het was denk ik volle maan, waardoor het water ook nog wat hoger stond. Hè? Ja. En er bleef heel weinig ruimte over op sommige plekken om te lopen. En dan liepen wij nog bij de eerste. Maar die achter ons kwamen, die hebben het wel zwaar gehad, denk ik.
1: Waar komt u vandaan?
2: Ik kom uit Zevenbergen, West-Brabant dus.
1: Ja, Zevenbergen. Ja, ik ken Zevenbergen. Heel goed.
2: Mooi.
1: Hoeveelste keer liep u?
2: De derde keer dus. Ik heb de eerste twee keer de 110 gelopen. En het is echt een schitterende omloop. Daar mogen jullie echt trots op zijn. En de vrijwilligers zijn echt top. Echt geweldige goede verzorging. Echt om de 6, 7, 8 kilometer een verzorgingspost. Dus je hoeft bijna niks van huis mee te nemen.
1: Dat is handig, hè?
2: Dat is heel handig. Dan heb je geen zware tas, hè?
1: Nee, maar de benen?
2: Wel zwaar. Zwaarder dan de vorige twee keren. Ik heb er wel last van gehad. Ik vermoed ook dat er vandaag meer uitvallers zijn dan anders. Maar ik kan het mis hebben.
1: Nou, we stonden anderhalf uur geleden op 24 dus.
2: Oké, dat valt eigenlijk dan nog mee.
1: Ja, wat er nu is, weet ik niet.
2: Nee, dat zou best kunnen. Er komen er nog wel een paar bij, denk ik.
1: En volgend jaar weer?
2: Dat is wel de bedoeling. Want ik wil hier wel terugkomen. Het is echt een hele mooie tocht. Ik kan het iedereen aanraden.
1: Gefeliciteerd met de oorkonde.
2: Ja, dankjewel.
1: En een goede reis terug naar Zevenbergen.
2: Oké, dankjewel. En tot ziens.
1: Ja, dat was dus... Dankjewel, mevrouw. Dat was Rien die zijn oorkonde heeft opgehaald. En hij hoopt volgend jaar dus ook weer mee te lopen. Dus even kijken, ze zijn weer wat aan het uitschrijven. U bent ook net klaar?
3: Net binnen. Ja,
1: even kijken, hoe heet u? Anouk.
3: Ja, dat klopt.
1: Waar vandaan?
3: Gouda.
1: Uit Gouda?
3: Ja.
1: Dus lekker hier omlopen. Hoe was het vandaag?
3: Ja, op zich wel goed. Ja, ik ben helemaal het gevoel van tijd kwijt. Maar het is lekker weer. De zon schijnt en we hadden wind mee. Dus het liep lekker door vandaag. Dus het was eigenlijk echt prima.
1: Eerste keer?
3: Ja, deze wel de eerste keer.
1: Volgend jaar weer?
3: Ja, ik denk dan ook nog wel de 110.
1: Oké, succes. En wel thuis. Ja, nu komt langzaam en zeker komen steeds meer mensen van de 80 kilometer loop binnen. Met de medailles en de oorkonde.
0: Ja, wat een heerlijke verzameling aan mensen daar. En wat mooi dat ze allemaal ook zo'n certificaatje krijgen uitgereikt. Nou, certificaat, laat het niet downplayen. Toch,
4: Nee. Certificaat en als ik het op de website goed zag, ook nog een medaille.
0: Ja.
4: En dat is er voor alle lopers die hem uitlopen, zowel de 80 als de 110. Want het gaat om het ontmoeten en het samenlopen. En top natuurlijk als je binnen bent. En zeker als je dan nog zo fit klinkt als Rien de Wit en als Anouk uit Gouda. Ik dacht dat ze nog wel wat kilometers konden lopen als ik ze zo hoorde.
0: Hadden makkelijk die 110 kunnen doen, denk je niet?
4: Ja. Denk ik misschien ook wel, maar ik voel hun voeten niet. Dus Zij voelen hun lichaam en luisteren naar je lijf is heel belangrijk. Op tijd stoppen is ook een kracht.
0: 100% waar. Gaan we naar Jan van Loo, die volgens mij ook bij Herkingen staat geplaatst op het moment. Goedemorgen, ja, Jan.
5: Goedemorgen, grote vriend. Daar zijn we weer.
0: Onze sterverslaggever. Herkend gisteravond. Ja, hoor, meermaals zelfs.
5: Echt, niet normaal. Echt, ik heb mailtjes gekregen. Echt, ik krijg posts.
0: Er is hier net een enorme bos bloemen voor je bezorgd, Jan.
5: Dankjewel. Ik moet me straks ophalen. Dat zal een brandnetel zijn. Maar ik zit hier in Herkingen in de loods bij Van der Velde Watersport. En ik heb het ware genoegen om naast Joris Droger te zitten. Oftewel Joris Drager, zoals we op vlakke zeggen. En wat is er bijzonder aan Joris? Nou, dat het een pieter mandje is. Hij leidt er kekkie bij. Mooi strak shirtje aan. Redelijk gespierd. Petje achter zijn voor op zijn hoofd. En hij is de jongste deelnemer. Echt waar, hij is de jongste. Joris, hoe oud ben jij?
6: Ik ben 15 jaar.
5: 15 jaar? Mag je dan meedoen officieel?
6: Eigenlijk niet, maar ik heb...
5: Moet je niet zeggen.
6: Oh. Als je een mailtje doet, dan mag het.
5: Als je een mailtje stuurt, dan mag je. 15 jaar en hij doet het en hij loopt als een kieviet. Ik heb hem al een beetje overal al gezien. En hij, ik kom hem hier bij Herkingen tegen. En hij staat toch net zo vrolijk dat kopje als dat hij daarvoor stond. Hij heeft wel een goede mentor bij zich. Philip van der Malen. Nou ja, goed. Maar Philip is bij ons bekend bij Op de Haag. Hij is de man van de biljart. En hij komt wel eens een verhaaltje vertellen bij ons op de radio. Philip, hoe gaat het bij jou?
7: Hartstikke goed, Jan.
5: Ja?
7: Ja, hartstikke fris. Het gaat beter dan de vorige keer.
5: Dankzij Joris, denk ik. Ja, hoe gaan de beentjes?
7: Het is wel een beetje, hè, Joris.
5: Ja, hoe gaan de beentjes?
7: Goed, goed. Ja. Ja, de beentjes goed. Behalve mijn voeten, die zijn wel een beetje in de fik. Ik geloof dat iedereen dat wel heeft.
5: Ja, mag wel net 80 kilometer, mag je wel een beetje in de fik staan. Joris, je zit aan een Max Verstappen drankje. Ja. Al een beetje vleugels ervan?
6: Ja, ik hoop het wel zo meteen.
5: Het is gewoon lekker om een beetje wakker en fit te blijven.
6: Ja, daarom.
5: Ja. Zie jij het er zitten, hoe zijn jij beentjes?
6: Ja, mijn benen zijn op zich wel goed, alleen ik heb er wel aardig wat blaren, dus die ga ik zo even uit laten prikken nog.
5: Oké, toch wel. Ja, nou eerst maar lekker even voor jezelf zorgen. En dan, dan zijn het nog 30 kilometertjes over, ben je gek joh, dijkie. Even zo naar oude Tongen toe. Hè? Op karakter natuurlijk, want dat lukt. En in Mergo ben jij, hè?
7: Ja, zeker. Liever hier een sluis.
5: Ja, Zeeland is vertegenwoordigd. Hij woont wel in Sommersdijk, maar het blijft een zeeuw. Echt, die Philip is altijd wel wat met hem. Mannen, heel veel succes en maak het af. En we zien elkaar misschien wel in de Hoogsplaat.
7: Goed, Jan.
0: Als je dat zo hoort, dan moet het wel goed gaan komen, denk ik.
4: Dat
0: toch?
4: Denk ik ook. En zeker de jongste. Ik hoorde al veel meer jonge lopers. En het is echt een ding onder jongeren, met een bucketlist en al, om dit te doen. Ja. En dan gaaf dat je bij Herkingen zegt, nou, ik ga hem uitlopen hoor. Mijn voeten zijn wel wat warm en ik heb blaren, maar ik ga ervoor. Hartstikke goed.
0: Ja, dat is echt werkelijk waar top inderdaad, met de jongste deelnemer. Nou goed, laten we gelijk eens eventjes het afgelopen half uurtje opzommen, zou ik zeggen.
8: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
0: Ja, ook de jongste deelnemers die staan allemaal weer, of supporters moet ik zeggen, staan allemaal weer langs de route om die oudere garde een hart onder de riem te steken. Want dat zag verslaggever Herman Spijkers bij Herkingen van der Velde. Hartverwarmend uiteraard. En ook ziet hij het ene na het andere certificaat uitgereikt worden voor die 80 kilometer. Arjo Westdorp, onze andere verslaggever, die spreekt tijdens zijn verslagloper Roland. Die heeft het maar zwaar. En die twijfelt dan ook of dat hij volgend jaar mee gaat doen. Maar goed, hè, Roland, kom op. Je hebt nog een jaar de tijd. Dus kop op. En in Nunspeet, waar je vandaan komt, kun je je gaan beraden. En dan volgend jaar sta je gewoon weer lekker langs. Loop je gewoon weer de hele route, zou ik zeggen. En onze lokale beroemdheid, het tevens verslaggever Jan van Loo, die spreekt de jongste deelnemer, Joris. 15 jaar jong. Mag eigenlijk niet deelnemen, maar goed. Iets met mazen, wet en een mailtje sturen. Misschien een kleine omkoopsom. Dan kan je gewoon meelopen. Nee, het laatste was natuurlijk onzin. Dan krijg je van mij nog het weer. Bij zo'n 22 graden is het misschien ietsjes warm wandelweer. Maar het zijn de laatste loodjes. Gelukkig voelt het iets koeler. Het waait matig vanuit het zuidwesten. En het blijft droog tot een uur of drie. Drupje regen dan. Dus ik zou zeggen, doorlopen maar. Dat je voor die tijd gewoon over die finishlijn bent gekomen.
8: Volg de lopers op de voet. 26 uur lang. Stap voor stap. Wij zijn erbij.
9: Omloop Radio, bij Omroep Archipel.
8: zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Nou, en dat doen we met onze verslaggevers Herman Spijkers, Jan van Loo en Arjo Westdorp. Dus genoeg te volgen. En straks gaan we ook een loper belichten, zo rond de klok van 15:15. Dat wordt Joël Kastelein. Dus genoeg te beleven hier nog tot 8:00 vanavond. Want zo lang zijn we er 26 uur lang Omloop Radio. Wil jij even een berichtje sturen? Doe dat naar 0187-68-2630. 0187-68-2630. Komt het hier in de studio terecht. En gebruik ook die Archipel-app. Al is het voor het liveblog of om ook berichten te sturen. Je kunt er zoveel mee doen. Download de dingen eventjes. Hartstikke makkelijk. Nu lekker muziek. Bruno Mars, On My Soul.

0: Ik ben Petra Toen, fractievoorzitter van GroenLinks Partij van de Arbeid, tegenwoordig pro-Goeree-Overflakkee. Aan alle lopers van de omloop, heel veel succes.
1: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
2: Wat leuk hè, al die boodschappen die worden ingesproken zo, toch Anneke?
3: Zeker ja, leuk, ik heb er al verschillende gehoord en ik word er heel blij van. Zoveel mensen op Goeree-Overflakkee enthousiast zijn voor die omloop. De vrijwilligers kwamen al veel langs. Maar we doen het met elkaar en dat maakt die omloop zo bijzonder.
2: Zeker weten. En we hebben het er net eventjes over. Hè. Het is ook wel echt een pittige loop. In het vorige uur hoorde je dat natuurlijk met de voorzitter van de Nederlandse Wandelbond. Dat het echt eventjes een van de zwaarste tochten van Nederland is zelfs.
3: Ja,
2: hè?
3: Dat kan ik me voorstellen. Want je gaat over grasdijken, soms over teerwegen. Die zijn hard. We hoorden al de mensen over het strand en het hoge water. Dan moet je door het Mullenzand. Dus je hebt heel veel soorten terrein waar je overheen moet. Dus ik maak een diepe buiging voor alle lopers die hier sowieso aan beginnen.
2: Ja, nou ja, 100%. Want eigenlijk Willem die had vorige uur of net misschien daar uur daarvoor mee van schoten, had hij ook iemand die sprak die uit Oudorp kwam. En dat was echt dat je denkt, wow, goeiedag. Want die was natuurlijk vannacht over het strand gegaan.
3: Ja.
2: Mulzand, zei hij ook. Zwaar.
3: En loopt donker, dan nu, want ja, het was wat bewolkt. Ja, wat regen, ja, veel wind.
2: Ja, was nu op weg van Oudorp weer natuurlijk. Hè, want dat is logisch, want de omloop van het eiland is dan weer terug naar de andere kant van het eiland. En dan moet je weer terug naar Oudorp. Dat is een beetje een rare gewaarwording. Maar dus dat was even een zware beproeving. Hoe is het met de mensen daar langs bij de slikken nog, Arjo? Want hoe is de beproeving voor die mensen daar?
4: Nou ja, dat moet je dan eigenlijk zelf vragen. Hè? Dus dat vraag ik maar hier aan Boas. Ik zit hier bij een groepje mensen die komen uit de Alblasserwaard. Gorinchem, Hardingsveld en mooie omgeving ook daar. Bij Alblasserwaard. Gorinchem, Hardingsveld en mooie omgeving ook daar.

0: om ook te ondersteunen en moed in te spreken. En dat is natuurlijk al heel mooi. Hè? Eerste keer dat je de omloop loopt?
1: Ja, zeker.
0: En vaker lange afstandswandelingen of is het ook gewoon een eerste uitdaging?
1: Ook een eerste uitdaging.
0: Want hoe kom je dan hier?
1: Via de opperstoemper, Andries.
0: Ah, Andries, dan ga ik toch even naar Andries toe. Want wat maakt dan dat jij de ander hebt meegenomen hier naar deze omloop?
2: Ja, ik heb een keer de waterpoortloop gedaan. En zo is het een beetje gegaan. Dus toen zag ik dat deze er ook was. En zo heb ik ze meegenomen.
0: Ja, je dacht ik kan alleen lopen, maar ik kan ook met z'n drieën gaan.
2: Ja, zeker. Dus,
0: Ja,
2: zeker. Met z'n drieën is toch leuker.
0: Ja. Nee, ook waar. En zeker als je het dan met z'n drieën ook kan volbrengen. Dus ga daarvoor. En veel succes zou ik zeggen. En vanavond weer terug naar de Alblasser Waal, denk ik. Hè?
2: Ja.
0: Ja, helemaal goed.
2: Oh, ja.
3: Ja, heel goed. Daar Arjo Westdorp. En ik krijg ook net een fotootje eventjes binnen van hem daar. Dat ziet er ontzettend leuk uit. Ze zitten een beetje in het gras zo. Sommigen even goed zwetend en wel. Maar ja, dan krijg je de vrolijke blik van Arjo bij je. Nou, dat moet op zich ook weer eventjes een goede aanmoediging zijn. Gelijk eventjes door naar Jan van Loo. En Jan, jij bent altijd goed gemutst, toch?
4: Ik heb altijd een goede muts op. Echt waar, ik heb het altijd naar mijn zin. En vooral hier op dat mooie goede hoofdvlakke. Ik sta hier bij de ijsbaan van Herkingen. Jazeker, we hebben op Herkingen een ijsbaan. Dat is eigenlijk het weggetje waar de lopers bij het strandje van Herkingen van de dijk afkomen. En daar richting de Van der Velden gaan. En ik kom hier een prachtig tafereeltje tegen. Het lijkt de Vierdaagse van Nijmegen wel. Er staat hier de kleine Jolie. Die staat hier met een mooie doos met snoepjes uit te reiken aan de deelnemers die richting... Hallo Sanne, hallo! Die richting Van der Velden gaan. En ze biedt iedereen een snoepje aan. Heb je dat zelf verzonnen, Jolie?
5: Ja.
4: Vind ik heel knap van jou. Waarom doe je dat?
5: Gewoon.
4: Oh, doe je dat gewoon? Jolie is de dochter van Paul. Van Paultje die tussen 12 en 2 aan de knoppen zit. En die heeft ietsje meer praat als zijn kleindochter. En ga even naar Mark toe. Mark, is het niks voor jou om een keertje mee te doen?
6: Ja, hiervan gaat het wel kriebelen. Het is een supermooi evenement en je ziet iedereen strijden. Maar ik ben onwijs trots op iedereen die het doet. Ook mensen die het niet voltooien, die wel de stap nemen om het toch te doen.
4: Ja, het is een groot evenement. Het gaat weer richting een beetje een spektakeltje worden. Hè? Als je ziet hoe druk dat het hier op Herkingen is. Dat hebben ze alleen bij de jaarmarkt en daarna eigenlijk niet meer. Maar het is echt ongekend druk hier op Herkingen. Deze weg staat gewoon redelijk vol met mensen, auto's en iedereen aan te moedigen die ze liefst. Hey Jolie, mag ik nog straks een wijngrumpje van jou?
5: Ja.
4: Ja. Mag ik die nog pakken van jou? Mag ik er ook eentje meenemen voor het in de studio?
5: Ja.
4: Dan heb ik er tenminste een paar te pakken.
7: Lekker. Heerlijk.
4: Nou, ik vind het heerlijk dat jong en oud zich druk maken met de... Hey, grote vriend. Met de omloop van het Goede Eeuwenvlakke. Iedereen is enthousiast en het zonnetje gaat hier heerlijk schijnen. Ik heb het bodywarmertje aan van de omroep, maar ik denk dat het straks toch wel een beetje uitgaat. Want het wordt toch wel een beetje zweterig onder de okseltjes. Maar dat hebben die lopers ook, dus... Tot zover de ijsbaan van Herkingen.
3: Ja, goed. Je mag de snoepjes lekker zelf houden daar. Wij zijn hier meer dan goed voorzien, Jan.
8: En Jan, een mooie tegenstelling. Een ijsbaan en zweet onder de oksels.
4: Ik zie
8: twee tegenpolen. En wat lief dat jullie allemaal snoepjes uitdeelt aan die lopers die zo heel hard hun best doen.
3: Ja, heel schattig inderdaad. Dankjewel, Jan. Zometeen weer terug bij hem. Ondertussen krijgen we ook een fotootje binnen. Ontzettend leuk, gestuurd door Hanne. En verder geen boodschap erbij. Behalve dan op het soort van doekje dat twee jonge meiden, jonge meid en jonge jongen, denk ik, hebben ophouden. En papa is onze kanjer, staat erop. Nou, dat is toch eventjes hartstikke schattig. Stuur jouw berichten naar 0187-682630. 0187-682630. Dan komen ze hier in de studio binnen, nemen wij ze mee. Of contact ons via de Archipel-app natuurlijk. En dan gaan wij nu eens eventjes, ja, toch wel een beetje die Nederlandse zomerhit, hè? Luisteren van de man bekend van Ik Geloof in Mij. Geweldig programma is dat. Rutger van Barneveld heb ik het over. En die heerlijke, zwoele zomernachten bij Archipel.

0: Nou, dat was een kort nachtje, want wij gaan eens eventjes... Ze zijn toch echt binnen, hoor. Jawel, bij Edwin van Os in Otgersplaat. Edwin, goedemorgen. Je hebt de eerste lopers die daar passeren, toch?
1: Ja, dat klopt, joh. Er staan twee mensen al binnen. Jan Mannetje en Tom de Groot. Tom de Groot. En we gaan even de telefoon aan Tom Groot geven, zodat je hem lekker kan interviewen. Hier komt Tom Groot, een van de eerste.
2: Nou. Ja, prima, Jan. Radio
3: Achterbelt. Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, Tom. Hey, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Wat een prestatie, man.
3: Ja, nou, het was weer een heel avontuur.
0: Het klinkt alsof je gisteravond aan het bellen zijn eigenlijk. Gewoon alsof vlak voor de start. Je klinkt nog helemaal fris, joh.
3: Ja, ik zei net al tegen Jan. Ik weet niet precies waarom, maar ik heb de omloop nog nooit zo goed verteerd als vandaag.
0: Het is echt te horen.
3: Het ging lekker. Zeker. Ja.
0: Het is echt te horen. Wat, vertel eens eventjes die 110. Neem ons eventjes mee. Begin, midden, eind. Hoe heb je het ervaren?
3: Nou ja, begin. Ja, kijk, je loopt voorop. En ik heb dit jaar de eer gekregen om start nummer 1 te mogen vertrekken. Dus ja, dat geeft toch wel een beetje druk. En toen voelde ik nog wat. Er was een andere loper die kwam in de buurt. En ik dacht, oh jee. Dus aardig mijn best gedaan. Uiteindelijk heb ik een mooie afstand kunnen lopen van die loper. Eerste stuk. Wind speelt best wel een rol. En ja, het is natuurlijk eeuwig zonde dat we niet door de scheelhoek kunnen. Maar ik vind dat de organisatie heel knap een alternatief gevonden heeft. Ook een mooie route. Wel pittig. Veel grasdijken. Het loopt niet zo makkelijk.
0: Nee.
3: Ja, en dan het strand, hè. Het strand, dat was logisch, maar dat was wel het zwaarste stuk. Er stond een flinke wind. En we hadden nog geluk dat we voor de bui uit waren. Ik begrijp dat andere lopers een flinke bui op hun hoofd gehad hebben. Respect voor wie daar goed doorheen komt. Dat moet stevig geweest zijn.
0: Ja. Hey, is het laatste
3: stuk draait de wind in de rug. Ja, dan is het gewoon genieten.
4: Dus dan werd je naar Otgersplaat toegeblazen, Tom.
3: Ja, precies. Je wordt een beetje windje in de rug. Ja, en dan ga je aftellen en dan komt het goed, hè?
4: Ja, zeker. Ja. En jij zei van, het was toch soms wel lastig. Maar volgens mij haal jij best veel kilometers gemiddeld per uur. Weet je dat? Is dat 7 of 8 kilometer wat jij gemiddeld per uur loopt?
3: Dat zit dik in de buurt van de 8.
4: In de buurt van de 8. Nou,
3: ja,
4: chapeau.
3: Net niet helemaal, denk ik. Ja, maar, ja.
0: Dat is echt een goed tempo dat je er dan in houdt, zeg. Dat is echt waanzinnig. Maar is het eigenlijk ook wat je zegt net, ja, zonder dat bepaalde stukken dan overgeslagen moeten worden? Het heeft bepaalde redenen natuurlijk, hè. Eén ervan is een Natura 2000 groei. Nou goed, gaan we wel 10.000 keer hebben dat al gezegd. Maar ergens is dat toch ook wel leuk. Een beetje verandering van spijs doet volgens mij in jouw geval heel goed eten.
3: Ja, dat is ook wel zo. Maar ja, ik vond dat een heel mooi stuk ook. Maar nogmaals, wat er voor terugkwam is inderdaad ook mooi. Maar wel een stuk zwaarder. En dat deert mij niet zoveel. Maar ik heb het om te doen met de mensen die toch wat minder getraind zijn. Ik hoop dat die dat gewoon ook allemaal goed kunnen verteren. Als je het niet verwacht en het wordt toch nog weer een stukje zwaarder. Dat doet wat met mensen. Dus ik hoop dat iedereen er gewoon goed doorheen komt en toch lekker van kan genieten.
0: Nou, dat hopen wij natuurlijk ook van harte. Het zit erop, Tom, wat goed. En Jan ook naast jou natuurlijk. Maar wat nu? Wat ga je doen? Blijf je nog heel even daar?
3: We blijven nog even hier. We gaan even napraten. Een schoon shirt aantrekken. En op nummer 1, allerbelangrijkste staat, die schoenen uit.
0: Hey Tom, wat geweldig. Dankjewel, Tom Groot. Ja, met ook nog eens start nummer 1 daar zo. Wat een kanje, toch?
4: Absoluut. Ja, en wat een tempo. 8 kilometer per uur.
0: Niet te doen. Als ik wel eens zeldzaam in de sportschool te vinden ben, dan loop ik nog wel eens een kilometertje of tegen de 6. In de zin van snelheid, gemiddeld. Maar 8, dat is wel echt, hoor. Dan ben je aan het snelwandelen, joh, zo ongeveer.
4: Absoluut. Ja.
0: Tom Groot, Jan het mannetje, net over de finish gekomen in Otgersplaat. Nou, ik zeg, dat moeten we even vieren met een klein beetje muziek, toch? Zullen we dat? Nee, we gaan, oké. Nou, dan gaan we het even op een andere manier vieren, want we gaan even naar Loper Blicht toe, denk ik. Ja, heel goed.
5: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Blicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
0: En dat is in dit geval Joël Kastelein uit Sommelsdijk. Joël, hoe gaat het ermee?
6: Hoe gaat Het gaat een stuk beter dan een aantal uurtjes geleden. Het gaat goed. We zitten er goed in.
0: Dat is fijn. Dat is fijn. Want die had even... Jouw dip is dus achter de rug.
6: Mijn dip is achter de rug, ja. Ik heb het erg zwaar gehad op het strand. Het was een erg zware rit. Het is mijn eerste keer, maar dat viel heel erg tegen.
0: Ja, en je keek denk ik daar ook wel eens om je heen. Of ik neem aan dat dat voor iedereen een zwaar punt was, want ik hoor het eigenlijk al heel de dag.
6: Ja, klopt, ja. Ja, ik keek wel een beetje omheen. Ik deed mijn best in ieder geval, want de wind komt met rechts van voren en mijn capuchon ging alle kanten op. Dus ik keek af en toe omheen, want het was wel een prachtig aanzicht. Het zand dat zo over het strand heen kwam en de maan die mooi scheen en de wolken die alle kanten op gingen, het was prachtig.
0: Ja.
6: Het was wel moeilijk om het allemaal goed te kunnen zien. Het was ook gewoon aan het ploeteren in het zand.
0: Dat geloof ik heel goed. En zeker als wat Muller is natuurlijk. Jij loopt met collega's. Zijn zij er nog bij?
6: Nee, ik ben eigenlijk alleen overgebleven. Mijn broer die loopt nog bij me. Die heeft ook besloten een stukje mee te lopen. Dus dat is gezellig. Maar nee, die liggen eentje is voorop. Die is al een stukje verder. Die is een aardig tempo. En twee andere collega's die liggen nog achter mij.
0: Die zijn een beetje uit elkaar gevallen. Dus het is niet dat ze uitgevallen zijn.
6: Nee, nog niet. Eentje was nog wel eventjes de vraag. Die lag echt met linkerbein op de pijnbank. Maar ik hoop dat hij het achter redt. Dat was in ieder geval nog zo'n doel.
0: Ja. Ja, je hebt bij ons aangegeven, hè, normaal dan bespreken we altijd even voor, hè, als we jou vragen om dit te doen, om een loperbericht mee te doen. En jij zegt, ik wil tot het naadje gaan. En volgens mij ga je dat ook, toch of niet?
6: Ja, klopt, ja. Dat is wel iets wat een succes is geweest. Want tot het naadje ben ik echt wel gegaan. Ik heb echt wel, de moed ging echt wel mijn schoen in het bestand. Maar super tof om dat te doen. En nu, het licht kwam omhoog. Nu gaat hartstikke goed.
4: En dat geeft weer motivatie, dat licht, om toch tot dat naadje door te gaan, hoor ik zo.
6: Ja, zeker weten. Ja.
4: Ja. Dus jij gaat die 110 kilometer volmaken, zoals je er nu tegenaan kijkt?
6: Ja, nee, zeker. Dat zal ik zeker weten.
4: Knap hoor. En jij zei, daar loopt iemand mee. Helpt dat? Iemand naast je om de motivatie er weer in te krijgen?
0: Ja, je broer, hè, is dat geloof ik.
6: Ja, mijn broer heeft hem ook al twee keer gelopen, dus die weet een beetje hoe het in elkaar zit. Dus het helpt daar hem ons een beetje een beetje steun in.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan heb je in ieder geval iemand die weet wat je voelt.
6: Ja, precies. Ja, en het helpt vanaf wel eens om een traantje te maken. Ik moet zeggen dat ik ook heel graag wel alleen loop. Soms wordt een beetje boeken al het gaat roeren. Dus dan pak ik even een afstandje en dan keer ik even in mezelf. Dat werkt me ook nog wel eens.
4: Ja, zeker. En luister je dan nog naar muziek? Of ben je helemaal in de stilte en in de natuur aan het genieten?
6: Stilte en natuur. Maar muziek luisteren met die wind in de oren ging ook wel heel lastig op het strand. Dus,
4: ja, dat kan ik me voorstellen.
6: Dat zo nog eventjes een lekker nummertje opzetten.
0: Ja, nou. En anders doen wij dat zo wel eventjes voor je. Hoe heet je broer trouwens?
6: Mijn broer heet Eduard.
0: Eduard, nou, ook al zo'n legende. Dus,
6: ook al een legend.
0: Ja, precies, ja. Hé, hey, Joël, dankjewel. Succes, ja, zet hem op.
4: Succes,
0: laatste stukje nog, man. We zijn allemaal voor je aan het juichen. Dat was Joël Kastelein hier in Loper belicht. En hij vraagt om een lekker muziekje. Wij draaien, wij leveren. We doen natuurlijk gewoon eventjes... Hè? Ja, dit vind jij ook lekker, toch, Anneke?
4: Ja, heerlijk. Ik ga hier dansen in de studio.
0: Nou, dat is toepasselijk, want het is Dancing Queen. Maar dat had je natuurlijk al gehoord van ABBA. Hier bij Archipel.

0: En heerlijk door eventjes zo de boel uitdansen tijdens de loop. Maar het blijft maar gewoon lekker goed recht doorlopen. Want dat is denk ik een stuk veiliger ook voor de voeten. Arjo Westdorp, jij bent nog, de post gaat zo dichter daar.
1: Klopt, hè? 11 uur gaat de post dicht. En vanaf 5:30 sta ik hier. Toen waren er zomaar druppels geweest dat de mensen kwamen. En dat is nu andersom zo. Hans Orgers heb ik hier naast me zitten. Die als laatste hier binnenkwam. Ik heb nog even de weg uitgekeken, maar er komt niemand meer aan. Hans, ik hoorde net van jou 12 keer de omloop uitgelopen en nu de Kennedy-mars. Ga je ervoor?
2: Ja, ik ga er zeker voor. Ik heb voor mezelf een schema gemaakt en ik denk dat het precies gaat lukken.
1: Ja, precies. Daar gaan we voor.
2: Nu binnen zijn. Dus, misschien ben ik wel 5, vooral in 1 binnen.
1: Zo is dat. Weet je, jij hebt 1 groot voordeel, wint je mee.
2: Is dat zo?
1: Of niet?
2: Als na het strand is dat de grote verrassing.
1: Oké. Nou, in ieder geval de boet erin houden. Ja. En zoals ik je zie, en dan ben je nog steeds parmantig en ga je ervoor.
2: Ik denk wel dat gaat lukken.
1: Nee, super. Mooi dat het kan. En succes voor die laatste kilometers, joh.
2: Bedankt, hè. Bedankt.
1: En dat was het.
0: Ja, heel goed, ja. Betekent dat als zo'n post gaat sluiten, is dat dan ook gelijk helemaal opdoeken en alle dingen weg dat je weet?
1: Zijn ze net als bij de Tour de France.
0: Ja?
1: Nee, het durf niet te zeggen. De dames die staan nog vol in bedrijf. Er is ook nog wel wat te fixen, te bijten hier en te drinken. Nee, durf ik niet te zeggen of ze zullen wel opgehaald worden. Dus die vrachtwagen staat er allemaal voor.
0: Wat nodige nazorg, hè.
3: Ook de vrijwilligers van de posten die wippen van post op post. Dus ze hebben toch straks weer een andere post die ze moeten gaan vullen. Dus het wordt zo snel mogelijk opruimen hier. Dixie waarschijnlijk een maandag pas. En volgend jaar gaan we er 6 bestellen. Want daar stonden alleen maar lange rijen voor.
1: Ik begrijp in ieder geval hier dat de dames die stoppen nu met de post. En ze zijn klaar op de rest van de zaterdag. Dus vinden ze ook
0: wel
1: weer fijn.
0: Ja, nee, dat snap ik ook wel weer hoor. Natuurlijk misschien nog ergens een klein handje helpen. Maar de vrijwilligers doen natuurlijk ook al een hele hoop. En hey Arjo, dankjewel daar. En we gaan verder contact houden. En ook met onze andere verslaggevers natuurlijk. Want er zijn er weer een paar aan het verplaatsen. Jan van Loo, die staat ook nog even. Dus kunnen we dan misschien toch nog even snel naar Jan toe? Even kijken of dat hij voor een minuutje eventjes vlak voor het nieuws alsnog even kan. Ik ben gewoon maar heel brutaal. Jan, ben je daar nog? Nee, ik hoor eventjes geen Jan natuurlijk. Nee, nou goed, dat maakt helemaal niet uit.
4: Dan horen we Jan gewoon na het nieuws, hè?
5: Ik ben er toch?
0: Ja, kijk dan. Ja, Jan, je bent er gewoon, joh. Ja, sorry.
5: Ik zeg, wanneer smeren bij zonkig 3 of hoger om na het sporten, zweten en zwemmen. Maar niemand pakt hier de gratis broodontvang tot 30, dus die wordt gepakt. Ik sta hier aan de Côte d'Azur van Goeree, oftewel bij het strandje van Herkingen. Het water glinstert fantastisch op het zonlicht. De surfplanken die gieren langs je heen. En als ik naar rechts en links kijk, dan zie ik een dijk. En op die dijk daar zie ik een heleboel mensen nog aankomen. Plukjes. En die moeten hier over een hekje heen. Nou, je wil niet weten wat je ziet.
4: Dan moeten ze dan klimmen, Jan, over dat hekje?
5: Die proberen over dat hek heen te komen. En dan moeten ze met een trapje naar beneden. En Harry Grimwis uit het Ouddorp, 46 jaar oud, die stak keurig zijn duimpje op. Die zei, joh Jan, het gaat fantastisch. Nou, dat is toch genieten. En dat is toch leuk dat die mensen dat doen. Maar ik zit er nu in of komen en denk van, ja, dat is niet gezond om dat te doen. Maar tot zover eigenlijk een beetje de Côte d'Azur. Oké, het strandje van Herkingen.
4: Oké, de Côte d'Azur houden we vast, Jan.
0: Heel goed. Nou, Jan is er zometeen ook weer bij natuurlijk. Net als Edwin daar in Otgesplaat. Waar wij, normaal doen we dat op een half uur. Maar nu heel eventjes vlak voor het hele uur. Want we hebben de eerste finishers daar gewoon gehad, hoor. Wat gaaf is dat die alweer in de uitzending hebben gezeten. Dat was echt fenomenaal. Tom Groot en Jan het Mannetje. Die daar om 10:40 over die finishlijn kwamen.
4: Ja, hartstikke goed, hè. 8 kilometer per uur gemiddeld. Want je moet ook verplichte pauzes houden. Dus hartstikke knap.
0: Het is fenomenaal. Maar ook als jij dat niet zo snel doet, is het ook echt een felicitatie waard. Zeker als je die finishlijn haalt, maar ook als je gewoon meedoet. Zo stoer en zo gaaf.
4: Zeker weten.
0: Je stuurt ons een berichtje 0187-682-630. Of gebruik de Archipel-app ook om lekker te luisteren natuurlijk. Wil je ons nou op Instagram volgen? Doe dat eventjes via het kanaal van Sport Lokaal. En in die Archipel-app ook leuk eventjes. We hebben ook een live blog, dus mocht je niet kunnen luisteren of moet je zo meteen iets anders gaan doen, dan moet de radio even uit. Ja, dat is natuurlijk doodzonde. Maar wil je af en toe bijlezen, kan dat natuurlijk gewoon via de Archipel-app. Dus download die, zet die op je telefoon en luister lekker mee naar Omloop Radio. Zometeen het nieuws en daarna zijn we terug met nog een uur lang helemaal heerlijk veel lekker Omloop Radio. Tot zo!
6: Bij deze wens ik jullie heel veel succes met de omloop van 2026. Het is een monstertocht. Hopelijk hebben jullie goed weer. En nogmaals veel succes. Denk aan jezelf, luister naar je lichaam. Eet en drink genoeg en denk aan je schoeisel. Heel veel succes. Sportieve groet van Marius Hotting. En tot ongespaard. Omloop Radio.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Een Amerikaanse militaire rechter staat niet toe dat een bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed wordt gebruikt in het proces over de aanslagen van 11 september 2001. Volgens de rechter is niet bewezen dat Mohammed vrijwillig heeft bekend. Hij werd na zijn arrestatie door de CIA hard verhoord en jarenlang geïsoleerd vastgehouden. De uitspraak kan opnieuw voor vertraging zorgen in het proces, dat gepland staat voor juni 2028. De Verenigde Staten krijgen volgens president Trump de controle over 65 miljard vaten olie uit Venezuela. Dat heeft hij bekendgemaakt op zijn eigen sociale mediakanaal. Volgens Trump kunnen de Amerikaanse energiereserves daardoor meer dan verdubbelen en zullen de energieprijzen dalen. De Venezolaanse interim-president Roderick noemt de deal positief. Volgens haar levert die de Venezolaanse staatskast $209 miljard op. Trump staat onder druk vanwege de hoge benzineprijzen in de VS. De eerste lopers van de omloop zijn inmiddels binnen in Otgersplaat. Tom Groot, met nummer 1, liep al de hele tocht voorop en kwam rond 11:15 samen met Jan het Mannetje, nummer 368, als eerste over de finish. Grote groepen lopers bevinden zich momenteel tussen de Slikken en de Post Herkingen. Hier eindigt de Kennedy-mars van 80 kilometer. De post bij de uitgang van de Slikken is om 11 uur gesloten. Deelnemers moeten hier dan voorbij zijn om de tijdslimiet van 24 uur te kunnen halen. Lopers van de volle 110 kilometer moeten na Herkingen naar het volgende punt bij de hoek van Sint-Japen. En tot slot het weer. Later in de middag volgt bewolking en regen vanuit het zuidwesten. De merkbaar aanwezige zuidwestenwind trekt gedurende de dag verder aan en is soms krachtig langs de kust. De temperatuur komt uit op een aangename 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of in de app.
11: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
12: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goedeo Flaké. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
13: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
9: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
14: Omloop Radio. Beste lopers, vandaag ligt het eiland aan jullie voeten. Als burgemeester van Goeree-Overflakke wens ik jullie veel succes. Geniet van al het prachtigst dat jullie onderweg tegenkomen. Van onze dorpen, dijken, het water en het unieke landschap. En wordt het een beetje zwaar? Bedenk dan dat heel Goeree-Overflakke een beetje met jullie meelopen. Hou vol en maak er een prachtige, onvergetelijke omloop van.
9: Omloop Radio. Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Live, 26 uur lang, met verslagen.
15: Paren zitten, de molletjes gaan rond, er wordt gestrompeld, er wordt verzorgd.
9: Sfeerimpressies.
16: Ik kom net hier zo tentje uit en ik denk van nou, er zullen wel meer tentjes die ze op willen hangen.
9: En interviews.
17: Fijn om tussendoor toch nog even de spieren een klein beetje los te krijgen.
9: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
0: Het eiland ligt aan jullie voeten. Iedereen op het eiland leeft mee met de lopers van de omloop van Goeree Overflakkee. Welkom bij Omloop Radio. We zitten zo tussen 11 en 12. En de eerste mensen die zijn de finish overgekomen. Nou, we hebben het in het vorige uur al uitgebreid besproken. We blikken er later nog op terug. Maar we gaan natuurlijk ook al die andere mensen volgen die daar over de finishlijnen gaan komen de komende uren. En dat gaan we allemaal, echt allemaal, voor je meenemen. Tot 8 uur vanavond zijn we bij je hier bij Archipel met Omloop Radio. Met natuurlijk de nodige verslaggever langs de lijn. En we bellen af en toe lopers zelf nog die aan het lopen zijn. Die ons dan eventjes lekker te woord staan over hoe het met ze gaat. Want daar draait het om die lopers. En natuurlijk al die mensen langs de lijn die aan het aanmoedigen zijn. Wil jij ook zo iemand zijn, maar zit je ergens anders? Stuur dan even een berichtje. 0176826630. Dan komt het hier in de studio en dan nemen wij dat mee. Mag je ook een plaatje aanvragen, hè? Dus doe dat vooral. Er worden al heel wat berichten gestuurd. Maar zo nu en dan mag er zeker nog eentje bij. Dus stuur maar door, zou ik zeggen.
9: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
0: En dat doen we dan ook zeer zeker niet met Jan van Loo, die bij Herkingen staat. Jan, hoe staat het ervoor daar?
5: Ja, ik sta hier nog steeds op de ijsbaan bij Herkingen. Ik heb de Côte d'Azur weer een beetje achter me gelaten, want het woei heel erg veel daar aan het strand. Het was die surfplanken, die gingen niet voor niks zo op en neer en heen en weer. Die zijn lekker te genieten van hun eigen sport. En ik zit nu te genieten van topsport, wat hier allemaal gebeurt op de ijsbaan. Je ziet ze nu langzamerhand allemaal een beetje binnenkomen, strompelen en doen. En ze kijken allemaal een beetje uit naar hun verzorging. En dat is ook wel een beetje te begrijpen, want ja, 80 kilometer is toch ook niet zomaar iets. Het is toch wel een beste stukje. Boas Vreken die kwam net voorbij uit Hardingsveld, Giesendam. Ja, je kan het niet meer lopen noemen. Het is eigenlijk weer een beetje, toch proberen te overleven om binnen te komen bij die 80 kilometer. En dan gaan ze eigenlijk daar lekker laten verzorgen. Ik zie, het wordt hier mondjesmaat. Er komt hier niet zo gek veel meer binnen. Er moet nog wel een hele groep komen. Ja, daar kun je op wachten. Die duurt nog 2 kilometer dat die hier zijn. Ja, als je dan 3 kilometer en een uur loopt, dan is het toch, kan je het uitrekenen hoe lang dat is. Dat ga ik niet op wachten. Ik ga naar binnen toe, naar de loods van de velden. Kijken hoe ik daar nog mensen aan kan treffen die hun verhaal eventueel kwijt willen aan onze luisteraars en onze kijkers ook wel een beetje van Omroep Archipel. Die hier goed vertegenwoordigd zijn bij de omroep van Goeree Overflakkee. Hey, omarmend met 30 medewerkers, ongeveer 30 medewerkers plus. En we doen het natuurlijk allemaal graag voor de luisteraars van Goeree Overflakkee. We praten ze graag bij over het wel en wee, wat er allemaal gebeurt op en rond de dijken waar we nu op aangeland zijn. En we gaan ze allemaal lekker een beetje volgen en proberen voor de microfoon te krijgen. Maar vooralsnog loop ik nu hier in het luchtledige. In de verte komt er nog eentje aangestrompt, maar dat is wel een beetje aan het bedoelen. Dus ik ga naar binnen toe. En dan kom ik later bij jullie terug.
0: Ja, dat hopen we zeer, zeer zeker. Nou, ik zit hier natuurlijk ook niet alleen in de studio. Anneke
4: van der Slik zit ook in de studio.
0: Goedemorgen. Hallo.
4: Dank je, Daniel.
0: Ja, en jij volgt het natuurlijk ook nu lekker mee hier. Hoe bevalt het zo vanaf deze kant?
4: Ja, hartstikke leuk. En ik heb natuurlijk de collega's vannacht ook zo hier en daar gevolgd tussen het slapen door. We hebben ook een hele leuke groepsapp waar veel op binnenkomt. Want er zijn veel collega's van Archipel bezig om de omloop van Goeree Overflakkee goed in kaart te brengen en alle lopers in het zonnetje te zetten.
0: Ja, dat is echt waanzinnig en inderdaad leuke foto's. Veel van die foto's die worden ook doorgeplaatst. En dan zou je denken, waar dan, Daniel? Vertel het mij. Nou, dat is op de Archipel-app.
4: Zeker op de app. Dus download die app. En wil je nog meer, in die app rechtsboven zit een knopje. En dan kun je een verzoek aan de studio doen voor een plaatje of een boodschap doorgeven.
0: Nou, doe dat vooral. En als je even de app niet tot je beschikking hebt of even geen internet om het te downloaden, dan niet voldoende internet gezet hebt om te nadenken, maar wel een appje kunt sturen. 0107-68-2630. Dan gaan wij eens eventjes kijken hoe zometeen er een van onze lopers bij loopt. En dat wordt, als het goed is, Anita Broeren, die nog zometeen, die dan gaan we eens even kijken of dat zij die 80 kilometer uit weet te lopen. Zoals met de laatste 10 bezig, begrijp ik. Maar goed, we gaan het zometeen horen van haar inloper belicht. Eerst eventjes lekker de Cardigans. Love Fool hier bij Archipel.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: En het zijn inderdaad de laatste kilometers voor Anita Broeren. Toch, Anita? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoe gaat ie?
2: Ja, best wel goed hoor. Ja, je voelt het natuurlijk wel in je bovenbenen. Zeker na de trap, want dat merk je echt. Maar we moeten nog een kilometer of 7. Dat hij binnen heeft gingen.
1: Kilometer of 7, versta ik dat goed? Want je bent een beetje winderig is het, denk ik.
2: Ja, klopt, ja. 7, ja. 7 kilometer ongeveer.
1: Nou, dan...
2: Dat hij binnen heeft gingen, dat is goed voor mij. Daar komt weer een 7 voor de tas.
1: Dan moet dat best te doen zijn. Wij geloven in je. Ja. Hey, het is nu de tweede keer dat jij meedoet. Hè? De eerste keer dat ging niet helemaal. Maar nu ga je hem gewoon doen, toch?
2: Ja, nu ga ik hem gewoon doen. Ik heb betere schoenen, beter getraind. Dus ja, nou niet verplicht dat ik goed doen.
3: En Anita, jij loopt volgens mij ook met een vriendin, toch? Als ik het goed begrepen heb, met Thea.
2: Ja, dat klopt, ja, met Thea.
3: En is zij nog naast jou?
2: Ja, ze lijkt nog naast me.
3: Oké, dus jullie gaan samen straks over de streep.
2: We gaan samen over de streep, ja.
3: Hartstikke mooi. En hoe lang zijn jullie al vriendinnen?
2: Vanaf 2024. We hebben elkaar ontmoet op een wandelvakantie.
3: Op een wandelvakantie, heel toepassend. Ja. Dus jullie zijn echt wel wandelaars, als ik het goed snap.
2: Ja, Thea helemaal hoor. Ik heb mij een beetje aangestoken met het wandelvieren.
3: Ja, want wat doet Thea zoveel langer of anders dan jij met wandelen?
2: Ja, die loopt wel veel langer.
3: Oké, okay, dus...
2: Die dagen en langere afstanden. En bijna elk weekend loopt zij wel.
3: Oh, jee joh. En heb je daar nu steun aan dat zij zoveel kilometers heeft gemaakt?
2: Ja, anders voor mij ook. We trekken elkaar er wel doorheen. Ja, dat is er ook voor af en toe. Dus...
3: Nou, ik hoop dat het gaat lukken. Dat denk ik wel, als ik jou zo hoor. Want je klinkt best fris en in vol goede moed. Alleen die bovenbenen, snap ik.
2: Ja, die bovenbenen, die beginnen wel een beetje te kussen.
3: Maar straks in Herkingen staan de verzorgers klaar en die kunnen dat heerlijk masseren. Ik merk dat ik er al naar uitkijk.
2: Ja.
1: Het is even de emotie uitschakelen, denk ik. Eventjes gewoon verstand op nul. Huppatee.
2: Ja.
1: Gewoon doorbeuken. Ja, komt helemaal goed. Dank je wel.
3: Anita, veel succes, Anita. En een mooie aankomst.
1: En wellicht spreken we straks ook nog eventjes. En ondertussen is, je hoort het al, ze stonden op een beetje winderig gebied. Dus de verbinding was ook gelijk weg. Maar dat maakt helemaal niet uit. Wat geweldig dat wij die laatste paar stappen... Nou, een paar stappen, ze zat nog wel een paar honderd,
3: honderdduizend
1: gaan zetten. Ja, precies. Dus het duurt nog heel eventjes, maar zo'n beetje in het staartje van haar 80 kilometer van de omloop mogen we dit meemaken. Dat is geweldig, zeg, dat zij dat gewoon gaat doen. Want ze gaat het ook gewoon doen, het uitlopen. En samen met haar goede vriendin Thea, die ze 2 jaar geleden heeft ontmoet, 2024... en dat een echt wandelmaatje is geworden. Nou, dat is er eventjes gezellig, zeg. Ik zeg ter ere van Anita, laten we nog even een lekker plaatje draaien, hoor. Zoiets van Let's Groove, Earth in the Fire.

0: Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Swingend die finishlijn over, of nog eventjes langs bepaalde posten natuurlijk, waar onze verslaggevers de lopers opvangen. Vorige keer dat wij Herman spraken, ging die weg bij Herkingen. En als het goed is, Herman, ben jij nu bij Oude Tongen aanbeland. Ik hoor mezelf een klein stukje terug.
2: Ja, wij horen onszelf.
1: Horen onszelf, ja. Hoort Herman ons? Herman, goedemorgen. Nee, ik denk dat Herman nog niet helemaal in de ether is. Hij luistert wel mee via de ether en dat is natuurlijk goed. Hè?
3: Hij zit in de auto volgens mij.
1: Hij zit in de auto, ja.
2: Ja, volgens mij
1: een klein stukje onderweg. Nou ja, dat is op zich ook goed.
3: Dat kan allemaal.
1: Ja, dat kan allemaal wel. Ja, precies. Nou ja, goed. Dan houden we dat eventjes te goed nog. Hè, dat hij bij Oude Tongen gaat staan. Is Jan misschien nog in de lucht? Is dat wij die nog eventjes erbij kunnen halen? Die als het goed is nog wel net Herkingen heeft.
2: Ja, want Jan staat nog in Herkingen als het goed is.
4: Ja, zeker. Jan die.
2: Jan.
4: En het is ongelooflijk, hè? Maar ik zie jullie zitten.
2: Zie je ons zitten?
4: Ik zie jullie op beeld, zie ik jullie zitten. En ik zei helemaal duidelijk. En hoe komen die beelden nu tot stand? Want heel goed in Overflakkee kan meekijken met beelden van het eiland, van de posten, van de studio en noem maar op allemaal. En in feite, ja, hij wil het niet, maar er is Herman eigenlijk wel een beetje verantwoordelijk voor. En dat is Jeroen Kik en die heb ik hier naast me zitten. En ik vind het zo fantastisch hoe die jongens dat doen. Die gaan naar... Die zijn gewoon 24 uur in touw ook om de beelden bij jullie allemaal thuis te krijgen. En in de stream, want dat vinden we wel heel erg belangrijk, dat het ook in de stream is. En ook in de studio, daar zijn jullie gewoon lekker in beeld. Dus de mensen thuis die kunnen jullie zien zitten. Dus doe je maar een jaar een beetje goed. En ga maar inderdaad een beetje recht zitten, want dan kunnen ze thuis ook over meepraten. Ik ga eens even vragen aan Jeroen, hoe krijgen we dit voor elkaar? Hoe komt dit thuis? Hoe regelen jullie dit?
5: We hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat we via internet van de mensen langs de route... we mensen bereid gevonden om internet aan ons te delen. Dus we kunnen de livecamera's wegzetten en zo van internet gebruik maken... om het eerst allemaal naar Dirksland te streamen. Dus alle beelden gaan eerst naar Dirksland. En zo worden daarna weer herverdeeld, geschakeld... zodat mensen thuis ook daadwerkelijk een interessante uitzending kunnen zien.
4: Zo zie je, maar het is allemaal niet vanzelfsprekend. Er wordt echt over nagedacht. Het is echt een stukje high-tech wat wij hier doen op Courier Overflakkee. En we komen nu eigenlijk ook wel een beetje tot de ontdekking dat er wat hiaten zijn op dit eiland.
5: Nou ja, het internet is niet overal even goed. We zien soms wel dat we aan wat kwaliteit van de beelden een klein beetje naar beneden moeten bijstellen. Omdat de bandbreedte niet genoeg is. Er zijn ook plekken op het eiland, met name ook de uithoeken. Daar hebben jullie met de radio ook last van. Als je dan echt gewoon aan de kant van de dijken met 4G, 5G verbinding probeert te maken... dan is dat gewoon her en der karig.
4: En dan moeten die jongens toch proberen om daar een zo goed mogelijk beeld bij jullie thuis op de glazen buis te krijgen. Met hoeveel man ben je op pad, Kees? Of Jeroen, sorry.
5: We zijn met z'n vijven op pad. Er zijn er nu een paar weer aan het bouwen in Oldgesplaat voor de live-uitzending van vanmiddag. En zelf ben ik nu wat camera's achterop aan het reizen om inderdaad overal live te kunnen schakelen en zaken te kunnen bekijken. Maar we zijn ook alweer aan het bouwen voor de live-uitzending vanaf 3 uur in Oldgesplaat.
4: En straks staan we nog in Oude Tongen, geloof ik. Staan we nog met een set. En dan ga je naar niet bij Sluishaven?
5: We gaan Sluishaven overslaan vanwege de regen die verwacht wordt. Dat is met de camera buiten ook erg lastig. Dus we willen iets eerder kijken of we ook beeld van Oldgesplaat kunnen krijgen. Want daar komen mondjesmaat toch al wel een paar lopers binnen. Eerst is natuurlijk sowieso altijd al heel vroeg binnen. Dus die proberen we dan mee te pakken uiteindelijk. Maar we gaan inderdaad, Oude Tongen staat er nu ook al. Die wordt nu al geschakeld. Maar Sluishaven gaan we vanwege de regen helaas overslaan.
4: Dus we kunnen niet halverwege eindelijk camera's neerplanten en de mensen laten zien hoe de sfeer op de dijken zijn en noem maar op allemaal. We moeten wel een internetverbinding hebben en het liefst natuurlijk wel een beetje een veilige omgeving.
5: Ja, er wordt sowieso gekeken met de internetverbinding aan de kabel. Dus we proberen echt wel van mensen thuis, bedrijven. Nu ook bijvoorbeeld in Herkingen komt hij ook bij het winkeltje vandaan. Dus dan zien we toch dat je aan de kabel toch ook wel de beste internetverbinding kunt krijgen. Wanneer je echt draadloos gaat, ja, dan krijg je ook een beetje wat met de radio aan de hand was. Dat er dan toch her en der wat hakkelingen zijn. Ja, dat is in beeld ook. Kijk, met de radio kun je misschien soms nog een beetje doorheen luisteren. Maar beeld wordt het echt heel snel vervelend als dat niet goed zou zijn. Dus we hebben inderdaad het liefst bedraad internet.
4: Ode aan de mannen van Jeroen, de vijf gasten die het hele eiland afgestruind hebben om proberen verbinding te krijgen aan mensen, proberen bereid te vinden om hun internet beschikbaar te stellen aan onze omroep. En zodat heel Goeree Overflakkee en ook verder buiten eigenlijk gewoon mee kunnen kijken. Want de stream die doet het ook gewoon heel goed, hè, Jeroen.
5: Ja, we gebruiken inderdaad zowel op televisie als overal gestreamd. Dus de mensen kunnen in de app van Omroep Archipel, op de website van de Omloop. Het wordt gedeeld op socials, de links. Dus mensen kunnen op weet ik niet hoeveel manieren, zeg ik maar, de beelden tot zich nemen. Zowel op televisie als overal in de livestream.
4: En zo zie je maar, het zijn niet alleen die verslaggevertjes die hier langs de kant staan. Het zijn niet alleen de mensen in de studio die stinkend hun best doen om een hele leuke uitzending te maken. Maar er zijn ook andere teams van ons onderweg om jullie te informeren over de gang van zaken op en rond het eiland Goeree en Overlakee. En dat gebeurt allemaal nu uit de loods vandaan bij Van der Velde. En ik zit eindelijk een beetje naast de man die dat allemaal een beetje regelt. Jeroen Kik. Bedankt Jeroen. Je bent niet eigenlijk van dit, hè?
5: Nee, ik vind het altijd een beetje, ja, met name toename waarom. Weet je, we doen ons werk op de achtergrond en de mensen genieten er dan hoop ik van. En dan blijf je altijd maar op de achtergrond.
4: Ja, en voor mij mag ze lekker op de voorgrond, want iedereen mag het zien en iedereen mag het beleven. Want wij waarderen het op een goede overgang heel erg dat die beelden weer eens een beetje goed zijn. Want het is goede kwaliteit en dat we allemaal alles weer kunnen zien en horen. Fantastisch.
1: Dat wil ik ook maar eventjes benadrukt hebben. Inderdaad, wat je zegt, op de achtergrond blijven. Genoemd worden, ja, naam en toenaam. Het is misschien niet voor iedereen weggelegd. Maar die waardering mag zeker ook worden uitgesproken. Is het niet voor de vrijwilligers van de omloop. Is het ook van hier natuurlijk. Want ook hier zitten een hele hoop mensen dit vrijwillig te doen. Niet waar, Anneke?
2: Zeker weten. Heel veel vrijwilligers. En ook mooi, Jan, dat je een verhaal had van de vrijwilligers die dan niet met hun gesproken worden. Op de radio zijn of onder de stream staan. En ook heel mooi dat Jeroen Kik belichtte dat internet van bedrijven en inwoners gebruikt wordt om dit mogelijk te maken. Kortom, de omloop doen we nog steeds met elkaar.
1: Precies, inderdaad. En dat is een prachtige gedachte. Ik zeg even een klein stukje muziek en daarna gaan we terugblikken op het afgelopen half uur, hoor. Somebody that I used to know. En ze verdenken, nou nee, ja, we hebben hier een mooie app om hierin bij te houden. Dus ik ken eigenlijk iedereen. Maar goed, dat is simpel. Maar Gartje zong er wel over. Je hoort hem hier bij Archibel.
3: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy.

0: Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: We gaan eens eventjes beginnen met die update. Nou ja, ik wilde hem eigenlijk de Omloop quiz gaan maken, Anneke. Mag dat heel eventjes?
2: Hartstikke goed.
1: Ja? Ja, nou, een klein quizje, want ik vind het toch een prestatie dat ze hier om 10:45 al binnen zijn gelopen natuurlijk. Maar dan heb ik het over bepaalde mensen. Dat gaan we zo meteen even benoemen. Als ik zeg gemiddeld 8 kilometer, waar heb ik het dan over?
2: Ja, dan heb je het over Tom Groot, die voor de tweede keer op rij in Olgersplaat als eerste over de streep kwam. En die heeft dus gemiddeld 8 kilometer per uur gelopen.
1: Geweldig, ja. En tweede vraag, startnummer?
2: Dat was 1.
1: Ja.
2: Want vorig jaar was hij als eerste binnen, dus hij mocht met startnummer 1. En dat legt natuurlijk wel een claim op wat je moet doen.
1: Precies, nou, dat was gelijk de bonusvraag. Dus je hebt, ik zeg 5 punten. Niet 2, niet 3, maar gewoon 5 punten.
2: En wie was dan, quizvraag aan jou, wie was dan nummer 2 daarin opgesplaat?
1: Jan Mannetje.
2: Hartstikke goed,
1: Daniel. Precies, ja, dat weten we nog wel. Nou, gaan we eens eventjes verder kijken, want een echte update heb ik natuurlijk ook voor je klaarstaan. Loper Blicht spraken we Anita Broeren, die samen met haar wandelvriendin Thea deze keer de 80 kilometer uit gaat lopen. Beetje pijn in de bovenbenen, maar een kilometer of 7 nog te gaan. En dan, oh heerlijk, masseurs die klaarstaan. Hebben wij hier nou niet, hè, in de studio? Dat is ook weer jammer. Hou vol, Anita, zou ik zeggen. En verslaggever Jan van Loo, die geeft een kijkje achter de schermen. Dat is ook wel eens leuk, natuurlijk. Hij spreekt Jeroen Kik, die ervoor heeft gezorgd dat er overal camera's staan, zodat je ook in videovorm de omloop kunt volgen. Bijvoorbeeld ook zo hier in de studio. Dus ik ga even rechtop zitten, buik inhouden. Ik had me moeten scheren, maar goed, dat is nu te laat voor. Hij sprak ook Boas met brandende voeten. Ze denken, ze een rare achternaam. Nee, die had gewoon letterlijk een beetje pijn, een beetje spierpijn in de voeten. Maar gaat gewoon opgewekt nog verder. En heb ik nog een klein weerberichtje voor je. Het is zo'n 21 à 22 graden met zo nu en dan wat zon en wat bewolking. Matige wind uit het zuidwesten, dat is natuurlijk lekker. En het blijft droog tot een uurtje of 5, of straks was dat een uurtje of 3, maar het is een beetje opgeschoven. Nou, dat is dus heel fijn, ook voor de mensen die nog de finish over gaan komen in de komende paar uren. Het blijft dus droog. Hey, succes ermee.
3: De lopers op de voet.
4: 26 uur lang.
3: Stap voor stap.
4: Wij zijn erbij.
3: Omloop Radio. Bij Omroep Archipel.
4: Zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Met hier lekker half uur tot aan de klok van 12. Want dan ben ik er nog bij, hoor. Maar daarna gaan we gewoon keihard verder. 26 uur lang maken wij Omloop Radio hier bij Archipel. En volg ons ook eventjes via de Archipel-app. Daar kun je berichtjes sturen. Of doe dat via 0187-68-2630. Komt er binnen, lezen wij het voor. Je kunt ook een verzoekje doen, hè. En voor een lekker plaatje bijvoorbeeld. Maar die draaien we ook uit onszelf, hoor. Ik zeg, misschien is een Dua Lipa of zo. Is ook wel lekker.

0: werd ook tegen haar gezegd. Hè? Want toen zij begon met optreden, toen stond deze vrouw gewoon een soort van als een zoutzak een beetje zo op het podium te knippen, zo met haar vingertjes. En deed ze allemaal niet zoveel. En dat was echt, ja, er werd door het publiek, Anneke. Ja, werd echt door het publiek werd gezegd van, ja, wat is dat? Nou, iedereen allemaal 20 dansers om erheen, maar zij is het zelf een beetje
1: onvoorstelbaar. En als je ze nu ziet.
0: Nu is het echt fenomenaal. Ja, goed. We gaan zo meteen eventjes hier bellen met een van onze lopers in Loperbelicht. Miranda gaat het worden als ze natuurlijk hopelijk de telefoon opneemt. Ik neem aan wel volle bak aan die 110 kilometer bezig. Zometeen gaan we er eventjes uit horen over de laatste hopelijk loodjes voor haar. Weet het niet, misschien wel pijntjes her en der. Kunnen we ook tegen haar zeggen. Beste Miranda, heal the pain. Ja. Dat is toch weer natuurlijk deze waanzinnig mooie plaat hier bij Archipel. Omloop Radio van niemand minder dan George Michael.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Heerlijk zwoel, die klanken van George Michael. Af en toe ook wel lekker om eventjes een iets kalmer tempo aan te houden. Maar hoe zit het met het tempo van Miranda Danker? Ik ga het er vragen hier in Loper Belicht. Een heel goedemorgen nog net, de valreep van de ochtend, Miranda. Hoe voel je je?
2: Ja, goedemorgen. Met mij gaat het goed.
1: Ja,
2: en ik loop wel een beetje achteraan, maar dat is meer om een loper nog even te steunen.
3: Ja, want je loopt met de vriend van je zoon, hè, of niet?
2: Ja, dat klopt.
3: En die heeft wat steun nodig.
2: Ja, die heeft behoorlijk wat problemen op het moment.
3: Ach jee, joh. En wat voor problemen heeft hij?
2: Blaren onder zijn voeten, elke spier doet pijn, zijn liefde doet pijn.
3: Nou, dat klinkt alsof die een beetje verzorging nodig heeft. En waar lopen jullie?
2: 3 of 4 kilometer, dan zijn we in Herkingen.
3: Oké. Okay.
2: Denk ik. En dan gaat hij stoppen, maar ik ga nog door.
3: Dus hij gaat de Kennedy Mars volmaken en jij loopt gewoon stoer door naar Olgersplaat.
2: Ja, gaat proberen.
3: Stoer hoor. En dat is de eerste keer, hè, Miranda, dat jij meedoet, toch?
2: Ja, de eerste keer.
3: En waarom doe je eigenlijk mee? Wat vind je er zo leuk aan?
2: Omdat hij dat aan mij vroeg. Hij mocht een gekje meedeed. Nou, hier heb je hem.
1: Ja, wat vind je jezelf nog steeds een gek? Want ik sprak jou gisteravond natuurlijk. Toen zei je het nog een beetje met een lach op je gezicht. Maar is dat intussen een serieus iets? Denk dat je echt denkt van, ik ben echt helemaal krankjoren.
2: Nee hoor. Ik gewoon je verstand op nul zetten, joh. En dan komt het allemaal wel goed.
1: Dat is eigenlijk ook gewoon waar natuurlijk, toch, Anneke?
3: Ja, dat denk ik wel. Gewoon de ene voet voor de andere, Miranda.
2: Ja. Ja, en ik heb nog geen blaren. En ik voel wel af en toe in mijn benen her en der dingen. Dat ik denk van, nou ja, maar dat verschuift ook voor mijn bovenbeen. En dan voel ik het weer even naar de tuin.
3: Pijntje hier, pijntje daar noemen we dat. Heb jij je bijzonder voorbereid op deze tocht? Heb jij heel veel gewandeld van tevoren?
2: Nee.
3: Helemaal niet.
2: Nee.
3: En doe jij andere sporten? Ben jij een sportief persoon, zodat je dit zomaar even kan?
2: Ja, ik doe wel 2 keer in de week krachttraining en conditietraining. Dus misschien dat dat het is.
3: Waarschijnlijk helpt dat in ieder geval, dat je in goede conditie bent. Want anders ga je dit niet zomaar volhouden, denk ik.
2: Nee, maar verder loop ik altijd de hele dagen gewoon 4:45 staat op en dan maar ziek s'avonds of zo ga ik eens een keer zitten.
3: Oh ja, dus jij bent wel altijd op de been, om het zomaar eens even te zeggen.
2: Ja, ik hou niet zo van zitten en slapen is helemaal een ding. Dat vind ik helemaal saai.
3: Oké, dus een nacht doorhalen en wakker blijven was voor jou geen probleem?
2: Nee, zeker niet.
1: En nee, wij gaan er gewoon keihard vanuit natuurlijk. Jij bent zometeen in Herkingen en daarna ga je zo naar die finish toe. Daar geloven wij in. Wat gebeurt er als eerste na die finish?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Misschien ga ik daar nog wel een feestje vieren.
3: Staan de mensen op je te wachten,
1: ik wil
3: Miranda?
1: Net zeggen, ja.
3: Zijn er mensen die jou daar opvangen en met jou dat feestje vieren?
2: Ja, we hebben een hele fanclub, hoor.
3: Ah, leuk.
2: Overal s'avonds iedere keer. Eentje heb al een stuk meegelopen. Nou loopt de moeder van Hans, die loopt er een stuk mee. Dus ja.
3: Dat geeft wel moed erin als er verse lopers even naast je lopen.
2: Ja.
3: Die zeggen, je kan het.
2: Ja.
3: Zeggen wij ook, Daniel, Miranda, je kan het. Je kan het Olgersplaat halen.
1: Oh, het gaat je lukken.
2: De lopers onderling ook. Die houdt elkaar op.
1: Ja, dat is toch ontzettend gaaf. Als je dat zo hoort van andere mensen, dat die even toch een schouderklop geven of even huppatee, vuistje omhoog, lucht in. Kom op, je kan het, weet je wel. Nou, dat is toch ontzettend gaaf.
2: Ja, net 2 meisjes, ja. Dan moet je nog 5 kilometer op mij de lopen lopen. En een beetje, ja, hier heb je lolly, krijg je wat extra
3: zuid. Dat is
2: wel leuk.
3: Hartstikke leuk.
1: Dekstrootje erin, heerlijk. Nou, Miranda, dank je wel. Super fijn. En
3: zet hem op, jou, richting Olgersplaat.
1: Precies, die laatste kilometertjes nog eventjes. Wens je heel veel succes. En wie weet.
3: En trouwens, de medeloper ook, hè, want die gaat Herkingen gewoon halen. Die gaat die Kennedy Mars volmaken.
2: Anders moet hij op mijn rug hebben
3: gezegd. Oh ja, dat is ook een oplossing.
1: Nee, je bent inderdaad wel een klein beetje gek, zoals je zelf al had voorspeld. Dus. Miranda, dank je wel.
2: Oké.
1: Okay. Okidoki. En dan gaan wij even naar Jan van Loo. Die, als het goed is, weer een loper ergens vandaan heeft weten dat over. Nou ja, dat, zo moeilijk zal dat ook weer niet zijn, toch Jan?
4: Ik heb hier een beetje Ab van der Valk en Oude Tongen in mijn koptelefoon.
1: Nou, wat leuk.
4: Hè? De concurrenten die gaan het nu een beetje de omroep overnemen, geloof ik. Dat gaat niet helemaal lekker. Ik ben hier in een aparte ruimte gekomen bij Van der Velde Watersport. En daar liggen mensen bij de pedicures, oftewel de mensen van de EHBO. Die zijn de blaren aan het behandelen. Die zijn ook de mensen aan het behandelen die niet goed geworden zijn of die iets mankerend zijn. En ik zit hier echt op een stoeltje naast Jozef Bezuijen. En bij zijn woonplaats staat Amstelveen. Maar Jozef, waar kom je vandaan?
5: Goede reden.
4: Het is een goede eer. Een gewone man uit goede reden. Die hier ligt op zijn. Zijn hielen worden behandeld. Zijn blaren zijn behandeld. Hij had best wel veel pijn aan zijn voeten, denk ik. En hoe was het tot staan, Jozef?
5: De nattigheid vannacht. De regen en het zand. Vloed. Rulzand. En te vroeg de sportschoenen aan.
4: Je had gewoon sportschoenen aan?
5: Ja. Ik had nog mijn mijnels moeten blijven lopen, maar ja. Dat ging niet, want die waren nat. En nu liggen we hier.
4: En ga je dat toch wel uitlopen, denk ik?
5: Absoluut.
4: Gaat het niet gewoon luut op karakter?
5: Dat moet. Er lopen ook mensen vanuit Amsterdam mee. Dus ik moet even laten zien hoe het echt moet.
4: Ja, want jij studeert in Amsterdam?
5: Ik studeer in Amsterdam, ja.
4: En wat studeer je?
5: Geneeskunde.
4: Ja, dan lig je hier op je plekje eigenlijk.
5: Ik lig hier op mijn plekje, ja. Ik kijk goed mee.
4: Ja. Maar vanaf hoeveelste jaars?
5: Derdejaars.
4: Dus dan loopt je al een beetje koerschappen.
5: Die gaan volgend jaar starten.
4: Welke richting ga je op?
5: Ik hoop de traumachirurgie.
4: Dat is een mooie. Dan kan je voetjes een beetje goed behandelen en weer zorgen dat ze een beetje in shape komen.
5: Ja.
4: Maar je gaat het gewoon doen op karakter. Je hebt er voor de rest geen moeite mee. Loop je het alleen of loop je met een groep?
5: Met een groep vrienden uit Amsterdam.
4: Oké. En die lopen allemaal nog of liggen die ook hier ergens?
5: Eentje loopt nog en de rest stopt hier.
4: Ja, dan nooit van je leven dragen dat je het natuurlijk opgeeft dan.
5: Nee. Dus we gaan het halen. We gaan het halen.
4: Natuurlijk, en vooral als een goede heer zijn. Kom op, hè. Want iedereen roept het. Als je van het eiland komt, dan moet je het een keer gedaan hebben, toch?
5: Absoluut. Ik heb vorig jaar ook gelopen. Maar met dezelfde groep. Alleen ze zeiden, dit jaar gaan we het allemaal halen. En ik moest mee. Maar ze stoppen weer.
4: Amsterdammers, hè? Of niet?
5: Amsterdammers, dat zat.
4: Een beetje watjes, toch, hè? Ja. Nee, Jozef, die is weer helemaal in shape. De goede mensen in de goede handen van de EHBO. Kijk, hij wordt vrijgegeven, zeg maar. Dus hij mag van de tafel af. En dan kan de tafel weer ingenomen worden, denk ik, door een paar anderen. Jozef, ik wens je heel veel succes, jongen. Maak het af. En laat zien dat je wel vlakke komt. Hè?
5: Komt helemaal goed.
4: Ja, succes. Nou, het is allemaal mooi om te zien dat jongens die dus leren van traumachirurgen, dat die in feite hier door de EHBO verzorgd worden aan hun voeten. En weer helemaal in vorm komen om weer de tocht te vervatten. Ja, ik zie mensen liggen echt. Die hebben echt speciale aandacht nodig. Die worden gevoed met soepjes en liggen met koude compressen op hun hoofd. En noem maar op allemaal. Het is echt een beetje slijtageslag geworden. Het wordt warm. En dat is een beetje het dingetje wat komen gaat. Ze hebben een beroerde nacht gehad op het strand. Daar hebben ze ook allemaal een beetje last van. En nu wordt het echt warm. Het is dampig hier op Stellendam. En we verwachten ook natuurlijk vanmiddag een beetje regen. Ik denk dat ook wel een beetje gevolg is. Ik heb hiernaast ook nog een dametje liggen. Die ligt... die wordt even een intake gedaan door... Een EHBO'er.
3: Oh Jan, mag ik dan even een tussenvraag stellen?
4: Ja,
3: want Jozef zei, ik heb sportschoenen aangehad. Dus ik zat al hier van topgoed. Loop of sportschoenen. Ja. Maar nou zijn er ook mensen die met heel ander schoeisel lopen. Er was gisteravond een in de uitzending, die liep op slippers. Maar er is ook een meneer, nummer 413, Pieter Grobbelaar. Die zou al gefinished kunnen zijn in Herkingen, die loopt op blote voeten. Heb jij hem gezien?
4: Nee, ik heb hem niet gezien. Maar Jozef, je had in eerste instantie zijn mendels aan, zijn wandelschoenen.
3: Ja.
4: Daar heeft hij, die waren nat geworden, dus daar heeft hij zijn sportschoenen aangedaan. En daar is eigenlijk zijn...
3: Dus de schoenenwissel breekt hem op.
4: Ja, absoluut, absoluut. Ik lig hier nog, ik zit hier toch een beetje lekker tussenin. Ik zit hier naast een dame die lekker op haar telefoontje zit te appen. En het lijkt echt of ze bij de pedicure zit. Ik zie je rugnummer niet en ik weet je naam niet, dus...
6: Ik ben Miranda, rugnummer 970.
4: En je komt uit?
6: Barneveld.
4: Barneveld. En dan kom je op Barneveld en dan lig je hier op Herkingen. je hieltjes te verzorgen.
6: Ja, pijn is fijn.
4: Nou, denk het niet toch?
6: Nee.
4: Hoe vind je het gaan tot nu toe?
6: Dit is een van de zwaarste wandelingen die ik tot nu toe heb gedaan.
4: Je hebt er al vele gedaan?
6: Ik heb 4 Kennedy een massa van 80 gedaan en nu voor de eerste 110. Maar die grasdijken, ja, ik noem het grasdijken. De dijken waar alleen maar gras... Ja, dat is funest voor mijn voeten geweest.
4: En niet jouw dingetje?
6: Ik heb afgelopen juli de Nijmeegs Vierdaags gelopen. 4x50, geen blaar te zien. En nu ben ik er weer aan.
4: Zal het niet liggen aan het weer, dat je natuurlijk het strand hebt gehad en de regen? Want het was toch best wel even regen die je vannacht hebt gehad.
6: Ja, het is bij mij denk ik al begonnen op de grasdijk. En dan inderdaad de strand met regen en de wind. Werkt niet mee.
4: Nee. Van wind krijgen we geen bladeren toch, of wel?
6: Nee, maar je door de... het was een hele stevige wind, dus je moest wel je voet heel anders niet.
4: Ja, natuurlijk. Ik maak wel een opmerking die nergens op slaat, maar... maar je hebt ze nu wel, die blaren. En de vrouw van de EHBO die doet ze keurig verzorgen. Ze werd lekker ontsmet worden ze. Een rolletje tape zet er al op, denk ik. Als er geen twee zijn. Een flesje talkpoeder gaat er overheen. Ze mag omdraaien. Ja, we gaan de voorkant ook nog behandelen. Ja, want er zijn ook nog een paar blaren, denk ik.
1: Hey, maar Jan, dat is toch gewoon half ons werk. Een beetje dingen zeggen die nergens op slaan. Maar dat toch leuk laten overkomen. Ja, ja, precies. Hé, hey, dankjewel. We spreken je later weer natuurlijk. Ik vond het een eer om weer eventjes met jou hebben mogen samenwerken. Dat vond ik echt weer heel gezellig. We gaan zo meteen nog heel even kijken tot we bij Herman terecht kunnen. Maar eerst even lekker klein beetje muziek. En als jij een berichtje wil sturen natuurlijk, laat het dan eventjes weten via 0176826630. Zo ook Kees en Anja Grimwis. Hoi! We willen graag Robin Hoek nog succes wensen tijdens het laatste gedeelte. Bijna ongetraind en toch al bijna een Herkingen. We stuurden een kwartiertje geleden. Nou ja, bijna Herkingen is misschien helemaal Herkingen inmiddels. Ik weet het niet zeker. Maar ja, how will I know? Ja, als je nog een berichtje stuurt, 0176826630. Dan kom je hier in de studio uit of gebruik de Archipel app. Hier bij Omloop Radio. We horen heel, heel graag van je. En blijf lekker luisteren. Zometeen nog veel en veel meer. Whitney Houston nu, how will I know?

0: If He Loves Me Not, How Will I Know, Whitney Houston. Hier aan het einde van de ochtend van de omloop. Het zwaarste is achter de rug voor de meeste mensen, zeg ik natuurlijk. Spreek ik eventjes vrij uit, Anneke, toch?
1: Ja, voor de meeste wel, maar ik hoorde toch brandende voeten. Goede blarenverzorgers, dus dat smaakt naar meer. Die mensen gaan weer doorlopen. En het weer blijft hopelijk redelijk.
0: En dat is echt...
1: Het buitje ging naar eind van de middag.
0: Ja, dus wie meekijkt, ziet mij op de webcam nu inderdaad. Ja, twee handen, allebei fingers crossed. Anneke doet mee. Anneke, dank je wel. Ik vond het ontzettend leuk.
1: Daniel.
0: Even met jou hier gezeten te hebben natuurlijk. Zometeen nog veel meer Omloop Radio. Daar ga jij van genieten met natuurlijk onze verslaggevers die langs de route trekken. En we hebben onder andere Tessa, die gaat zometeen beginnen. Jan van Loo blijft natuurlijk nog onderweg. En Herman, die staat ook langs de lijn nog steeds. Hadden we beloofd daar snel naartoe te gaan. Dus dat doen we na de klok van 12 uur. Want dan zit hier Paul de Jong. En die gaat het lekker de komende 2 uurtjes overnemen van mij. Dus ik bedank iedereen hier, ook hier bij Archipel natuurlijk, voor de waanzinnige steun en ondersteuning. En bovenal de gezelligheid. Maarten, die zit ook straks weer. Die mag ook echt nog... Oh, jij moet nog zoveel uurtjes. Oh, ja, oh, puffensteun zie ik hier al. Nee, maar dat gaat helemaal goed komen. En we ondersteunen jou als loper en als mensen thuis die misschien ook fingers crossed zitten, of voor hun geliefde, hun buren. Ja, misschien ben je wel fan van iemand die ook fingers crossed zitten om die de finish over te krijgen. Met leuke muziek gaan we jou ondersteunen. En natuurlijk het laatste nieuws en verslaggeving van Langs de Lijn. Mijn naam is Daniel Bom. Ik wens jullie nog een heel fijne omloop. Blijf lekker luisteren naar Archipel. En dan wens ik je een ontzettend fijne dag en heel graag tot de volgende keer. Bye.
2: Omloop Radio. Beste omlopers, mijn naam is Marielle van den Berg, fractievoorzitter van de ChristenUnie Goeree-Overflakkee. Ik wil jullie heel veel succes wensen met deze omloop. En in het bijzonder mijn lieve collega Judith van Holten. Heel veel sterkte en succes. En blijf volhouden tot het eind. Doei! Omloop
3: Radio. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Een Amerikaanse militaire rechter staat niet toe dat een bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed wordt gebruikt in het proces over de aanslagen van 11 september 2001. Volgens de rechter is niet bewezen dat Mohammed vrijwillig heeft bekend. Hij werd na zijn arrestatie door de CIA hard verhoord en jarenlang geïsoleerd vastgehouden. De uitspraak kan opnieuw voor vertraging zorgen in het proces, dat gepland staat voor juni 2028. IJslanders kunnen vandaag in een referendum stemmen over het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. In de peilingen staan voor- en tegenstanders ongeveer gelijk. De regering wil de gesprekken hervatten vanwege de geopolitieke onrust en hoopt op economische voordelen. Tegenstanders vrezen dat IJsland daardoor minder zeggenschap krijgt over onder meer de visserij. De eerste lopers van de omloop zijn rond 10:40 over de finish gekomen in Oldgersplaat. Tom Groot uit Dirksland liep al de hele tocht voorop en kwam samen met Jan het Mannetje uit Melissant als eerste over de finish. Tom Groot gaf aan dat zijn gemiddelde snelheid in de buurt van 8 km per uur lag. De laatste lopers zetten op het moment koers naar de post in Herkingen. Hier eindigt de Kennedy-mars van 80 km. Deze post sluit om 1 uur. Wandelaars van de 110 km moeten daarvoor binnen zijn om op tijd bij het eindpunt in Oldgersplaat te komen. En dan het weer. Er is regen op komst vanuit het zuidwesten. Een zuidwestenwind trekt gedurende de dag verder aan. De temperatuur komt uit op 22 graden. Vanavond en vannacht valt er af en toe regen of passeren een aantal buien. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten die langs de kust soms hard kan zijn met windkracht 7. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel, de streekomroep voor Goeree Overflakkee. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel app.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
9: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goeree Overflakkee. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel Reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
5: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota-dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
10: Omloop Radio. Hallo, ik ben Ellen Nijssen, fractievoorzitter van GAAN. Ik wens alle deelnemers aan de Omloop ontzettend veel succes. Geniet van ons prachtige eiland, van de sfeer onderweg en vooral, zet hem op met al die kilometers. Nogmaals, heel veel succes. Omloop Radio.
5: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
11: Er zijn er heel veel die toch niet meer alleen kunnen lopen of alleen lopen.
5: Sfeerimpressies.
11: Val mij op, ik zie weinig als alleen maar achterkantjes van mensen staan te wachten tot mensen binnenkomen.
5: En interviews.
12: Strijdend moet je het volbrengen.
5: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
13: 4:12. Welkom bij Omloop Radio bij Omroep Archipel. Hey, dat is een hele tijd geleden. 25 jaar geleden. Ja, zo'n mic voor mijn mond. We gaan het met z'n allen doen. Ik heb genoten de afgelopen uur. Ik heb geluisterd en kippenvel momenten tijdens die omloop van de mensen, van de verhalen, van de verslaggevers. We gaan het doen tot 7 uur vanavond. En we hebben 3 verslaggevers in over het eiland. Dat is Tessa Heindijk. Ze rijdt er net weg met haar chauffeur Lars. Jan Verloo natuurlijk en Herman Spijkers. Nou, we hebben om het kwartier hebben wij lopen wellicht 15:15 en 15:15. En de update op 12:30. Welkom bij Omloop Radio.
5: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
13: U hoeft geen stap te missen, want we hebben daarvoor onze verslaggevers. We gaan het snel schakelen.
14: Niet bij deze hoor.
13: Ik hoor Herman al praten.
14: Ik ben ingehuurd.
13: Hallo Herman. Over naar Herman Spijkers. Herman, wat is jouw verhaal? Goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ik zit in Oude Tongen aan de Oude Haven. En ik kom iemand tegen. Tenminste, hij zit naast me. En die heeft een tijd lang bij Radio Goeree gewerkt. U bent?
15: Ik ben René Braber, de zoon van de
14: zoon. Is jullie bekend?
13: Ja, zeker. René, dat is een zoon van Wil, toch?
14: Ja, precies. En je zit hier te kijken, te wachten op de lopers?
15: Ja, ik heb een hele goede vriend heb ik aangestoken met het omloopvirus, zeg maar. En die heb ik beloofd dat ik hem de nacht door zou helpen. En dat, dat ben ik dus nu aan het doen. Ik help hem de nacht door.
14: Ja, de nacht en de dag dus.
15: En een stuk van de dag, ja zeker. Maar de nacht was in principe mijn opdracht, maar dit is allemaal extra.
14: En wie is dat?
15: Joris de Haan.
14: Joris de Haan. En hoe ver is die weg nu?
15: Ja, als het goed is komt hij binnen nu en een half uurtje komt hij hier op Oude Tongen aan ongeveer.
14: In de Grote Hap?
15: In de Grote Hap, ja zeker. Ja.
14: Zelf ook al een keer gelopen?
15: Ja, 3 keer heb ik hem gedaan. En dat is, dat is voor hem eigenlijk een beetje de inspiratiebron om het ook te gaan doen. Hij was uitgeloot voor de Vierdaagse van Nijmegen. En daar was hij een beetje teleurgesteld over. Toen had ik zoiets van, daar moet je de omloop gaan doen. Want dat moet je ook een keer gedaan hebben als echte wandelaar. En dat is er nu mee bezig. En alle respect voor hem.
14: Hij doet het goed. In afwachting van hem dan maar.
15: Ja, zeker, absoluut. Ja.
14: Ja, en het grote feestje in de verte is ook al bezig, dus dat horen jullie misschien wel in de studio. En we gaan gewoon wachten tot de grote bubs voorbij gaan komen.
13: Een zomerfeest inderdaad in Oudetongen. Nou, de verslaggevers die zijn bekend, maar nog niet al te onbelangrijk is de man die tegenover me zit. Technicus vanmiddag tussen 12 en 2, Theo Goedegebuur.

Guetta, Baby Don't Hurt Me. Nou, als je pijn hebt, dat kan ik begrijpen. De omloop. We hebben al verschillende verhalen gehoord. Mensen, er zijn al een aantal mensen uitgevallen. Met blaren, blessures en weet ik het ook allemaal niet. 7 uur nog te gaan trouwens voor die finish. Dat is nog heel, heel, heel ver. En zometeen inderdaad, er zijn al mensen voorbij Oude Tongen. Daar is het groot feest. Hebben we kunnen horen daarnet bij Herman. En ik heb verzoekjes. Mocht u die ook hebben, mag u die bellen. U mag appen naar de studio op 0187-68-2630. Dus 0187-68-2630. Verzoekjes voor iemand even een duwtje te geven voor die laatste kilometers. Ze zijn ontzettend welkom. En misschien heb je ook wel een favoriete plaat. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Gaan we naar iemand jongens of niet? Of houden we het eventjes gewoon lekker bij de muziek? Volgens mij heb ik nog even verslaggever aan de lijn. Nee dus. Goed, laat de muziek maar lekker horen, Theo.

0: Claus. Ik heb de playlist bekeken. Nou, er komt wat moois aan, hoor. De komende 2 uur voor de lopers daar op het eiland. En wat ik mooi vond vanmorgen bij de uitzending van Hendrik Willem Hos... had zo'n mooie uitspraak van... elke meter die je loopt, kom je dichter bij de finish. Nou, verzint hem maar eventjes. Herman in Oude Tongen. Goedemiddag, Herman. Laat eens horen.
1: Goedemiddag. Ja, je hoort het op de achtergrond.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat sfeerexpressie. Nou, het is meer geluidsexpressie die we op dit moment hier hebben. Er staan wel wat mensen langs de kant te kijken. En er zijn al een aantal deelnemers voorbijgekomen. Maar de grote groep, die moet er echt nog komen. En we gaan maar afwachten wat het gaat worden.
0: Jij vangt ze op, daar neem ik aan. Hè? Ik heb begrepen dat Jan Verloo aan het verkassen is... om dat zomaar eventjes te vertellen. En we hebben nog meer. Ze is onderweg, hoor. Tessa Heindijk. Ze heeft haar privéchauffeur. Dus zometeen gaan we ook nog contact zoeken met haar. Zometeen in Loper Belicht heb ik Lisa Tanis aan de telefoon. Dus die gaan we, denk ik, zometeen eventjes inbellen. Voor die tijd nog eventjes lekkere deuntjes.

0: Ik vraag me eigenlijk af, je wordt wakker de andere dag. Je hebt zo'n omloop gedaan van 110 kilometer. Als je dan hebt voltooid natuurlijk, of 80, ook een hele prestatie. En als het dan de morgen is gekomen, hoe ga je dan jezelf voelen? Dat moet toch iets vreselijks zijn. Echt bijzonder. Nou, lopen belichten doen we zo meteen. Want Lisa is eventjes druk bezig. We gaan op zoek naar een ander. We gaan eerst eventjes terug naar het volksfeest in Oudedom. Herman? Ja, die Herman, daar zit hij hoor.
1: Een soortachtige braderie. Dus voor mensen die ook daar naartoe willen komen. Daar is van allerlei kraampjes met etenswaren, met kleding, met eigenlijk van alles en nog wat. En een disco staat er ook te draaien, zoals je hoort op de achtergrond.
0: Kortom, allemaal gezelligheid daar in Oudedommen.
1: Ja, zeker weten. En de mensen die staan ook met blijde gezichten om zich heen te kijken. En ze vragen zich af waar de lopers blijven.
2: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
0: We gaan naar Loper Belicht. En we hebben Matthijs Klem aan de telefoon. Goedemiddag, Matthijs.
3: Goedemiddag.
0: Al geluncht?
3: Nou, kom beter, maar we lopen nog, dus dat komt in orde, joh.
0: Vertel even aan de luisteraars waar je op dit moment loopt.
3: Wij zijn net voorbij Battenoord, dus wij lopen richting Hoek van Sint-Jaap.
0: De Hoek van Sint-Jaap.
3: Yes.
0: Alles nog goed met de beentjes, de voetjes?
3: De beentjes prima.
0: Ja.
3: De voetjes iets beter dan vorig jaar.
0: Okay.
3: Vorig jaar had ik blijven tussen mijn tenen op mijn vreef en op mijn hiel. Nu alleen mijn hiel, zitten twee hele dikke knoepers op. En ze zit al in tape, dus ik kon ze niet laten prikken. Dus ik ben door gaan stappen.
0: Nou, kijk aan. Het is voor jou de vierde keer, heb ik begrepen.
3: Yes.
0: Ja. En het gaat lukken, denk je?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
3: Hallo, we beginnen er niet aan en dan gaan we het ook gewoon afmaken. Hè?
0: Standaard vraag, waar haal je de kracht vandaan? Heb je iemand bij je? Doe je het met een groep?
3: Nou, nu loopt mijn broer bij, dus die trekt me even een beetje vooruit.
0: Ja.
3: En vrienden, familie moet je wel hebben, hoor.
0: Oké. Okay. Hey, ongeveer een tijd dat je denkt dat je aankomt?
3: Boah, nu vraag je me wel, hoor.
0: Ja, in ieder geval voor 7 uur, toch?
3: Ja, voor 7 zeker. Maar ik denk een uurtje op 10 uur aan het bellen.
0: Kijk aan. Hey, doe voorzichtig aan, geniet van de natuur. Kleine spetter misschien straks om 3 uur, maar dat kan de pret niet drukken, toch?
3: Nou, een beetje verkoeling, dat moet wel lukken.
0: Oké, okay. Dankjewel Matthijs, hè, voor nu. Tot de volgende keer.
3: Hoi, hoi.
0: Over naar Jan van Loo. Hallo Jan.
4: Ja.
0: Waar zit jij Jan?
4: Ik zit in de Hoek van Sint-Jaap.
0: De Hoek van Sint-Jaap.
4: Daar zit ik echt helemaal een beetje luukte te zoeken achter een busje van de organisatie. Want het waait redelijk tot stevig hier. Nou, we toch een vraag is waar de lopers blijven. Nou, die blijven allemaal lekker hier hangen, want het is hier een goede post. Je wordt goed verzorgd. Het droogje en het natje, dat wordt gedaan. En Christian van Dam, die zit hier recht tegenover me. En die jongen, hij zegt, joh, hoeveel zijn er uitgevallen, Jan? Ik zeg, niet zoveel, want als je uitvalt ben je watje. Maar heb je nog, Christian?
5: Zeker, het gaat nog prima.
4: Blaadjes?
5: Nee, volgens mij niet. Maar wel zere voetjes.
4: Wel zere voetjes. Nou, dan moet je me van het weekend maar lekker verzorgen. Dan komt dat best wel goed. Gaan we op karakter of gaan we gewoon op goede moed?
5: We gaan een klein beetje op karakter en best wel veel goede moed.
4: Ja, want het is nog een stukje. Ik heb hier de koningin van de Devlofknievinakken naast me staan. Waar is ze? Daar staat ze. Die vorig jaar, of 2 jaar geleden, had ze al snoepjes. Hoeveel had je er toen op?
6: Ik denk wel 10 of 15.
4: Ja. Die zweefde gewoon naar oude tongen toe. En het was op dit stukje. Dan ging ze helemaal stuk. Ze staan nu te verzorgen. Dat is Sofie. En Sofietje, maar ze had het wel gehaald. En waren met z'n allen wel een beetje trots op, toch? Ja, daarom ook. De Rutger was ook niet veel minder dat je toen gedaan hebt. Dus het is hier best gezellig op de post bij de Hoek van Sint-Jaap. En eigenlijk overal waar ik kom is het best wel gezellig. Maar er is ook hier een rally gaande met allerlei oude auto's. En die rijden allemaal verkeerd. En wat doen die? Die gaan allemaal... Is het eigenlijk niet aan te rijden, want het is gewoon één grote verkeerschaos. Al hier. Dus ik denk binnenkort op de verkeersberichten, dan gaan we horen. File bij de Hoek van Sint-Jaap.
0: Jan, je zit precies op je plekje daar, denk ik. Chaos en allerlei toestanden. Ja. Hartstikke druk. Ja, verbinding is een beetje slecht, Jan.
4: Ja, altijd geweest. En is het verbinden?
0: Nee. Nee, dat gaat het niet worden. We gaan over naar eventjes een lekkere plaat die we gaan draaien voor iemand. Kees en Dieneke, die vragen een plaat aan voor de meiden die draaien. Of die lopen, Miranda en Annemiek. En ze hebben het prachtige nummer van Door de Wind. En van wie is dat? Ja, je hoort hem al aankomen, hè? Ik kan er ook van genieten, hoor. En ze hebben echt veel wind gehad. Dit is Miss Montreal.
7: Zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Ach. Nou, hoe toepasselijk kan het zijn? Van Pa en Ma was trouwens deze plaat. En door de wind, door de regen. We gaan eens kijken of we nog een verslaggevers hebben. Jan van Loo of Herman? Eén van de twee. Hallo Jan? We hebben nog één Jan. Kan ik u vertellen, als u een verzoekje wilt, dan kunt u appen naar de studio hier in Dillingsland. 0187-68-2630. Dus komen de appjes binnen bij mij en dan kan ik ze zo voorlezen. En een beetje steun van de mensen die nog een tijdje moeten lopen. Ja, laat hem wel komen. Goedemiddag. Jan?
2: Jan?
1: Herman.
2: Herman. Ja, ik ben Herman.
1: Dat is Herman.
2: Ik ben er. Kijk, ik kom een bekende tegen die ik al eerder tegen... Hoe is het met je?
3: Ja, het gaat goed. We zijn weer helemaal terug.
2: Ja, ja. Ja, en je loopt ook nog vrij snel ook.
3: Nou, ik heb een broer mee en die weet af en toe een goed marsliedje. Dus ja? Dan gaat dat heerlijk.
2: Geen muziek bij je?
3: Nee, dat niet.
2: Waarom niet?
3: Nou, mijn telefoon is leeg.
2: Je telefoon is leeg? Konden hun ze niet even opladen voor je?
3: Ja, daar zijn ze mee bezig. Maar goed, dat duurt even.
2: Ja.
4: Een stukje mag niet even zingen.
2: Of je iets mag zingen, dat vraag ik even aan de regie.
1: Want ik weet niet of de... Leuk zeg, spontaan.
2: Ja, stof. Oké, daar komt ie.
5: Het zijn twee regels. Pijn is de moraal. Blaren hebben we allemaal.
1: En
2: zo, dat was die.
1: Hij klonk
2: nou,
1: goed,
2: dat was ook weer een leuke ding om mee te nemen. En hoe is het met jullie? Ja, jullie als begeleiders.
5: Zeker, wij supporten onze broer en zus dag en nacht.
2: Ja, ja. En dat gaat goed.
5: Goed, ja, we moeten zelf nog flink bijpassen om ze een beetje bij te houden. Ja.
2: Ik zie het. Hey, nog succes voor die laatste kilometers. Dankjewel.
1: Ja, Herman. Leuk zo'n deuntje. En dan tot aan de plaat, hè, dat stukje muziek. Volgens mij is het tijd voor de update. Muziek dan maar. Drop it.

0: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: Vandaag op Goede Overigheid is het overwegend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon en kans op een bui. Naar het schijnt gaat het rond 2 uur een paar druppeltjes regenen. Maar de wind is heftig rond windkracht 4 à 5. Temperatuur rond de 21 à 22 graden. Vanavond neemt de kans op buien toe en kan het onstuimig worden. Maar dan zitten we allemaal lang en breed thuis. Was er in de ochtend plaatsen huwelijksaanzoek op Oude Tongen, werd de Omloop aangegrepen voor een vrijgezellenfeest. En zo gebeurt er van alles tijdens die mooie 110 kilometer. Maar het eiland is toch wel een beetje aan het veranderen. Volgens verslaggever Jan van Loos stond hij op de Côte d'Azur van Flaké. Wij dachten gewoon op een strandje van Herkingen, maar blijkbaar is dat weer aangepast. Waar de eerste lopers rond 10:45 al in Oldgesplaat aankwamen, zijn er nog lopers die uit Herkingen moeten vertrekken. En dan heb je toch nog wel 30 kilometer die onder je voeten door moeten. In Oude Tongen is het feest helemaal losgebarsten. Daar gaan de lopers door een muur van geluid en verdwijnen dan de dijk op voor het laatste stuk van windmolen tot windmolen. En ergens daarachter ligt dan Oldgesplaat. Jan van Loo ondertussen aangekomen bij de hoek van zijn Jappen. Die ziet een rally langskomen aan de auto's. En dat geeft een beetje verkeerschaos. Dus Jan die voelt zich daar volledig in zijn evenement. Auto en chaos past mooi bij elkaar. Mooi om te zien trouwens langs het parcours. Lopers die ontvangen worden door hun kinderen. Altijd weer een emotionele boost, zodat ze verder kunnen. En of er een trend gezet wordt, dat weten we niet. Maar nu wordt er ook al spontaan gezongen op de radio. En zo hadden wij het wel vol tot Oldgesplaat.
2: Lopers op de voet.
3: 26 uur lang.
2: Stap voor stap.
3: Wij zijn erbij.
2: Omloop Radio. Bij Omroep Archipel.
3: Zodat u geen stap hoeft te missen.
4: 1:03. En wat voel ik me als een vis in het water hier in de studio. Lopen allemaal bekende mensen. René Hanenberg zie ik lopen. Jeroen Witte zie ik lopen. En Maarten zegt, joh, kan ik niet voor jou wat betekenen? Want ik wil ook wat doen. Pak ik gewoon die update. Ja, zometeen, Maarten. Het is ongelooflijk wat hij zometeen gaat doen. Tussen 2 en 8 uur gaat hij hier achter de microfoon. Ja, of, ja, hij schrikt ervan. Dan heb ik verkeerde informatie, denk ik. Jan van Loo, hij zit te wachten daar. Niet op de Côte d'Azur, maar ergens anders, hè?
5: Ja, ik bij de hoek van Sint-Jaap. Hey, Michieltje. Het is hier druk ook. Het is hier net of je de studie bent. Iedereen vraagt, wat kan ik voor je doen? Nee, dat maken we hier niet mee. Ben de Neef, die komt net voorbij. Heeft zijn crocs omgerold naar rubberen zolen. Want hij denkt, ik moet het toch gaan halen. Want, ja, Witte, een berichtje voor Jeroen. Die eerste hoek van Sint-Jaap is nu net gepasseerd. Ik heb even met praten. Ze nam even een klein paracetam. Omdat je pijn. Een kleine pijntjes.
4: Jan, je microfoon hapt een beetje, hoor. Het is een beetje slecht geluid. Ik moet eventjes ingrijpen, ja, denk ik. Jan, gaat het goed daar?
5: Gaat hij zo wat beter of niet? Ik draai alle kanten op, maar...
4: Nee.
5: Doet hij het beter?
4: Nou, als je rustig stil blijft staan met je, dan gaat het beter. Nou.
5: Ik sta nu stil?
4: Ja.
5: Gaat hij het dan een beetje beter, Pauw?
4: Dat is prima, man.
5: Oké, kerel. Ben de Neef, die loopt met zijn handen en zijn rug. Heeft erg last van zijn rugpijn. Maar hij gaat het toch wel een beetje op karakter. Gaat hij het proberen uit te lopen. Ik kijk naar het schapentunneltje links, waar normaal gesproken de flamingo's staan in het Grevelingenmeer. Daar zie ik nog een hele grote groep met lopers aankomen die uit Herkingen richting de hoek van Sint-Jaap gaan. En ondertussen gaat die oldtimer rally, die gaat gewoon door. Het is niet normaal. Die komt hier 600.000 jaar auto's voorbij. Dat is... En ze rijden allemaal verkeerd. Ze moeten allemaal omdraaien hier. Dus het is hier een beetje lichtelijke verkeerschaos aan het worden op de hoek van Sint-Jaap. Op Goede Overigheid. Ik heb een mevrouw die gaat daar in het gras liggen. Ze is toch niet gevallen? Nee, ik niet.
4: Maak Jan weer mee. Hè? Dan gaat er spontaan gaan ze voor ze hem liggen.
5: Ja, ja. Gaat het, mevrouw? Ja, gaat goed. Oh, sorry. Ja. Ja, je moet toch overal, je diensten bewijzen. Als omroepmedewerker van Archipel. Voor hetzelfde geld. Gebeurt er heel wat ernstig. Ja, ik wacht een beetje hier de lopers op. Er komt niet veel door het schapentunneltje heen. Ik zie er wel heel veel komen over de dijk daar bij de windmolens van Nieuwe Tongen. En die komen deze kant op. Ik zwaai de dames. En dat doe ik ook graag, hè, Pauw?
4: Ja, Jan, weet je, niet alleen voor de dames, maar maak ook een leuke foto van die oldtimers. Kunnen ze op de app zetten.
5: Oh,
4: een paar leuke foto's voor op de app.
5: Ben niet zo van de
4: ik heb nog zo weinig berichten op die app. Ik wil die foto's wel zien van die oldtimers.
5: Zo weinig berichten.
4: Ja.
5: Nauwelijk werd vanochtend wakker. Ik had de 310 apps gemist.
4: Ik heb 348 na een bruiloft van gisteravond.
5: Ja, denk ik. Nou, ik kom een hele mooie oranje oldtimer aan. Maar ja, ik ga dat. Dat komt maar goed.
4: Okay.
5: Ik heb voor de rest weinig lopers in beeld. Oh, sorry. Daar had je de groeten van, die kwam net voorbij.
4: Hier. Ja, ik heb gehoord wat je gezegd hebt. Volgens mij heb ik het over Miranda van Netten. Nou, ik heb haar al zojuist een leuk plaatje laten horen van de Paanen. Maar gaat helemaal goed komen, Jan.
5: Okay.
4: We gaan straks jou weer opzoeken zometeen. En hij mag van mij starten, hoor. Ja, deze plaat. Ja, ik zat er eigenlijk op te wachten. Ik zag hem al in de playlist staan. Ik dacht, hey, dat is echt een mooie plaat voor mij. Want hier kan ik echt van genieten. Geldt natuurlijk voor iedere loper die richting zijn neus naar Oldgens plaat gaat. Don't stop. Ga gewoon door, hè. Hier is Fleetwood Mac.

0: Don't you look back. Moet je vooral niet doen, hè? Gewoon lekker met de neus naar voren. En dan inderdaad richting die finishlijn. En voor sommigen gaat het nog een tijdje duren. Dus 10 minuten over 12:30. We gaan even kijken op Oud-Zongen. Herman.
1: Ja, ik loop hier langs de haven. En even kijken, ik loop met 2 mensen. En dat is 140. En de ander is 943. Gaat het een beetje, jongens?
2: Ja hoor, het gaat prima. Zijn nog bijna.
1: Hoeveel nog?
2: Geen idee. Goedemiddag.
1: Is van 20 kilometer?
2: Ja, iets minder, denk ik.
1: Minder, hè? Ja, en hoe gaat het met de benen?
2: Goed hoor. Wat? Ja hoor. Mijn herking ingetaped en nu gaat het wel weer.
1: Het gaat helemaal goed komen dus.
2: Zo, we hebben geen keus. De auto staat daar.
1: Ja, natuurlijk. Oh, je krijgt een hele leuke speld.
3: Ja, je krijgt van ons een button, want je bent echt al heel ver gekomen.
2: Heel goed prikken, hè?
3: We prikken hem in je hesje.
2: Ja, precies.
3: Nog even volhouden tot oogstplaat.
2: Ja, vind ik.
3: Heel veel succes.
2: Helemaal goed.
3: Zet hem op, hè.
2: Dag hoor.
1: Succes, jongens. Ja. En hier zo krijgen alle lopers die even voor deze post komen een mooie groene speld van Goeree. Dat is ook even iets anders dan een glaasje water bijvoorbeeld.
0: Ja, een speld. En je kan hem bijvoorbeeld, als je een blaar hebt toevallig. Ik weet niet of dat een leuk plekje voor je speld, maar...
1: Dan kan je ze zelf prikken.
0: Nou, kortom, dit van je welste daar. Hè? En nou, toch is het een beetje gezellig, Herman, daar.
1: Ja, het is best wel gezellig. Het wordt wat, de bewolking wordt wat dikker hier op dit moment.
0: Ja.
1: Dat wel. Dus hopen dat we nog een tijdje droog houden voor de lopers.
0: Laten we het inderdaad hopen, ja. 0187-68-2630. Daar kunt u berichtjes kwijt. Wilt u een verzoekje voor een bepaalde loper? Download even die app. Het kan via de App Store. En dan kunt u met een knopje daar rechtsboven... kunt u zo bij ons in de studio komen. Eventjes een verzoekje aanvragen voor een van uw favoriete lopers.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Loper Belicht, 12:15. Het is weer tijd om in het veld in te gaan. En aan de telefoon hangt een nummer 869, Paul de Wit. Goedemiddag, Paul.
2: Goeiedag.
1: Hallo, hoe gaat ie met jou? Je moet denken.
2: Het gaat niet vanzelf.
1: Het gaat niet vanzelf. Mag ik even weten waar je uithangt, waar je ongeveer loopt?
2: Ik was net een schaft bij de inherkingen.
1: Ja.
2: En ik moet zorgen dat ik al mee nu weg ben. Want het wordt natuurlijk altijd krap.
1: Ja.
2: Ik ben nog nooit voor 6 uur binnen geweest, maar meestal tussen kort voor 7 en 7 uur. Dus en dit jaar wordt weer niet anders.
1: Ik heb het gelezen dat je al 15 van die omlopen hebt gedaan, op je naam hebt staan.
2: Ja.
1: En is dit voor jou de zwaarste? Ik hoor heel veel berichten bekend over het strand. Is dat een punt waar een hoop mensen kapot aan gaan? Of hoe zie ik dat?
2: Ja, ik heb niemand gesproken die enthousiast was over het strand.
1: Dat begrijp ik.
2: Maar de zwaarste, dat denk ik nog van eens.
1: Nee.
2: Vandaag is dit wel de zwaarste omloop die ik loop.
1: Heb je hulp? Doe je het zelf? Heb je mensen die
2: rondje staan? We lopen met z'n drieën. Ja. We hebben natuurlijk die vlag ook nog meegenomen.
1: Ja.
2: Maar op dit moment hebben we wat familieleden die komen ondersteunen. Dus.
1: Ja.
2: En dat is wel lekker.
1: Dus de steun krijg je ook van iedereen, ook hier vanuit de studio. En we hopen toch dat het... je klinkt een klein beetje, maar ik hoop dat het toch weer de boel op gaat pakken. Want we gaan toch wel finishen, neem ik aan, in Oude Tongen. Of in Olgersplaat.
2: Ik ga nog eerst even langs mijn moeder op de kaai.
1: We gaan er niet in een bank hangen daar, want dan komt het niet goed.
2: Nee, waarbij je eet en dan,
1: ja.
2: En dan lopen we door. Het is gewoon haalbaar.
1: Doe het op je eigen manier, hè, Paul?
2: Ja.
1: Oké, wees zuinig op je lichaam, hè.
2: Ja, had niemand erbij in.
1: Nee. Hey, dus. Ontzettend veel succes, man.
2: Ja, oké.
1: Hoi, hè. Doei.
2: Oké, dag hoor.
1: Oké, we gaan naar Tessa. Tessa.
3: Ja, ik sta momenteel hier klaar. Maar,
1: goedemiddag, Tessa, trouwens. Goedemiddag, Tessa, trouwens.
3: Ja, goedemiddag.
1: Hallo. Leuk Hi. Dat je bij ons in de uitzending bent. De derde verslaggever van dit uur, Tessa. Ik spreek jou volgens mij voor de eerste keer.
3: Ja, dat klopt.
1: Vertel even, waar zit je?
3: Ja, we zijn momenteel bij de 1 na laatste stop voor de finish hier zo. En er zijn nog weinig mensen te bekennen. Wel staat er al veel familie en vrienden klaar om iedereen zo meteen warm te ontvangen. Om iedereen toch nog voor die laatste paar kilometers hier aan te gaan moedigen.
1: Ja. Hoe is het gegaan met je chauffeur?
3: Ja, allemaal perfect hoor. Dat ging helemaal goed.
1: Hij rijdt lekker, hè, die auto.
3: Ja, zeker. Ja. Nou, we hadden niet verwacht dat het zo'n mooie auto zou zijn. Zeker.
1: Goed. Hey, we gaan je zo meteen nog vaker horen, denk ik. Want het moet nog gaan binnendruppelen bij jou, hè?
3: Ja, dat klopt.
1: Okay.
3: Ja, iedereen staat klaar, dus we gaan zien wanneer ze komen.
1: Dankjewel, Tessa, voor dit moment. Cover my trucks, I can't

0: Ja, ik weet niet of je er echt hard van gelopen van die plaat, maar hij klinkt wel lekker trouwens. Oh, my rescuer. En onze loper Belicht gaat even op visite bij zijn moeder. Hij woont al jaren niet meer in Oude Tongen, maar gaat toch even een familiebezoekje af, hè, tijdens zo'n omloop. Ik vind dat een beetje risky, maar dat moet hij natuurlijk zelf weten. Jan van Loo. Waar hangt Jan van Loo? Het is veel te gezellig bij Jan van Loo. Gaat niet door dan. Nou, hij wil het proberen. Ja, laat me horen, jongens. Herman dan maar. Herman?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Ik ben er. Goedemiddag trouwens.
0: Vertel. Leden? Nog bijzondere dingen meegemaakt?
1: Nou, ik zie iemand aankomen lopen. Ik weet niet wat hij in zijn rechterhand heeft trouwens. Maar hij stapt ook aardig goed door. Oh, zijn zonnebril heeft hij alvast maar afgezet. Want er komt regen aan, hè?
2: Ik weet het.
1: Je bent?
2: 29.
1: En wie bent u?
2: Juri.
1: En hoe gaat het?
2: Goed.
1: Ja?
2: Beter dan verwacht.
1: Beter dan verwacht? En bent u een beetje op schema?
2: Ja. Als ik zo door blijf lopen, ben ik 3:30 binnen.
1: Oké, dus dat gaat vanzelf worden dan?
2: Ja, zeker.
1: Oké, veel succes. Ik krijg een mooie speld. Zo, ik moest even flink meestappen. Maar het is gelukt. Maar hij is op schema, dus dan zien ze hem ook tijd op Oldgersplaat weer verschijnen, waarschijnlijk.
0: Daar gaan we vanuit, hè? Het lijkt wel kermis bij jou, Herman, als ik zo het achterhoofd word.
1: Ja, en een beetje, ik loop alweer een stuk terug dat we wat minder lawaai hebben. Want
0: ik denk dat het beter is.
1: Af en toe niet te bol werken. Smakelijk met ijsje. Ja, er zitten mensen ijs te eten. Ja, dat gebeurt ook natuurlijk, hè?
0: Ja, het is er goed weer voor een ijsje, hè? De zon
1: is
0: schijnt.
1: Maar het is eerst aardig zwaar bewolkt aan het worden in Oude Tongen, moet ik zeggen.
0: Ja. We gaan eens kijken of we voor het nieuws van 1 uur nog eventjes kunnen schakelen naar Tessa. Tessa? Zeg Tessa. Nee. Tessa is nog een beetje in haar installatieperiode. Staat er nog maar net.
3: Hallo.
0: Oh ja, daar ben je toch? Nog wat te melden daar. Ja, het was knap rustig, heb je verteld. Maar regent het al bij jou? Laat ik dat dan vragen.
3: Nee, bij ons is het nu nog droog. Okay. Er komen wel al heel wat grijze wolkjes aan. Maar voorlopig houden we het nog droog hier.
0: Nou, gelukkig maar. Tessa.
3: Zeker.
0: Zometeen in het tweede uur horen we natuurlijk nog meer van jou, hè?
3: Zeker, zeker.
0: Oké. Okay. Goed. 3 verslaggevers die zijn onderweg in dit uur. En wat mij opvalt, Jan van Loo, ik weet niet of we hem nog te spreken krijgen. Nu, voor de klok van 1 uur, gaat niet meer lukken. Maar Jan, als ik goed mijn informatie heb gelezen, is dat het komende uur zo'n laatste verslaggeversuur van radio of van de omroep wordt. Hè. Ik kijk even naar de tele. Dat is de informatie die juist is. Je wordt dan een beetje een probleem, Maarten, op de zaterdagmiddag. De sport met Jan. We gaan zo meteen Jan, denk ik, nog volop horen, denk ik, tijdens deze uitzending. Bellen kunt u voor verzoekjes. Als u de app nog niet heeft, trouwens met die app is dat makkelijker. Bovenin rechtsboven kunt u zo rechtstreeks naar de studio. En daar kunt u een plaatje aanvragen voor mensen die nog in het veld lopen. Een telefoonnummer hoort daar natuurlijk ook bij. Althans, een nummer om te appen. 0187. Schrijft u even mee. 682630. Dus 0187-682630. En dan kunt u uw verzoekje kwijt voor iemand te steunen voor de laatste kilometers. Althans, de laatste kilometers. Er zijn best toch wel veel, hè, tot Oldgersplaat. Denk ik. Maarten? Ja, hè, toch? Zijn er best toch wel veel. Hebben we nog wat muziek, jongens, of een verslaggever? Oké, laat die dan maar eventjes komen. Want die is Toto nog een klein stukje daarvan.

Een beetje muziek van onze generatie, hè? Ik zie ook de technicus Theo Goedegebuur genieten van deze van Toto en Rosanna. Goed, het zit erop, het 17e uur omloop. We gaan op inderdaad naar het 18e uur. En ja, onze verslaggevers te plaatsen, hier en daar wordt er wat verschoven. Want we gaan natuurlijk de goede kant op, richting Oldgensplaat. Nou, zometeen dus met Tessa Heindijk, Jan van Loo en Herman. Hij zit er wel volgens mij daar lekker op zijn plekje daar in Ouwetong. Hij heeft het volgens mij best naar zijn zin. Verzoekjes. Ik zal nog een keer het telefoonnummer noemen waar u een verzoekje kwijt kunt. 0187-68-2630. Dus 0187-68-2630. Zometeen gaan we op naar het nieuws en de reclame. En we zijn natuurlijk graag bij u terug. En onthoud het even. Luister even goed naar Jan de komende uur. Ik weet niet wat hij ermee omgaat, maar dat is zijn laatste uur voor de omroep. Dus ik zou zeggen tot zometeen.

0: Als fractievoorzitter van de VVD Goeree Overflakkee wil ik alle lopers, vrijwilligers, medewerkers, organisatoren en alle andere betrokkenen heel veel succes en plezier wensen tijdens de omloop van Goeree Overflakkee. Aad de Kool, fractievoorzitter VVD Goeree Overflakkee. Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Bij een grote Russische luchtaanval op Bucha, een voorstad van Kiev, zijn volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 27 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarover zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend. Zo'n 380 inwoners van het getroffen gebied in Bucha worden geëvacueerd. De stad werd eerder bekend door de vele burgerslachtoffers na de Russische inval in 2022. IJslanders kunnen vandaag in een referendum stemmen over het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. In de peilingen staan voor- en tegenstanders ongeveer gelijk. De regering wil de gesprekken hervatten vanwege de geopolitieke onrust en hoopt op economische voordelen. De omloop van Goeree Overflakkee trekt veel publiek naar de kaai in Oude Tongen. Naast de doorkomst van de lopers is hier ook een braderie, muziek en diverse activiteiten voor de jeugd. De grote groepen wandelaars bevinden zich momenteel tussen Herkingen en Sluishaven. De eerste lopers kwamen rond 20 voor 11 over de finish in Oltresplaat. Tom Groot en Jan het Mannetje liepen de hele omloop al vooraan en kwamen uiteindelijk samen als eerste aan. Inmiddels is de post in Herkingen gesloten. Hier eindigde de Kennedy-mars. De lopers van de 110 kilometer gaan naar Herkingen de dijk op richting de hoek van Sint-Japen. En dan het weer. Er is regen op komst vanuit het zuidwesten. Een zuidwestenwind trekt gedurende de dag verder aan. De temperatuur komt uit op 22 graden. Vanavond en vannacht valt er af en toe regen of passeren een aantal buien. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten die langs de kust soms hard kan zijn met windkracht 7. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel, de streekomroep voor Goeree Overflakkee. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel app.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
3: Omloop Radio. Namens de fractie van de SGP wens ik alle deelnemers en vrijwilligers veel plezier en succes toe. Maak er een unieke ervaring van. Mijn naam is John de Geus, fractievoorzitter van de SGP. Omloop Radio.
2: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
4: Het centrum waar je naar binnen kan en waar van alles te krijgen is. En ook de EHBO druk bezig is.
2: Sfeerimpressies.
5: Alleen, dat was ook op het strand ook nog best wel bij het water hard.
2: En interviews.
6: Nou, wat pandjes die ik niet verwacht had. Mijn onderrug doet zeer. Dus af en toe moet ik even gaan zitten.
2: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
7: 3 over 1, welkom terug bij het tweede gedeelte van mij betreft Omloop Radio. En Theo Goedegebuur, hij zit nog steeds aan de techniek. We hebben onze verslaggevers dit uur, Tessa Heindijk, Jan Verlo en Herman Spijkers. En we gaan de goede kant op allemaal, hè. Feest in Oude Tongen en met de neus naar voren richting Oltgensplaat.
2: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: YMCA. Vraag mezelf af, zijn er nog mensen fit genoeg die dan al lopend op die dijk naar een best wel een pittige tocht nog die bewerkings gaan doen, hè, van YMCA. Ja, het zou makkelijk kunnen. Ik zou het zelf wel kunnen redden in 3 minuten, maar niet op een afstand van dik 80. Ga eens kijken bij Tessa, want er is ook amusement gaande. Ik heb foto's gezien van haar. Tessa?
1: Ja, klopt. Er wordt momenteel mooi muziek gemaakt door een leuk bandje hier om de mensen warm te ontvangen. Er zijn nog niet heel veel lopers te bekennen. Wel werd zojuist nummer 443, Edwin Brepel, met heel zijn familie hier, liep hij de post door. Dus dat was echt heel leuk om te zien hoe hij door zijn hele familie aangemoedigd werd om dat laatste stukje door te lopen. Verder momenteel nog weinig mensen te bekennen.
0: Nou, dat stukje amusement is van Erik en Iloon. Ze zitten daar. Ik heb foto's van je gezien. Dank je wel trouwens daarvoor. En je krijgt het nog druk genoeg zometeen, Tessa, denk ik.
1: Ja, dat geloof ik zeker.
0: Oké. Nou, verzoekjes. Kom maar door met je verzoekjes. 0187682630. En u stuurt een appje. Komt hier rechtstreeks binnen op mijn scherm. En dan lees ik het zo meteen voor je voor. Natasja, ben ik veel dan maar eventjes. Of Jan van Loo?
2: Herman.
0: Ja, hoe heet dat? Ja. In dat liedje, hoe heet het ook alweer? Herman op een terras. Hij zit op de zon in het terras, ja. Zo ging het. Herman.
2: Ja, zeg het eens. Ja. En ik heb hem net verkocht.
0: Je hebt een, ik weet precies waar het over gaat.
2: Ja, nu gaat het wat letterlijk druppelen. Het heeft wat gedruppeld hier zo ondertussen. Maar er druppelt nu ook wat meer mensen. Lopers moet ik dan ze natuurlijk zeggen. Komen langs de haven naar richting het grote feest op het plein. En ja, nummer 47 komt hier aanlopen. Hij kijkt een beetje moeilijk. Nee, gaat het?
3: Wat? Het gaat perfect.
2: Ja?
3: Alleen, ik lag liever in mijn bed.
2: Is dat zo?
3: Zeker, ja. Ik heb een voorkeur voor mijn eigen bed, ja.
2: Waar kom je vandaan?
3: Ik oorspronkelijk uit Dirkstal, maar ik woon in Rotterdam.
2: Rotjeknoog.
3: Zeker.
2: Nou ja, dus als je straks thuis komt, is gelijk bed in.
3: Is gelijk het bed in, heerlijk. Kijk ernaar uit.
2: En hoe laat hoop je aan te komen?
3: Ja, rond 4:30 of zo.
2: Rond 4:30.
3: Planning.
2: Oké. Nou, ik wens je heel veel succes. En jij ook...
4: Ja, dankjewel. Ja, het is nog de laatste eindsprint.
2: Ja, dat is letterlijk, hè?
4: Het doet misschien nog een beetje zeer, maar goed, als je tot zover bent gekomen, dan kan je lichaam het wel aan om het af te maken.
2: Ja, een mooie speld.
5: Mooi speld? Je bent al in auto, hè?
4: Ja,
2: dat is... Succes verder, jongens. Zo. Dat waren weer een aantal lopers die op weg waren. Dus uit Rotjeknoor, uit Rotterdam, die... rond 4:30 proberen aan te komen in Olkertsplaat.
0: Nou, hoop dat het gaat lukken voor die jongens. Eén ding begrijp ik niet, waarom je uit Driesland naar Rotterdam gaat. Snap jij dat, Jan van Loo?
6: Nee, dat is iets wat ik nooit begrepen heb. Maar ik heb er ook zo eentje thuis zitten die dat ook gedaan heeft. Dus dat schiet erg op. Wij zijn aangekomen op ons bosje in Oude Tongen. Het is een dijk. Die zit tussen Oude Tongen en Sluiphaven. En is eigenlijk best wel een beetje een cruciale dijk. Want je ziet hier aankomen... struikelen en strompelen voordat ze naar Sluishaven gaan. Ik had er net Arend de Brie, geloof ik, uit mijn hoofd te zeggen. Uit Oogsplaat, Arend van der Bie, komt uit Oogsplaat. En die gaat lekker richting huis. Hij rust al een beetje. Hij liep samen met zijn maatje. En die gaat het wel redden. Die komt wel goed. Daarvoor was er een groep, die was een jongen bij, die denk ik dat zijn liefde een beetje kapot was. Die strompelde heel erg en die... ring op karakter en die zei, joh, nu ben ik zo dichtbij, nu maak ik het ook wel een beetje af. En als ik in de verte kijk, is het hier niet erg druk, nog niet. Ik zie hier 2-4 lopers aankomen, zover mijn ogen kunnen kijken. Ja, je weet het, Pauw, het is een beetje een plek. Die zijn niet meer zo best, maar ik zie er in ieder geval nog 4. En het druppelde net een beetje, we hadden een spikkeltje water, maar dat is weer weg. Ik kijk hier uit, denk ik, is dat het voor? Wel, hè? Ja, Louis, mijn chauffeur, die zegt het is een volkrak. En dan geloof ik wat hij zegt geweest. Ze weet alles. Gelukkig heb ik die meegenomen. Dan... hij weet niet alles. Oh, hij weet het ook niet zeker dat hij alles weet. Nou, hij heeft een leraar, dus is gepensioneerd. Dus, maar in ieder geval, er komen weer 2 dappere aanlopen. En ik ga ze straks even vragen wie ze zijn en hoe het met hun gaat. En dit is echt, je ziet Sluishaven in feite hier vandaan liggen. Dus ik zie de auto's daar geparkeerd staan. Het is echt een beetje lekker een tussenstukje tussen het feestelijke Tongen en het is best wel rug stil en als het warm is, is dit een dodelijk puntje. Want die dijk die is heel erg bebost en noem maar op allemaal. Dus dat is hier best wel... Het kon hier warm zijn, maar dat hebben we vandaag niet zo zo. Gelukkig niet. En het is drukker worden met bezoekers hier. Dus we zijn op een goede locatie.
0: Besef je het, Jan, je laatste drie kwartier?
6: Hou op, hou. Ik schrik helemaal vol.
0: Ja, ik geloof het.
6: Had je nou beter niet kunnen zeggen. Nou, maar ja, maar
0: dan... Doe je best.
6: Soms lopen dingen zo. Oh nee, dat is het omlopen. Dat is heel wat dan.
0: Oké, goed. Lopen doe je het fijnst op muziek, denk ik, hè?

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: 17 over 1, Loper Belicht. En wat zijn we ontzettend blij dat hij eventjes tijd vrij wil maken voor de Omroep Archipel. Aan de telefoon heb ik Gerrit Zonneveld. Goedemiddag, Gerrit.
2: Goedemiddag.
1: Gerben, neem je niet kwalijk.
2: Ja, Gerben, ja, dat maakt niet uit.
1: Hé, hoe gaat het, man?
2: Ja, goed. Ja. Ik heb net bij Oude Tong een heerlijke pannenkoek met poedersuiker op.
1: Ja.
2: Die ging erin als zoete koek.
1: En dit is je tweede poging, heb ik begrepen, om de omloop te doen?
2: Ja, dat klopt, ja. En deze gaat veel voorspoediger.
1: Ja.
2: 3 jaar geleden, toen was het een beetje overmoed. Toen dacht ik, oh, dat doe ik wel even. Ik was net komen wonen op het eiland. Ja. En om erbij te horen, moet je natuurlijk de omloop een keer gedaan hebben.
1: De welbekende bucketlijsten.
2: Ja, ja, precies. En die stranden hopeloos, maar nu gaat het goed. Dus ik heb, ik zal even kijken, ik zit op bijna 93 kilometer.
1: Man, wat ben je al aan het eind. Trouwens, Gerben, je loopt niet alleen, je doet ook nog een stukje werk voor Rijnmond. Je vlogt, heb ik begrepen. Vertel daar eens iets over.
2: Vloggen, dat doe ik niet. Ik heb wel wat mooie verhalen geschreven voor de website. Met veel plezier dit mooie festijn natuurlijk ook in een wat grotere regio onder de aandacht te brengen.
1: Ja, ik snap.
2: Te promoten.
1: Ben je alleen of heb je een team? Waar loop je mee?
2: Nee, ik loop alleen. Maar ik kwam onderweg, ik denk na 3 kilometer kwam ik een bekende tegen. Daar heb ik geloof ik 1,60 kilometer mee samengelopen.
1: Zo.
2: En ik heb mijn eigen gezin loopt hier ook rond. Die heb ik al 2 keer gezien. Ik voel me zeker niet alleen hier zo.
1: 60 kilometer, eventjes gezellig bijkletsen.
2: Ja, het was al een tijd geleden dat ik diegene gezien had. Dus dan heb je wel even om bij te kletsen.
1: Hey, ga je hem nou uitlopen vandaag? En dat gaat waarschijnlijk lukken als ik je stem zo hoor. Gaat er nog van je algemene, van heel de rit die je gelopen hebt, nog iets naar Rijnmond? Doe je daar nog wat mee?
2: Sorry, nog een keer. De wind heeft ook een beetje invloed.
1: Mocht je hem nou volbrengen, de omloop, kunnen we jouw stukje... Wat doe je nog met de informatie die je vandaag hebt op? Althans, de hele dag, de hele loop. Gaat er nog iets naar Rijnmond? Kunnen we nog wat...
2: Geen flauw idee. Misschien dat ik na het weekend even rustig ga terugblikken. Of maar daar heb ik nog niet over nagedacht.
1: Ik snap het. Je gedachten staan ergens anders naar nu, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Waar verlang je naar in Oldgersplaat? Eerlijk zeggen.
2: Waar verlang je naar? Nou, ik denk gewoon rust voor mijn benen. Maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk om daar... Want ik heb het stiekem al een klein beetje gezien. Mijn dochter die had een kartonnen bord gemaakt. En die was aan 2 zijden bedrukt. Ja. Eentje was voor ergens halverwege. En de andere zijde was voor iets aan de finish. Dus ik ben benieuwd.
1: Geweldig, man. Hoe verzint ze zoiets, hè? Prachtig,
2: ja,
1: toch?
2: Precies.
1: Nou,
2: ja.
1: Daar ga je met alle liefde ga je daar richting Oldgersplaat.
2: Ja, daarom. En ik heb gisteren hebben we haar beloofd dat als ik de omloop uitloop, dat ze een ijsje krijgt. Dus dus ik moet wel doorlopen, anders heb ik een boze dochter.
1: Ik snap het helemaal. Goed. Hey, ik wens jou de laatste kilometers heel veel succes. Ik wil jou bedanken voor jouw reactie hier bij Omroep Archipel. En geniet nog van het laatste stukje.
2: Ja, dankjewel. Okay. Graag gedaan. Dat ga ik doen, ja.
1: Dankjewel, Gerben. Hoi, hoi.
2: Yo, hoi.

0: beetje kostbelachtig, hè? Zo. Oh, heerlijk, man. Goed, we gaan nog eventjes snel twee verslaggevers pakken, want daar willen we natuurlijk alles van horen voordat we naar de update gaan. Dus we gaan eventjes naar Oude Tongen, naar Herman.
1: Ja, oké, loop naast.
2: Ja, Niels Klepper.
1: Ja, en waar kom je van?
2: Uit Oudorp.
1: Oudorp, dus je hebt je plaats achter je gelaten.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja, maar goed. Dan kom je vanzelf alweer. Ja, goed hoor. Ja? Ups en downs, maar...
1: Nergens echt last van?
2: Ja, mijn voeten, maar goed, dat hoort erbij.
1: Ja, ja, ja. Hoe laat hoop je binnen te zijn?
2: Ik denk 5 uur zoiets. Ik heb geen idee.
1: Oh, je hebt geen idee. Je loopt gewoon lekker en dan lekker wel.
2: Ja hoor.
1: Heb je nog wat problemen gehad onderweg?
2: Nog wat, sorry?
1: Problemen?
2: Nee, niet per se ernstige problemen hoor. Ja, op strand is natuurlijk nog met al die wind en regen.
1: Je gaat hier een leuke button krijgen van een van de meiden. Hier zo, kijk.
3: Oh, heeft u al een button?
1: Nee.
3: Oh, meneer. Want
2: Kijk.
3: Helemaal goed. We zijn al in de Oude Tongen.
2: Kijk,
3: op de Oude Plaats.
2: Dankjewel.
1: Zo, weer een blije loper die een leuke button heeft gekregen hier in Oude Tongen aan de haven.
0: Nou, het laatste stukje voor Niels naar richting Oldguns Plata maar. Jan van Loo.
4: Ja, Jan. Samen met Lars van Bijl. Die komt
5: Harderwijk, hè?
4: Nee. Hebben ze rook zo aan die dijken?
5: Nou, we zijn zo dijken. Nee, niet zo lang in ieder geval als hier.
4: Gaat een beetje?
5: Ja, zeker. Gaat eigenlijk
4: goed. Super, eigenlijk.
5: Ja. We hebben ook graag zo'n halte daar finish. Dat zou het mooiste zijn.
4: Hoe was het?
5: Ja, dat was even taai. Dat was, we hadden er vol de wind tegen eigenlijk. En op een gegeven moment begon het te regenen. Dus dat was even een taai stukje. Ja. Maar goed, hebben we ook weer gehad. En we lopen nu hier inmiddels. Dus,
4: beentjes zijn nog soepel?
5: Beentjes zijn nog soepel, ja. Alles doet het nog.
4: Geen blaren?
5: Ik denk het niet, nee. Zo voelt het.
4: Dan ben je Superman, man.
6: Heel goed gedaan, Lars.
4: Ja, hey, ik wens je, Sluishaven. Dan is het nog 5 kilometer en dan zijn je nog goed, jongen.
5: Super.
4: Hey, nou, succes.
5: Dankjewel.
4: Heel goed, hè. Doei. Zo, ik had een tempo.
0: Je kan hem amper bijhouden.
4: Ik had een tempo. Nee. Verder zie ik het al nog weer wat lopers aankomen. Het gaat hier druppels verwijs en het druppelt een beetje uit boven vandaan. De wolken draden wat te vallen. Maar dat loopt wel uiteindelijk, denk ik. Het waait een hoop over. En er is meer lopers hier komen, dus het wordt een leuk postje. Het wordt kilometers maken.
0: Nou, we gaan het afwachten, Jan, en allemaal horen zometeen van jouw verslag. Dankjewel in ieder geval voor dit moment.

0: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: Vandaag op Correo van der Kei is het wisselend bewolkt met geregeld zon, maar ook kans op een bui. En rond 3:15 is dat de grootste kans. Dus ik hoop dat, dat de mensen daar wel op voorbereid zijn. Temperaturen lopen op naar ongeveer 22 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Windkracht 4 à 5. Als hij zijn best doet, dan gaan die regenbuien misschien totaal andere kant op. De tape van de EHBO, dat zijn toch wel tapes die de lopers weer vleugels geven. Mensen die kunnen toveren, die EHBO'ers. Zonder hun denken we dat het aantal uitvallers fors groter geweest zou zijn. Maar wat zij met de voetjes en de tapies doen, dat is ongelooflijk. Paul de Wit, de man met de vlag, we hadden er al meer aan de lijn. Moet nog wel 30 kilometer, maar ging ervan uit dat hij voor 7 uur Oldgesplaat binnen gaat lopen. Met zijn maar voor 1 uur uit Herkingen zou vertrekken. Het strand klapte wel fors in de benen, ook bij Paul. Maar er hadden veel meer lopers last van. Er zijn er heel wat gestrand op het strand in Herkingen. Er zijn ondertussen 186 lopers gefinished die de 80 kilometer gelopen hebben. De combinatie van de 139 oorspronkelijke Kennedy Marslopers en de 110 kilometers die uiteindelijk in Herkingen gestopt zijn, maar wel in aanmerking komen voor die mooie medaille. In Oudetongen krijgen ze allemaal een groene speld van Choreoflijke, maar zien wel daar wat donkere bewolking langskomen waar ook druppels uitvielen. Maar van Gerben Zonneveld uit Zonneveld uit Sommersdijk kwam het zonnetje wel goed door, want hij werd daar opgewacht door zijn dochter en een overheerlijke pannenkoek met suiker ingrediënten die meewerken aan het volbrengen van deze 110 kilometer omloop. En wat is eigenlijk gekker? Je woont in Oldgesplaat. Je gaat op vrijdagavond even kijken op de kaai. En om naar huis te lopen denk je, nou, ik loop niet rechtstreeks, ik ga even via jouw dorp. Of je komt in België, je doet een rondje Ogoriofelke. We zijn er hier in de studio niet helemaal uit. U mag zelf de conclusies trekken, mij betreft meedoen in de poll die we maar op de app gaan starten. In Sluizenhaven worden de lopers opgevangen door verslaggever Tessa Heindijk. Maar ook door de muziek van Erik en Ilona. De loopvitamine die voor de laatste kilometer zorgen, zodat je lekker bij Oldgesplaat uit gaat komen.
2: Lopers op de voet.
3: 26 uur lang.
2: Stap voor stap.
3: Wij zijn erbij.
2: Omloop Radio.
3: Zodat u geen stap hoeft te missen.
4: Wat een heerlijke update. Dankjewel Maarten de Korte. En we gaan op richting 2 uur. Hè? Halverwege het 18e uur Omloop Radio met onze verslaggevers. Het druppelt qua regen, maar het druppelt ook binnen zometeen bij Tessa, bij Jan Verlo en bij Herman Spijkers.

0: Ja joh, hij doet wandelen, maar hij doet. En ga eens even kijken bij wie die loopt, want dat is wel belangrijk. En wie er toe komt. En dat is Martijn Kiert uit Amstelveen. Is het toch geen Amsterdam? Is het
1: Nee, mijn ouders wel.
0: Je ouders wel, want ik heb er net ook een jongen die lag op de verzorgingstafel in Herkingen. Die kwam ook uit Amstelveen. Maar hij kwam uit goede reden.
1: Oh, nee.
0: Ja, ik vraag in Amstelveen of hij van Flakkeko gaat.
1: Ja, ik ben wel de kloot.
0: Gewoon lekker kapot, zeg maar.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja,
0: nee. Herstellen ook, hè, morgen?
1: Ja, dat niet, maar...
0: En ik zeg tegen veel lopers, joh, geniet er nu nog van, morgen.
1: Daar heb je zeker wel een punt. Zo heb ik nog niet nagedacht.
0: Ja, maar zo moet je de mindset maar hebben, een beetje, denk ik. Het is voor mij makkelijk praten, hoor.
1: Ja, hoeveel vaak heb je dit op en neer gelopen?
0: Ja, ik heb het heel vaak al verteld, dit verhaaltje. Dus wat dat betreft, je hebt goede mental coach bij je.
1: Zeker.
0: Ja. Ricardo, wat ben jij aan het doen?
2: Ja,
0: supporten. Oké. Okay. We hebben gisteren de hele avond Erik gehad.
2: Ja.
0: Dus ik ga niet te veel aandacht maar aan jou geven. Ja, daarom. Hij heeft de volle avond gepraat. Nou, zo zie je maar. Hey, succes. Ik draai weer om, want ik ben aan het einde haast. Succes, hè. Hoi. Ja, zo zie je maar. Je komt altijd bekende tegen op een dijk in Oude Tongen. Of bij Oude Tongen en Sluitershaven. Vriend van de show van Op de Hachten en Sportlokaal. Ricardo Sint Maarten Dijk, een hardloper, de snelste man van Goeree en Overflakke. Nou, dat merk ik een beetje. Ik ga aan zuurstof. En het woord is aan Herman.
3: Herman. Oude Tongen, Herman.
4: Ja, ik ben in Oude Tongen en ik loop iemand tegenmoet die toch een beetje moeilijk loopt, volgens mij. Ik ga eens even kijken hoe het met hem is. Goedemiddag. Hoe is het met je?
5: Ja, gaat nog goed.
4: Nee, hoe heet je?
5: Sorry?
4: Hoe heet je?
5: Siem.
4: Siem, ja. Waar kom je vandaan?
5: Goes.
4: Uit Goes? Ja. Ja, daar kom ik ook vandaan. Dus daar komt alleen maar het goede vandaan, toch?
5: Ja, dat zou ik ook zeggen, ja.
4: Waar heb je last van?
5: Vooral mijn hamstrings en mijn benen.
4: Oké. Okay,
5: dus mijn rust gaat uitlopen.
4: Je gaat hem uitlopen?
5: Ja. Ik heb eventjes stilgezeten, maar het gaat nu wel wat beter.
4: Je hebt ondersteuning?
5: Ja, van mijn stiefvader.
4: Goedemiddag.
6: Hi.
4: Ja, en waar is dat? Sinds wanneer heb je die lemstring?
5: Kilometer 40.
4: Ah, ja, en dan moet je nog een heel end. Als je dan gaat kijken, moet je nog 70 kilometer.
5: Ja.
4: En nu nog een goede 20, ruim 20.
5: Ja.
4: Maar je gaat het halen.
5: Ja, zeker.
4: Nou, ik wens je heel veel succes, jong.
5: Ja, dank wel.
4: Hey. Dag. Ja, je hoort het. Met een hamstring, ook zelfs dan lopen ze. Ik heb gezien dat ze zijn broek hebben ze opengeknipt om wat om zijn been te doen. Dus ik hoop dat het goed gaat met nummer 276.
3: Dankjewel, Herman. Er komen volgens mij steeds meer mensen in de problemen. Ik denk dat er wat hulp nodig is. Heb ik zomaar het vermoeden van. Hè? Mensen, pak hem even op, hè? En doe even leuk mee met deze Engelbewaarder van die Schuitenmaker.

0: Ja, dat moet toch helpen, zo'n plaat, hè? De Engelbewaar, dat gaat toch echt met vleugels over zo'n dijk heen... richting Oldgens plaat. Mensen allemaal heel veel sterkte trouwens, hoor. De app van Omroep Archipel, heeft u die al? Nou, die kunt u downloaden via de App Store. En dan kunt u ook verzoekjes vragen. Als u nog zegt van, joh, ik heb ook een leuke plaat... die wil ik horen voor iemand, dan kan dat. Drukt u op knopje, maar u kunt ook bellen... naar onze appnummer 0817-68-2630. Dus 0817-68-2630. Komt u rechtstreeks in de studio. En van de andere kant van de techniek komt dat weer bij mij op mijn scherm. En dus zo simpel is het hier met de Omroep Archipel. Eens kijken. We willen graag een nummer aanvragen. Ja, hij komt al binnen. Zometeen wordt eraan gewerkt, denk ik. Hè. We gaan kijken naar het volgende onderdeel. Omroep
1: Archipel. Van de eerste stap... tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Aan de telefoon hebben wij Melanie Sonder. Goedemiddag, Melanie.
2: Goedemiddag.
0: Hallo zeg, welkom in de uitzending bij ons.
2: Dankjewel.
0: Mag ik even vragen waar je loopt? Volgens mij dicht bij Ab van der Valk. Of, zit je in Oude Tongen?
2: Ja, ik sta inderdaad in Oude Tongen, want ik ben gestopt.
0: Je bent gespot?
2: Ja, gestopt? In de Herkingen. Sorry. Dus ik heb de 80 kilometer gehaald.
0: Het is op zich al een prestatie. Maar was je doel 110?
2: Ja, ik had last van mijn knieën en mijn liefde. Dus ben ik meer.
0: Dat loopt niet echt lekker mee. En je moet altijd aan jezelf denken, denken we dan maar.
2: Ja, dus volgend jaar loopt het helemaal uit.
0: Oh, je bent al zo enthousiast dat je al naar volgend jaar kijkt. Nou, dat is iets goeds natuurlijk. Hè? Dat is alleen maar goed.
2: Ja.
0: Hey. Maar de erge pijntjes of op tijd gestopt?
2: Nou, erg pijn.
0: Oh. En heb je hulp? Heb je al bij de EHBO-pas? Vertel eens even. Hoe moet ik dat zien?
2: Nee, dat doe ik thuis allemaal wel.
0: Dat knap je zelf allemaal eventjes op. Je gaat wat vroeg op tijd en je neemt wat paracetamol. En je wordt dan morgenochtend weer hopelijk fris wakker.
2: Ja.
0: Nou. Hey, mag ik vragen even naar je leeftijd? Je klinkt ontzettend jong. Ik ben ontzettend nieuwsgierig, maar...
2: Ja, ik ben 17.
0: Je bent 17. Ik dacht al zoiets.
2: Ja.
0: Dus je hebt nog hele tijd voor je. Hè? Er komen nog heel wat omloopjes voor jou aan misschien.
2: Ja, inderdaad. Dat is wel.
0: Hey, hartstikke goed. Ben je met je vriend of zo? Of heb je familie bij je die je steunen nu?
2: Ja, ik sta met mijn familie.
0: Oké. Okay. Nou, dan moeten zij jou maar een beetje troosten, hè?
2: Ja.
0: Ik vind het heel dapper dat je dat gedaan hebt, hoor. En heel goed herstel trouwens.
2: Ja.
0: Hey, succes, ja, hè, Melanie. Tot ziens, hè. Gaan we van Melanie naar Erik. Goedemiddag, Erik.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Hier
3: vanuit Opplaat bij de finish.
0: Dat is de finish. Daar moeten we naartoe.
3: Ja, precies. Nou, ik ben hier nu ongeveer een uurtje gearriveerd. En het is eigenlijk nog rustig. Ik heb even geïnformeerd bij de dames die de finishregistratie bijhouden. Ze zitten daar met de deelnemerslijsten en markeerstiften. Strepen ze de finishers af. En ze telden zojuist 30 mensen hier die inmiddels de 110 kilometer af hebben gelegd. Dus de echte meute die verwachten we eigenlijk wat in het tweede deel van de middag. Nou, de sfeer die wordt wel gemaakt. Er wordt gezellig muziekje gedraaid. Ontvangst op het podium. Ik sprak... een aantal lopers zo die dus net hier gefinished zijn. En als ik het zo begrijp, en dat zullen jullie vast ook al veel hebben gehoord... is dat toch een hele zware nacht is geweest, met name het strand... waar het met springvloed een heel smal strookje zand overbleef... wat voornamelijk ook heel mul was, nou, in combinatie met de harde wind. Dat heeft er echt ingehakt. En dan zie je dus wel dat die goed getrainde, snellere wandelaars... die nu ongeveer... hier de finish hebben gepasseerd. Die zeggen dan van, kijk, als we dat eenmaal gehad hebben... dan op de grote conditie die ze hebben... komen ze vanzelf weer wel een beetje erdoorheen dan... als ze eenmaal weer betere ondergronden hebben. Er zijn natuurlijk ook mensen die krijgen dan even een enorme klap... en die hakten dus echt in. En dan is het lastig om daarvan terug te komen. Dus ik verwacht toch wel dat de grootste... reactie zal zijn van de finishers dat de mensen het strand en de nacht als het zwaarst hebben ervaren. Ik zie hier in de verte, eigenlijk vlakbij nu, ik loop ze even tegemoet, twee heren weer de finish naderen hier. Dus als we nog even hebben, dan kan ik ze even om een reactie vragen. Ik denk dat het overigens één loper is met begeleiding. Ik ga even vragen. Radio Archipel, wat is je naam?
4: Jonathan de Katen.
3: En waar kom je vandaan?
4: Goede Reden.
3: Jonathan de Katen uit Goede Reden. En hoe is de tocht verlopen?
4: Ja, eigenlijk soepel tot en met Oude Tongen. Toen was ik even op een paar lange dijken en dat viel even tegen. Maar laatste stuk ging me prima.
3: Is het de eerste keer of heb je al vaker meegedaan?
4: Vorig jaar voor het eerst. En nu de tweede keer. Twee keer uitgelopen.
3: Klasse. En is het, als je ze vergelijkt, is deze makkelijker geweest dan vorig jaar?
4: Ja, ik had er vorig jaar wel meer moeite mee, denk ik. Ja, toch wel. Maar dat lag ook denk ik aan mijn kameraad met wie ik liep.
3: Kijk, en zo hebben we weer een finish er binnen. Mooi. Jonathan, ga ervan genieten. Nadert hier op de klok van 2:10 de finish. En zo druppelt het hier binnen in Oldgesplaat.
0: Lekker hoor. Ruim 30 mensen al over de finish daar bij Erik. En Erik gaan we tot aan de laatste loper horen hierbij. Omroepen Archipel.

0: Drive-by by train. Lekker. Tot op de laatste klank. We gaan even over het veld in. Jan van Loo, zie je nog wat bijzonders?
1: Nee, wil je niet. Wil je lekker?
0: Die durft niet.
1: Een loopster. Ja, die weet niet. Nou ja, dan respecteer dat ook weer natuurlijk. Dat zo zijn. Een paar. Er komt een hele slierte mensen aan. Want we gaan best wel een beetje gevuld worden. Richting Neushaven. Want het oude tongen spektakel gaat denk ik een beetje minder druk worden. Hier wordt het wat meer drukker op. De Walk of the World komt eraan. Even kijken. 2020. Dat is Frits Hommel. Uit zijn Flipland. Toch wel, hè? Waarom? Je kan het haast zien leggen, hè? Flipland, of niet? Ja, gaat hij een beetje?
2: Ja, hartstikke goed.
1: Ja, helemaal fit?
2: Al een klein stukje, ja. Heerlijk.
1: Geen los van de beentjes?
2: Ook niet. Nee.
1: Tempo zat er goed in. Geen blaren?
2: Nee, ook geen blaren. Een paar gaten hebben ze doorgepikt. En,
3: beperkingen.
2: Maar het waren paklijntjes. Dus,
1: super. Hey, probeer hem af te maken. Ja, daar is Sluishaven en pak hem. Goed zo. Hey, succes. Ja hoor, dank je. Ja, Paul en in de verte komen er een paar aan. Maar die zijn voor Jantje een beetje te ver om te halen. Die gaan we niet meer bereiken, zeg maar. Wat er wel verbruikt, er zijn veel fietsers hier. Dus die komen tegen de stroom in. Want die gaan hun familieleden opzoeken. En die neem je met hem mee. Nou, waarom niet? Het komen er allemaal. En het is hier steeds drukker met publiek ook. En het wordt wel een beetje een gezellig plekje eigenlijk. Tussen Oude Tong en Sluishaven in de polder. Aan de borders van het Volkerak. En met een lekker windje is het goed toeven. Het is hier goed te doen. Dat zeggen ze allemaal. Het is wel een beetje strek geweest op het strand. En de dijken zijn af en toe een beetje lastig geweest. Maar normaal gesproken is dit wel een beetje die tumbediek. Zoals we het op Vlakees zeggen. Die tumbediek op de Oude Tong van Slashaven. Dat dan een beetje damp als het zonnetje erop staat. Maar dat gaat nu wel een beetje... Het is lekker. Het is dan een windje. En het is gewoon goed te doen. En alles wat nu voorbij komt ziet er nog redelijk fris uit. We hunkeren wel een beetje naar de finish. Dat is ook logisch.
0: Gisteravond, Jan, was je bij de start. Dit zijn je laatste woorden. Het wordt tijd volgens mij, want je batterij is een eind leeg. Dus het moet het zo zijn. Nog een paar woorden. Je hebt genoten dit weekend.
1: Van de omloop. En de omroep weet dat ze bij mij altijd met een projectje als zijnde omroep. Merken voor de omloop. Ik vind het een heerlijk evenement voor Julio Flakey. En ik adem het ook een beetje. Dus ik hou me daarvoor aanbevolen. En ik heb voor de rest genoten met de mannen van de sport. Mijn collega's. Die ga ik zeker missen. Zeker missen. Op de hart. Helaas. Ons zoekje. Dit wordt een podcast. Nou ja, daar ben ik niet van. Ik ben van de omroep. En sportlokaal, ja, Paul, ik moet jou zaterdagmiddag een beetje bezighouden. Dus we gaan samen de velden af. Hè?
0: Ja, dan gaan we inderdaad de velden maar af, Jan. Ja, nou, we gaan jou zeker nog terug horen volgend jaar bij de Omloop Radio. En we gaan nog, als je het niet erg vindt, even schakelen naar Herman. Want hij heeft nog nieuws. Jan, dankjewel. En we zien elkaar. Herman, Oude Tongen.
4: Ik ben er. En hier sta ik bij een paar oudlopers, moet ik toch zeggen. Jullie hebben vroeger gelopen.
5: Ik heb hem 6 keer gelopen. En ik heb eigenlijk 7 keer mee gestart, maar ik heb hem 6 keer uitgelopen.
4: En u bent?
5: Gert Vinken.
4: Vanuit?
5: Vanuit Middelharnis.
4: Middelharnis. En u?
6: Mijn naam is Danny Dupré en ik heb hem 4 keer gelopen, waarvan 2 keer uitgelopen. En 2 keer in Herkingen gestopt.
4: 110 beide?
6: 110, ja. En de laatste keer in 2003. Dus dat is lang geleden.
4: Dat is nog weer een tijdje geleden. En u ook alleen 110 kilometer?
5: Ja, alleen 110 kilometer, ja.
4: Wat was de ervaringen?
5: Nou, ervaringen. Ja. Behoorlijk pittig, ook eerlijk moet zijn. Ja. Een behoorlijke voorbereiding heb je nodig. Ja.
4: Je kan niet zeggen van morgen begint dat, ik schrijf het om.
5: Nee, je hebt gewoon echt wel een half jaar tot drie kwart jaar nodig om jezelf daar naartoe te leven. En dus ze gingen elke maand, elke 3 weken, ging ik een tochtje lopen ergens in Nederland.
4: Oké, en u?
6: Ik deed weinig voorbereiding. Ik fietste al heel mijn leven, dus dat is wel mijn voorbereiding. En een paar lange wandeltochten, 50 max. En ik geef het nu over aan de jeugd. Mijn jongste zoon komt hier aan, nummer 174. Dus die zijn we nu aan het supporteren.
4: Die zijn jullie aan het supporteren? Ja, zijn... Oké, dan vang ik ze gelijk even op. 174 komt eraan. En je wordt gesupporterd. En je wordt gesupporterd hier.
6: Ja, zeker, zeker. Is ook belangrijk.
4: Ja, en je bent?
6: Christian.
4: Achternaam?
6: Dupré.
4: Dupré, ja. En je komt uit?
6: Soms Dijk.
4: Oké, en hoe ging het? tot nu toe?
3: Het gaat goed, dus de pijntjes beginnen te komen. Maar,
0: Herman, ja, houdt het een beetje kort. We gaan op naar het nieuws, Herman.
4: Oh, oké, okay. Ja, ik zou zeggen succes verder en toi toi.
0: Dankjewel, Herman, daar vanuit de Oude Tongen. En doe van mij vandaan Gert Vinken de groeten. Want ik ken Gert redelijk goed. En Gert, heel veel succes. Hè? En tot de laatste loodjes zijn voor jou ook best wel zwaar. Maar je gaat het zeker redden. Nou, dit was het dan voor mij. 2 uur Omloop Radio. Ik heb het met veel plezier gedaan. Mag ik nog een keer terugkomen, jongens? Dan? Ja, ik mag nog een keer terugkomen, Maarten. Dankjewel. Nou, Maarten de Korte zometeen tot aan eind van deze show. En die show die duurt tot 8 uur. Ik wens de lopers allemaal nog heel veel sterkte toe. Ik bedank mijn technicus Theo. Het was weer als vanouds, jongen. Dankjewel, hè. Hey. Goed, ik wens u allemaal heel veel plezier nog. En tot een volgende keer maar weer.

0: Mijn naam is Jos de Jonge, fractievoorzitter van Trots op Gorinchem Overflakkee. Namens de gehele fractie wil ik alle deelnemers veel succes wensen bij de 36e editie van de Omloop. Een prestatie om trots op te zijn. En ook op de organisatie zijn we trots. Maar de grootste pluim is natuurlijk voor jullie. Succes en op naar de finish. Jullie kunnen het. Omloop
1: Radio. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Bij een grote Russische luchtaanval op Bucha, een voorstad van Kiev, zijn volgens Oekraïnse autoriteiten zeker 27 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarover zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend. Zo'n 380 inwoners van het getroffen gebied in Bucha worden geëvacueerd. De stad werd eerder bekend door de vele burgerslachtoffers na de Russische inval in 2022. IJslanders kunnen vandaag in een referendum stemmen over het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. In de peilingen staan voor- en tegenstanders ongeveer gelijk. De regering wil de gesprekken hervatten vanwege de geopolitieke onrust en hoopt op economische voordelen. De omloop van Gorinchem Overflakkee trekt veel publiek naar de kaai in Oude Tongen. Naast de doorkomst van de lopers is hier ook een braderie, muziek en diverse activiteiten voor de jeugd. De grote groepen wandelaars bevinden zich momenteel tussen Herkingen en Sluishaven. De eerste lopers kwamen rond 10:40 over de finish in Oltersplaat. Tom Groot en Jan het Mannetje liepen de hele omloop al vooraan en kwamen uiteindelijk samen als eerste aan. Inmiddels is de post in Herkingen gesloten. Hier eindigde de Kennedy-bars. De lopers van de 110 kilometer gaan naar Herkingen de dijk op richting de hoek van Sint-Japen. En dan het weer. Er is regen op komst vanuit het zuidwesten. Een zuidwestenwind trekt gedurende de dag verder aan. De temperatuur komt uit op 22 graden. Vanavond en vannacht valt er af en toe regen of passeren een aantal buien. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten die langs de kust soms hard kan zijn met windkracht 7. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel, de streekomroep voor Gorinchem Overflakkee. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel app.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
5: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Gorinchem Overflakkee. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio. Omloop
1: Archipel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
8: Omloop Radio. Hier een bericht van Richard Vos, een van de hoofdsponsoren van de Omloop. Wij wensen alle lopers, vrijwilligers, organisatie en iedereen die betrokken is bij de omloop van Gorinchem Overflakkee ontzettend veel succes. Zet hem op, geniet van de sfeer en van ons prachtige eiland. Het wordt ongetwijfeld weer een enorme uitdaging, maar vooral ook een fantastische belevenis. En voor alle vrijwilligers en de organisatie, heel veel succes tijdens de omloop. Zonder jullie is dit geweldige evenement niet mogelijk. Maak er met z'n allen een prachtige omloop van. Succes! Omloop Radio.
2: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
9: Ja, dat is gewoon... Je voelt de pijn gewoon met hem mee.
2: Sfeerimpressies.
9: En dat ging allemaal niet zo heel erg soepel.
2: En interviews.
10: Er zit een nieuwe collega, die is net een halfjaartje ons in dienst. En die loopt mee met de omloop.
2: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
11: Onder het motto samen afzien, samen volhouden. 26 uur en we hebben er 20 gehad. Dat betekent dat we nog 6 hebben te gaan. Met achter de knoppen Sam Hoek en Tim Hoek. Die zweeft ergens en die zorgt voor updates op onze Insta- en Sportlokaal Facebookpagina. Daar hebben we Connie rondhuppelen. En Connie Westman, zij maakt weer de updates voor alles te volgen op de website en in de app. En Erik Wolfer, Tessa Heindijk en Herman Spijkers, dat zijn onze verslaggevers onderweg. En Jeroen Witte, die zit hier om alles bij te houden en zo dadelijk een hele mooie update te gaan geven. Oftewel, we zijn met een hele grote club en we zijn er blij mee. We doen het allemaal tot vanavond 8 uur. Omloop Radio.
2: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Vannacht was nog ergens hoog in de lucht, maar dan ga je van Oudorp naar Sluishaven. Wellicht is dat down under. Tessa, hoe is het daar bij jullie?
1: Ja, mensen zijn hier wel flink eraan toe. Ik heb net iemand gesproken die zei... Nee, ik had je graag willen helpen, maar als ik nu ga stoppen met lopen... dan red ik die finish niet meer. Dus iedereen is hier echt wel een beetje kapot aan het gaan. Die laatste stukjes.
0: Dan mag jij daar een mooi beeld van over vertellen. Misschien niet het leukste onderwerpje wat je meepakt, maar daar rekenen we dan wel op. Het zijn wel de verhalen die we willen horen.
1: Daarom. Ik ben druk op zoek.
0: Ik zie de spandoek staan van Kees en Max. Vannacht hadden we Jordi's aan de lijn. Kees en Maxime uit Pijnacker. Vader en dochter, loopmoeder en schoonzus aan de supporter. Zijn zij ondertussen al gepasseerd of niet?
1: Ja, klopt. Die zijn net voorbij gekomen. Ze hebben hard staan juichen met de spandoeken. En ze vonden het wel leuk om zo weer voor een tweede keer ontvangen te worden. Dus ze waren er flink aan toe, maar ze waren er zeker van dat ze de finish gingen halen.
0: Kijk, dat is mooi. Nou ja, dan is het voor de supporters wel heel lastig om vol gas naar Oldschotsplaats te scheuren om ze daar bij de finish op te vangen. Maar in ieder geval weer de laatste kilometertjes moet ingesproken. Dankjewel, Tessa. Schakelen wij door naar Herman, die in Oude Tongen een feestje aan het bouwen is. Herman Spijkers.
2: Ja, daar sta ik. En ondertussen is het goed gaan doorregenen hier in Oude Tongen. De parapluutjes worden opgestoken. En de groepen die vallen wat uit elkaar hierdoor waarschijnlijk. Want net was er een mooie stroom aan lopers. En nu stokt het weer een beetje. Misschien door de regen, ik weet het niet. Maar het blijft gezellig. De mensen blijven tenminste wel kijken en staan. Daar hebben ze de paraplu's voor meegenomen. De mensen die hier langs de haven staan om de mensen aan te toe te juichen en hart onder de riem te steken. En ja, we gaan maar kijken wat het weer gaat doen hier. Maar tot nu toe loopt alles nog lekker soepel door.
0: Oké, dankjewel. En wat staat er nou op die button die ze krijgen, Herman?
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, ze krijgen toch allemaal een speldje of zo daar in Oude Tongen?
2: Het is een groene speld waarop staat van Zot, Goerijo, Flakkee.
0: Okay,
2: en Zot is natuurlijk van...
0: De zomerfeesten die daar gaan.
2: Ja, zomerfeesten Oude
0: Tongen. Zomerfeest Oude Tongen.
2: Oude Tongen, precies.
0: Kwartje valt. We hebben nog geen foto hier gezien, dus ik wist niet hoe die eruit zag. Dankjewel, Herman. Oh. Dan gaan we eens even kijken. Ergens in Oldschotsplaats, hij had er net een man of 30, dus al nu rond de 40 hangen. Maar hij krijgt er een heleboel over zich heen, Erik Wolfert.
3: Ja, inderdaad, Maarten. Het druppelt hier zo een beetje binnen. En tegelijk druppelt het ook wat uit de lucht. Het is nog niet noemenswaardig, maar we beginnen toch wat nattigheid te voelen. Laten we voor de lopers hopen dat het ongeveer een beetje hierbij blijft. Dit is allemaal prima te doen. Ik heb inderdaad weer een aantal lopers binnen. Klok van 5:01, dat is alweer even geleden. Was Matthew Arendsman, middelharnis, een van de snellere lopers hier aan de finish. Zeer ervaren, ik heb nog even een praatje met hem gemaakt. En nou, dan merk je natuurlijk, hij weet goed wat hij moet doen als het gaat om voeding. Hele ervaren ultraloper, heeft bergtochten zoals de UTMB, Ultra Trail Mont Blanc, alles afgelegd. Dus ja, dat zijn echt doorgewinterde atleten die dit eigenlijk relatief makkelijk hebben gedaan. Er is veel verschil, moet ik zeggen, in hoe mensen hier binnenkomen, ook al is het nog vroeg. Het is niet alleen het echt vlotte wat je er nog vanaf ziet. Er zit zo af en toe ook wel eens iemand tussen die heeft echt het beste al gehad en zichtbaar het laatste stuk op karakter moeten afleggen. En ja, dat is natuurlijk ook wat die omloop kenmerkt. Het is gewoon voor iedereen een enorme tocht en de een doet het makkelijker dan de ander, maar onderaan de streep blijft het een enorme inspanning. Ik zie zo even niemand hier in de verte aankomen. Dus ik zou zeggen, voor nu wachten we gewoon nog even af totdat het hier weer wat drukker wordt met finishers. En wat je al zei, we hopen er nog heel veel hier te zien.
0: Dankjewel, en Erik. En ik krijg van Connie een tik op mijn vingers, want er zou een foto hangen in het liveblog met de foto van de button. Ik heb hem nog niet gevonden. Dus wel, of ik ben een man die gewoon niks kan vinden en Connie loopt straks hier binnen en ziet natuurlijk zo die foto staan, of er is wat anders aan de hand. Als je het wil blijven volgen, schakel in op de 105.6 of op de 105.9. De DAB Plus, je weet het, kanaaltje 11B, daar kun je ons vinden. En een beetje moderne auto, dan roep je gewoon, ik wil Archipel horen. En dat werkte echt gisteren. Dat had prima in die Toyota. Dat ging goed, Jeroen en Jan. We gingen ze ophalen. En ja, voor je wist, schalde uit alle auto's heerlijk de muziek van Archipel. En natuurlijk via de app. Download hem eventjes. En ergens daar in die app zit dat magische knopje. Duwt erop en je weet allemaal waar je bent. En ja, dan kunt u verzoekjes aanvragen. Kunt u wat shout-outs geven. En in ieder geval zorgen dat de lopers weten dat u meeleeft met hun. En dat hoeft helemaal niet stiekem.

0: Zou dat ook gebeuren tijdens de omroep? Dat de mensen stiekem met je bezig bent? Dat je achter iemand aanloopt omdat je die gewoon heel erg leuk vindt en zo? Maar zonder dat diegene waar je achter aanloopt dat hij het weet en zo? En misschien ook wel verhalen die we nog eens kunnen zoeken. Trouwens, ik ga het even tot de bottom uit laten zoeken. Ik ga even de directie vragen of die programma terug wil luisteren. Aangaande mijn verhaal over de foto met de buttons. Want volgens mij heb ik mijn vraag voor 14.13 gesteld. En dat die foto nog niet hing op de update. En de update van 14.13, die geeft inderdaad de foto met de buttons. De groene buttons uit Oude Tongen. Je hebt er dan 95 kilometer op zitten van de 110. Dus je moet er nog 15 gaan. En als je die 15 loopt, dan kom je op een gegeven moment langs Tessa. Die een klein beetje in de regen zat. Dan vind ik dat zijn van die momenten. Ik zou wel eens naar buiten willen, maar als het dan weer gaat regenen, denk ik van, wow, toch niet zo'n slechte keuze om binnen te zitten. Tessa, hoe is het bij je?
1: Ja, het begint hier nu toch wel flink door te druppelen. En het wordt wel steeds drukker. Er komen steeds meer mensen aangelopen. Hiernaast zit iemand. Hoe gaat het met je?
2: Ja, naar de omstandigheden best wel goed.
1: Ik zag net dat je warm ontvangen werd. Het was best een verrassing voor je. Hoe vond je dat?
2: Ja, superleuk. Echt, het zijn echt goede vrienden van me. Dus dat is echt superleuk om dat onverwachts tegen te komen. Ja.
1: Ja, dat geloof ik. En het laatste stukje. Hoe kijk je ernaar uit om straks de finish over te komen?
2: Ja, zin in. Heerlijk. Helemaal klaar. Ik ben er nu weer klaar mee.
1: Ja, dat geloof ik.
2: Ja, samen met mijn broer loop ik. Dus we kijken er wel naar uit, die laatste meters.
1: En als deze toch nou in één woord zou moeten omvatten, wat zou dat dan zijn?
2: Ja... Onbeschrijfelijk. Ja, echt. Het was heel bizar met het strand en alles, ja. Ja.
1: Nou, je hoort dus dat het weer voor de mensen nu toch wel een beetje tegen zit.
0: Dat zijn de belangrijke zaken waar in ieder geval de mensen vaak over gaan struikelen. Maar van die laatste 15 kilometer, de laatste 10 kilometer van Tessa vandaan... Dan valt het allemaal wel mee als die regen gaat komen. Maar vervelend is het uiteraard wel. En er was ergens wat met Sonobus. Betekent dat Herman ook niet meer hangt? Dan gaan we door naar Erik. Want die hebben we op een andere manier hier in de studio binnen kunnen krijgen. Erik.
3: Ja, hier nog steeds bij de finish in... Oogsplaat, de muziek wordt gedraaid, de sfeer wordt zeker hier lekker aangezwengeld. Auto's komen steeds drukker aanrijden, is gelukkig allemaal goed geregeld hier. Parkeerwachters, een parkeerveld zo hier vlakbij de voetbal. Ja, wat betreft lopers heb ik eigenlijk in de tussentijd met de vorige update dat we even schakelden... denk ik één of twee mensen voorbij zien komen. Dus het is hier echt nog... De voorhoede is een langgerekt, versplinterd deel van het deelnemersveld. Ik zie overigens wel steeds van allerlei kanten krijg ik foto's toegestuurd... van mensen die wel naderen. Dus wat dat betreft gaan we denk ik straks wel een grotere groep hier krijgen... die finish gaat passeren. En... ja, wat ik al zei, het druppelt hier een beetje, het regent nog wat. Maar hopelijk blijft het hierbij en gaat het niet al te hard doorregenen. Zodat de lopers die nu nog onderweg zijn, nog relatief goed in die laatste kilometers hierheen kunnen. Ik zag net in de groepsapp van AV Flaké, waar ik natuurlijk lid van ben, dat ook een loopster onderweg is. Zij heet Ilse de Goede, 25 jaar, komt uit Leiden en werkt in het ziekenhuis van Dirksland... loopt daar stage en zit dan tijdelijk in Dirksland. Een paar weken geleden ging ze met ons mee op trainingsweekend in de Ardennen. En toen kwamen wat verhalen los over de omloop. Tom Groot was daar natuurlijk ook bij. En op een gegeven moment zei Ilse van... eens kijken welke datum is dat. Oh, nou, dat weekend heb ik nog niks. Weet je wat, ik schrijf me in. En zo zie ik dat die nu ook al voorbij de Galateense haven is. Dus voor een actie van laat ik eens meedoen... verloopt dat zeer, zeer voorspoedig. En dat zijn de leuke verhalen van de mensen die dus... eigenlijk gewoon gedacht hebben... laat ik dat eens een keer doen. En die gaan we straks hier ook binnen zien komen. Dus wat dat betreft... hebben we nog veel moois hier wat ons staat te wachten bij de finish.
0: Dankjewel Erik. En inderdaad, daar komen heel wat verhalen los. Gaan we nog eens even naar Oude Tongen. Want als het goed is, is Herman daar nog. Herman!
4: Ja, ik loop langs mevrouw en die heeft van die ijsjes aan het uitdelen geweest.
5: Ja, aan het uitdelen geweest. Aan alle mensen die meelopen. En een paar mensen die ik ken natuurlijk.
4: Ja, en eigen initiatief zo?
5: Ja, zeker. Het is zo geweldig hier. Dan ga je allemaal leuke dingen doen natuurlijk met elkaar.
6: Ja,
4: Dat is eigenlijk wel belangrijk. En lekker leuke dingen doen met elkaar.
5: Ja, en geweldig toch dat iedereen hier al gekomen is. Ik vind het onvoorstelbaar.
4: Ja, want ik zag al een aantal lopers dus met de ijsjes in de handen. Van die raketjes, letterlijk even gruwelijk. En ik denk, en toen ze...
5: Waar wilt u heen?
4: Ik kan er beter geven aan de loper.
5: Oké, dan ga ik nu op zoek naar de loper. Ja. Bedankt, hè?
4: Oké, dankjewel. Ja. Ijsjes uitdeelster. Je hoort het.
0: Dankjewel, Herman. En soms dan gaat de technische ineens iets niet helemaal zoals we het graag zouden willen. Onze verbindingen die zijn ineens hier in de studio. Weet je wat, ik ben al bezig sinds gisteravond 6:00. Ik wil even naar mijn bedje toe. Jullie zijn allemaal gaan slapen en ik mocht dat niet. Dus die ging even een uiltje knappen, maar gelukkig stond zijn broertje gelijk klaar. En konden we met zonnebusje weer verder. Ho, hey, de Lumineers.

0: op dagen. Hey, ho, ho, hey, hey, enzovoort, enzovoort. Tessa, hoe roep je daar ook ho en hey tegen de mensen? Of scheuren ze allemaal bij je voorbij?
1: Nou, momenteel wordt het hier vooral heel druk met families die aan het supporten zijn. Zojuist kwam Lisa Tanus, een van de loperbelicht, kwam voorbij. Ach. Dus die kwam nog wel even op me afgelopen om te vertellen hoe het ging. Maar ook die ging gauw weer door. Maar een van haar vriendinnen is wel op de fiets haar aan het volgen. Dus zo zie je dat iedereen hier wel al klaar staat om te supporten.
0: Ja, want dat is toch wel wat de mensen ook nodig hebben de laatste kilometertjes, hè?
1: Ja, zeker. Je ziet hier ook wel dat de mensen toch weer een lach op hun gezicht krijgen zodra ze hier familie en vrienden zien staan. Heel veel staan hier ook echt als verrassing. Dus de mensen zien het niet aankomen, wat wel heel leuk is.
0: Nou, dat is mooi. En ik ben benieuwd of er nog veel spandoeken gaan komen en zo. Want je hoort ze allemaal dingen. En zie je ook de acties als die kleine kinderen bij pa en ma in de armen springen? Wordt dat bij jou wel?
1: Ja, zeker. Ja, dat is ook veel te zien. Net hebben we inderdaad twee spandoeken al gezien. Die zijn nu weer door. En kleine kinderen staan hier allemaal te wachten op papa's, mama's. Om ze warm te ontvangen.
0: Ja, hartstikke leuk. Tessa in Sluishaven, Herman in Oude Tongen. Herman.
2: Ja, ik in Oude Tongen. Dus het regent nog wel een beetje. Maar nee, het begint weer. De sluizen gaan weer open, geloof ik, zo boven ons. Maar ook wat lopers betreft, het druppelt maar één of twee op dit moment. Het is weer zo'n pauze dat er wat tussenpozen zit, dat er weer wat grotere groepen voorbij komen. Hey jongens, succes! En we gaan gewoon even afwachten wat er nog gaat gebeuren. Ik zie ook dat de mensen langzaam en zeker rond ons heen, toeschouwers, toch de huiskamers op gaan zoeken waarschijnlijk. En toch langzaam vertrekken, want het gaat behoorlijk doorregenen op dit moment hier.
0: En dan hoop ik dat je een parapluutje bij je hebt, Herman.
2: Nou, ik sta even droog, want we hebben een gebouwde paraplu boven ons.
0: Ah, ja, daar zijn vast wel zeker wel ergens wat zaken waar je onder kan gaan staan. En dat je droog kan blijven. Dan kijken we nog eventjes bij Erik. De files is een groot parkeerterrein. De ijsbaan die wordt zelfs omgebouwd tot parkeerterrein. En Erik, je krijgt van mij een minuutje.
3: Oké, nou dan een hele korte update. Ik zag net de schoonvader van Leendert van der Lucht binnenkomen. Dat is Leendert van der Lucht, ken ik vanuit de atletiek. En het is best een triest verhaal. Hij is, ik denk 35 jaar en heeft een heel grote tumor in zijn buik. Wordt daarvoor behandeld nu, ondergaat allerlei kuren. Maar heeft toch het laatste stuk nog met zijn schoonvader meegewandeld. En die kwamen hier zojuist aan mij voorbij en richting de finis. En ja, dat is natuurlijk mooi om te zien dat ook zulke dingen nog kunnen. En dat brengt de emoties los hier op de finishlijn. Waar, ik denk inmiddels zo rond de 50 deelnemers zijn gepasseerd.
4: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
5: De eerste loper is al bijna 4 uur binnen in Ontges Plaat. Erik Wolfert meldt dat de ongetrainde Matthew Arnesman uit Middelharnis daar zich ook heeft gemeld. Die is binnengekomen ergens in de top 15, top 20. Verslaggever Tessa ziet op Sluishaven veel mensen kapot binnenkomen, lopen, maar ook de focus vol op Ontges Plaat hebben en snel weer door willen lopen. Ze ruiken daar de finish in Ontges Plaat. De verhalen over de afgelopen nacht zijn daarbij bij de lopers vrijwel steeds hetzelfde. Vooral het strand heeft zware tol geëist. Door springtij bleef er slechts een smalle strook zand over en die bovendien mul was en te maken had met harde wind. De sfeer is uitstekend in Ontges Plaat. De organisatie heeft de Finestraat beter voor elkaar. In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze nu autovrij. Veel complimenten komen binnen over de beelden en geluiden van radio en tv van Omroep Archipel. Die zijn dus te bekijken en te beluisteren via de website, het televisiekanaal en via de verschillende providers. Natuurlijk ook via DAB+, FM 105.6 aan de westkant van Vlakke en 105.9 aan de oostkant van Vlakke. Dan het weer. In Ontges Plaat is het momenteel ongeveer 21 graden met lichte regen. Ook in Ontges Plaat regent het een beetje. De rest van de middag blijft het wisselvallig. Rond 4 uur tijdelijk wat droger en bewolkt, maar rond 5 uur is het opnieuw kans op regen daar. Vanavond ligt de temperatuur rond de 19 graden en neemt rond 9 tot 10 uur de kans op regen weer toe.
4: Volg de lopers op de voet. 26 uur lang. Stap voor stap. Wij zijn erbij.
6: Omloop Radio.
4: Zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Het grootste Lakees Omroepkoor zingt dit allemaal voor u. Omloop Radio tot vanavond 8 uur. De laatste uren tot aan de finish. En langzaamaan schuiven de verslaggevers naar elkaar toe. Maar ja, dat heb je zo die laatste kilometertjes. En we gaan ze allemaal meepakken. We kunnen uiteraard niet alle lopers noemen. Maar we begeleiden je wel. En we zitten hartstikke fijn dat de mensen thuis luisteren. Trouwens, weet u waar u moet luisteren? Dan kunt u inschakelen op de DAB Plus of op de FM. En natuurlijk allemaal te beluisteren via de app tot een uur of 8 vanavond. U weet het, 26 uur radio, 26 uur Omloop Radio.
4: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Dit is Omloop Radio.
1: En dit is Maarten, die zit in de studio met Sam tegenover hem. En weet je waar ik nou ineens trek in heb? En een gebakken visje. Lekker gebakken, iets hartigs. En lekker gebakken visje bijvoorbeeld. Dat zou ik wel heel erg smaak. Volgens mij ruikt het nog best wel ergens in oude tongen. Herman, is daar nog wat te snacken bij jou in de buurt of niet?
2: Nou, ik zie geen gebakken vis in deze omgeving, directe omgeving. Nee, jammer genoeg niet. Het is ook een beetje stil aan het worden. Er zitten een paar mensen hier zo te kijken met een paar parapluie op.
3: Jammer dat het regent.
2: Het is jammer dat het regent, hè?
3: Ja, ja, zeker wel. Het was ook een mooie weer.
2: Ja,
3: maar we gaan gewoon door.
2: We blijven gewoon staan?
3: Ja, hoor.
2: Op dit moment erg rustig, hè, met lopers.
3: Ja. Ja, maar er zijn er al een hoop langs.
2: Er zijn wel een hele hoop langs, maar...
4: Op... Kleinzoon, die komt er zo aan.
2: Oh, je kleinzoon komt? Ja. Loopt ook 110. Hoe oud is die?
4: 18 jaar.
2: 18 jaar. Hoe heet die?
4: Hé?
2: Hoe heet die?
4: Devin Grotemoer.
2: Oké, okay, die komt hier uit...
4: Ja, nee, ze zijn op de buitendijk.
2: Aan de buitenkant.
4: Ze komen zo hierheen.
2: Die komen zo hierheen. Dus dat...
4: Ja, dat duurt nog even.
2: Ja, oké, okay, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, maar jullie denken wel dat je op tijd binnen is?
3: Ja, hoor, denk ik wel.
4: Ja, dat gaan we wel, hoor.
3: Ja, als de blaren niet op gaan spelen, wel.
4: Blaren had hij een beetje, maar ja.
3: Last
2: van
3: blaren.
2: Ja, wie niet? Ja, precies. Ja, ja, ja, ja.
4: Ik heb zelf ook gedaan, hoor. Dus.
2: Je hebt zelf ook meegelopen?
4: Ik heb 2 keer de omloop gedaan. En 2 keer 12 uur ben.
2: Oké. Okay.
4: En de plaats, 12 uur.
2: Dat is snel.
4: Kijk, dat is bij de eerste 5.
2: De eerste 5 heb je meegelopen? Dat is alweer een paar jaartjes geleden.
4: Dat is ruim 20 jaar geleden. Maar nou doe ik het niet meer, hè?
2: Nee, dat snap ik. Dat snap ik helemaal.
4: Hey.
2: Ja. Ik zou zeggen, veel plezier en hopen dat je kleinzoon heel snel langs gaat komen.
5: Zijn moeder die loopt
2: mee. Oh, de moeder loopt mee?
4: Ja, met z'n vieren zijn ze.
2: Met z'n vieren, wordt goed ondersteund.
3: Ja, juist.
2: Oké.
3: Okay.
2: Oké, okay, veel succes nog en hoop dat je ze snel ziet.
1: Het wordt een soort familiereunietje straks bij Herman daar in Oude Tongen. Nou, daar is niks lekkers te bikkelen. Dan ga ik eens even kijken. Dan loop ik lekker door naar Sluishaven. Misschien dat Tessa weer iets lekkers heeft. Tessa, kan jij daar een beetje snoepen? Of is het ook gewoon een beetje regen en een snoepje van moeders uit zakje?
6: Nou, momenteel is het nog steeds wel aan het regenen, ja. En ik sta hier nu met Alex, die zijn zus al heel de nacht aan het aanmoedigen is. Maar ze

0: Het gaat sowieso halen. Ik heb alle vertrouwen in haar en het moet wel lukken.
1: Nou, zoals je het hoort wordt er hier dus flink aangedacht, maar de regen blijft nog wel flink vallen hier.
2: Jammer is dat, hè? Samen afzien, samen volhouden, maar soms is het ook samen afvallen. En dan als de drie afvallen dat je alleen verder. Maar ja, dan is het toch wel lekker om het te gaan halen. Maar ook bij Tessa was er weinig te snoepen. Ga ik toch eens even kijken bij Erik, want die staat in Oldgesplaat. Nou, daar moet toch wel ergens een frituurpannetje zijn, Erik?
3: Ja, dat denk ik zeker wel. En er zullen ook wel een aantal liefhebbers voor zijn, want onderweg dan verbrand je natuurlijk heel wat calorieën. Dus wat dat betreft zal de frituur hier wel overuurtjes gaan draaien de komende uren. En inmiddels zie ik hier ook weer een deelnemer binnenkomen, dus we pakken die gelijk even mee als het kan. Radio Archipel, uw naam?
4: Jan IJsselberg.
3: Ik loop gelijk een stukje mee, Jan IJsselberg. En waar kom je vandaan?
4: Oosterland.
3: Een zeeuw, en hoe was dat op Vlakke vandaag?
4: Best wel zwaar.
3: Wat was het zwaarste stuk voor jou?
4: Ja, voorstellen, dan had ik heel veel last. Dus toen had ik eigenlijk gedacht dat ik hem niet uit zou lopen.
3: Maar uiteindelijk toch de moed gevonden om door te gaan. Is het de eerste keer voor je geweest?
4: Tweede keer. 8 jaar geleden heb ik ook een editie meegedaan. Het is wel veel veranderd nu, sinds 8 jaar.
3: En zou je het nog eens doen als je dit zo hebt meegemaakt? Is dat...
4: Verkeerde vraag voor dit moment.
3: Kijk, hij ziet hier zijn familie wordt binnengehaald en is hier trots dat hij het gehaald heeft. Ik zie intussen nog een hardloopvriend van me, Bjorn Wijnstekers, ook een Zeeuw. Die hebben we gelijk even in de uitzending. Ze lopen even, Bjorn, help me herinneren, 2:41 gelopen op de marathon van Rotterdam dit jaar. Er zijn mannen die kunnen met 16 km per uur 42 kilometer hardlopen. Dan kan je wel wat, maar nu de omloop en geef eens een korte reactie, Bjorn.
5: Ik zei vandaag, het is zo'n andere taksport dan marathons. Ik zeg, je kan zo bij 25 helemaal stuk zitten. En dan weet je dat je nog 17 moet. Maar dat is dan een uur. Ja. En nu is het gewoon 16 uur helemaal stuk. En geen einde, geen uitzicht op X. Het is bizar. Ik heb het echt bizar slecht gehad.
3: En wat was voor jou het zwaarste stuk van de route?
5: Strand. Afstand en strand. En dan moet je nog best wel lang. En hoog water en wind en geen licht. Heel erg taai. Ik heb me echt vergist, ondanks dat hij misschien ook wel zwaar was. Ik heb respect voor iedereen dat hij nu uitloopt. En zeker jij die hem een keer gewonnen heeft nu. Dat wist ik al, maar...
3: Kijk, mooi om te horen. Bjorn staat hier met een biertje in zijn hand en dat heeft hij absoluut verdiend. En dan gaat hij met zijn familie en zijn vrienden even vieren dat hij de finish heeft gehaald. En ja, zo zien we mooie verhalen, maar toch vooral wel de pijn op de gezichten. En dan is het eigenlijk ook wel mooi wat je hier ziet. Want je kan nog zo af hebben gezien. En dat, ja, wat Bjorn net ook zegt, gewoon al urenlang eigenlijk in die modus van afzien. Maar inmiddels, dan, ja, als we dan de finish helemaal zien, dan heeft die grimas toch plaatsgemaakt voor een grote, brede glimlach. En vieren ze hier hun finish. En dan is de voldoening groot. En dan is de pijn ook weer snel vergeten.
6: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Volgens mij slikt hij echt in. Het was Loper Belicht. En dan hebben we weer aan de telefoon Christel Timmers. Christel, goedemiddag.
2: Hoi. Hallo.
1: Waar zit je?
2: Goedemiddag.
1: Waar zit je?
2: Ik ben... Wij zijn net vertrokken uit Oude Tongen.
1: Aha, dus dat... even kijken, dan moet je nog 15 kilometer, heb ik begrepen, daar vandaan.
2: Ja, bedankt.
1: Ja, ik wil je even aanmoedigen. Ik dacht van je op. Nou, ik heb nog van Wendy heb ik nog een berichtje voor je. Laatste kilometers, Christel. Je kan hem bijna afwinken voor je prachtige doel. De Parkinson Stichting en Sports for All. En zet hem op, kus van Wen. Dus ze leven wel met je mee, Christel.
2: Ja, ontzettend. Het is een warm bad.
1: En komt er uit de wolken nog een warm bad of is dat natte druppeltjes, koude druppeltjes?
2: Dit zijn echt grote natte druppels aan het worden. En nog een stevig windje, maar goed, hè?
1: Nou, alle gekkigheid op een stokje. Hoe is het met de spiertjes?
2: Ja, die voel ik wel. Aantal blaren, spiertjes die doen wat zeer. Maar goed, dat
1: makkelijk was, hè? Dat hebben we nooit over geroepen. Het zijn er maar 110 kilometer, joh. Dus je bent er bijna en dan je krijgt tussendoor krijg je Tessa nog die langs de kant staat. En Erik, die ga je opstaan vangen daar bij Oldgesplaat. Heb je er ooit over nagedacht wat het morgenochtend is als het wekkertje gegaan is, dus dat je oogjes open doet?
2: Ja, toevallig heb ik het net over. Ik heb niet morgen opgepakt. Hoe je op terug gaat kijken.
1: En denk je dat je makkelijk je bed uitspringt?
2: Ik niet. Nee. Dat maakt gewoon niet van uit.
1: Eigenlijk zouden we morgenmiddag nog een uitzending moeten maken. En terugblikken met alle mensen die 110 kilometer gemaakt hebben.
2: Ja, zet achter
1: video. Ja, nou ja, je hebt ons nummer. Dus zet het gerust op de app als je gevoelens wil delen morgenochtend.
2: Zeker,
1: oh, ja. We kijken nog eventjes naar het goede doel. Je hebt een link gestuurd naar ons. Covent.me is het, hè, als ik het goed heb.
2: Ja, inderdaad.
1: En dan moet je code erachter of kunnen ze dan op jouw naam nog wat vinden?
2: Nee, ze kunnen hem ook onder mijn naam vinden.
1: Oké, dus als je gaat naar cofund.me en dan op Christel Timmers zoekt... dan kunt u, als je wil, die 6780 euro nog een beetje opkrikken. Want die mag nog wel wat omhoog, Christel.
2: Ja, als er zeventje wordt, zou leuk zijn.
1: Ja, hè? Daarom. Ik denk dat het
2: maar,
1: wel gaat.
2: Echt wel fantastisch. Ja. Ik ben heel erg blij.
1: Ja, heel erg mooi dat er zoveel opgehaald wordt voor het mooie doel. Ja. Hoe vervelend het ook allemaal is. Fijn dat je voor de Parkinson Stichting... En voor Sports for All met Parkinson boksen waarschijnlijk. Deed je vader er ook aan mee?
2: Hij heeft het wel één keer gedaan, maar nee, dat vond hij toch te lastig.
1: Oké. Okay.
2: Helaas. Maar zelf ben ik wel buddy geweest. En dan ben je een soort van sparringspartner tijdens de les. En dat was heel leuk en bijzonder om te doen.
1: Ja, ik vind het heel bijzonder om dan ook te lezen en de verhalen te horen van met Parkinson en de boksen, hoe dat dan zo mooi samen kan gaan. Ja. En op flaké bij Sports for All kunt u dat allemaal, allemaal doen. En zeer zeker de moeite waard om daar contact mee op te nemen als u hiermee getroffen wordt. En Christel, 15 kilometer ondertussen, misschien nog maar 14. En dan heb je het lekker in de pocket.
2: Precies.
1: Nou, als het zover is, laat even weten. Als je vlak voor de finish zit, dan gaan we nog even contact met je opnemen om die laatste meters van je mee te nemen.
2: Ja, is goed.
1: Hey, dankjewel. Christel Timmers was het uit Sommelsdijk. Lopend onder nummer 499 als u haar ziet. En je weet niet meer hoe je moet doneren. Je mag het gewoon in de rugzakje daarvoor. Dat staat vast en zeker open om de kwartjes, dubbeltjes, eurotjes en papiertjes mee naar Oldgesplaat te nemen.

0: met Snap.
1: Wat ik nou zo jammer vind, hè? Snap was steeds van Rosalind. We hebben jaren een systeem gehad waar de jaartallen bij stonden. Van dit nummer. Geen flauw idee of het een nieuw of oud is, maar het klonk wel lekker. Zo om een minuutje of
2: 2021, maar
1: voor 2021, zegt het engeltje in mijn oortjes. Dan ga ik toch maar geloven. 2021 hoorde je. Ja, je hebt van die encyclopedieën die rondlopen. Mannen van 65 hebben daar wat minder gemak mee. 2-0 is er overigens bij de wedstrijd DVV Hellevoetsluis. De wedstrijd wordt gespeeld om de beker. Joost van der Veer die scoorde een penalty en later de 2-0. Er worden meer wedstrijden gespeeld. En rond 3:15, half vier gaan we even kijken of we daar van de tussenstand een berichtje kunnen geven. Tim Hoek is daar uiteraard heel erg mee bezig op de achtergronden. Hij zit wel in zijn rolstoel, tenminste het grootste gedeelte van de dag. Hij is nu eens een beetje aan het strekken. Hij had wat problemen met het been, maar hij zorgt wel dat we hier bij de radio van alles en nog wat kunnen doen en u op de hoogte kunnen houden. En u kunt het allemaal nalezen bij Omroep Archipel Sport Lokaal op de Facebook of Insta. Daar geeft hij steeds updates van heel het gebeuren. En updates halen we ook bij onze verslaggevers, onder andere bij Herman die daar in Oude Toren staat, waar het misschien steeds rustiger wordt. Maar het feestje volgens mij nog wel doorgaat, Herman.
3: Ja, dat klopt, op de achtergrond. Maar op een of andere manier stokt het even met lopers. Waardoor dat komt, kan ik niet doen. Want er moeten nog een hoop lopers komen, al zijn er wel heel veel voorbij. Terwijl er op dit moment weer twee lopers voorbij komen. Veel succes nog, nummer 269. Ja, maar wat er gaat gebeuren, waarom dat het is, weet ik niet.
1: Zou we Arjan even bellen? Want Arjan heeft een drone. En als hij dan even van jou vandaan het parcours overvliegt, dan kan hij misschien zien waar het door komt.
3: Ja, precies. Ja. Laat hem maar even doen.
1: Ja, dan gaan we dat maar. Ja, ik weet niet waar hij zit, want ik zag net beelden van hem ergens uit de licht. Maar er stonden windmolens op. Dat is op dit moment overal op het eiland, geloof ik, als je de lucht in gaat.
3: Ja. We gaan het bekijken.
1: Ja, nou ja, als er wat gebeurt, dan gaan we na de drieën uiteraard ook weer bij jou kijken. Kijken we nog even bij Tessa of daar weer wat spandoeken of supporters loslopen. Tessa.
4: Nou, momenteel is het hier eventjes rustig met mensen.
1: Ja, wat is dat nou, joh? Ik wil verslagen, ik wil verhalen. Waar zijn ze?
4: Nou, momenteel is er wel een heel lijstje mensen voorbij gekomen. We hadden Arco de Wit, Jordi Frank, Jolanda Verstraten, Kitty van Dijk. En als laatste Jorip Massenbroek, die echt wel versleten aankwam. Hij stond met zijn handen op zijn knieën en vertelde dat hij het zwaar had. Maar dat hij wel blij was dat de laatste 6 kilometer nu eraan komt. En dat hij wel zeker weet dat hij die finish gaat halen. Dus die is zojuist ook weer voorbij gekomen.
1: Oké, dankjewel. Want dat zijn toch de namen die de mensen thuis ook willen horen. Dat ze een beetje weten waar zit mijn zoon, mijn dochter, mijn vader en mijn moeder. Man of vrouw, in ieder geval mijn familieleden. Dat ik een beetje weet waar ze zit. Nog 6 kilometer te gaan van Tessa. En dan denken we allemaal, dat valt me mee. Maar dan ineens herinner ik me dat ik vroeger mijn avondvierdaagse maar 5 kilometer al niet aan het eind vond. Ja, als je dat dan die 6 nog moet doen terwijl je er al een 104 gehad hebt. Ik denk dat je heel wat problemen ziet, Tessa.
4: Ja, dat is zeker waar.
1: Ja. En misschien nog grotere of juist opgeluchtere mensen bij Erik Wolfert daar in Oldgersplaten. Erik.
5: Ja, dat kunnen we wel stellen, Maarten. De opluchting van het zien van de finishboog is hartstikke groot. En terecht ook, het zijn echt kanjers die hier stuk voor stuk de finish passeren. Zojuist zagen we Lars van der Bijl uit Harderwijk ook binnenkomen. En een groepje met twee anderen nog, waarbij onder andere Jelte van Luik uit Capelle aan de IJssel liep. 19 jaar nog maar. En zo zien we hier ook echt veel jeugd onder de deelnemers. Dat is leuk. En het is nu momenteel even weer iets rustiger. Ik zie de laatste minuten even geen nieuwe finishers hier binnenkomen. Zou ik nog even kort willen inhaken op het item net met Christel Timmers, onze kanjer in loper belicht. Waarbij de vraag werd gesteld van, ja, kan je dan nog een beetje slapen vannacht? Want ja, de eerste reactie van publiek, dat ik hoor ook al mensen zeggen van, nou, ga lekker naar huis en lekker slapen straks, hè. Maar uit eigen ervaring kan ik wel zeggen dat je spieren, alles doet nog zo'n zeer. Je komt eigenlijk niet normaal in slaap als het al een beetje lukt, heel licht. Als je vervolgens jezelf 1 keer omdraait, dan voel je alle spiertjes weer opkomen en dan ben je eigenlijk weer wakker. Maar als dat in de modus is dat je het gehaald hebt, dan herinnert het slechts aan de glorie die je hier in Oogsplaat hebt gehaald. Ja. En met dat gevoel, we zeggen altijd maar, de spierpijn verdwijnt, maar de prestatie blijft staan.
1: Ja, want volgens mij was het Fleur Kooijman die hem ooit gelopen heeft, die toen volgens mij een halve week niet heeft kunnen lopen.
5: Ja, zo zijn er meer voorbeelden.
1: Maar er zijn er ook mensen die zeggen, ik heb 110 kilometer in mijn benen, ik ga nog een orgeltje bespelen.
5: Ja, dat heb ik zelf ooit gedaan, inderdaad. 2019, de restauratie van het kerkorgel in Dirksland was toen afgerond. Voor de mensen die dat niet weten, maar naast hardlopen is mijn hobby nog orgelspelen. Kerkorganist in onder andere Dirksland. Toen daar de restauratie na 6 maanden was afgerond, toen hadden ze een avond belegd, zodat de organisten het orgel weer in volle glorie zouden laten kunnen klinken. En laat het nou net op de zaterdagavond geweest zijn van die omloop in 2019. Ja, ik had in eerste instantie gezegd, jongens, reken niet op mij, want wat denk je dan? Ik heb net een omloop 110 kilometer uitgewandeld. Waarop de reactie was van, ja, hey Erik, maar als jij dan toch 9:00 binnen bent, je kan nog wel makkelijk 's middags naar bed en dan zien we je vanavond wel. Ja, goed, ik wilde mezelf toen ook weer niet laten kennen, dus inderdaad heb ik het orgel toen nog bespeeld. En ik kan melden dat de weg naar boven, het orgeltrapje, dat was een omloop op zich. Maar het is uiteindelijk gelukt en het is toch mooi hoe dat inderdaad op die dag allemaal samen viel.
1: Nou, hartstikke mooi, Erik. En dan hoor ik het volgende uur graag van je wat de mensen nog kunnen doen om die pijn en die ellende morgenochtend wat minder te hebben. Maar we gaan eerst eventjes luisteren of de wereld er wat leuker uitziet. Want het is bijna weer 3 uur geworden. Dat betekent tijd voor het nieuws. En landelijk en natuurlijk ook het nieuws over de omloop hier op Goriel-Vlakke. Zo, na drieën gaan we verder met nog 5 uur te gaan op deze mooie zaterdag hier in augustus, hier op Goriel-Vlakke, met die 110 kilometer die langzaamaan onder de voetjes van de deelnemers doorgaat en door onze stembandjes heen richting 8 uur. Graag tot zo dadelijk na 3:00.

0: Lieve lopers van de Omloop, mijn naam is Ben Mierop, hoofdtrainer van de Jonge Spartaan. En ik wens alle deelnemers van de Omloop heel veel succes toe. Wat een topprestatie. Zet hem op. Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. Wethouder Tom de Nooijen van de gemeente Oldebroek heeft excuses aangeboden voor een foto waarop hij poseert met een kalasjnikov. De foto werd gemaakt tijdens een bezoek aan Transnistrië, een pro-Russische afvallige regio van Moldavië. De 26-jarige wethouder was op vakantie in Moldavië en bezocht Transnistrië uit historisch interesse. Hij schoot daarop een schietbaan. Na kritiek van de oppositie en de burgemeester noemt de Nooijen zijn bezoek en de foto nu onverstandig. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag de A12 in Den Haag bezet. Kort na 1 uur liepen de activisten de snelweg op. De gemeente is begonnen met het verwijderen van de demonstranten. Bij de blokkade zijn zeker 20 agenten aanwezig. Vooralsnog is niemand gearresteerd. Het kabinet benadrukte deze week nog dat snelwegprotesten verboden zijn. Extinction Rebellion zegt de protesten toch voor te zetten. Mondjesmaat komen deelnemers van de omloop over de finish in Otgersplaat. De eerste twee lopers, Tom Groot en Jan het Mannetje, kwamen daar vanochtend om 10:40 aan. Lopers hebben nog tot 7 uur om het eindpunt te bereiken. Bezoekers die deelnemers willen toejuichen kunnen de auto parkeren op het grasveld naast de finish. In Sluishaven staan veel familie en vrienden langs de kant om de lopers aan te moedigen. Het is de laatste post voor het eindpunt in Otgersplaat, zo'n 6 kilometer verderop. Hoewel veel lopers inmiddels kapot zijn, wordt er enthousiast gereageerd op het zien van bekenden langs de route. En dan het weer. Een zuidwestenwind trekt gedurende de dag verder aan. De temperatuur komt uit op 22 graden. Vanavond en vannacht valt er af en toe regen of passeren een aantal buien. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten die langs de kust soms hard kan zijn met windkracht 7. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel, de streekomroep voor Goeree-Overflakkee. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel app.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
5: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goeree-Overflakkee. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota-dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
6: Omloop Radio. Hoi allemaal, hier Bert Spits aan alle deelnemers van de Omloop van Goeree-Overflakkee. Heel veel succes vandaag. Geniet van de prachtige route en maak er een fantastische 24 uur van. Omloop Radio.
2: Is de streekomroep van Goeree-Overflakkee. Omroep Archipel. Live van Goeree-Overflakkee. Omroep Archipel. Live 26 uur lang. Met verslagen.
7: Paren zitten, molletjes gaan rond. Er wordt gestrompeld, er wordt verzorgd.
2: Sfeerimpressies.
8: Ik kom net hier zo tentje uit en ik denk van nou, er zullen wel meer tentjes die ze op willen hangen.
2: En interviews.
9: Fijn om tussendoor toch nog even de spieren een klein beetje los te krijgen.
2: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
10: En wat ook leuk is met dit soort producties, normaal gesproken als we een programma maken op de zaterdagmiddag, dan krijgen we ongeveer 2 minuutjes om op en neer te vliegen naar het toilet. Maar met dit soort uitzendingen, ik geloof dat we zo lang zo wel 10 minuten hebben met alle reclames en alle informatie eromheen. Maar hartstikke leuk. Fijn dat u erbij bent. We hebben nog 5 uur te gaan. Dat betekent dat we er al 21 op hebben zitten. De lopers mogen nog 4 uurtjes doorwandelen. Dan is het 7 uur. En dan is het echt 7 uur. En dan is het echt stoppen. In ieder geval, we gaan ze allemaal weer meenemen. Hoop u te begeleiden tot aan de klok van 7 uur wat betreft de files. En tot aan de klok van 8 uur wat betreft Omloop Radio.
2: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

Via allerlei kanalen van Omroep Archipel worden er ook beelden van de omloop uitgezonden. En als ik dan nu in het spiegeltje kijk, dan zie ik de fines. Volgens mij zijn ze er allemaal in oogstklaat, staan ze klaar. En de camera's zijn erop gesteld. En dan ziet u daar wie er binnenkomen. En dan weet u, oh ja, die is ook al binnen. Heb je dat gezien? Die heeft daar 110 kilometer gelopen. Zo ongelooflijk. Maar goed, Herman heeft er ook heel veel voorbij zien komen. Herman in Oude Tongen. Volgens mij staat een beetje stilletjes aan het worden. Klopt dat?

0: Ja, het is een beetje stilletjes aan het worden. Verstaan jullie me nog?
1: Ja. Nee, nou, okay, ja. Alsof je naast me staat, Herman.
0: Ja, er loopt iemand met een poncho hier rond. Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Wie ben je?
2: Jela, bouwman.
0: En waar kom je vandaan?
2: Dirksland.
0: Dirksland, oké. Okay. Dan ben je bijna thuis.
2: Bijna thuis inderdaad, ja, nog heel eventjes.
0: Ja. En hoe is het met je?
2: Ja, gaat goed. Wel wat pijntjes, maar ik ga hem nu wel uitlopen ook.
0: Ja, je gaat hem helemaal uitlopen. Nog 15, iets meer dan 15 kilometer?
2: Ja, bittere eind. Ja.
0: Dat is bittere eind?
2: Bittere eind, ja.
0: En dat hoort erbij?
2: Ja, dat hoort erbij. Ik ben nu zo ver gekomen, dan kan ik niet meer opgeven.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Is dit de eerste keer?
2: Ja.
0: Dus volgend jaar?
2: Ja, dat wordt wel een tweede hoor. Ik vond het wel pittig, maar...
0: Ja, dat wordt dan je tweede.
2: Ja, wie weet.
0: Ja. Oké, ik wens je heel veel succes nog die laatste kilometers. En probeer een beetje lekker soepel te blijven.
2: Hartstikke bedankt, komt goed.
0: Oké, succes.
2: Dank u.
0: Dag. Ja, je hoort het, de mensen krijgen toch allemaal wat last van benen en dat soort dingen. Maar deze jonge dame die gaat tot het betere eind, zoals ze dat zei.
1: Dankjewel, Herman. En ik heb begrepen dat het zo rustig is dat we Post Ouderdongen een beetje afgesluiten.
0: Ja, dat klopt. Ik kom naar binnen.
1: Dan zetten we de koffie alvast voor je klaar. Of moet nog even 10 minuutjes wachten voordat je hier bent?
0: Ja, precies. Je ziet me zo.
1: Oké. Herman Spijkers was dat. Hij stond de hele tijd voor ons in Herkingen en Oudertongen. Hij heeft heel wat woorden mogen wijden aan de mooie wandelsport hier op Goriolflakei. De 110 kilometer omloop van Goriolflakei. En gisteren was het bij het bordes in Olgersplaat als ze gingen starten. En ondertussen zien we daar ergens een hele mooie boog in Olgersplaat staan. Als je daar onderdoor bent, nog een paar metertjes. En Erik Wolfert, die begeleidt ze allemaal. Erik.
3: Ja, ik ben Maarten, goedemiddag. Ik ben nu inmiddels even het gelopen de hal waar hier alle fietsers zitten. En dat is op zich ook wel even mooi om te zien. Ik zie hier nog even een paar mensen. Ik ga toch even vragen om een reactie van de radio. Een momentje. Ze zien er eigenlijk heel fris uit. Dus ik zie hier mensen aankomen die... behoorlijk het eind van hun Latijn bereikt, maar hier toch meneer die er fris uitziet. Wat is je naam?
4: Mijn naam is Ruben van Lente.
3: En waar kom je vandaan?
4: Middelzand.
3: Kijk, een Vlakkenaar en die moest een keer de omloop gelopen hebben.
4: Ja, tweede keer. Vorig jaar heb ik hem ook uitgelopen. Dus,
3: Als je naast elkaar zet, wat was de editie?
4: Vorig jaar heb ik heel vaak wat beherkingen gedaan. Met blaren, ja, je kan het wel zien aan mijn voeten, dus het is niet mals. En op het strand dat heb ik heel zwaar gehad. Dat vertelt iedereen wel, denk ik.
3: Nou klopt, dat horen van heel veel mensen terug. Heb je heel lang alleen gelopen of nog steun gehad aan anderen onderweg?
4: Nee, ik heb heel de route alleen gelopen. En het laatste 15 kilometer heb ik met mijn ouders gelopen als support. Dus die hebben me wel binnengebracht.
3: Ik zie hier ook nog een dame die heeft de hele tocht gelopen. Is dat ook nog... Ze heeft toch een nummer op, of zag ik dat verkeerd?
4: Dat is mijn nummer.
3: Ah, dat is jouw nummer. Oké. Okay.
1: We gaan eventjes Erik naar buiten proberen te krijgen. Want binnen wordt het steeds moeilijker. Wordt zoveel gebeld daar. En de verbinding wordt dan steeds lastiger. En dan gaat hij heel erg gillen en doen en weet ik niet wat. Dus we gaan straks verder zoeken bij hem. En wij gaan naar muziek. U hoorde het al. Queen en David Bowie. En ze zijn verschrikkelijk onderdrukt, die mannen. Maar goed, dat zijn de verslaggevers ook. Die hebben het ook heel erg zwaar. Iedere keer langs die lijnen. En dan gaat hij de korte weer roepen van vertel nou eens een leuk verhaaltje. Laat nou eens horen wat daar gebeurt. Maar oké. We brengen het allemaal tot vanavond 8 uur. En dat hier bij Omloop Radio. MUZIEK

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Dan bellen we Joël Kastelein. Joël, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Loop je nog in een kwartetje?
2: Ik loop met z'n tweetjes op het moment.
1: Oké, wie is er allemaal afgevallen?
2: Wie is er afgevallen? Sjoerd, wie is er allemaal afgevallen? John, die loopt achter ons, John de Vos.
1: Ja, die komt nog achter je aan.
2: Wat zei je?
1: Die komt nog achter je aan.
2: Die komt nog achter me aan en voor me loopt Stefan Kooijman. Dat doe ik zwaar.
1: Oké, dus nog wel met een groepje waar je gisteren mee vertrokken bent. Je college van Xaris.
2: Ja, klopt, ja.
1: Ja. Ja.
2: Je zit helemaal vooruit. Die is denk ik misschien op binnen, Rensterberg.
1: Oké, ja, dat kunnen we straks eens even navragen bij Erik of hij hem toevallig gezien heeft, nummer 281. Ja. Het is bijna niet bij te houden. Ik wil net al zeggen, volgens mij zijn er heel veel dames en heren op Gerioflijke die een opleiding volgen in de administratieve sector. Misschien dat we die volgend jaar gewoon een hele groep uit moeten nodigen om het hierbij te houden in de studio. Maar goed, dat is een ander verhaal. Je zit net voorbij Oudetongen, begrijp ik.
2: Ja, klopt, ja. We zijn net dijkje op. We hebben 10 minuutjes per kiertje eruit zijn. We zitten vol weer in de wind en in de regen.
1: Dat nog. Ja, nou, het verkoelt een beetje, zeggen we dan maar.
2: Ja, het is wel goed hoor. Het is wel lekker eigenlijk.
1: Ja.
2: Er is variatie erin.
1: Die had als doeltijd verwacht 4 uur. Dat wordt dan ietsje later, neem ik aan.
2: Dat is niet gelukt, nee.
1: Nee, nou ja, goed, je hebt nog...
2: Het is toch een beetje tegen bij het strand. Nou, dat is goed, dat is het eerste die het zegt.
1: Ja, daar is het heel erg zwaar geweest. Klein stukje en de kuikjes die er heel wat gehad hebben. Maar je moet toch een kilometer of 14. Ja, dat zal dan nog wel tegen, tegen 5:30, 5:45 zijn dat je binnenkomt of zo?
2: Ja, zoiets.
1: Waar hoop je nou op dat er voor je klaar staat bij de finish?
2: Wat ga je?
1: Waar hoop je op dat er voor je klaar staat bij de finish?
2: Nou, ik denk het niet.
1: Ah, dat is jammer. Je waait een beetje weg, Joël. Ja. Zou we nog één keer proberen? Want waar hoop je dat er klaar staat voor je?
2: En misschien nog een
1: pils. Ah, kijk, dus dat is in ieder geval een warm en fris ontvangst. Een combinatie daarvan. Dankjewel, Joël. De wind die speelt dus ook parten, maar ik vond het fijn je weer even aan de lijn te hebben. En zeker weten, zo dadelijk, als je tegen de finish aanloopt, laat even weten. Dan gaan we je nog een keer bellen. Joël Kastelein uit Sommelsdijk, lopend onder nummer 238. Als u hem tegenkomt, zwaai even naar hem en moedig hem eventjes aan. Dan gaan we eens even kijken bij Erik. Want volgens mij komt er van alles nog wel bij jou binnen, Erik.
3: Ja, het is inderdaad een drukte aan het worden hier zo. Als goed is ben ik weer beter te verstaan, want ik was zojuist even naar binnen gelopen. Maar daar blijkt de verbinding wat weg te vallen. Dus we blijven weer even buiten. Dat betekent dat ik samen met de lopers een beetje nat word. Maar dat maakt niet uit. Gedeelde smart is halve smart, zeggen we dan maar. En ja, goed. Ik zie hier inderdaad vooral ook veel familie en vrienden binnenkomen. Dus het aantal lopers, dat valt relatief nog mee. Maar dat is wel erg leuk en kenmerkend hier in die Finistraat. Ook niet alleen als supporters de familie en vrienden, maar ook... die het laatste stukje, soms zelfs vanaf Herkingen... of de laatste 5 of 10 kilometer ingestapt zijn. En dat kan natuurlijk nog net even die mentale ondersteuning bieden... die ze nodig hebben, omdat het al zo lang en zo zwaar is geweest. Maar dan met de finish in zicht, ja, je bent natuurlijk op een punt geraakt... dat je denkt, nu ben ik eenmaal op 95 of 100 kilometer... dus je gaat er niet meer mee stoppen. Je wil en je zal die finish halen. Maar dat zijn lange uurtjes in je gedachten. En ook als de voeten al menig blaadje rijker zijn geworden... zo in de omloop hier, editie 2026. Zoals ik al zei, het druppelt hier langzaamaan binnen. Ik heb op dit moment even geen loper in zicht. Dus dat zal straks weer wel wat meer worden. Ik zie hier overigens wel, als ik het goed zie, Marieke Meijs. En dat is de moeder van Joris Droger... En dat is de jongste deelnemer van 15 jaar. Dus die is inmiddels ook in aantocht hier richting de finish.
1: Dat is een heel groepje van 15-jarigen die rondlopen vandaag. Ik had hem ergens open. Dus kijken of ik hem nog ergens kan vinden. Want er waren er meerdere die het, die het deden. Die de 15-jarigen waren. Hier zo misschien. We hadden Ferdinand Pols. Uit Middelharnis, Jesper van Wezel uit Oudetongen, Joris Droger uit Middelharnis en Joas Duizer uit Sommelsdijk. Die 15-jarige die de 110 kilometer gedaan hebben. En eentje ervan sowieso dus, die zo dadelijk bij Erik binnen gaat komen. Dankjewel Erik, we gaan zo dadelijk weer verder. Het is ondertussen geworden 7 minuten voor de klok van 3:30. En u luistert naar Omloop Radio.

0: Dan komen ze net niet langs bij George Ezra en bij Budapest. Maar ze lopen wel door Sluishaven heen en langs Oude Tongen en komen dan uiteindelijk daar onder dat mooie boogje en Olgersplaats langs. En daar zien we Erik Wolfert. Erik.
1: Ja, hier, Maarten, in de Finistraat. Ik zie toevallig een meneer hier binnenkomen, dus die kunnen we gelijk even vragen. Wat is je naam?
2: Willem-Arie.
0: Knippen en scheren.
1: Waar kom je vandaan?
2: Uit Dirksland.
1: En hoe is de tocht gegaan?
2: Ja, aan het begin ging het wel goed. Het laatste stukje dat werd toch wel een beetje taai, moet ik zeggen. De voetjes doen wel zeer, er zitten wel blaren op. Maar ja, het hoort erbij.
1: Mooi. Is het je eerste deelname of heb je al vaker meegedaan?
2: Het is mijn eerste deelname.
1: En smaakt het dan naar meer?
2: Oei, dan ga ik nog eerst even een nachtje over slapen. En dan zien we morgen weer verder of we de volgende ronde nog een keer doen.
1: Mooi. Hoe oud ben je als ik vragen mag?
2: 22.
1: Kijk, een jonge deelnemer. En dan is eigenlijk mijn vervolgvraag, heb je er een beetje voor getraind ook?
2: Eigenlijk niet. Vorige week in de Dolomieten heb ik 2 weken gehiked. Dat is eigenlijk alles.
1: Kijk, en zo bereiken die deelnemers de finish. Ja. Een rondje door de Dolomieten. 22 jaar, tasje op zijn rug, bekertje eraan. En die stapt zo hier 4:05 onder die finishboog door en bereikt de finish. En dat zijn toch knappe prestaties die we hier binnen krijgen.
0: Zeker weten, Erik. Heb je Joris ondertussen al gezien?
1: Die heb ik nog niet gezien, zoals ik al zei. Zijn moeder heb ik wel al net voorbij zien lopen. Ik zie die nu even niet in beeld. Anders zou ik even kunnen vragen of dat zij een inschatting kan maken hoe ver het nog is voor hem. Maar het feit dat ik ze hier al gespot heb, wil natuurlijk wel zeggen dat het niet al te lang meer zal duren. En zoals ik al zei, wordt ondersteund door zijn opa Job Meijs. Die heeft heel veel keer de omloop al gewandeld. Dus met een enorme rugzak aan ervaring wordt hij waarschijnlijk nu door die laatste kilometers geloodst. En gaat het van generatie op generatie voort.
0: En als opa nou zegt spring op mijn rug, ben je dan vals aan spelen of mag dat eventjes?
1: Ja, nou, ik denk dat dat een gewaagde sprong wordt voor opa.
0: Hij zal het helemaal op eigen kracht doen, Joris, met de ondersteuning van opa. En weten dat zijn moeder erbij de file staat en nog veel meer mensen die straks luid applaus geven. Dankjewel, Erik, voor zover. Dan gaan wij eens een rondje doen door het land van Maas en Waal, denk ik.

0: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: Vanmorgen om 11:50 kwam de eerste loper bij Old Gesplaten binnen. Onder andere zijn Dirk Kersbergen, 70 jaar, uit Heibenboeikoop, Martijn Kiefiet uit Amstelveen, Leo Dijkhuizen, Jacob Bremer, Jelte van Luiken, 19 jaar, Hein Sanders en Lars van der Bijl, ook al aangekomen in Old Gesplaten. Renske van het Gelooghof heeft Sluishaven verlaten en Linda van Dorst heeft al geruime tijd Oude Tongen verlaten. De schatting is dat er nu rond de 80 lopers binnen zijn in Old Gesplaten. Laat op 0187-682-630 weten waar jouw loper nu is. Verschillende lopers laten zichzelf sponsoren voor hun eigen goede doel op www.gofund.me. Wil je hen ondersteunen? Zoek dan bijvoorbeeld op Christel Timmers of Xandro Ista. Hier kun je dan je donatie achterlaten. Nummer 932 is de jongste deelnemer van de omloop. Dat is Joris Droger uit Middelharnis. Hij is 15 jaar. Hij moest toestemming hebben van zijn moeder om mee te mogen lopen tijdens deze monstertocht. Hij heeft bijna de tocht volbracht en komt zo binnen in Old Gesplaten. Hij loopt samen met zijn opa, Job Meijs, op weg naar de finish. En die is bij Herkingen ingestapt, zijn opa. En heeft zelf ook al vele malen, 15 tot 20 keer, de tocht gelopen. Dan het weer. In Old Gesplaten is het vanmiddag ongeveer 22 graden. Er valt af en toe wat regen. Later vanmiddag en in de avond blijft het wisselvallig. De periode met regen en een stevige zuid- tot zuidwestenwind. Vanavond daalt de temperatuur naar ongeveer 18 tot 19 graden, waarbij opnieuw buien kunnen overtrekken.
2: Lopers op de voet.
3: 26 uur lang.
2: Stap voor stap.
3: Wij zijn erbij.
2: Omloop Radio.
3: Zodat u geen stap hoeft te missen.
4: Al die stappen die gezet worden, al die schoentjes die verslijten, al die voetjes die morgen zo zeer doen. En u hoort ze allemaal hier bij Omloop Radio. En dan gaan we eens even kijken bij Tessa. Zij staat in Sluishaven. Want we krijgen foto's van haar chauffeur doorgestuurd. Nou, ik vraag me af of we die wel mogen publiceren. Want de mensen hebben zware Tess.
5: Ja,
4: ik
5: presenteer op de grond met de handen in het haar. En ik zie heel wat mensen echt een beetje strompelend weer de dijken opgaan. Allemaal met regenponchos aan, want het begint hier nu toch wel flink door te pensen. Dus dat maakt het ook wel even zwaar voor de mensen.
4: En dan gaan we door naar Erik Wolfert in Old Gesplaten.
6: Ja, goedemiddag Maarten. Ik heb hier weer 3 lopers in het zicht. En maar een klein tussensprintje trekken, want dan ben ik er weer bij. Ik denk dat het andersom moeilijker is om te vragen, maar dat geeft ook niet. Want zij hoeven niet meer te sprinten, ze hebben daar... De sprinter eigenlijk op zitten. Ik ga even vragen, wie hebben hier het genoegen?
7: Ja, kom ik naar jullie.
6: En?
8: Leon van Halen.
6: Oké, en hoe is het toch verlopen?
7: Ja, erg zwaar. Vooral het strand. Echt, vond ik zo pittig. Ik dacht, ik kom er nooit. Maar ja, toch ben ik er. Gelukkig.
6: Mooi, dat hebben we heel vaak gehoord. Dus wat dat betreft een herkenbaar verhaal. Nog kort, was het voor jullie de eerste keer of al meer omlopen gewandeld?
7: Nee, de derde keer dat ik al gelopen heb.
6: Volgend jaar weer?
7: Ja, denk het wel.
6: Kijk, dat zijn de echte. Gewoon 3 keer uitlopen en op naar die vierde. Dat hoor je toch niet van mensen zeggen. Natuurlijk wel als ze over 3 dagen hierop terugkijken. En als die pijn helemaal wat gezakt is. Maar echt die spontane reactie hier op de finish van mensen die gelijk zeggen. Want ik doe het nog eens. Is toch vrij zeldzaam. Dus dat is knap dat we hier Jacomineu binnen zien komen. Ook een van de snellere dames op de klok van 3:30. Zoals ik net al inschatte, ongeveer 80 deelnemers hier die finish hebben gepasseerd. We zien inmiddels bij de dranghek ook wel wat meer mensen staan. Dus dat betekent dat er wel meer mensen ook in dat laatste stuk zitten vanaf Sluishaven. De jaren dat ik hem zelf nog liep, ik weet nog, je moet die windmolens aftellen. Het waren er volgens mij 7. Als je daar helemaal voorbij bent, dan krijg je nog het bochtje om het fort. En dan krijg je dan toch echt Old Gesplaten, het centrum in zicht. En dan wacht die finish waar uiteindelijk de rust en het biertje of wat het ook mag zijn op je wacht.
4: Oké, Erik. Ik ben benieuwd waar ze allemaal naartoe grijpen. Want, of het allemaal zo goed is om gelijk te doen, ik weet het niet. Maar ik kan me voorstellen dat je verschrikkelijk naar smacht. Ik ben toch ook wel eens benieuwd, dan mogen de verslaggevers straks nog eens vragen aan de mensen als ze nog iets gezien hebben van ons mooie eiland. Ik kan me voorstellen, als je naar Old Gesplaten start, dat je langs het Haringvliet loopt, dat je wel, dat is mooi. Maar als je die laatste stukjes van rond het fort van Old Gesplaten doet, of je dan nog ziet hoe mooi dat daar allemaal is, ik twijfel daar. Maar we gaan het absoluut nog horen tot 8:00 vanavond.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: En al de stappen heeft ze gezet. Ze mag ze afvinken. Lisa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zit je binnen?
2: Binnen.
1: Ja, daar was ik al bang voor, want daar is de verbinding niet zo heel erg dender. Maar gefeliciteerd met de 110 kilometer die je gedaan hebt.
2: Ja,
1: zo. Dit wordt, kan je naar buiten lopen trouwens? Mag ik dat vragen of is dat te lastig op dit moment?
2: Ja, ik ga het even proberen.
1: Dan gaan we eens even kijken of,

0: ik het nu wel.
1: Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Fijn. Lisa, hoe ging het?
0: Ja, echt verbazingwekkend goed. Het strand was echt een drama. Vond ik heel heftig. En de laatste 30 kilometer vond ik ook echt wel doorbikkelen. Maar mijn vader die liep 30 kilometer mee. Omdat er we liepen met z'n vieren. En die zijn alle drie helaas uitgevallen. Eentje heeft wel de 80 gehaald, moet ik erbij zeggen. En mijn vader was zo lief om de laatste 30 met mij samen te lopen. Dus dat vond ik wel heel fijn. Dus dat was echt wel mijn steunpilaar.
1: Je buddy op dat moment. Lekker. Ik zeg, dat was je buddy de laatste 30 kilometer.
0: Ja, zeker. Dat was heel fijn.
1: Ja, en dan is het van de 110. Kijk, 30 vind ik al heel ver, maar dat is maar een stukje van die 110. Je vond al van jongs af aan, wil je het graag een keer doen, het eiland helemaal rondlopen. Vind jij nou dat iedere goeree dat een keer gedaan moet hebben?
0: Ja, zeker. Het is echt een ervaring. Je ziet echt van alles. Ik heb ook... Toen ik dan stukken alleen liep, nou je loopt echt niet alleen. Ik heb gesprekken gehad met iemand in de 60, iemand van 31, iemand van 20 ook. Het was zo gezellig onderweg, dus dat is echt een hele leuke aanrader.
1: Het verbindt echt allemaal, hè, die omloop.
0: Ja, het verbindt echt allemaal, 100%.
1: Zie je dan ook nog het mooie van het eiland op een gegeven moment?
0: Het mooie van, ja, je ziet waar je loopt is natuurlijk bizar mooi. Ja, de natuur, gewoon de schaapjes, de lammie, alles wat je daar ziet qua dieren, ja, dat is natuurlijk heel erg... Je kijkt gewoon je ogen uit.
1: Ja, als je nou even je familielijstje afloopt, hoeveel hebben het dan nog niet gedaan, deze omloop?
0: Mijn moeder die heeft 1 keer gelopen, mijn opa heeft 4 keer gelopen. Ja, mijn vader eigenlijk niet, die loopt de laatste 30 keer mee. 25 jaar geleden heeft mijn vader dan met mijn moeder... ook de laatste 30 gelopen.
1: Ja, dan wordt het toch
0: en nu dan met mij.
1: Toch tijd dat hij volgend jaar alle 110 doet, hè?
0: Ja, wie weet.
1: En met z'n drieën? Ik roep maar wat.
0: Het zou een goede kunnen zijn, ja.
1: Je hebt er nog een jaar om
0: wel,
1: over te praten.
0: Wel vroeg trainen dan.
1: Je hebt nog een jaar lang om erover te praten. Je bent zelf van jezelf een soort sportief met de spinning en de snowboarden. Dat het wat makkelijker gaat misschien dan voor de mensen die een paar jaar ouder zijn. En zeker niet ongetraind aan de omloop mogen beginnen. Lisa, mag ik je bedanken voor je enthousiasme verhalen en het leuke dat we je mochten bellen.
0: Ja, zeker. Het was heel leuk ook om te doen.
1: Ik hoop dat je morgen lekker uit bed kan stappen. Het zal waarschijnlijk een beetje lastig gaan, maar succes ermee.
0: Ja, als tip, morgen een rondje fietsen om je spiertjes los te maken. Dat ga ik doen.
1: Oké, nou, dat is een mooie tip om mee af te sluiten voor alle andere lopers ook. Je hoort het van Lisa. Als het nodig is, ga lekker een rondje fietsen. Dankjewel en nog een hele fijne zaterdag.
0: Dankjewel. Ga ik lekker mijn biertje op drinken.
1: Precies, proost.
0: Dankjewel.
1: En wellicht tot volgend jaar. Je hoorde Lisa Tatis met de nummer 851. Vanuit goede reden is ze gisteravond richting Oltersplaag gegaan en daar gaan wandelen. Zo die 110 kilometer, oh, toch wel een hele mooie tijd. 15:42 momenteel, dus het zal zo rond pakweg 3:50 geweest zijn... dat ze in Oltersplaag onder het boogje doorging. Gaan eens even kijken. Erik, zie je daar nog meer mensen binnenkomen... of is het ondertussen weer een beetje droog aan het worden?
2: Ja, ik zie zeker weer wat mensen binnenkomen.
1: Wat ik trouwens leuk vind, Erik... jij bent naast de verslaggever, maak je ook leuke foto's. En ik vind het zo grappig, de lopers die komen daar allemaal aanlopen... van, oh, lo, lo, lo, en de mensen op de achtergrond allemaal dik onder de parapluie.
2: Ja, dat klopt. Maar we hebben te maken met bikkels. Dus die hebben gewoon... die kunnen een paar spikkeltjes wel hebben. En ik loop hier met een paar Dirkslanders... maar ik laat ze zichzelf gewoon even voorstellen.
3: Hoi, Marjolein.
2: Hey, Arco de Wit. Kijk, en ik heb jullie volgens mij al vaker in de omloop gezien. Hoe was deze tocht?
3: Ik voor mij de eerste keer.
2: Okay.
3: Ja, maar dat ging geen goed. Mocht niet klagen.
2: Nee, geen problemen onderweg?
3: Nee, eigenlijk niet. Kijk, het strand was zwaar en regen en wind en hoog water.
2: Is het nou ook nog zo dat Arco, want die heeft al vaker gelopen... dat hij dan met de ervaring die hij heeft jou een beetje ondersteund heeft?
3: Ja hoor, zeker. Zeker. Dat is wel fijn als er iemand meeloopt die het vaker heeft gedaan.
2: Kijk, nou ga lekker genieten van die laatste meters en wees trots op je prestatie. Dan zie ik hier even verderop ook nog een van mijn oude hardloopvrienden aankomen. Dat is Ronald Oosdam. Die heeft ook de tocht een keer willen lopen en... Ik kan hem gelijk even hier in de uitzending halen. Ronald, hoe gaat het ermee?
4: Ja, we lopen nog.
2: Ik zat net te denken, ik heb je al voorgesteld als een hardloper. Je hebt heel hard gelopen ooit, laten we zeggen, kilometers van 17, 18 per uur. Dan doe je zeg maar 3 minuten 20 over een kilometer. Ja. Maar Roland,

0: Ronald, hoe lang kan een kilometer duren?
1: Kwartier. Makkelijk.
0: Maar ik neem aan dat je wel trots bent dat je het gehaald hebt.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. Het is echt een belevenis en een dag om niet te vergeten.
0: Kijk, en zo is het voor iedereen weer een avontuur geweest. Ik zou zeggen, Ronald, ga genieten van deze prestatie. En zo zien we dus steeds weer nieuwe mensen hier binnenkomen. Je hoort het waarschijnlijk wel een beetje aan de stem. En het meest sprankelende is er al af. Maar wat wil je ook na het lopen van zo'n enorme afstand? Dan kan je alleen maar bewondering hebben voor dat ze die finish hier hebben gehaald en dat ze die moeilijke momenten die iedereen onderweg natuurlijk kent ook hebben doorstaan.
2: En voordat ze bij Erik aankomen, komen ze ook nog langs Tessa, want Tessa die staat bij Sluishaven. Tessa Heindijk, hoe is het daar?
3: Ja, er worden flink wat blauwe poncho's uitgedeeld, dus het is wel
4: dankjewel.
3: Grappig om verder op de dijk allemaal smurfjes te zien lopen. Maar die zijn hier wel flink nodig in de regen. En ik zie hier nummer 360. Meneer, hoe gaat het met u?
5: Goed.
3: Ja?
5: Ja, eigenlijk wel. Heel erg moe, heel erg moe. Maar verder mentaal gaat het goed.
3: En wat is uw naam als ik vragen mag?
5: Fred.
3: Fred. En Fred, u bent er lekker even bij gaan zitten, even een theetje. Helpt dat wel?
5: Ja, even tot rust komen, maar weer niet te lang. Want anders dan krijg je weer stijve spieren en dan heb je weer startproblemen. Dus ik zou het liefst heerlijk willen blijven zitten. Maar dat moet gewoon doorgaan, de laatste 6 kilometer.
3: En is het de eerste keer dat je meedoet?
5: Nee, ik loop hier nu voor het derde jaar. Ik heb het eerste jaar de 80 gelopen. Vorig jaar de 110 dus. En nu weer de 110. Dus,
3: en dat bevalt gewoon weer deze keer?
5: Ja, alleen het was vannacht op het strand wel heftig.
3: Ja, dat horen we meer voorbij komen.
5: Extreem weer. En nou, toen dacht ik echt zo van, nou, hier heb ik helemaal geen zin meer in. Bedoel, dan wordt je motivatie wel aangetast, hoor. Maar goed, als je dan weer eenmaal op zo'n rustpost zit, dan denk je, nou, ik ga gewoon weer verder.
3: Ja, en nu bent u er bijna, dus de finish is bijna in zicht.
5: Ja, heerlijk, ja.
3: Nou, heel veel succes voor dat laatste stukje.
5: Dankjewel, ja.
3: Nou, je hoort het dus. Meneer gaat gewoon vrolijk verder, ondanks het weer en de vermoeide benen.
2: Dankjewel, Tessa. En daar lopen ze allemaal nog voorbij, want het waren er heel wat die gisteren gingen starten. Tuurlijk, er zijn er ook een paar afgevallen, maar de Bikkels die gaan door. En die komen bij Tessa en bij Erik allemaal langs. En u gaat het weer horen. We gaan eens even kijken naar de Counting Crows, als ik het goed heb.

0: Bijna 10 minuten voor de klok van 4 uur. Dat betekent dat we straks nog 4 uren te gaan hebben, als we het netjes aftellen, voordat de hele omloop achter ons ligt. En ja, het was de organisatie. En Tim en Jeroen hebben er nog ontzettend veel werk van gemaakt. En ja, wil ik ze tussendoor nog eventjes hartelijk voor bedanken voor het veel werk dat ze gedaan hebben. En ja, ook natuurlijk die verslaggevers die daar ergens nu langs die kant staan en ook die regendruppels meemaken. Tessa Heindijk, ze staat voor ons bij Sluishaven. Hoe is het daar, Tess?
1: Ja, nou, tot verbazing begint het nu weer een beetje droog te worden.
0: Ah,
1: hier
0: en lekker.
1: Daar nog een spetter, maar niet meer zo erg als het net geweest
0: is. Als zonnetje gaat schijnen, moet je smeren.
1: Oh, ik heb hier iemand die heel graag even wat wil vertellen.
0: Nou. Nee, moet je wel even
1: meelopen. Een stukje meelopen, ja, tuurlijk wil ik dat.
2: Ik denk dat u dat wel.
1: Oké, nee, helemaal goed. Ik heb hier iemand die het leuk vindt om even te vertellen hoe het gaat. En als ik maar wel een stukje meeloop, want ik moet natuurlijk ook even mijn best doen.
0: Je lopervet halen.
1: Is Jeroen nog in de studio, krijg ik hier de vraag.
0: Nee, die is onderweg naar daar.
1: Dat denk ik, hij is onderweg.
2: Zijn vrouw is
1: erbij. Oh, ik hoor dat zijn vrouw er bijna is.
0: Ja. Hij probeert zo snel mogelijk daar te komen om ze op te vangen. Maar hij scheurt over het eiland in die mooie auto van Bosman.
1: Nou, ik heb hier een meneer, die gaat even lekker zitten aan de koffie. Meneer, hoe gaat het met u?
3: Ja, kan beter. Ik heb betere dagen gehad.
1: En hoe gaat het tot de finish? Denkt u wel dat u het gaat halen?
3: Nou, het is nu nog 6 kilometer. Ik mag er nog 3 uur over doen, dus dat moet lukken.
1: Ja, dat geloof ik ook. Nou, iedereen heeft het zwaar, maar ze zijn toch nog wel vol in vertrouwen dat ze die finish gaan halen.
0: Dat is mooi, want die 6 kilometer, ja, het kan gebeuren, hè? Want voor hetzelfde geld schiet er een spiertje op slot of is het echt helemaal gebeurd. Maar die 6, die kan me voorstellen dat de mensen dat nog zoveel mogelijk door willen laten gaan. Van Tessa naar Erik, het is voor ons maar een schuifje verder. Erik Wolfert.
4: Maarten, goedemiddag. We zijn hier nog steeds in Ochtsplaat. En zoals ik al aankondigde, komen er steeds meer lopers hier binnen. En ik wil er toch even twee in het bijzonder uitlichten. Dat zijn Adrie Zoon en Annie van der Meer. Twee fenomenen in de wandelwereld, kunnen we wel zeggen. En die ook al heel wat jaren meedraaien. De edities dat ik zelf meeliep vanaf 2007. En verder liep ik met hun op. Toen waren het van de snelste in de lopers in de kopgroep. En Adrie is de recordhouder wat betreft het aantal omlopen die hij achter zijn naam heeft. Ik heb het zojuist even aan hem gevraagd. De 34ste omloop laat hij hier nu optekenen. En dat is een enorm imposant getal. Annie van der Meer, de mevrouw waar hij mee samenliep, is ook een fenomeen in de wandelwereld. Zij is de enige vrouw ooit die Parijs-Colmar heeft volbracht. Dat is een wandeltocht van, ja, ik zal het nog even voor de statistieken nazoeken, maar rond de 400 kilometer non-stop. Dat zijn echt enorme prestaties wat die mensen al achter de naam hebben staan. En die zijn hier zojuist, dus rond de klok van 4:15 ook, de finish gepasseerd. En ik zie hier in de verte ook nog weer zo'n echte omloper van al jaren aankomen. Dus ik zet even een klein stapje bij. Gaan we eens kijken of dat we nog een kleine reactie kunnen krijgen hier zo. En meneer, met wie hebben we het genoegen?
5: En mijn broer Piet.
4: Henk en Piet Lodder. En waar komen jullie vandaan?
5: Albossen. En ik uit Albossendam.
4: En hoe was de tocht?
5: Die was heel pittig. Vooral het strand. Dat was hoog water. Winkel 5 tegen. En regen. Dat is even een bottleneckje geweest.
4: Maar toch. Jullie hebben dat doorstaan. En als je dan hier vooruit kijkt, zie je die finishboog. Wat gaat er dan door je heen?
5: Volgend jaar weer, hè?
4: Kijk.
5: En heel druk, hè?
4: En hoeveelste keer was dit?
5: Voor mij de 6e.
4: De 6e en de 11e keer. En zijn jullie familie ook?
5: Ja, helaas broers.
4: 2 broers die hier de finish passeren. Henk en Piet Lodder. Voor de 6e en de 11e keer schrijven ze die omloop achter hun naam. En zo hebben we weer 2 mensen die de finish hier gepasseerd zijn.
0: En we hadden het al vandaag over. Er wordt ook nog gevoetbald in de beker. De eerste ronde op deze zaterdag. En ik had u beloofd de tussenstanden even door te geven. Wat later dan in de rust. Maar vooruit. U komen ze nog. DVV 09 tegen Helversluis 2-0. Wipolder tegen de Jongenspraan 0-0. KMD, VVV de Bommel 0-0. Stellendam, Hilligensberg 0-0. DBGC Maasdijk 4-1. WFB Quintus 1-1. Flakke GOZ 1-0. Middelstand Swift Boys 1-0. OVB Herkingen 0-1. En Strijen tegen Fios 6-1. Tot zover de standen die we hadden. Toen het rustsignaal langskwam. En geschat rond 4:15, 4:30. Dan hoop ik bij na te denken om u de eindstanden van deze eerste bekerwedstrijden door te gaan geven. Ik krijg weer foto's tussen. Ik wens ze allemaal heel veel sterkte. Maar wij gaan naar de muziek.

Supertramp hoorde je in Dreamer. En zo zijn we bijna aan het eind van dit uur. Tussen 3 en 4 op de zaterdagmiddag 29 augustus 2026. Dat betekent dat we het volgend jaar op 28 augustus langzaam die uurtjes aan het aftellen zijn. Maar zover zijn we nog lang niet. We hebben vandaag nog, we hebben nog 4 uur te gaan. Zo dadelijk na 4. Dan gaan we weer vrolijk verder hier vanuit de studio. Maar natuurlijk nog veel belangrijker met de mensen langs het parcours. We hebben Erik en Tessa en daar... Gaat straks René nog bij aanschuiven, zodat u alles weet wat er gaat gebeuren, wat er nog gebeurt daar langs het parcours. Graag tot zo dadelijk na 4.

0: Hallo, mijn naam is Fred Geutzenberger. Aan alle deelnemers, veel succes, geniet van de uitdaging en geef het beste van jezelf. Of je nu gaat voor een toptijd of voor beleving, elke kilometer telt. Zet hem op, blijf veilig en maak er een fantastische dag van. Veel succes aan iedereen en geniet van de omloop van Goeree Overflakke. Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltewind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij verdronk na een val in een rivier, meldt de Italiaanse krant La Stampa. De man was aan het wandelen in een bergdal toen hij een rivier probeerde over te steken. Zijn auto werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar een lichaam was gevonden. De Italiaanse politie heeft hem inmiddels geïdentificeerd. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Ook gemeenten en de jeugdzorgsector boden excuses aan. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Uit onderzoek blijkt dat hun verblijf vaak meer schade dan hulp heeft opgeleverd. Veel jongeren kregen extra psychische klachten. In de gesloten jeugdzorg is de vrijheid sterk beperkt en kunnen jongeren in een aparte ruimte worden opgesloten. In een regenachtig Oldgensplaat druppelen steeds meer deelnemers van de omloop van Goeree Overflakke binnen. De schatting is dat zo'n 80 lopers inmiddels de finish zijn gepasseerd. Honderden lopers zijn nog op weg vanuit Oude Tongen en Sluishaven naar het eindpunt. Ze hebben nog tot 7 uur vanavond om binnen te komen. Ook in Sluishaven komt de regen inmiddels uit de lucht. Toch staan veel familie en vrienden langs de kant om de lopers aan te moedigen. Het is de laatste post voor het eindpunt in Oldgensplaat, zo'n 6 kilometer verderop. Vele van de wandelaars strompelen de dijk op en dragen regenponcho's tegen de regen. En dan het weer. Een zuidwestenwind trekt gedurende de dag verder aan. De temperatuur komt uit op 22 graden. Vanavond en vannacht valt er af en toe regen of passeren een aantal buien. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten die langs de kust soms hard kan zijn met windkracht 7. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel, de streekomroep voor Goeree Overflakke. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel app.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goeree Overflakke. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
6: Omloop Radio. Beste topsporters van de Omloop Goeree Overflakke. Mijn naam is Jan de Leeuw, voorzitter van korfbalvereniging Koetluk. Ik wens jullie een hele mooie omloop, goed weer en een topprestatie op zich. Succes allemaal. Omloop Radio.
2: Is de streekomroep van Goeree Overflakke. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
7: Er zijn er heel veel die toch niet meer alleen kunnen lopen of alleen lopen.
2: Sfeerimpressies,
7: Val mij op. Ik zie weinig als alleen maar achterkantjes van mensen staan te wachten tot mensen binnenkomen.
2: En interviews.
8: Strijdend moet je het opbrengen.
2: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
7: En de laatste 4 uur zijn ingegaan van deze zaterdagmiddag. En we gaan nog 3 uur verder voordat de laatste loper binnen moet zijn. Daar in Oldersplaats. Met langs de velden Erik Wolfert en Tessa Heindijk. En zo dadelijk aangevuld met... Zo, ben ik het even kwijt, jongens. Dat gaat niet helemaal goed. Ik ga straks René Hanenberg uiteraard, die gaat straks bijvullen. Techniek in handen van Hugo Hoogmoed vandaag. En op de achtergrond onze heren en dames van de redactie die allerlei updates maken. En zorgen dat u op de hoogte bent van wat er gebeurt langs het parcours van die 110 kilometer omloop van Goriot-Flakey.
2: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Door de Amerika en Make It To The Border. Volgens mij willen ze het veel liever maken tot de finish. Zeker de mensen die daar bij Tesla langskomen weten dat ze nog eens 6 kilometer moeten gaan. En hoe is het, Tesla? Al druk bij je?
1: Ja, begint er nu al druk te worden. En je hoort inderdaad heel de tijd iedereen die voorbij komt: kom op, nog maar 6, nog maar 6. Dus dat is inderdaad wat je hier veel hoort. Zoals meneer hier naast mij, Henk, als ik het goed zeg. Hoe gaat het toch?
2: Het gaat boven verwachting nog goed. Ik heb een beetje zeer nek, maar mijn voeten dat gaan nog prima.
1: Nou, gelukkig. En wat vond u het zwaarste aan de tocht?
2: De nacht. Tegenwind op strand, los zand, hoog water. Dat was echt, en regen, en dat was echt afzien.
1: Ja, dat geloof ik. Maar dat laatste stukje nu, daar heeft u dus wel volle vertrouwen in.
2: Ja, dit is met de vingers in de neus, heb ik ooit eens tegen mijn collega's gezegd.
1: Nou, zoals u hoort, Henk weet zeker dat hij met zijn vingers in zijn neus de finish gaat halen.
0: Nou, dat weten we dan de mensen die bij de finish staan. Als er iemand met zijn vingers in zijn neus aankomt lopen. Hé, hey, dat is Henk die bij Tessa was.
1: Ja, dan is het Henk.
0: En verder nog een mooie spandoeken te zien, Tessa?
1: Spandoeken momenteel niet. Wel veel familieleden die hier iedereen weer warm ontvangen. En veel regenkleding nog steeds.
0: Ja, ja, want dat is toch nog wel even een beetje nodig. Jammer, maar ja, goed, ook dat hoort bij het Nederlands wandelsport. Dat je een buitje over je heen krijgt. En we zijn heel erg blij dat het niet gisteravond om 7 uur begon. Want dan begin je al met een achterstandje. Toch, Erik, want volgens mij heb je het wel eens meegemaakt. Hè, beginnen in de regen. Erik Wolfert in Algersplaats.
3: Ja, absoluut. Dat is zeker volgekomen. En dan is het gewoon wel gelijk in de overlevingsstand. Dat wil je eigenlijk pas ergens in die tweede helft gaan beleven. Nou, inmiddels zie ik hier ook weer verschillende mensen voorbij komen die de finish passeren. Jan Harskamp uit Ede, die komt hier net binnen. En ook onder de finishers die in aantocht zijn, komt straks dus onze jongste deelnemer Joris Droger. Ik heb zojuist even met zijn vader gesproken, Rens. En hij zat nu al voorbij het fort. Dus dat gaat niet heel lang meer duren. Ze zeiden wel, ja, de gang is er een beetje uit. Er was nog een vraag vanuit de redactie van ja, hoe is dat gegaan thuis? Want in principe moeten de ouders wel toestemming geven, omdat eigenlijk de minimumleeftijd 16 jaar is. Maar de ouders hadden er allemaal wel veel vertrouwen in. Het was allemaal geen probleem. En ik heb ook nog even gevraagd hoe die zich voorbereid had. Maar ja, er werd eigenlijk gelijk al wel wat grinnikend op gereageerd. Want hij had 2 rondjes van 20 geoefend. En dat was het eigenlijk wel. Dus we kunnen wel zeggen gewoon zo erin gegaan. En dan is het toch heel knap dat hij het gehaald heeft. Inmiddels in mijn zichtveld ook een van de lopers waar ik de eerste edities mee samen liep. Jelle Steenhuis. Jelle, vorig jaar even mijn geheugen opfrissen. Vorig jaar had ik jou hier ook en toen was je reactie nooit meer. Maar we zijn er weer. Hoe komt dat?
4: Dat zeg ik eigenlijk elke keer. Ja. Maar toch komt het er dan weer van. Vaak na een dag ben je het vergeten.
3: Ja, dat is zo. En hoeveel zetten we de teller inmiddels?
4: 10 keer gelopen, 9 keer uitgelopen.
3: Kijk eens aan. Dus inmiddels mag ik wel concluderen na al die jaren dat je nooit meer zegt dat 10 keer uitlopen ook nog wel een keer gerealiseerd gaat worden.
4: Dat sluit ik niet uit. Nee.
3: Kijk, mooi om te horen. Even kort, hoe was het onderweg?
4: Het was best pittig, maar het ging op zich wel goed naar het strand. Het strand was wel pittig. Nat, hard waaien.
3: Ja.
4: Ja, dat was wat minder. Maar verder ging het eigenlijk wel lekker. Ja.
3: Kijk, en zo zien we Jelle eigenlijk redelijk fris hier nog over de laatste meters gaan. Jelle gaat genieten van die laatste meters. Ik zie hier inmiddels ook andere bekenden nog. Yara, korte reactie. Ik zit live in de uitzending. Hoe is het gegaan?
5: Ja, het is best wel goed gegaan eigenlijk. Ja.
3: Je hebt ook redelijk wat getraind. Scheelt dat nog?
5: Nou, ik heb andere keren meer getraind hoor. Maar je moet het toch gewoon doen, denk ik. Dus
3: Kijk, gewoon mooi uitgelopen. Yara, ga genieten van die laatste meters. En zo zien we van allerlei deelnemers hier nu de finish passeren. Ik zie hier ook nog even Maries Bal. Iemand die ik gequote heb in de uitzending gisteravond. Maries, ik heb even over ons verteld dat we samen onderweg zijn gegaan in de editie van 2007. Inmiddels, hoeveel omloop heb jij daarna nog gelopen?
6: Volgens mij heb ik er 12 gelopen nog daarna. En ik dacht 11 uitgelopen daarvan.
3: Kijk, en nu als begeleider van Jelle Steenhuis, als vriend even hier, als support, kriebelt het dan weer?
6: Ja, dan zit je wel weer even na te denken over volgend jaar. Maar goed, we zien het wel. Van het jaar ook niet veel kunnen trainen. Dus misschien af volgend jaar weer. Maar dat zien we wel even.
7: Maries, bedankt voor de reactie. Ga snel achter Jelle aan. En zoals we horen, weer een zaadje geplant. Want als je hier eenmaal staat, dan begint het toch te kriebelen. En wie weet zijn die volgend jaar weer onderdeel van het omloop peloton.

0: Ja, het is wel grappig dat je bepaalde rare trekjes hebt als presentator. Als ik hier zit te presenteren en mijn koptelefoon kabeltje zit aan mijn linkeroor, dan zit hij niet goed. Dat doe ik onzin, want het geluid gaat dezelfde kant op. Maar goed, koptelefoon even omgedraaid en dan zijn we weer helemaal klaar om over te schakelen naar Tessa in Sluishaven. Tessa.
1: Ja, ik ga even kijken of ik er wat over mag vragen. Maar ik hoorde hier net iemand die niet meer mee mocht van de EHBO. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: Vertel, wat was er gebeurd?
2: Dat weet ik niet precies, maar die had allemaal spieren die aan het verkrampen waren. En de EHBO die zei van, jij mag niet verder, loop je eigenlijk helemaal kapot.
1: En zelf wilden ze wel nog graag door?
2: Zelf wilden ze wel graag door, ja.
1: Ja, zo zie je dat het op die manier ook helaas kan eindigen. Verder hier, het begint steeds drukker te worden. Er komen steeds meer mensen hier de post in. Iedereen wil wel gauw door, merk ik. Het is echt een stukje en een hapje en dan gaan ze weer gauw door omdat ze zoiets hebben. Het einde is nou echt bijna in zicht, nou gaan we door ook. Dus er zijn hier weinig mensen die een lange stop houden.
0: Nou, anders dan worden ze te stijf. Dan gaan de spiertjes een beetje opspelen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben, Tessa. Ja, ze moeten wel door kunnen gaan. En temperatuur, als dat allemaal wat daalt en wat lastig is, dan voor je het weet, dan schiet je helemaal vast in die laatste 6 kilometers. We willen het allemaal zo heel graag nog afmaken. Dan gaan we naar de finish met Erik Wolfert.
3: Ja, hier zojuist gepasseerd is Joris Droger, de jongste deelnemer, 15 jaar. Dus die is gewoon, laten we zeggen, 4:15 hier over de finishlijn gekomen. Samen met zijn opa Job Meijs, die nog steeds goed lacht over de finish komt hier. Zo heeft het stuk vanaf Herkingen meegewandeld. En ondersteund door zijn familie, opa, oma, iedereen was erbij. En kon die trots hier de bloem in ontvangst nemen. En hebben dus ook de jongste deelnemer Joris Droger hier aan de finish. Nou, inmiddels is het ook weer wat droger geworden. Dus ik merk nu de woordspeling droger en droger. Maar in ieder geval, dat is ook wel fijn. Want ja, als het echt hard zou gaan doorregenen, dan is dat natuurlijk ook minder fijn zo voor de lopers die het toch al zo zwaar hebben. Als je in deze contraien van het deelnemersveld jezelf begeeft. De uren gaan natuurlijk gewoon doorwegen. Het is al lang geweest. En ja, je ziet dan natuurlijk uit naar de finish. Ik ga een klein tussensprintje plaatsen, want ik zie hier weer een groepje aankomen. En die kunnen we dan misschien nog net eventjes meepakken hier in dit blokje zo vanaf de finish. Dan gaan we even kijken wie we hier hebben. Dat ziet er op zich nog vrij soepel uit. Wie zijn hier de finishers?
4: Ja, ja, zeker, zeker.
3: Wie ben je?
4: Mark Weest.
3: En waar kom je vandaan?
4: Rotterdam.
3: Eerste omloop?
4: De tweede. Vorig jaar 80 kilometer gedaan en nu nog 110.
3: Kijk, dus mooi doorgepakt zo.
4: Ja, zeker. Hij was wel pittig.
3: Wat was het zwaarste stuk voor jou?
4: Ja, vooral op het strand met die harde wind, regen. Dat doet wel even. Dan ben je blij als je eraf bent.
3: Ja, dat hebben we heel vaak al teruggehoord. Hoe heb je het laatste stuk ervaren vanaf, laten we zeggen, vanaf Herkingen?
4: Nou, ik heb normaal voor mij die is even aangehaakt. Dus we hebben het even. Die hebben me er wel een beetje doorheen getrokken.
3: Kan ik ook aangeven dat de lange rechte dijken dan mentaal ook vooral zwaar zijn?
4: Ja, zeker, zeker. Ja, die zijn eindeloos.
3: Mooi zo. En hoe was de nacht?
4: Ah, die was op zich goed. Dan ben ik wel gewend. Nachtjes, dat werd ik ook af en toe nachtdiensten. Dus dan, dat gaat wel, dat gaat wel.
3: Heb je ook de voeding een beetje onder controle kunnen hebben deze tocht?
4: Ja, eigenlijk te veel meegenomen. Maar die was goed. Drinken ging goed, eten. Dus dat is allemaal goed gegaan, gelukkig.
3: Kijk, zo hebben we hier weer een loper binnen. En hij geeft aan, ik heb goed gegeten, goed gedronken. En dat zie je er dan ook vanaf. Die komen nog relatief fris over de finish. Want ook dat is een soort van wedstrijd in de wedstrijd. Of in de tocht, laten we zeggen. Dat je dus goed moet blijven eten en drinken. Want zoals welbekende loper ooit zei, Leen Wielhouwer, eten en drinken verzaakt het niet. Anders zak je in, dan ben je voor de haaien. Een mooi gezegde en dat hebben we nog veel herhaald. Alle andere omlopen dat ik hier heb gelopen. En zo zijn er ook wel wat lopers voor de haaien geweest vannacht. Maar iedereen die hier aankomt, die is ontsnapt. En die heeft finish wat dat betreft verdiend en bereikt. En zo gaan we hier weer even verder kijken straks wie er allemaal nog binnenkomen druppelen in Oldsplaat.
0: We hadden hier een plankje meegegeven, Erik, waar je streepjes op kon zetten. Hoeveel mensen er binnenkomen en hoeveel streepjes staan erop? Of ben je vergeten?
3: Ik heb nog niet precies de turf, maar de snelle schatting is nu dat we wel richting de 200 gaan.
0: Oké. Nou, dan hebben we er nog een heel paar te gaan voordat het 7 uur is. Zo, rond de 200 lopers die gepasseerd zijn daarbij Erik aan de finish in Oldgesplaat. 4 minuten voor de klok van 4:30. Tonight.

0: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: Lisa Tanis uit Goede Reden, die we mochten volgen in een lopenbericht, werd de laatste 30 kilometer ondersteund door haar vader. Dit omdat er medelopers helaas uitgevallen waren. Wat ze ook aangeeft, de omloop verbindt zo heel erg mooi. Ook al loop je alleen, je hebt steeds leuke contacten en gesprekken met lopers van allerlei leeftijden en allerlei pluimage. Loper Fred heeft eerst 80 kilometer gelopen, dat was 3 jaar geleden. En toen een keer de 110. En dit jaar dacht hij voor de tweede keer, en gaan we ook nog een keertje doen. Eigenlijk wil hij naar het strand opgeven, want wat was dat strand toch zwaar dit jaar. Maar de verzorging bij het RTM gaf hem weer vleugels. En bij Tessa op Sluishaven wist hij zeker dat hij die finish ging halen. Even zitten, niet lang, want dan word je stijf en dan kan je bijna niet meer verder. Maar hij ging die laatste kilometers echt wel eventjes onder zijn voetjes door laten gaan. Aan de finish ziet Erik trouwens mensen binnen strompelen. Maar ze haalt wel een onderluid applaus van het publiek. Voltooien ze dan die laatste meters van die monstertocht van 110 kilometer. Ook Ben de Neef, u kent hem waarschijnlijk wel, laat weten het zwaar te hebben, maar zeker die 110 vol te willen maken. Hij moest er nog 6 toen hij dat liet komen uit zijn mondje bij Tessa op Sluishaven. En beelden van de omloopfinish, die zie je in de app of bij Omloop Archipel TV. En daar zagen we dat Marije Jacobs uit Sommelsdijk met bloemen werd ingehaald. En zo staan er voor veel lopers enthousiaste supporters te wachten bij de finish. Joris Droger, een van die 4 15-jarigen, is net binnengekomen na 110 kilometer. Met toestemming van moeders en ondersteuning van opa Job Meijs haalde hij Oldgens plaats. Allemaal verschillende lopers. De ene voor de eerste keer, voor de vierde keer. En er zijn ook lopers die het meer dan 10 keer gedaan hebben. Deze monstertocht. Met die nacht van dit jaar, die toch wel heel erg zwaar was vanwege dat smalle strandje. Helaas, soms moet de EHBO ook beslissen dat de loper niet verder kan. Niet iedereen is daar blij mee. Maar ja, als de profs zeggen dat het onverstandig is, dan moet je, hoe erg het dus is, gewoon stoppen. Want gezondheid gaat echt voor alles. Ondergeschikt is dan de omloop. In Hoogstraat is het vanmiddag. Het weer doen we nog eventjes. Wisselvallig. Met periode van regen en tussendoor wat drogere momenten. Ongeveer 19 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en kan af en toe stevig aanvoelen en hard in de telefoons en microfoons van onze verslaggevers gieren. Vanavond wordt het geleidelijk droger en blijft het overwegend bewolkt.
0: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Oh, geschreven in 1979, Robert Huizen, maar dat duurde tot 1983 dat het echt een hit werd. Cyndi Lauper en Girls Just Wanna, Just Wanna Have Fun. Hoeveel keer heb ik die wel niet gedraaid toen in de tijden bij de huisomroepen en bij de lokale omroepen en bij de streekomroep. Komt hij ook weer een keertje langs. En dan gaan wij door naar Sluishaven. Tessa hoeft ze niet te tellen voor ons, maar ze zal vast zeker heel veel mensen langskomen. Toch, Tessa?
1: Ja, klopt. Het is momenteel heel druk. Zojuist hadden we Tommy, die 10 kilometer geleden is zijn vriend afgehaakt. En dat vond hij toch echt wel balen. Vertelde hij dat het in je eentje toch wel een stuk pittigere tocht is dan met z'n tweeën. Dan kan je elkaar toch wat makkelijker gezelschap houden. Nu begon het toch wel een beetje te vervelen. Dus dat was voor hem even jammer. En hier zie ik ook weer iemand zitten. Hallo, hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat nog goed. De laatste 5 kilometer komen eraan.
1: En hoe vind je dat? Ben je er blij mee?
2: Nee, ik heb er geen zin meer in, maar we gaan nog even door.
1: Nou, het is wel een opluchting in ieder geval dat het de laatste zijn, denk ik.
2: Ja, het wordt gewoon echt aftellen. Hoe dichterbij, hoe beter.
1: En als je de tocht in één woord zou moeten omschrijven, wat zou dat dan zijn?
2: Pittig.
1: Pittig, ja. En gaat het dan vooral om vannacht? Want dat hoor ik heel veel, dat mensen de nacht het zwaarst vonden. Of hoe was dat voor jou?
2: Ja, de nacht was wel heel zwaar. Vooral op het strand met de tegenwind en de regen. Maar ik moet zeggen dat ik het laatste stukje nog wel pittiger vind dan het strand zelf.
1: En was dit voor jou de eerste keer dat je meedeed?
2: Ja, de eerste keer inderdaad.
1: En wat zeg je, volgend jaar weer of 1 keer en nooit meer?
2: Nou, ik vind 1 keer voorlopig gewoon even genoeg.
1: Maar dat is geen volledige nee.
2: Ja, misschien ooit nog eens.
1: Misschien ooit nog eens. Nou, de meeste mensen beginnen hier nu weer te lopen. En in de verte zien we wel weer wat aankomen. Dus er komen weer heel wat mensen hier voorbij.
0: En die gaan we allemaal weer horen. En die komen uiteindelijk terecht daar door die finishboog. Hè? Die staat daar zo mooi te shinen. En daar is Erik Wolfer bij in de beurt. Erik.
3: Ja, Maarten, dan begint hier nu echt lekker door te lopen. En wat dat betreft is het mooi om te zien dat er steeds meer lopers hier die finish passeren. En dat ook voor hun dus die enorme tocht erop zit. 110 kilometer. En de gemiddelde reacties die we hier natuurlijk krijgen is dat de nacht vooral heel erg zwaar is geweest. Dat het strand zijn tol heeft geëist. Hoog water. Heel dun en smal strookje mulzand wat er overbleef. Dat is waar de lopers mee moesten doen. En inmiddels hebben ze dat stukje alweer 1 kilometer of 50 achter zich gelaten. En zien we hier weer een van de Bikkels die de finish passeert. Met wie hebben we het genoeg hier?
4: Met Jonathan.
3: En waar kom je vandaan?
4: Uit Ede.
3: Kijk, we hebben al meer lopers uit Ede. Dus wat dat betreft is Ede goed vertegenwoordigd.
4: Ja.
3: Hoe is het gegaan onderweg?
4: Pittig. Maar we zijn er. Dat is het belangrijkste.
3: Precies. En pittig is natuurlijk een understatement voor zo'n enorme afstand. Wat was voor jou het stuk waar het het moeilijkst was?
4: Ja, toch wel het strand. Met tegenwind, regen, vloed. Alles.
3: Ik heb zojuist ook iemand gevraagd of dat hij de voeding een beetje op orde had. Want dat is toch een belangrijk element ook van het wandelen van zo'n lange afstand. Hoe is dat bij jou gegaan?
4: Matig. Veel meer bezig met lopen dan met eten eigenlijk. Dus ik moet wel even bijtrekken.
3: Kijk, en wat wordt het dan als ik vragen mag? Waar heb je nu trek in?
4: Nou, nu vooral in een bad.
3: Juist. Nou, dan zou ik zeggen, ga lekker genieten van die laatste meters. Hier de deelnemer uit Ede, vergezeld door vrienden, familie. Iedereen die met hem mee leeft en hem binnen gaat halen. En zo hebben we weer iemand die, dat is toch mooi om te zien. Ik sta eigenlijk op een plaats waar je nog net niet de finishboog ziet. En als ik dan een stukje meeloop, dan zie je hem wel. En dan zie je eigenlijk gewoon die gezichten veranderen van het verwijten van de pijn naar dan komt die glimlach langzaam door bij het zien van de finish. En dan bedrijft dat wat dat betreft de pijn. Ik zie hier nog een loper binnenkomen met 959. Wie? Een mooi nummer inderdaad. Wie is het?
5: Dat is Stefan van Gerpen, ja.
3: Uit?
5: Ontgesplaat natuurlijk.
3: Dus je bent naar huis gelopen?
5: Ja, met via een ommetje.
3: Ja, dat kunnen we wel stellen inderdaad. Hoe is het gegaan onderweg?
5: Taai, brand was taai, maar dat heb je al 10 keer gehoord. Voor de rest prima.
3: Ja, nou dat mag ook gezegd worden, want het was inderdaad een heel moeilijk stuk strand. Was dit voor jou de eerste keer?
5: Nee, de 4e keer.
3: Alle 4 uitgelopen?
5: Uiteraard.
3: Kijk, dus dit is een 100% score, 4 op 4. Gaan we voor 5 volgend jaar, is dan de vraag.
5: Denk het niet.
3: Oké, nou voorlopig houdt deze platenaar het op 4 keer, maar dat zijn wel 4 hele goede keren. En ook hij wordt hier onder applaus van het publiek binnengehaald. Ga nog even genieten van die laatste meters waar hij richting het podium gaat. Waar hij dan ontvangen wordt en de medaille uitgereikt zal krijgen. En zo hebben we weer een aantal deelnemers die hier de finish bereikt hebben.
0: Zo sta je, dat hebben we het al eerder gezegd, bij de start in Holgersplaat. En dan woon je daar en dan voordat je naar huis gaat, doe je nog even iets Ouddorp aan. Ik vind het toch machtige prestaties die we allemaal zien. En ook iedereen heeft zo weer zijn eigen verhaal en zijn eigen prestaties daarmee doen. Mensen die het voor de eerste keer doen, na vier keer zeggen, het is genoeg geweest. Maar ik heb zomaar het idee dat hij volgend jaar nog wel een keertje aan de finish staat. We gaan even naar Feyenoord toe. Met Fransje, heb je even voor mij?

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Aan de lijn Suzanne Brinkhuis. Suzanne, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hey, mag ik eens vragen, als je nou vriendinnen van je spreekt, of kennis of wie dan ook, zou je ze dan aanraden om verliefd te worden op iemand van Flaké?
2: Nou, als dat betekent dat je dan de omloop moet lopen, dan misschien minder snel. Maar anders natuurlijk ja.
1: Ja, het is een beetje dubbel dan, hè? Dat wordt een beetje dubbel. Maar je zit, Sluishaven heb je gepasseerd, dus je zit de laatste 5 kilometer, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Het is erg dichtbij het eind.
1: Dus schoonvader Wim, die staat daar op je te wachten?
2: Nou, sterker nog, hij loopt mee.
1: Hij loopt mee?
2: Ja. Ja, dus om even zijn hart onder de riem te steken. Dus dat is super fijn. Ja,
1: dan ben je eindelijk echt binnen.
2: Nou, precies. Dan kan je, dat is geen twijfel over mogelijk, denk ik.
1: Nou, heeft hij bijna 25 keer gelopen. Gaat hij nou ook verwachten dat je volgend jaar gewoon zonder pardon weer aanschuift?
2: Nou, dat heeft hij al wel gevraagd. Maar ik heb wel gezegd dat ik daar nog even over na moet denken, ja.
1: Want hij kan waarschijnlijk wel vertellen hoe je je morgen gaat voelen.
2: Ja, nou ja, dat kan ik eigenlijk ook zelf wel een beetje indenken, hoor.
1: Ja, dat wordt niet uit bed springen, denk ik.
2: Nee, dat weet ik wel zeker.
1: Wat was het leukste stuk van deze 110?
2: Nou, het leukste, ja, ik weet, het was wel een zwaar stuk, maar ik vond toch het strand wel het meest indrukwekkend. Dat is ook wel echt iets heel unieks aan de omloop. En ja, dat vond ik zelf wel het mooiste.
1: Ja, dat is ook weer zo'n dubbelstuk. En net als verliefd worden op een flakeje naar het strand, 's nachts lopen met de omloop is ook zo'n dubbel iets.
2: Ja, precies.
1: Het vreet je bijna op, zeg maar dan. Je zal er bijna op stranden, maar het is toch iets magisch om daar...
2: Ik denk dat dat een goede omschrijving is,
1: ja. Want ik... Ik kom er zelf nooit, want ik mag altijd 's nachts binnen zitten met de omloop. Maar is het heel erg donker dan op zo'n nacht?
2: Ja, het is zeker heel erg donker. Je moet wel echt zo'n koplamp hebben, anders dan stap je vaak mis. En dat kost ook best wel veel energie. Dus ja, je moet wel echt zo'n lamp hebben, anders dan ben je echt in het stikken donker bezig.
1: Ja, en dan heb je het leukste stuk genoemd. Wat was het echt het aller vervelendste stuk?
2: Nou, echt het stuk waar ik nu loop.
1: Ja?
2: De dijk, dat laatste, ja, dat... Er zullen er waarschijnlijk wel meerdere zeggen, maar dat is mentaal.

0: Ik heb net wel bijna een traantje gelaten hoor, zo zwaar vond ik het.
1: Ja, want na iedere bocht komt er weer een bochtje.
0: Ja, nou dat is echt heel mentaal.
1: Je denkt van, joh, nee, dat gaat allemaal wel, jongens.
0: En weer een.
1: Ja, en ook straks het laatste stukje horen van Erik. Die staat je op te wachten bij de finish, Erik Wolfert. Dat je ziet de boog nog niet. En dan moet je dat allemaal nog, lijkt het nog zover. En dan ineens, wap, dan is je er.
0: Oh, nou, ik kan niet wachten.
1: En wat is het eerste wat je gaat doen als je over de finish bent? Een koprol?
0: Mijn schoenen uittrekken.
1: De schoenen uitgooien. Nou, hartstikke leuk dat we je mochten volgen. Suzanne, die laatste kilometers, dat gaat absoluut helemaal goed komen.
0: Zeker
1: en nou ja, als je nou nog niet bij de schoolfamilie geaccepteerd bent, dan gaat het nooit meer lukken. Nee, dat zit goed, hè. Met kerst hebben jullie in ieder geval wat te bespreken.
0: Ja, nou, dat zegt ook wel, ja.
1: Oké, dankjewel, Suzanne Brinkhuis. Succes met die laatste kilometers. En wij gaan eventjes naar Erik bij de finish. Erik, ze komt eraan, hoor, Suzanne. Net als al die andere lopers die natuurlijk bij jou langsgekomen.
2: Dat inderdaad ook ze aankomt. Ik zie hier een loper met nummer 201. Die ga ik gelijk even proberen te vragen. Heeft het behoorlijk zwaar, dus we zullen het kort houden. Wat is je naam?
3: Frans Pieter,
2: ik heb het idee dat we hier met degene te maken hebben die een huwelijksaanzoek heeft gekregen gisteravond. En hij heeft het gehaald, kunnen we wel stellen. Ik zal hem even sparen, want voor de luisteraar is het niet te zien, maar hij heeft het gewoon erg lastig momenteel. Dus dit is gewoon even zijn moment. Mag ik hier aan jou even vragen wat je rol is?
4: Ja, nee, ik heb hem gisteren ten huwelijk gevraagd.
2: Aha, kijk, dus uiteindelijk ben jij de aanstichter van dit alles.
4: Ja, zeker, ja. En ik hoop dat het de eerste periode in ieder geval hem vleugels heeft gegeven. En nu is het puur nog echt de allerlaatste loodjes. Maar dat gaat hij gewoon helemaal knallen, weet ik zeker.
2: Kijk, een trotse vriendin. En zo gaat Frans Pieter hier de laatste meters van de omloop in. Gisteravond, net voor de start, is hij ten huwelijk gevraagd. Door zijn vriendin die zojuist de reactie gaf. Ja, zoals ik al zei, zelf is hij er erg zwaar aan toe. Hij kon eigenlijk geen woord meer uitbrengen. Wordt ondersteund door zijn vriendin en ik denk zijn moeder of schoonmoeder. Maar in ieder geval, ja, die laatste meters of kilometers zijn voor hem ontzettend zwaar geweest. Maar aan alles wel zelf te zien dat het dan, dan komen die emoties los. En dat is ook wat de omloop zo speciaal maakt. We hebben hier nog een jongeman, die passeert ook de finish. Wat is je naam?
5: Sven Walen.
2: En waar kom je vandaan?
5: Ik kom uit Somsdijk.
2: Kijk, een echte sommerdikker. En heb je het ook zo bedacht, als een flakkeer, nou, moet je dan maar een keer die omloop hebben gelopen?
5: Nou ja, eigenlijk is dat wel de bedoeling, heel, als een echte flakkeer. Maar zeg, het is te doen.
2: Hoe was het onderweg?
5: Nou, het strand was flink taai. Veel wind en veel regen. Maar op zich ging na tot 75 kilometer ging het wel.
2: Kijk, dat zijn mooie verhalen. En heb je ook een beetje kunnen trainen hiervoor? Of is het bijna ongetraind en uitgelopen?
5: Nou, 1 keer 40 kilometer en voor de rest op karakter.
2: Kijk, en zo hebben we weer een loper binnen. 1 keer 40 kilometer getraind. En uiteindelijk gewoon die hele 110 kilometer opbracht. Passeert hier zojuist de finish. Ja, het komt nu wat drukker aan. Even hier de volgende loper. Korte reactie. Met wie hebben we het genoegen?
6: Met Daan.
2: En waar kom je vandaan?
6: Uit Breda.
2: Een Brabander of flaké, hoe is dat bevallen?
6: Ja, superleuk. Een beetje nat, maar voor de rest heel erg leuk.
2: En wat was het zwaarste stuk voor jou?
6: Ja, het strand. Dat was niet normaal.
2: Kijk, dus hij is een keer vanuit Breda naar flaké gekomen. Heeft daar het strand gezien. En dat heeft hij geweten ook. Ook hij hier onder de boog door. Dat betekent dat je nog een metertje of 50 moet. Dan loop je dat podium op waar het publiek ook staat te klappen. En publiek is nu ook heerlijk toegestroomd. Dus de ontvangst is ook echt mooi voor iedereen die hier nu passeert. Auto's rijden op en neer. Mensen komen er nog steeds bij. Ik heb ook het idee dat er nog een grote groep onderweg is vanaf de Galateenshaven naar hier. Dus er zitten nu veel lopers in dat laatste stuk. En het aantal vrienden en familie, dat wordt hier steeds groter. Dus wat dat betreft, de ontvangstcomité's, die zijn er klaar voor. En we hebben alweer heel wat lopers binnen en er komen er nog steeds bij.

0: doet heel erg zeer hoor. Als je 106 kilometer gelopen hebt of 104... en je moet er nog 6 naar die 110. En dan zit je daar bij Sluishaven. En krijg je foto's van Tessa waar mensen rekken, strekken... maar ook op de grond liggen. Tessa, het is toch wel fantastisch wat ze doen... maar het lijkt me toch zo ontzettend zwaar voor die mensen.
1: Ja, dat is wel duidelijk te zien inderdaad dat iedereen het zwaar heeft hier. Ik zie mensen op de grond gaan liggen... mensen met de hele tijd de handen op het hoofd en op de knieën... Iedereen aan het puffen. Je ziet ook heel veel van de vrijwilligers continu naar de mensen toe gaan. Van kom op, je kan het. Het is echt het laatste stukje. Ze proberen echt wel even de mensen hier de hart onder de riem te steken. Van joh, je bent er bijna. Dus dat is wel een mooi gebaar. Want ik zie hier weer een groepje aankomen. Als het goed is, Noah, klopt dat? Hoe gaat het?
2: Het ging best goed. Alleen nu die laatste 5 kilometer wordt nog wel even pittig, denk ik. Mijn linker knie die werkt niet helemaal mee. Maar ja, moet wel lukken, denk ik.
1: Het is in ieder geval droog nu, dat scheelt al een hele hoop.
2: Ja, ja, net even wel forse regen gehad. Ook vol vanaf de zijkant, lekker in je oor en al. Maar ja, nu is het gelukkig semi-droog, dus prima.
1: En is het de eerste keer dat je meedoet?
2: Ja, eerste keer. Dus misschien niet helemaal optimaal voor de ervaring.
1: Maar wat was voor jou de motivatie om toch mee te doen dit jaar?
2: Ja, zij ging. Toen denk ik, ja, dan moet ik misschien toch ook maar een keertje gaan. Want elk jaar zeg ik een maand van tevoren, ja, ga ik een keer doen. En nu dacht ik, nou, ik ga het maar een keer doen.
1: Dus eigenlijk zorgde Lisa voor de motivatie.
2: Ja.
1: En als je een tip zou hebben voor iemand die het volgend jaar ook graag zou willen gaan proberen, wat zou dat dan zijn?
2: Neem voldoende kleren mee, want we zijn op strand helemaal nat geregend. En toen hebben we lekker een schoon setje kleren aangedaan en verder gaan.
1: Ja, dat loopt dan toch weer een stuk fijner.
2: Ja, zeker.
1: Nou, top. Dankjewel. Heel veel succes met dat laatste stukje. Yes,
2: dankjewel.
1: Jij ook. Nou, je hoort het dus. De tip, neem genoeg droge kleren mee.
0: Absoluut, daar kunnen we mensen wel van leren. En zo moeten we het natuurlijk weer wel klaarmaken. Want ja, de mensen zien het, horen het en worden hopelijk ook enthousiast. En dan ze dus volgend jaar weer meelopen. We zaten dit jaar net over de 1000 heen. Uiteindelijk starten er een goede 900. En volgend jaar, nou, misschien dat er nog wel een paar meer bij kunnen gaan komen. En dan hebben ze het lekker druk, die verslaggevers van ons. Onder andere Erik Wolfert bij de Finance in Oldgersplaats. Erik.
3: Ja, bij de finish zien we steeds nog mensen hier binnenkomen. Ik moet ook even melden, ik zie de EHBO ook af en toe wat op en neer lopen. Dus er zijn ook gewoon nog geen ernstige gevallen overigens, dat niet. Maar toch ook wel een aantal mensen die gewoon niet meer normaal naar de auto kunnen wandelen. En met een rolstoel even een stukje richting het vervoer worden gebracht. Zie je nog een andere finisher, die ken ik toevallig, Geert Rottier. Heeft finish hier in zicht. Hoe is het gegaan onderweg?
4: Zwaar. Heel nat geweest. Maar om tempo goed erin te houden. Dus afgepeigerd maar voldaan.
3: Kijk, zo is dat. Afgepeigerd maar voldaan, zegt hij. En is het voor jou de eerste keer of heb je al vaker meegedaan?
4: Derde keer ondertussen, ja.
3: En als je op een rijtje zet, was dit de zwaarste of niet?
4: Nee, dat was niet de zwaarste. Dat was wel echt de makkelijkste.
3: Heb je nog samengelopen onderweg met anderen?
4: Ja, met allerlei mensen samengelopen, met vrienden. En onbekende ook, hartstikke leuk.
3: Nou ja, ik heb van heel veel mensen al gehoord dat het strand ontzettend zwaar was. Waarschijnlijk ben je dat met me eens. Maar hoe was het laatste stuk, laten we zeggen, vanaf Oude Tongen?
4: Ook heel zwaar natuurlijk, dat zijn de laatste loodjes. Die moet je echt met pijn en moeite doorkomen. Maar dat is gewoon een kwestie van doorbijten en alles geven.
3: Kijk, een kwestie van doorbijten, zegt hij, en alles geven. Dat betekent dat je dan uiteindelijk hier die finishboog passeert. Nummer 35, Geert Rottier uit Sommelsdijk. Zien we nog even kijken, een groepje hier in aantocht. Ja, daar zien we toch een jongen die heeft erg veel pijn in de benen. Dat zie je er al van af. Wat dat betreft worden de taferelen hier wel spectaculairder, zullen we zeggen. Maar het zijn wel bikkels, want ze hebben het gehaald, hoe ze ook lopen. Nummer 336 en 376. Wat is je naam?
5: Aron van Koten.
3: En waar kom je vandaan?
5: Uit Zierikzee.
3: Een zeeuw die Flaké heeft rondgelopen vandaag. Hoe was dat?
5: Heftig, maar leuk en de moeite waard om een keer te doen. Maar ik doe het nooit meer.
3: Oké, dus het was eens maar nooit meer voor jou?
5: Eens maar nooit meer, ja.
3: Heb je er wel een beetje voor kunnen trainen?
5: 3 rondjes gelopen.
3: Van hoeveel kilometer ongeveer?
5: 17, 20 en 42.
3: Kijk, en met 42 kilometer in de max gaat hij hier de tocht volbrengen. Zie hier intussen ook Wietse Valerius binnenkomen met een collega. Zij lopen in shirts voor Adrie. Dat refereert nog terug aan al hun collega brandweerman Adrie Vis. Die helaas om het leven kwam bij een natuurbrand in de Kwade Hoek een aantal weken geleden. Dus dat is ook mooi om te zien dat ze vanuit brandweerkorps Middelharnis-Sommelsdijk met een aantal deze tocht nog hebben uitgelopen. En ja, de overwinning, om het zo maar te zeggen, opdragen aan Adrie Vis. Zie je hier nog een aantal lopers binnenkomen die ook waarschijnlijk blij zijn dat ze er bijna zijn. Klopt dat?
6: Jazeker.
3: Ik loop een klein stukje met je mee. Wat is je naam?
6: Jelle. Boot.
3: Uit?
6: Zierikzee.
3: Kijk, we hebben er zojuist ook een Zierikzeenaar. Weet je dat er nog eentje vlak voor je liep?
6: Ja. Ja.
3: Kijk, mooi. En hoe is het gegaan onderweg?
6: Ja, goed. Prima. Lekker.
3: Was dit een beetje de planning of had je niet echt een tijd in gedachten?
6: Geen tijd. Gewoon hopen dat ik het haal.
3: En dat is gelukt. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, ga ervan genieten. Weer een deelnemer hier over de finish. En ja, die was er ook zichtbaar zwaar aan toe. Die was zelfs een beetje aan het zwalken, had ik het idee, van links naar rechts. Terwijl we hier een hoop leuk publiek zien, zoals atletiekvrienden. Die ook even de moeite komen nemen om ja, de wandelaars hier aan te moedigen. Als je in het algemeen van sport houdt, is dit natuurlijk gewoon ook mooi om te zien.
0: Dankjewel, Erik. We lopen tegen
3: naar deze twee heren. Die hebben lekker de pas erin.
0: We gaan Erik eventjes weghalen, want we lopen tegen de klok van 5 uur aan. Dat betekent dat we jullie gaan bedanken voor het luisteren naar deze aflevering, dit uur van Omloop Radio. En uiteraard zo dadelijk na 5 uur. Dan hoop ik dat u weer inschakelt, dat we u mee mogen nemen naar het einde van deze monstertocht. Zo dadelijk om 7 uur in Olgersplaat en tussen 7 en 8. Uiteraard nog even terugblikkend met verslaggevers en met de organisator Wilco en zijn maten, die het toch weer een hele mooie prestatie neergezet hebben. Een mooie monstertocht georganiseerd hebben op deze vrijdag en zaterdag eind augustus. Wat dat betreft, graag tot zo dadelijk na 5 uur.
7: Hallo beste lopers, hier Leo Meijners van voetbalvereniging Melisand. Ik wens alle lopers ongelooflijk veel succes. Of je hem uitloopt of niet, jullie zijn allemaal toppers. Nogmaals, succes. Omloop Radio.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, coöperatie Deltewind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
11: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
12: Goedemiddag. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij verdronk na een val in een rivier, meldt de Italiaanse krant La Stampa. De man was aan het wandelen in een bergdal toen hij een rivier probeerde over te steken. Zijn auto werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar een lichaam was gevonden. De Italiaanse politie heeft hem inmiddels geïdentificeerd. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Ook gemeenten en de jeugdzorgsector boden excuses aan. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Uit onderzoek blijkt dat hun verblijf vaak meer schade dan hulp heeft opgeleverd. Veel jongeren kregen extra psychische klachten. In de gesloten jeugdzorg is de vrijheid sterk beperkt en kunnen jongeren in een aparte ruimte worden opgesloten. In een regenachtig Oldgensplaat druppelen steeds meer deelnemers van de omloop van Goeree-Overflakkee binnen. De schatting is dat zo'n 80 lopers inmiddels de finish zijn gepasseerd. Honderden lopers zijn nog op weg vanuit Oude Tongen en Sluishaven naar het eindpunt. Ze hebben nog tot 7 uur vanavond om binnen te komen. Ook in Sluishaven komt de regen inmiddels uit de lucht. Toch staan veel familie en vrienden langs de kant om de lopers aan te moedigen. Het is de laatste post voor het eindpunt in Oldgersplaat, zo'n 6 kilometer verderop. Vele van de wandelaars strompelen de dijk op en dragen regenponchos tegen de regen. En dan het weer. Een zuidwestenwind trekt gedurende de dag verder aan. De temperatuur komt uit op 22 graden. Vanavond en vannacht valt er af en toe regen of passeren een aantal buien. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten, die langs de kust soms hard kan zijn met windkracht 7. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel, de streekomroep voor Goeree-Overflakkee. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel-app.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan wij klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
15: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goeree-Overflakkee. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
11: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
16: Omloop Radio. Hallo, ik ben Petra Toen, fractievoorzitter van GroenLinks Partij van de Arbeid, tegenwoordig pro-Goeree-Overflakkee. Aan alle lopers van de omloop, heel veel succes. Wat een prestatie om ons mooie eiland rond te lopen. En ook alle vrijwilligers langs de route, van organisatie en mensen die voor eten, verzorging en de radio zorgen. Samen maken we van de omloop een bijzonder evenement. Namens Pro-Goeree-Overflakkee, veel succes, voetje vooruit en samen veel plezier allemaal.
17: Omloop Radio.
11: Dit is de streekomroep van Goeree-Overflakkee.
17: Omroep Archipel.
11: Live, 26 uur lang. Met verslagen.
0: Het centrum waar je naar binnen kan en waar van alles te krijgen is. En ook de EHBO druk bezig is.
11: Sfeerimpressies.
18: Alleen, dat was ook op het strand ook nog best wel bij het water hard.
11: En interviews.
19: Nou, wat pandjes die ik niet verwacht had. Mijn onderrug doet zeer. Dus af en toe moet ik even gaan zitten.
11: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
0: We gaan door tot vanavond 7 uur om de lopers binnen te brengen. En tot 8 uur met Omloop Radio. Om natuurlijk dat laatste uurtje terug te blikken op al het moois wat er gaande is. Hugo Hoogmoed achter de techniek. Onderweg lopen Tessa Heindijk, Erik Wolfert en zo dadelijk ook René Hanenberg. En op de achtergronden zijn er nog heel veel mensen bezig om deze omloop bij u binnen te brengen. Zowel in geschreven woord, gesproken woord als in beeld. U ziet het allemaal via de kanalen van Omroep Archipel. En wilt u ze echt allemaal hebben? Download de app, dan heb je ze allemaal op een rijtje en weet u precies wat er allemaal gebeurt.
11: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Ik denk niet dat we echt een triviant vraag van kunnen maken. Waar zou die geboren zijn, die man? Bruce Springsteen hoorde je, born in the USA. Naast het wandelen is er ook nog gevoetbald vandaag. De bekercompetitie is van start gegaan. De mini-competitie zou het maar eventjes noemen. En ik heb voor u de uitslagen van de eerste ronde vandaag. 29 augustus 2026. DVV 09. Zij kregen Hellevoetsluis op bezoek. Dat werd 3-2. Wip Polder ontving de Jongens Spartaan. De Jongens Spartaan nam de punten mee. 1-2. KMD VVV Den Bommel werd 2-0. Stellendam Hilligensberg 1-2. DWGC Maasdijk 8-1. Dat waren wat doelpuntjes daar zo. WFB Quintus 1-1. Flakke GOZ 2-0. Middenstand Swift Boys 6-0. OFB Herkingen 1-4. En Strijen tegen Fios werd 6-1. Uitslagen van die eerste ronde zegt natuurlijk nog niet zoveel, want er volgen nog een paar rondes. Maar en dan weet u in ieder geval hoe uw clubje ervoor staat. Volgende week en die week daarna kunnen we helaas nog geen sportprogramma aanbieden. Maar natuurlijk houden we via onze socials op de hoogte van de rangen en standen in deze bekercompetitie met de Flakkese deelnemers. Alle andere deelnemers wat betreft het wandelevenement, ze komen van Flakke en ze komen van buiten Flakke, maar ze komen in ieder geval langs bij Tessa Eindijk. En zij staat bij Sluishaven. Tessa, hoe is het daar?
1: Ja, het is hier momenteel ontzettend druk. De vrijwilligers zijn mega hard bezig om iedereen te voorzien van wat lekkers. Om toch weer eventjes ervoor te zorgen dat ze weer lekker gehydrateerd zijn. En ik zie hier twee mensen zitten. Hallo, met wie heb ik het genoegen?
2: Ik spreek met Jaap van Ost.
3: En Lisbeth van Ost.
1: En lopen jullie samen?
2: Ja deze keer wel. Ja.
1: En hoe gaat het tot nu toe?
2: Nou, eigenlijk valt het niet tegen. Nee.
1: Nou, ik moet zeggen, jullie zitten er nog eigenlijk best wel fris bij.
2: Oké. Nou ja, misschien dat mijn benen en mijn voeten iets anders. Maar dat gaat best wel goed ook. Ik heb geen blaren. Ja, je wordt een beetje stram. Maar voor de rest, ja, dat heeft iedereen natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar nee, ik kan wel zeggen dat het eindelijk probleemloos, maar in ieder geval behoorlijk probleemloos gaat. Ja.
1: Ja. En voor jullie de eerste keer dat jullie samenlopen, of?
2: Nee, wij hebben ooit in de jaren 90, de tweede en de derde keer toen het georganiseerd werd, dat was volgens mij 1992, dus we hebben meegedaan. Maar wij zijn nogal van de atletiek en daarna zijn we marathons gelopen. Dus dan hebben we dat is natuurlijk geen combinatie met wandelen. Dus zijn we heel lang een beetje uit dat wandelcircuit geweest. En de laatste jaren vonden we het toch ook wel leuk. Hè? Want onze dochter die studeert in Nijmegen. Nou ja, daar raak je het al. Daar heb je de vierdaagse. Ik denk, dat moeten we dan toch ook maar eens een keertje doen. En zo is dat ook weer een beetje een nieuw leven ingeblazen.
3: En we hebben eerst de Kennedy-mars gedaan.
2: Ja, we hebben eerst de Kennedy-mars gedaan. De waterpoortloop hebben we ook gedaan. Om eens te kijken van wat is dat, hoe gaat dat. Ja, en dan moet je natuurlijk toch een keer de 110 nog doen. Dus.
1: Ja, zeker. Nou, het lopen zit er dus eigenlijk al een hele poos in bij jullie.
2: Ja, dat klopt. Meestal op een ander tempo. Maar dit heeft toch ook wel...
1: En de finish bijna in zicht. Wat gaan jullie doen als jullie er overheen zijn?
2: Nou, onze zoon die staat daar te wachten met de auto. En waarschijnlijk gaan we even een klein feestje. En dan gaan we naar huis. We wonen in Dirksland. En ik denk, douchen, bad. En voor de rest zal ik vanavond weinig danspasjes meer maken, denk ik.
1: Lekker even bijkomen. Heel veel succes dadelijk. Geniet er nog even van.
2: Doen we. Dankjewel.
1: Dankjewel. Nou, iedereen hier... Deze mensen hadden het heel erg naar hun zin en iedereen hier is nog steeds lekker aan de koffie en de koekjes om zich klaar te maken voor de laatste paar kilometers.
0: Dankjewel, Tessa. Je reageerde niet, maar je had de snelste dame op de marathon van Flakke te pakken. Maar dat zijn gegevens die we natuurlijk niet iedere keer à la minuut bij je thuis kunnen breken. Maar Jaap en Elisabeth van Ast, de marathonlopers, atletieklopers. En nu de meegedaan aan die 110 op weg naar de man die daar natuurlijk een heleboel vanaf weet, Erik Wolfert.
4: Jazeker, en die is nog steeds hier bij de finish, in het zicht van de finish. En we hebben weer... het is eigenlijk gewoon druk, kan ik inmiddels al stellen. Dus het loopt hier mooi door. En ik loop ook inmiddels hier bij iemand. Loper nummer 931. Wie is het?
5: Ik ben Camille.
4: En waar kom je vandaan?
5: Ik kom uit Waddinxveen.
4: Hoe was het om Flakke te verkennen vandaag?
5: Ja, dat was zwaar, pittig. Het was veel onverhard. Dat had ik niet verwacht. Dus dat maakte het wel extra zwaar. Maar het was wel heel leuk.
4: Als ik het hoor, eerste deelname voor je. Klopt. Heb je jezelf nog een beetje verdiept van tevoren dan in wat je te wachten stond?
5: Nou, niet goed genoeg dan. Ik had wel gezien dat we over het strand lopen en paadjes en zo. Maar ik had niet verwacht dat het zoveel zou zijn.
4: En uiteindelijk, wat was voor jou dan het zwaarste stuk van heel de omloop?
5: Dat moet het strand zijn geweest.
4: Ja, dat zijn heel veel mensen met je eens. Ja, wat gaat er nu door je heen met de finish in zicht?
5: Ja, blij. Blij dat het klaar is.
4: Kijk, en zo hebben we weer een deelnemer binnen. Een loper uit Waddinxveen heeft ook de weg naar Flakkee gevonden. En heeft het hele eiland dus omgelopen. Komt hier na 110 kilometer ook de finishboog onderdoor gelopen. Ja, ik ben nog vergeten te melden. Buiten de uitzending om was dat. Heb ik ook Adrie Hollaar inmiddels binnen zien komen. Ook een welbekende omloper uit Sommelsdijk. Heb nog even gevraagd naar zijn ervaringen. Het was weer een pittige tocht, maar hij had het goed doorstaan. En het was voor hem de 20e keer dat hij hem uit heeft gelopen. Hier lopen we met nummer 715. Met wie hebben we het genoegen?
6: André van der Stoel.
4: Uit?
6: Amsterdam.
4: Maar oorspronkelijk een Flakkee nou, volgens mij.
6: Van de plaat, inderdaad.
4: Kijk, zie je wel. En
6: Simon van der Stoel.
4: Simon van der Stoel, is het familie?
6: Ja, broertje.
4: Oké, twee broers hier, André en Simon. Hoe is het gegaan onderweg?
6: Ik vond het weer geweldig. Maar het strand was verschrikkelijk. En heel heftig. En ook net het laatste stukje bij het Galatese haven. Dat zo nat, zo vies.
5: Ja, dat was oude tong in Galatese haven. Ja.
4: Helpt het dan ook dat je die andere keren allemaal hebt uitgelopen? Dat je denkt van ja, het moet dan toch nu ook gewoon.
6: Komt wel weer goed. Dat helpt. Het is geweldig om hier te zijn natuurlijk.
4: Kijk, mooi. Bedankt voor dit gesprekje even. En gaan genieten zo samen met je broer van die laatste meters. En we zien hier ook Ben de Neef op de finish afkomen. Dat is misschien nog wel even leuk om Ben mee te pikken in de uitzending. Als daar nog een klein momentje voor
0: van
4: is.
0: Van mij mag, Jor Erik.
4: Gefeliciteerd alvast. Hoe is het?
7: Nou, nu even niet zo goed.
4: Hoe ging het?
7: Nou, het begin wel lekker, maar na het strand toch wel pittig, moet ik eerlijk zeggen. Zware nacht gehad.
4: En waar zit het voor jou in nu dat het moeilijk gaat? Blaren of andere dingen?
7: Ja, gewoon veel te weinig getraind, Erik. Dus inderdaad, blaren op mijn voeten. Mijn rug doet zeer, mijn nek, alles. Maar ik ben er.
4: Kijk, en dat zou ik maar zeggen, Ben. Ik zou zeggen, al die vermoeidheid kan je nu omzetten in genieten. Hier is de finish, hier is het publiek. Mensen geven ze wel verdienen applaus. Ga ervan genieten. Ben de Neef, hier ook in Olsplaat, heeft de finish bereikt.
0: Dankjewel, Erik. Dan weten we dat vriend van de show, Ben de Neef, ook binnen is. En ik heb zijn eerste trainingskilometers zien dat hij op Crocs de kilometertjes ging maken. Nou, ik vind het toch wel een gigantische mooie prestatie. Maar overigens, voor al die lopers, ook zij die het onderweg op moesten geven, het is al sowieso, vind ik, een prestatie als je zegt op de vrijdagavond om 7:00, ik zorg dat ik in Olst klaar ben om dat startschot te horen vallen en dat ik mee mag lopen. Schitterend. En wij mogen ervan genieten op deze Omloop Radiodag.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: De Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Als de lopers dat gingen doen, dan hadden ze misschien tegendraads gaan lopen. Dat ze denken van, joh, dan ga ik lekker mijn eigen weg. Alhoewel, misschien dat ze er gek genoeg voor was. Miranda Damker, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Als je de keus gehad had, had je dan de andere kant opgelopen?
2: Nee, gewoon lopen, volgen.
1: Gewoon volgen. Als je de weg niet weet, zeg ik altijd, ga je maar achter die eerste loper aan. En dan maar hopen dat hij wel de weg weet. Maar voor hetzelfde geld sta je in Rotterdam. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk.
2: Nou, ik heb 3 keer misgevolgd, toch?
1: Ja? Hoe kan dat nou?
2: We volgden de bezoekers. Dus moesten we weer een stuk terug.
1: Je moet de pijltjes ook volgen. Die stonden toch netjes aangegeven.
2: Ja, maar ja. Dan loop je.
1: Nou, dan ben je eraan begonnen. Omdat ze geen gek konden vinden. En tada, hier is die gek, zei je toen. Vind je jezelf nog steeds gek? Of denk je, ik heb toch wel een mooie prestatie neergezet?
2: Ja, ik loop nog steeds. Ik dans nog steeds. Ik spring nog steeds. Dus... af en toe een sprintje.
1: En waar zit je zo op dit moment?
2: Nog 2 kilometer, daar zijn we er.
1: Dus je hebt ze gewoon in de pocket.
2: Ja, en dan gaan we rennend over de finish, hè?
1: Ik wou zeggen, doe je nog een handstand als je over de finish gaat, maar dat is misschien...
2: Nee, dat ga ik nou maar niet doen. Dat zou ik normaal wel doen, maar nu niet.
1: Je houdt het even netjes. Maar want je dacht aan het begin van, wat doen we, 80 of 110? En toen zei die jongen van, we doen de 110 kapot, gaan we toch? Ben je kapot, of...
2: Nee, ik niet. Hij is afgehaakt in Herkingen.
1: Nou.
2: Hij kon gewoon niet meer lopen.
1: Nee.
2: Dus, ja.
1: Ja, dan zou die volgend jaar opnieuw moeten, hè? Want je moet wel die omloop gedaan hebben als je op vlak 1 woont.
2: Ja, dat vind ik ook. Maar ik denk niet dat hij het nog gaat doen.
1: Nee?
2: Nee, hij is genezen, denk ik.
1: Ja, dan wordt hij eruit gezet, heel simpel. Zo gaan we dat aanpakken. Maar dus heb je dan heel veel in je eentje moeten lopen...
2: Nee, want na Herkingen had ik loopmaatjes. Dat heb je, mijn fans. Die lopen gewoon met je mee.
1: Ja.
2: Ze wisselen elkaar af. En dus ik heb niet alleen hoeven lopen.
1: Dat is mooi. En zo op en op naar Oldgersplaats. Die laatste kilometertjes nog eventjes. Dan Oldgersplaats. De finish was het eerste wat je gaat doen? Schoen uit?
2: Nee, joh. Jou ook lekker aan tot thuis. Nee, ik denk dat ik eerst ga eten of zo.
1: Even wat lekkers. Heb je er een beetje voor jezelf gezorgd onderweg?
2: Jazeker. Een tas vol koek en snoep. En heel veel uitgedeeld. En mensen die er even doorheen zaten. Lollies uitdelen, koeken en...
1: Dat is niet alleen voor jezelf lopen, maar je bent een hele sociale loopster die voor iedereen wat meegenomen had. Dus.
2: Ja, dat hoor ik ook van heel veel.
1: Ja, nou hartstikke mooi. En wij waarderen dat ten zeerste. En leuk dat we je mochten volgen, Miranda. Ik hoop dat het goed bevallen is. Dat je morgenochtend denkt van, het gaat wel. En dat je maandag zegt van, waar kan ik me inschrijven voor de volgende keer?
2: Oh ja, maar dat zou ik nu al zeggen, hoor.
1: Ja? Nou.
2: Ja. Zeker.
1: Helemaal top. Dan houden we je nummer maar in het lijstje staan. Dan gaan we volgend jaar weer bellen.
2: Ja, dat is prima.
1: Helemaal fijn. Dankjewel, Miranda. Succes die laatste 1,5 kilometer. Geniet van het binnenkomen zo dadelijk in Oldgersplaats. En dan maar tot volgend jaar.
2: Ja, is goed. Ja,
1: Oké. Dan ga ik je alvast aankondigen bij Erik. Want die staat bij de finish in Oldgersplaats. En die gaat je straks erop opvangen. Toch, Erik?
3: Ja, absoluut. We kijken ernaar uit. En wat dat betreft... zijn er nu hier heerlijk wat lopers al weer bijgekomen intussen... die ook de finish in zicht hebben. Ik ga hier even richting loper met nummer 732.
4: Ik kan praten.
3: Hallo. Ja. Wie heb ik?
5: Henk van de K.
3: Oké, en ik heb je volgens mij al vaker met omloop zien lopen. Hoeveelste keer is dit voor je?
5: Het was de 5e keer.
3: En tevreden?
5: Hartstikke tevreden. Ik heb een beetje zere nek... Maar de voeten, dat valt allemaal mee. Het is een hele zware nacht geweest. Wind, loszand, hoogwater en veel regen. Dus.
3: Ik ken je nog volgens mij. Moet je me corrigeren als ik ernaast zit. Maar heb je bij het waterschap gewerkt?
5: Ik heb bij het waterschap gewerkt.
3: Kijk je dan nog met een ander oog naar die buitendijken?
5: daar zie ik zeker wel wat aan, ja. Ja, er mag wel eens beter naar gekeken worden. Maar ja, ik ben nu met pensioen. En dus dat is voor latere zorg en voor anderen die daar verantwoordelijk voor zijn.
3: Maar jij hebt ze in ieder geval allemaal weer gehad vandaag.
5: Ik heb ze allemaal gehad vandaag.
3: Wat is het eerste wat je nu gaat doen als je binnen bent?
5: medaille halen. Want daar ben ik best trots op. Want het ging eigenlijk hartstikke goed vandaag. En heerlijk. Heel jammer dat mijn maat Aart van Bokhoven is uitgevallen op strand al. En ja, dat is heel jammer. Die had ook nog een sponsoractie op touw gezet voor hospice in Zuid-Beierland. En daar is hij heel verdrietig over dat hij daar niet met mij samen over de finish kwam. En daar hadden we helemaal toch wel rekening mee gehouden van samen een keertje over de finish. Helaas, heel verdrietig voor Aart.
6: Begrijpelijk. Nu ik dit zo hoor, jij hebt het eigenlijk 5 keer deze keer heel goed gedaan. Je maat is eigenlijk, ja, die hoopt het dan eigenlijk toch nog een keer te doen. Dus kan ik al voor 2027 bij gezondheid zeggen, een herkansing?
5: Nou, ik moest zeggen, je moet op het hoogtepunt stoppen. En ik heb nu 5 keer gelopen. Ik ben 69. En het zou me eer te nawezen wanneer ik uit moest vallen onderhand. Halverwege. Dus misschien is dit wel echt de laatste keer geweest.
6: Henk, ga lekker genieten van die laatste meters. En mooi om je even te spreken hier weer over de finish. Henk van der K ook. We zien hier nog 1 loper met de bos bloemen. Wacht ik even, korte reactie voor de radio. Wat is je naam?
7: Tom.
6: En hoe is het gegaan?
7: Nou ja, dat kan je helemaal loopje zien, denk ik.
6: Ja, zwaar.
7: Ja, het was niet boffen.
6: Vanaf waar is dat ongeveer begonnen?
7: Stellendam. Toen deed het al pijn. Maar uit mijn eerste komen we alleen maar doorzetters. Hè?
6: Kijk eens aan, zo is dat. En ook hier weer iemand die finisht. En ik zie ook meneer Van Dis met nummer 24 die hier. Arnold Van Dis, de finish passeert. Er is nog een groepje in zicht. En ja, zo is het... sfeer hier uitstekend. Het druppelt nog heel lichtjes, maar niet noemenswaardig. En zo hebben we nu nog even kijken. Nog 1,5 uur te gaan, waarin dat de lopers nog de tijd hebben om hier die finishlijn te passeren.
0: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
8: Marco Terlouw uit Barendrecht en Peter van Dam uit Middelharnis zijn zojuist over de finish in Otgersplaat gekomen. Nummer 932, de jongste deelnemer van de omloop. Dat is Joris Droger uit Middelharnis, hij is 15 jaar. Is rond 4:30 binnengekomen in Otgersplaat. Op Sluishaven is het een drukte van belang. Auto's staan geparkeerd tot ver voor die Galateese haven. Sluishaven ook wel genoemd. Tussen de vele deelnemers die zaterdagmiddag de finish van de omloop van de Goeree-Overflakkee bereiken, valt de groep brandweerlieden op. Wietse Valerius aan nummer 863 en collega's lopen de 110 kilometer in shirts ter nagedachtenis van hun omgekomen collega Adrie Vis. Dan het weer. In Otgersplaat is het vanmiddag ongeveer 22 graden. Er valt af en toe regen. Later vanmiddag en vanavond blijft het wisselvallig. Met perioden met regen en stevige zuid- tot zuidwestenwind. Vanavond daalt de temperatuur naar ongeveer 18 aan 19 graden, waarbij opnieuw buien kunnen overtrekken.
0: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Dit is Omroep Archipel. Wij volgen de lopers van start tot finish. 110 kilometer het eiland rond. Omroep Archipel. Omloop Radio.
1: Toch rondlopen, dan gaan we natuurlijk ook de mensen die geappt hebben... de verzoekjes of de sterkte wensen, of hoe noem je dat allemaal... de aanmoedigingen natuurlijk doorsturen. Henk die appte en hij wil nummer 138 Emma van der Pijl uit de Bommen aanmoedigen... om nog even door te bijten. Ze had het heel erg moeilijk vannacht, maar ze heeft niet opgegeven... en hoopt tussen 6:30 en 7:00 de finish te halen. Groeten van Henk, dus Emma, kom op. Het is nog nog wel een stuk, maar je gaat het absoluut halen. We gaan je straks in Olgersplaat lekker binnen. Halen. En nogmaals sterkte en succes gewenst van Henk. En wilt u dat nou ook doen? U kunt uiteraard appen naar de studio 0187-682-630. 0187-682-630. En dat kan allemaal veel makkelijker als je op de website zit of in de Omroep Archipel app. Druk even op dat hele bekende knopje en boom, je staat zomaar in de studio hier bij ons. En we weten wat u wil horen of wat u wil doorgeven. En een man die het knopje niet nodig heeft, maar alleen zo'n lullezer in zijn hand wil hebben, Erik Holvert, en hij is bij u in de studio. Erik.
2: Jazeker. Jazeker, inderdaad. Maarten nog steeds vanuit Olgersplaat. Even lijkt het iets minder druk te zijn met lopers. Dus dat heb je natuurlijk ook wel eens. Dat ja, er hele groepen opeens binnenkomen en dan daarna weer even wat gaten vallen. Maar ik heb wel nog een aantal namen om te noemen die de afgelopen minuten de finish hebben gepasseerd. Dat is Annabel Breen uit Sommelsdijk. Die iets voor 5:30 hier binnenkwam. En kort daarachter was ook Leo van der Wekken. Een van de echte omloopveteranen, kunnen we wel stellen, uit Dirksland. Die al voor de 26e keer hier ook de omloop heeft uitgelopen. Dus wel de eerder in de middag al Adrie Zoon. Die spant natuurlijk de kroon met 34 omlopen. En Leo van der Wekken is wat dat betreft ook een fenomeen. Die al 26 keer nu die omloop heeft uitgelopen. Ja, wat ik verder wel zie is dat je nu echt de vermoeidheid van de blikken kan aflezen. Dat je de lopers die hier voorbij zijn gekomen ook echt pijn ziet lijden. Dat ik soms ook het idee heb van de reactietijd, om het zo maar te zeggen, is dat nog wel... je hebt echt soms het idee dat, dat ze toch al een eind weg zijn en het gaat dan op moet. En intussen zie ik hier ook onze lopers licht...
1: Ergens ging het niet helemaal 100% met de telefoon van... of met de WhatsApp-verbinding van Erik. Gaan we nog een keer proberen? Hangt hij nog? Of Erik, ben je er weer? Nee, dan er was iets in inbraak, denk ik, in zijn telefoon. We gaan hem zo dadelijk weer proberen te bereiken. En dan tot die tijd gaan wij over naar muziek van Martin Garrix.

0: Een minuutje of 18 voor de klok van 6 op deze zaterdagmiddag. Hoe was de spreekwoord ook weer? Eigen dunk stinkt of zo. Ja, ik weet niet precies wat er allemaal aan de hand is. Maar is er iemand hier in de halve studio sloopt, licht te vallen uit. En vervolgens, joh, dat geeft allemaal niks. Ik ben het licht. Nou, als u straks... we hebben toen geen camerabeelden meer vanuit de studio. Dat duurt nog wel tot een uur of 7, denk ik, voordat die Slow TV naar de studio toe gaat. Dus tot die tijd zit u te kijken naar de beelden vanuit Olgersplaats, waar het gezellig druk is. Ik zie ook steeds mensen binnenkomen, uiteraard, want daar is de finish voor. En dan worden ontvangen met bloemen, met ballonnen, met spandoeken, met applaus, met gejuich en met veel van dat soort zaken. En de man die er alles van weet en helemaal kan bekijken, Erik Wolfert. Erik, je bent er weer.
1: Ja, ik ben er weer. Ik denk dat ik even wegviel in het interview met Christel Timmers. Ik kan dat nog even kort herhalen, mocht dat inderdaad zijn weggevallen op de radio. Zij was in ieder geval erg blij dat ze de finish heeft bereikt. Ze heeft op zich een goede tocht gehad. En natuurlijk, zoals iedereen, ook de moeilijke momenten gekend. Maar ze ging nu vooral genieten. En of dat ze het volgend jaar nog eens zou doen, daar zou ze even over nadenken. Inmiddels heb ik hier een hele groep te pakken. En zoals ik al eerder zei, de samenstellingen zijn groot, maar er zitten een aantal lopers tussen naast alle vrienden en familie die hier ondersteunen. Met wie hebben we het genoegen?
2: Met Geert, maar ik ben geen loper.
1: En wie is de loper? Dan ga ik even hierheen.
3: Ik ben de loper, Sjaak-Jan Niepius.
1: Uit?
3: Olgersplaats.
1: Dus ook hier iemand die naar huis is gelopen, zeg maar, in een dagje.
3: Moet daar zo rechtdoor, dan ben ik er.
1: Kijk eens aan. En hoe is het toch bevallen?
2: Ja, goed. Goed? Ja, heel goed.
1: Heb je een beetje getraind hier, hoor?
2: Nee. Ja, eigenlijk een beetje overdreven. Te veel, eigenlijk.
1: Dus je bent nog, je hebt over nu?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ga nog een rondje.
1: Oké. Okay. Nee, mooi. En wat is, hoe vond je het laatste stuk vanaf Herkingen?
2: Ja, wel echt heel saai. Ja, maar dat hoort erbij. Dat maakt het ook leuk.
1: Heb je... Ja, precies. Een enorme uitdaging, dat is het. Heb je alleen gelopen of ben je nog met anderen gestart?
2: Grotendeels met z'n tweeën.
1: En die andere is in de buurt nog?
2: Ja, die komt binnenkort, als het goed is.
1: Maar die heb je het laatste stuk achtergelaten, begrijp ik?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Maar het loopt nog wel?
2: Ja.
1: Oké, nou, ga genieten hier van de finish. Weer een deelnemer uit Olgersplaat, meneer Niepjes, die ook de finish passeert. En pakken we gelijk de volgende nog even mee, loper.
4: Yes.
1: En je naam?
4: Nolan.
1: En waar kom je vandaan?
4: Rotterdam.
1: Hoe was het om een dagje op Flakkee te zijn?
4: Ik ben geboren en getogen Flakkeeën, maar ik doe dit nooit meer.
1: Oké, je hebt het nu wel gezien dan?
4: Ja, ik heb het zeker gezien.
1: Wat was voor jou het zwaarste gedeelte?
4: Alles. Ik ga even...
1: Oké, hij wordt hier opgevangen door zijn vrienden en die gaat het laatste stukje richting de

0: machines. We zien nu wel steeds meer lopers die eigenlijk niet zoveel praatje meer hebben. Letterlijk alles nodig hebben om dat laatste stukje nog te volbrengen. En eigenlijk niet eens dat, want je ziet gewoon dat ze al urenlang in die mode zitten van aftellen, aftellen, aftellen. En ja, dan ben je eigenlijk al op een punt gekomen dat je niet meer kan, maar tegelijk zit je al op zo'n end van de afstand. Stel, je bent op Oude Tong, je zit 95 kilometer. Ja, de meeste mensen hebben dan zoiets. Hier ga ik niet meer stoppen. Maar dat betekent wel dat ze 15 kilometer, en dat is omgerekend in het wandeltempo van die mensen, gewoon 4 uren diep in de reserves hebben moeten lopen. Nou, moet je maar eens heel de middag zo afzien, dan is dat natuurlijk echt wel pittig. Met dat je al een hele avond en een nacht erop hebt zitten. Met dat zware strand, wat we toch van iedereen terug horen. Dat toch wel de lopers flink in de reserves heeft laten tasten. We kijken weer even verder. Ik zie nog een aantal mensen in de verte aankomen. Die pakken we misschien straks nog mee. Kijk op de klok, het is 5:15. Dus de lopers zullen waarschijnlijk wel vertrokken zijn vanaf Sluishaven. Nu in die laatste 5,5-6 kilometer richting Olgersplaat, waar de finish nog 1 uur en 1 kwartier open is.
1: Dankjewel, Erik. We kregen net van Wilco de Vos door dat Douwe Tanis uit Rotterdam, de nummer 877, de laatste loper is die langzaam richting die finish gaat. Die daar dan waarschijnlijk, als het mee zit, net voor 7 daar binnen mag gaan komen. En gaat hij eroverheen, dan zijn ze bikkel in bikkel hard door die mensen van de organisatie. En terecht, hey, we hebben 24 uur staan of we hebben geen 24 uur staan. Dan krijg je dan natuurlijk wel discussie. Ja, maar ik stond helemaal achteraan bij de start, enzovoort, enzovoort. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken en we nemen u allemaal mee tot aan 7 uur, tot aan die finish. En daarna tot 8 uur gaan we nog eens even lekker napraten.

0: Het zal voor vanavond het nieuws weer wel domineren. Helaas, de hockeyvrouwen hebben het niet gered. Ze leken voor de vierde keer op rij wereldkampioen te worden. Maar Argentinië maakte in de slotminuten gelijk 1-1. In de shootout-serie trok Argentinië aan het langste eind 3-1. Dus helaas geen goud voor de oranje hockeyvrouwen. Maar zeker weten dat Arjen dat nog een paar keer gaat vertellen in de nieuws. Want dat heb je zo heet. Dat is wereldnieuws. Gaan we meenemen. Ander wereldnieuws of is het Flakees nieuws? In ieder geval, nieuws voor hier bij Omloop Radio is Erik Wolfert bij de finish. Erik.
1: Ja, goedemiddag. Maarten inderdaad nog steeds hier in Olgersplaat. Ik heb even geen lopers in beeld, maar ik had eerder vanmiddag had je het er nog over van wat zouden lopers nou nog kunnen doen als je eenmaal zo'n tocht erop hebt zitten. En kijk, het eerste wat je gaat doen is natuurlijk zitten. Je bent al lang blij dat je er bent. Maar vervolgens gaat jouw lichaam natuurlijk volledig in de stand van, alles wordt stijf. Je komt omhoog. Ja, dat is wat dat betreft ook het beeld wat ik zie. Ik zie dus lopers binnenkomen, maar vervolgens moeten ze ook weer even naar de auto. En ook al staat die voor onze begrippen dichtbij, elke meter telt, in die fase. Dus je ziet ze nu strompelen. Alles is natuurlijk stijf, blaren. En eenmaal thuis, het eerste wat je het best kan doen is in ieder geval lekker even een warm bad of douche te nemen. Dat is ook goed voor de spieren, dan ontspant alles wat. Vervolgens, mocht iemand de energie hebben, dan kan je in de avonduurtjes of anders morgenochtend even zomaar een klein, al is het maar 15 of 20 minuten, een klein fietstochtje doen. Dat is de tegenbeweging van het lopen. Maar het heeft niet die schokbelasting op het asfalt. Dus het is een hele lage belasting. Maar je helpt dan toch de doorstroming. Hè, de bloedsomloop weer wat op gang. En zo kunnen de spieren zich wat herstellen. Magnesium is altijd goed om dat wat extra in te nemen. Dat bevordert dus het spierherstel.
0: Waar is mijn...
1: Denk ook aan bijvoorbeeld een bakje kwark. Ben ik er nog,
0: Maarten? Ja, sorry.
1: Dus wat ik al zei, een bakje kwark, wat magnesium en vooral veel drinken. En kijk, mijn ervaring is een dag of 2-3 echt flinke hardnekkige spierpijn. Die hoort er ook wel bij. Op een enkeling dagen later natuurlijk, die morgenochtend gewoon uit bed springt. Maar je moet het er even voor over hebben. Het is wel zo, wat ik eerder vanmiddag ook al zei, die spierpijn die verdwijnt vanzelf weer. En wat overblijft, dat is dat je het gehaald hebt. De eer en de glorie die hier onder die finishboog plaatsvindt. En dat moment, dat blijf je natuurlijk altijd bij. En die spierpijn die ben je in zekere zin snel vergeten. En dat is ook vooral de reden waarom dat nu veel mensen zeggen, eens maar nooit meer. Terwijl dat ze dan over een week of een paar maanden denken, het was toch eigenlijk wel erg mooi. En volgend jaar doen we het gewoon weer.

0: wil.
1: En nog een minuutje of drie en dan zit deze eerste 24 uur van de 26e weer al op. Dat betekent dat we er nog twee te gaan hebben. En dan de verslaggevers komen zo langzamerhand dichter bij elkaar. En zo is ook Tessa richting Olsgesplaat gegaan. Tessa, je bent ergens bij de finish in de buurt volgens mij.
2: Ja, klopt. Ik ben net aangekomen bij de finish. Het was even een hele tocht om hier te komen. Want Olsgesplaat wordt langzaam helemaal overspoeld met auto's vol mensen die hier onderweg naartoe zijn om iedereen aan te moedigen die finish over. Maar we zijn er. En ja, je ziet hier allemaal mensen met bossen bloemen klaarstaan. Allemaal kinderen wachtend op papa met grote borden. Dus iedereen wordt warm binnengehaald. Zo heb ik hier Milou staan. Milou, op wie sta jij te wachten om dadelijk hier over de finish te komen?
3: Nou, ik sta te wachten op Noah van Dijk.
2: En Noah, is dat familie, vrienden?
3: Een vriend van mij en van mijn broer en van Zoe die hier naast mij staat. En als het goed is, is hij er bijna. Dus we wachten op Smart op hem. Met Smart op hem.
2: En ik zie een mooie bos bloemen. Dus hij wordt in ieder geval met een warm welkom hier dadelijk ontvangen door Milou en Zoe.
1: En dan is het lekker binnenkomen zo op die zaterdagmiddag als die 110 kilometer onder je voetjes doorgegaan zijn. En dat je denkt van binnenkral, ja, die laatste metertjes die ga je pakken. Vanaf Sluishaven was het nog een kilometertje of 6. En dan komt hij daar in de buurt. Die finishboog die er opgeblazen is vanmorgen vroeg. En dan halen we allemaal die mensen weer naar binnen. We zijn bijna aan het einde van dit uur gekomen. Dat betekent dat we weer eens even de wereld gaan verkennen. Even luisteren, even horen hoe het daar allemaal gegaan is. Of de wereld er wat leuker uitziet dan een uurtje geleden. En dan gaan we natuurlijk na zessen die laatste twee uren in. Dat laatste uur van de lopers. Dat laatste uur dat zij mogen gebruiken om de finish in Olsgesplaat te gaan halen. En dan na zevenen tot acht uur. Uiteraard nog even terugblikkend met organisatie. En mensen die er allemaal plezier aan beleefd hebben. En zo maken wij Omloper Radio. Wat ons betreft graag tot zo dadelijk na de klok van zessen.

0: Ja, goeiendag, Richard Groenendijk hier van Utgoere. Ja, ik zit lekker op de bank, maar ik wens jullie heel veel succes. En heel veel plezier met elkaar. En zet hem op, hé. Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltewind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Twee regio's in Noord-Italië roepen de noodtoestand uit vanwege zwaar noodweer. In Veneto waren afgelopen nacht zware hagel- en regenbuien en harde windstoten. Volgens de gouverneur is de schade groot. Ook in Cremona in Lombardije vielen gisteren grote hagelstenen. Daarbij raakten 43 mensen gewond. Duizenden auto's en veel woningen en gebouwen raakten beschadigd. Ook in het zuiden van Duitsland was er veel schade door noodweer. In Niger hebben muitende militairen op meerdere plekken in de hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie zegt dat de ordentroepen de controle over de locatie hebben overgenomen. De onrust begon vermoedelijk vannacht. Getuigen hoorden schoten en explosies. Bij het vliegveld zouden militairen enkele officieren hebben gegijzeld. Ook zou zijn geprobeerd het presidentieel paleis binnen te dringen. Het is nog onduidelijk of de situatie volledig onder controle is. Het laatste uur van de omloop van Goeree-Overflakkee 2026 is aangebroken. Gisteravond vertrokken 952 lopers vanaf Oltrensplaat voor de wandeltocht rondom het eiland. 139 lopers gingen voor de Kennedy-mars van 80 kilometer. 813 van hen kozen voor de volledige afstand. Inmiddels zijn er naar schatting 300 lopers binnen van de 110 kilometer. Alle lopers hebben de laatste post in Sluishaven achter zich gelaten en zetten koers naar de finish in Oltrensplaat. Vanaf deze laatste post is het nog zo'n 6 kilometer naar de finishboog. De deelnemers hebben nog tot 7 uur om dit te bereiken. En dan het weer. Vanavond en vannacht valt er af en toe regen of passeren een aantal buien. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten die langs de kust soms hard kan zijn met windkracht 7. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel, de streekomroep voor Goeree-Overflakkee. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel app.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goeree-Overflakkee. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
6: Omloop Radio. Hallo, ik ben Theo van Bier, fractievoorzitter van D66 Goeree-Overflakkee. In 2024 mocht ik zelf de finish halen in Oltrensplaat met een mooie medaille als resultaat. Vorig jaar ben ik helaas uitgevallen in Ouddorp, maar ook van die tocht heb ik genoten. Ik weet hoe mooi en zwaar de omloop is, dus ik wens alle lopers heel veel succes. En ook al haal je het niet, wees trots op jezelf. Het feit dat je meedoet is al een hele prestatie. Geniet ervan en succes! Omloop Radio.
2: Dit is de streekomroep van Goeree-Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
7: Ja, dat is gewoon. Dat is, je voelt de pijn gewoon met hem mee.
2: Sfeerimpressies.
8: En dat ging allemaal niet zo heel erg soepel.
2: En interviews.
9: Er zit een nieuwe collega, die is net. een halfjaartje ons in dienst en die loopt mee met de omloop.
2: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
10: En we gaan naar het laatste uur dat de lopers mogen lopen tot 7 uur. Want dan moeten ze binnen zijn bij de finish van Oldgens Plaat. En daarna gaan we nog eventjes verder. En u hoort het al, zou je het niet gelukt zijn, dan kan je altijd nog de politiek in. Want dat heeft Theo ook gedaan. Theo van Bier, hoorde je. En dank aan al die heren, dames van de politieke partijen en alle lijsttrekkers die zo vriendelijk waren om even een shoot-out voor jullie te doen. En natuurlijk al die andere bekende Nederlanders die hoorden. Want de heer Richard Groenendijk, het was toch ook wel leuk, hè, dat hij dat eventjes liet horen. In ieder geval, tot 7 uur. We hebben Erik en Tessa en René langs de lijn. En ja, zoals het gaat natuurlijk met de omloop. De verslaggevers die gaan ook als een harmonica in elkaar. Dan gaan ze een beetje spreiden over de laatste kilometers van het parcours, zodat we u mee kunnen nemen en die laatste stappen die al die omlopers nog moeten gaan zetten tijdens deze editie van 2026.
2: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: We hebben een vraagje aan de huismeester van Omroep Archipel. De klok die loopt niet goed. Moeten daar eens een atoomklok op? Ja, hij loopt ietsje voor hier tegenover me. Dus ik moet steeds op het scherm kijken. Of het scherm loopt achter. Zou het nog kunnen. In ieder geval is het wat verschil in de tijden. Heaven Must Be Missing an Angel. Is dat een beetje muziek waar je van houdt, Tessa? Of denk je van draai alsjeblieft wat anders?
1: Nou, ik moet zeggen dat de muziek continu wel goed klinkt. Ik vind het wel leuk.
0: Nou, gelukkig.
1: Yes. Ja, en ik sta hier eens even kijken. Ik zie hier iemand met een medaille. Ja, je kwam daar straks al voorbij. Toen zag het eruit alsof je het heel zwaar had. Klopt dat ook?
2: Dat klopt zeker.
1: Hoe vond je het om mee te doen?
2: Leuk, maar pijnlijk.
1: Ja, dat geloof ik. En hoe voelt het om nu eindelijk die medaille om je nek te hebben?
2: Dat is heerlijk. Dat is heerlijk, ja. En biet in je hand is altijd super.
1: En zeg je volgend jaar weer of nooit meer?
2: Nou, ik heb nu echt duidelijk gezegd dat ik het echt niet meer ga doen. Dus misschien zie je hem volgend jaar weer.
1: Dezelfde belofte als vorig jaar dan?
2: Dezelfde belofte als vorig jaar.
1: Oké, okay. Nou je hoort het. Iedereen heeft het zwaar gehad, maar toch zien we ze ieder jaar weer terug.
0: Ja, mooi is dat, hè? Al die beloftes die ze doen op de finis en morgen zijn ze weer vergeten. Gelukkig, want anders hadden we geen lopers meer. Toch, Erik?
3: Nou, inderdaad. Hoe is het maar net, Maarten? En tussen ben ik hier nog steeds in de Finestraat. Zijn er zojuist een aantal lopers mij voorbij gelopen, maar die zijn waarschijnlijk nu op het podium. Dus ik zal eens even kijken, want er staat natuurlijk ook best veel publiek. En ik had net al hier een praatje. Wie hebben we hier aan in de uitzending?
4: Wat is het?
3: Op de radio.
4: Oh.
5: Ben je er al?
4: Oh.
3: Vertel, wie ben je?
5: Wie
4: ben je?
3: Naam?
4: Rien van Brussel.
3: Rien van Brussel. Ja, ik weet het natuurlijk, maar hoeveel keer heb je de omloop uitgelopen?
4: Ja, ik heb ook de omloop meegelopen, hoor.
5: Twee keer.
4: Twee keer.
3: En voor wie sta je op dit moment hier?
4: De kleinzoon. Devin Grotenboer.
3: Oké, okay, en is die inmiddels op pad, dat je weet, vanaf Sluishaven vertrokken?
4: Ja, hij is een half uur geleden vertrokken, Sluishaven. Dus ik denk dat nog een half uurtje duurt, dan is hij wel hier.
3: En kan ik dan concluderen dat de sportieve genen wel zo zijn doorgegeven?
4: Nou, sportief. Heeft er helemaal een hash niet voor getraind. Dus is al een hele prestatie in en uit loopt. Hey, zo moet je het zien natuurlijk. Ja, als jij nou op tijd bent natuurlijk. Ja, hoor, dat vind ik het wel. Ik riep zelf te omlopen en ik was 12 uur binnen die twee keren.
3: Nou, dan heeft hij nog een tijd om aan te vallen in de komende jaren, zeg maar. Een doel om naar te streven. In ieder geval bedankt even voor de reactie. En ja, zo zien we dus dat familie en vrienden hier ook klaarstaan om hun loper hier binnen te halen. Bossen bloemen, van alles is er meegenomen wat dat betreft. Kijk, hier is al iemand gefinist. Hoe is dat nu om binnen te zijn?
5: Ja, het is leuk toch? Helemaal prima.
3: Wat is je naam?
5: Miranda.
3: En hoe is het gegaan onderweg?
5: Ja, goed. Ja. Met mijn partner, of tenminste met mijn looppartner, nee, die is afgehaakt. Maar ik ben gewoon doorgelopen.
3: Helemaal getraind?
5: Helemaal niet.
3: Dus onvoorbereid en is het dan ook een groot avontuur letterlijk waar je instapt?
5: Jazeker, en vooral het strand. Dat was het zwaarste deel voor mij.
3: Nou, dat hebben we van heel veel lopers gehoord. Ik vind dat je er nog van alles wat ik hier voorbij heb zien komen redelijk fris uitziet.
5: Ik ben rennend over de finish gegaan, maar dat heb ik gezegd op de radio.
3: Ja.
5: Ik zou rennen over de finish en dat heb ik gedaan.
3: Kijk, nou, die belofte is gehouden. Ik zou zeggen, ga lekker richting Rotterdam was het, hè?
5: Nee, Achthuizen.
3: Achthuizen, oh, dat ben je al in de buurt. Dus mevrouw gaat richting Achthuizen. Kijk, ze zegt dat ze bijna nog lopers terug wil. En zo hebben we weer iemand die hier blij de finish is gepasseerd in Oggensplaat.
0: Dat was Miranda Danker. We hadden haar een paar keer aan de lijn in het programma. Onderdeeltje lopers belicht inderdaad. Ze zei daarnet tegen mij, ik ga dansend over de finish hardlopen. En dat heeft ze, die belofte heeft ze stand gehouden. Gaan we eens even kijken of René ergens te pakken te krijgen is. Hij zou proberen om Douwetanus op te gaan vangen. De laatste loper, nummer 877. Hij duurt nog wel even zo, want de organisatie hoopt dat hij net voor 7 middag gaat kopen. René Hanenberg, waar hang je ergens uit, jongen?
6: Nou, ik ben begonnen in Oogensplaat en het viel niet mee om een parkeerplaats te vinden. Uiteindelijk is dat gelukt.
0: Moet je maar op tijd komen, joh.
6: Ja, joh, ik weet het, al die rotvoetbal.
0: Precies.
6: Hè? Dus ik heb de auto geparkeerd, ik ben naar de finishboog gelopen en ik ben nu begonnen aan de omloop in tegenovergestelde richting, Maarten.
0: Ja, kijk.
6: Gisteravond begonnen bij het Witte Kerkje met Wilco de Vos, de eerste interview. En daarna ben ik tegen de draad in aan het lopen en op zoek naar, naar de laatste loper. Ik loop nu bijna Oldgesplaat uit. Ik zie mensen tegen me inkomen. Is het nog ver? Is het nog ver? Vragen ze. Sommigen kunnen wel praten, sommigen nauwelijks. Ze komen met vrienden, met kennissen. Ze hangen op schouders. Ze worden gedragen. Dit is even een klein stukje zonder al te veel publiek. Maar dat komt, straks komt dat er weer bij. En dan zweven ze over de finish. Of althans, ze denken dat ze over de finish zweven. Maar dat is fantastisch. Als je hier bent, is het nog een minuutje of 5-6 lopen. En dan halen ze de finish. Dus ik kijk nu de weg langs richting het fort. Prins Frederik Hendrik kijk ik aan. En ik ga gewoon op zoek naar de laatste loper. En daar haak ik bij aan. Ik hoop dat hij mijn tempo loopt. Dat ik erbij kan houden.
0: Ja, dat is te hopen voor hem. Of voor jou. Een van de twee. Nou ja, jij pas je uiteraard aan de loper.
6: Nee, uiteraard. Ik ben hier volledig ondergeschikt aan al die mensen die hier voorbij komen. Die hier een prestatie van je wel leveren.
0: Maar je conditie is goed genoeg om bij te houden.
6: Kilometer heb je gelopen. Dan lukken die laatste twee kilometer lukken ook nog wel.
0: Rommel.
6: En hier, eenzame strijder. Nummer 143, zoek jij maar op welk nummer dat het is. Dan loop ik nog heel eventjes met hem mee. Hij gaat nu, gaat hij Oldgesplaat, gaat hij binnen. En dan weet je, het is nog 2 kilometer en dan ben je er.
0: Gewoon rechtstreeks
6: naar bovenop en dan komt het goed. Nou, hij zwaait naar me, hij kijkt met een blik en denkt van... Wat heb jij nou in je hand? Waar sta jij nou op te kluiven? Maar ja, goed, dat is een microfoon. Daar heeft hij op dat moment even geen besef meer van. Zijn koptelefoon hangt rond zijn nek. Hij heeft nog maar één doel en dat is die finish halen. Schoenen uit, zitten, slapen en nooit meer meedoen aan die omloop. Maar goed, dat zegt iedereen die hier loopt. Maar dan heb je die finish, dan heb je die medaille. Dan gaan die armen in de lucht en dan neemt het geluksgevoel neemt het over. En dan gaan volgend jaar door echt 1000 deelnemers. Dat kan niet anders.
0: Precies, die belofte van die doen we niet meer. Terug. Hebben we al zoveel keer gehoord dit jaar. Maar inderdaad, iedere keer komen ze weer terug. Gaan wij weer even terug naar ietsje meer richting de finishlijn. Tessa Heindijk. Tessa, hoe is het bij jou? Zie je nog heel veel vrolijke of bezorgde gezichten?
1: Nou, momenteel eigenlijk alleen maar vrolijke gezichten. Ik hoor alleen maar gejuich. Mensen staan hier te zwaaien en te schreeuwen naar iedereen die binnenkomt. Al moet ik zeggen dat op de gezichten van de mensen... aan de ene kant zien ze er heel blij uit dat ze de finish hebben gehaald. Maar ik zie ook wel heel veel vermoeide gezichten.
7: Dit is Omroep Archipel. Wij volgen de lopers van start tot finish. 110 kilometer het eiland rond. Omroep

0: Dan zouden we dat Jure maar veranderen in de finish wat we willen. Want daar zijn ze natuurlijk allemaal naar toe op weg. Die laatste kilometertjes van die 110. En ze zien ze allemaal aan voorbij komen. We hebben René, Tessa en Erik langs de lijn staan. Dan gaan ze even kijken bij Tessa hoe het daar is. Tessa.
1: Ja, ik sta hier aan het begin van de finishlijn. En ik zie eigenlijk alleen maar mensen met grote bossen bloemen. Die met smacht staan te wachten totdat er mensen binnenkomen. Ik zie hier een mevrouw met een bos bloemen. Op wie staan jullie te wachten?
2: Op mijn twee zoons.
1: Op uw twee zoons. En is het de eerste keer dat ze meedoen?
2: Nee, de tweede keer.
1: Tweede keer. Dan bent u wel enorm trots, denk ik, als ze zo meteen binnenkomen.
2: Ja, zeker weten. Ja, inderdaad.
1: Nou, en zo zie ik alleen maar meer mensen die met heel veel trots hier staan als de mensen de finishlijn overkomen.
0: En daar, dat horen we allemaal geschilderd worden door onze verslaggevers, hoe het daar allemaal uitziet. Zo is ook Erik daar weer. Ja, Erik die kan niet over zo'n finishstraat lopen, want hij kent ze bijna allemaal. Maar Erik, wie zie je?
3: Ja, ik heb inderdaad weer een aantal lopers in zicht, dus we gaan er even naartoe. Ik moet wel zeggen, het is hier behoorlijk vies weer geworden. Je merkt natuurlijk ook, het is inmiddels bijna 6:30. De temperatuur is een paar graadjes gezakt, en zeker ook door de regen. Dus de lopers van het laatste uur die hebben het hier ook behoorlijk pittig. En wat dat betreft extra knap dat ze hier in aantocht zijn. Ga ik hier even naar de mevrouw met nummer 133. Wie is het?
4: Nelly Oversluis uit Eindhoven.
3: Kijk, heel uit Eindhoven. En hoe was het om het Flakkees om te lopen?
4: Dit heb ik voor de tweede keer gedaan. En ik vond hem veel pittiger dan vorig jaar. Door de regen en de tegenwind op strand. En mijn elektrolyten, mijn vochthuishouding ging niet helemaal goed. Dus ik ging daar een beetje oud. Dus bij twee posten heb ik heel veel bouillon gedronken. Ik wou bijna stoppen, was echt zo close. Maar ik ben doorgegaan en de laatste etappe heb ik 7 km per uur gelopen. Ik heb alle kerels voorbij gelopen.
3: Kijk eens aan. Prachtige eindsprint die je nu toch hier naar de finish heeft gebracht.
4: Heel blij dat ik niet gestopt ben.
3: Maar als ik het goed begrijp is het toch een paar keer kantje boord geweest onderweg.
4: Ja, ja.
3: Dus zou het dan nog tot een derde keer kunnen komen?
4: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik dacht even, misschien volgend jaar niet. Maar ja, dat vergeet ik over 3 maanden. Dan ga ik toch gewoon weer, hè?
3: Kijk, zo is dat. En ga lekker genieten nu van de finish. Een welverdiend applaus hier voor mevrouw uit Eindhoven die gefinished is. Komen hier nog 2 andere lopers binnen. Even een korte reactie. Met wie hebben we hier het genoegen?
5: Met Willem.
3: Uit?
5: Aangenaam. Uit Venray.
3: Oké, een Limburger op Flakkee.
5: Juist.
3: En hoe was dat?
5: Ja, verschrikkelijk. Ik vond het super mooie tocht. Want 110 kilometer is gewoon te lang.
3: Heb je dit eerder gedaan, zulke afstanden?
5: Nee, dat was de eerste keer. En ik denk ook de laatste. Het is een prachtig evenement, maar ik ben helemaal gesloopt.
3: Ga lekker genieten dan.
5: Dankjewel.
3: Hier is dit je maat trouwens met 1004.
5: Ja, dat is hem.
3: Kijk, dus samen gelopen en samen gefinisht. Nummer 968 en 1004 inwoners uit Venray. Dus ook uit Limburg hebben ze de omloop gevonden. Nou ja, zoals hij al zei, helemaal kapot, maar ze hebben het gehaald. En nou, misschien nog even een korte reactie hier zo van 2 dames die binnenkomen. Wie heb ik genoegen?
6: Willy Nobles.
3: En hoe is het gegaan?
6: Heftig.
3: Waar zat hem de pijn van deze editie?
6: Laatste stuk en het strand.
3: Misschien aan opgeven gedacht nog ergens?
6: Nee.
3: Gewoon doorgezet en toch nu gehaald. Oké. Inmiddels overstijgt het geluid van het applaus ons geluid. Maar dat is alleen maar mooi, want dat betekent dat de lopers hier in grote getalen alsnog worden aangemoedigd in die laatste meters. En dat is ook wel verdiend als je zo'n enorme prestatie hebt geleverd. Dan past daar alleen maar een prachtig applaus bij. Hier in de Finestraat van Oogsplaat.
0: En dan René, die zit veel meer in de stilte volgens mij. Daar zijn de lopers nog net niet zo opgepept om die laatste meter juichend door te gaan. Toch René Hanenberg?
7: Ja, alles wat dat je de lopers toewenst, dat wordt in dank aanvaard. En komen er weer een paar voorbij. Gefeliciteerd, prachtige resultaat. Nummers 151, 154. En ze hebben er nog wel een paar. Het is nog, de ene loper die hier voorbij komt, die loopt nog gewoon keurig netjes mooie stapjes. Anderen hebben wat meer moeite, maar op het moment dat je hier bent, het moet bijna het gevoel zijn, de Via Gladiola, zoals die in Nijmegen is. Alleen, de gladiolen zijn er niet. Het is een dorre boel. Het gras is gemaaid. Het is bruin. Dat beetje regen wat nu geval is, is er veel te weinig voor. Maar ik ben op weg naar het punt waar de mensen de buitendijk af gaan komen. En dan de draai naar de plaat gaan maken. Ik zag hier een bordje veer waterloop. Dus ja, die zitten hier allemaal, die lopen ze. Maar ik verwacht niet dat er heel veel terug gaan komen voor die waterpoortloop. De mensen die de finish halen, Ze komen terug voor de omloop, maar de waterpoortloop, dat verwacht ik niet. Dus ik sla nu eventjes hier rechtsaf. Ik zie de windmolens die daar tussen Sluishaven en Olgersplaat de wind nu opvangen. Het is gelukkig droog, temperatuur is goed, het is nog steeds lekkere temperatuur om te wandelen, maar ja, daar denken deze lopers niet meer aan. Die hebben nog maar één doel. Die laatste 2 kilometer in dit tempo doorgaan en dan lekker naar de finish en genieten van een prachtig resultaat. En ja, zo wordt het steeds kleiner. Soms is het moeilijk te zien of je nou een loper hebt of wie van de groep de loper is, want er zijn zoveel familieleden bij. Sommigen die hebben ook al niet alleen die laatste paar kilometer, maar sommigen lopen al 30 of 40 kilometer mee. Hallo, en nummer 134 gaat hier zo linksaf op weg naar de finish. Die heeft nog een minuutje of 10 te wandelen. En dan eindelijk onder de finishboog door. Hier komen 2 heren met een keurig tempo. Dus dit gaat prima. Er zijn er die lopen een stuk minder, hoor. Maar even rustig. Even een hele lekkere diepe zucht.
8: Omloop Radio, 26 uur lang. Wij volgen de lopers op de voet, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: Ongeveer 450 lopers zijn nu binnengekomen in Oldgensplaten. Onder hen, Sjaak-Jan Niepjes uit Oldgensplaat, Geert Rottier uit Sommelsdijk, Marijn van der Wellen uit Steenwijk, Tobias Datema, Boris Burghorn uit Utrecht, Nienke Vuikers met haar 20 jaar helemaal uit Capelle aan de IJssel, afgezakt richting ons eiland, Fabienne van Strien, Marije Jacobs, beide uit Sommelsdijk en Philip Vijfhuizen uit Dirksland. Het vermoeden in de studio van Omroep Archipel is dat veel uitvallers er zijn uitgevallen na het strand in Oudorp in de nacht. Onder andere door de zware strand in combinatie met veel jeugd die ongetraind is gestart, waardoor de kans op uitvallen logischerwijs groter is. Oldgensplaat wordt momenteel overspoeld met auto's en het is lastig om een parkeerplaatsje te zoeken. Notabene OFB voetballen namelijk ook nog deze middag tegen Herkingen en verloor met 1-4. Om 2:30 is die wedstrijd begonnen. In Oldgensplaat is het momenteel 19 graden. Er valt een lichte regen. Vanavond blijft het wisselvallig en bewolkt, met vooral rond 9 en 10 uur opnieuw kans op regen, maar dan zitten alle lopers al lekker thuis. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 17 tot 18 graden, terwijl de zuidwestelijke wind duidelijk aanwezig is.
2: Volg de lopers op de voet.
3: 26 uur lang.
2: Stap voor stap.
3: Wij zijn erbij.
2: Omloop Radio. Bij Omroep Archipel.
3: Zodat u geen stap hoeft te missen.
4: We brengen ze allemaal nog bij u terug. Je zou daar toch wel lopen. Weten dat je nog een klein half uurtje te gaan hebt. En je moet nog zoveel kilometertjes. Maar we gaan dus natuurlijk kijken of dat gaat lukken. En we hadden de laatste loper. Die zal ergens... ik denk dat die nog een kilometertje of drie te gaan hebben. En dat was de man die uit Sluishaven vertrok. Douwe Tanis als laatste loper onder nummer 877. Maar ook de andere lopers zijn natuurlijk belangrijk. En we gaan ze allemaal weer bij u binnenbrengen.
5: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
4: Oh ja, die mooie jingle, die mooie slaagzender erachter, geen stap hoeft te missen. We hebben daar natuurlijk mensen voor die dat allemaal voor ons in de gaten houden. En één daarvan is Erik Wolfert. Erik, goedemiddag. Hoe is het daar?
6: Goedemiddag, Maarten. Ja, het is nog steeds een drukte van belang hier in Oldgensplaat. En ja, een van mijn analyses daarop is toch ook wel dat veel mensen gewoon echt wel de tijd nodig hebben gehad om binnen te komen. Maar ja, alles wat hier nog voorbij komt, heeft het natuurlijk gehaald. Ik zie ook steeds meer ondersteuning. Ik ga hier eventjes naar een van de lopers toe om te vragen hoe het gegaan is. Wie heeft hem gelopen hier? Ik denk hier, nummer 859. Je naam?
7: Suzette.
6: En waar kom je vandaan?
7: Oldgensplaat natuurlijk.
6: Dus gewoon naar huis gelopen vandaag?
7: Ja, zeker, zeker. Ja hoor, dat was het enige doel. Naar huis lopen.
6: En hoe ging het onderweg?
7: Zwaar. Ja, nee, hartstikke pittig. En voor het eerst dat ik meedeed, dus het is lekker zwaar. Maar goed, we zijn er. Dus dat was het doel.
6: Heb je goed getraind voor de eerste keer?
7: Nee, 2 weken geleden bedacht dat ik dit ging doen. Dus een paar keer 10 kilometer gelopen en dat was het.
6: Nou, dus de laatste 100 waren eigenlijk gewoon het nieuwe avontuur wat je bent aangegaan.
7: Ja, gewoon mindset.
6: Super. Nou, ik vind het erg knap. Zou het naar meer smaken volgend jaar bijvoorbeeld?
7: Nee, ik heb er even genoeg van.
6: Hij kan van de bucketlist in ieder geval. Oké, nou gaan we genieten van die laatste meters. Heel knap hier. 2 rondjes van 10 kilometer getraind. Nummer 859. We zien hier nog een loper uit Sommelsdijk. John de Vos, als ik het goed heb. Wat is er makkelijker, een avondje in de Albert Heijn of de omloop lopen?
8: Hier hoef je niet voor te trainen. En op het werk, daar moet je wel voor getraind voor zijn. Nee,
6: mooi. Hoe is het gegaan onderweg?
8: 3 keer gestorven en 3 keer opgestaan, maar we zijn er.
6: Op die momenten ook nog overwogen om te stoppen?
8: Richting Herkingen wel, maar zorgingspost ingegaan en door daarna.
6: En wat heeft je eigenlijk toch gemotiveerd om door te gaan?
8: De blaren die geprikt waren en de druk die van de voeten was.
6: Kijk, en uiteindelijk dat laatste stuk goed overleefd dus.
8: Laatste stukje zeker, maar daarvoor wel even lastig gehad.
6: Kijk eens aan, eerste keer?
8: Eerste keer.
6: Nou, we gaan ervan genieten. Keurige finish, net iets over 6:30 ook hier aan de finish. John de Vos, pikken nog even snel 2 lopers hier binnen. Nummer 239, wie is het?
9: Thierry Leeman en Erik van der Velden.
6: Oké, en hebben jullie de hele tocht samen gelopen?
9: De hele tocht samen, met elkaar, geweldig.
6: Dat was ook het plan?
9: Ja, dat was zeker het plan. Ja, omdat we samen voor het goede doel lopen. Dus En we hebben een hoop geld opgehaald. €3.065 voor Stichting Opkikken. Dus,
6: kijk, de checks die worden hier tevoorschijn gehaald voor de luisteraars op de radio. €3.085 voor Stichting Opkikken. Deze mannen hebben niet alleen een geweldige prestatie geleverd zelf, maar ook dat nog eens omgezet in een klinkend bedrag voor het goede doel. We kunnen alleen maar waardering voor hebben. Dus het applaus, jongens. Ga ervan genieten. Dank jullie wel. En zo zie je dus dat prestaties en goede doelen nog steeds hand in hand gaan in de omloop van Goeree-Overflakke. Maarten, terug naar jou in de studio.
4: Ze hebben nogal wat goede doelen langs zien komen. Toch mooi dat die combinatie inderdaad te maken is. En Tessa die is eventjes binnenwezen vragen. Ze durven niet precies te zeggen natuurlijk, Tessa. Maar hoeveel denken ze dat er nu binnen is op deze avond? Want ik zei net goedemiddag, maar het is avond.
10: Ik was even om vragen.
4: We gaan Tessa heel eventjes naar een ander plaatsje proberen te dirigeren. Want ze staat net in een gebiedje waar geen ontvangst is. Dan gaan we even naar René Hanenberg. En die heeft denk ik beter geluid. René.
11: Ik hoop het wel, Maarten. Ik ben, het wordt voorbij. Ik zit nu op het fietspad richting de windmolens. En ja, van nummer 635, die komt hier net voor me, komt die voorlangs. En hij denkt dat hij de laatste loper is op de route. Dus dat zou betekenen dat 877 of heel ver achter hem loopt. Of dat hij ergens halverwege is gestopt. Ik kan het me niet voorstellen. Hoe is jouw informatie over de lopersgroep? Weet jij meer dan ik? Heb jij beter overzicht?
4: Sam, die was eventjes bezig. Nee, 877 weet ik niet meer, minder als dat de laatste loper zou moeten zijn.
11: Dan loop ik nog even een stukje tegen de wind in. Dan weet ik ook wat die lopers op het strand hebben ervaren.
4: Idee op hoeveel kilometer dat je zit van de finish ondertussen, René?
11: Nou, ik denk dat ik al een 2,5 kilometer...
4: Ja, dan zou het net nog kunnen, want hij gaat niet zo heel erg hard. En Wilco had berekend dat hij net tegen 7 uur binnen zou moeten zijn.
11: Deze mensen, het is nu even kijken, 5:30, 6:30, nog 24 minuten. Ik ga mijn paslengte en snelheid wat aanpassen. Dan kan ik net om een bochtje heen kijken. Ja. En als ik daar dan in de verte iets zie strompelen, dan moet dat de laatste loper zijn. Okay. Deze heer die had wat beter tempo, maar ja, die wist niet of er iemand achter hem zat, voor hem zat, waar dat hij was. Gelukkig had hij 3 begeleiders. En die wijzen hem de goede pad.
4: Okay, dan gaan we dat straks van je horen. Dan gaan we weer even kijken of bij Tessa ondertussen een plekje gevonden is waar wat meer of. Het is ook zo ontzettend druk met al die mobieltjes daar, waardoor op een gegeven moment gaat het allemaal een beetje met de Tessa.
10: Yes, horen jullie mij?
4: Ja, glashelder.
10: Ja, super. Ik was daar inderdaad even binnen. Dus omkrijgt. Ik heb
4: Ik vind het leuk dat je het lettertje voor lettertje doet. Althans, zo kom je bij ons binnen. Jammer dat het... Ik dacht dat het goed ging. We gaan even naar de muziek en dan gaan we daarna weer kijken of we jullie beter kunnen bereiken. We gaan naar de Rolling Stones en de emoties. Ach, ze zijn allemaal zo gemixt, maar zo gaat het een hele dag door. De Rolling Stones voor u.

0: Ik weet niet precies hoe het verdienmodel van WhatsApp in elkaar steekt, maar is het zo dat ze mijn gegevens verkopen? Dan heb ik de komende half jaar denk ik alleen maar informatie over wandeltochten die ik binnen ga krijgen. En naar alle WhatsAppjes die daarover gaan vandaag. We gaan eens even kijken of we Tessa op een betere manier aan de lijn hebben of kunnen houden. Aan het lijntje houden doen we niet. Tessa, hoe is het daar?
1: Ja, nou, voor jullie in ieder geval een stuk beter. Ik was, wat ik net probeerde te zeggen, inderdaad binnen geweest waar iedereen medailles om kregen. En ik heb hier en daar wat rondgevraagd. Ze verwachten dat dat van 90% nu wel binnen is. Exacte aantal ze nog niet noemen. Ze waren nog druk aan tellen. Maar ze konden een schatting van 90% inmiddels wel geven.
0: Oké, okay. Nou dan gaan we eens even kijken of van die 90% die laatste loper 877 of René die ondertussen in het vizier heeft. René.
2: Nee, die is nog niet in het vizier, Maarten. Het enige wat hier beweegt is de windmolen. De laatste windmolen voor de lopers. De eerste voor mij. Ik ga daar nog eventjes een 150, 200 meter rechtdoor. Dan heb ik goed zicht op de rest van het parcours. En dan hoop ik dat ik de loper zie. Anders dan is die misschien incognito langs naar heen gesneden, omdat hij niet wilde praten.
0: Zo door de bosjes heen. Ah, dat is dat Hardenberg. Nee, die wil ik niet. Zou kunnen. Zou kunnen.
2: Nee, maar goed, dan moet een van de twee dames of heren bij de finish, maar even de laatste loper tegemoet.
0: Ja, lopen, daarom. Nee, maar we gaan eventjes kijken. En als jij nog even een blikje daar om het hoekje wil werpen, anders dan kom je lekker langzaam terug afzakken. Gaan we even bij Tessa kijken, want daar is het waarschijnlijk nog wel redelijk gezellig, Tessa.
1: Ja, zeker. Ja, ik sta nog steeds onder de boog. En er komen nu mensen met vlaggen de finish over. Er worden nog steeds heel veel bloemen uitgereikt. Dat vind ik wel grappig om te zien. Echt iedereen, kindjes, opa's, oma's staan hier met bossen bloemen in hun handen. Om iedereen te verwelkomen hier zo. Dus het is nog steeds een hele gezellige sfeer. En ik moet wel zeggen dat het al een beetje aan de voorkant hier een beetje leger begint te lopen. De meeste zijn nu wel binnen, dat ga je hier ook wel merken.
0: Ja, ze hebben natuurlijk nog maar 17 minuten om binnen te gaan. Dus hou ook het klokje in de gaten op het moment dat tegen de zevende loopt. En je ziet daar de laatste, of misschien één laatste, maar je ziet daar de lopers komen. Daar gaat het dan om, want 7 uur dan sluit de finishboog. Dan zie je hem in één keer als een plump pudding naar beneden komen. Dus let erop. Gaan we even kijken. René, ben je het hoekje al om? Of was je nog niet zo snel aan het lopen?
2: Letterlijk ben ik het hoekje om, niet figuurlijk.
0: Gelukkig.
2: Maar ik heb zicht op de rest van de windmolens. Maar het fietspad waar ik me nu op bevind is akelig leeg.
0: Dan denk ik dat het maar verstandig is dat je omdraait en richting de finish gaat. En je hebt een kwartiertje, dan kan je misschien de laatste man daar nog meenemen. Even door te stappen, René.
2: Ja, goed, die is inmiddels ook alweer 1,5 kilo even achter me. Dus dat rechtsomkeert en dan maar kijken waar het schip strandt.
0: Daarom gaat het helemaal goed komen. We komen straks wel even bij je terug. Wij gaan naar muziek toe. En On The Loose is het volgende wat we aan u gaan laten horen. Op deze mooie zaterdag, de omloop zaterdag. En gisteravond natuurlijk begonnen om 6 uur. En tot vanavond 8 uur. Het laatste kwartiertje voor de lopers is in ieder geval ingegaan. En wij gaan ze straks bij u binnen praten voor die laatste metertjes.

0: En ik zat even te kijken, want we kijken achter ons gelijk op het beeldscherm mee... wie er allemaal binnenkomen. En dan zagen we onder in beeld langskomen dat tegen 17:30 Annie van der Meer binnengekomen is. En daar hebben we het vandaag al eens wat meer over gehad. Annie is 79 jaartjes jong. Ze komt uit Oldeholpaden en heeft de 110 kilometer gedaan. Dan denk ik, well, oké, dat is een hele mooie prestatie op die leeftijd. Maar ooit heeft ze een loop van 518,5 kilometer gedaan. Dat was in 1983. Parijs-Colmar is dat. En die deed ze in 77 uur en 40 minuten. Bronnen over haar wandelcarrière beschrijven haar als de enige vrouw die de volledige mannenafstand van Parijs-Colmar heeft uitgelopen. En die Annie, die was bij ons op flaké. Nou, dat mag je toch. Dat zijn toch niet iedereen die dat kan zeggen. En wij hebben ze lekker mee zien gaan in die stroom van lopers, die 110 kilometer lopers. En bij de finish staat Tessa. Tessa, hoe is het daar?
1: Ja, ik zie nu heel veel mensen die terug aan het lopen zijn richting de auto met familie en vrienden. Ook zie ik heel veel mensen op slippers voorbij komen met echt enorme blaren op de hielen. Dus dat ziet er allemaal niet al zo lekker uit. Maar iedereen ziet er wel heel erg voldaan uit. En iedereen is enorm trots. Dat gevoel overheerst hier wel echt.
0: Ja, en we hebben het al meer gezegd vandaag. Die EHBO die heeft toch ook wel wonderen verricht vandaag. Want er is wel geplakt, geprikt en getaped.
1: Ja, je ziet een hoop mensen met tape om de knieën, enkels, pleisters op de hielen. Dus dat is zeker terug te zien.
0: Ja, je zei het al net op Sluishaven. Wij stonden dus nu, dan moest de EHBO ingrijpen en mensen tegenhouden. Dat is niet leuk, maar ook weer wel verstandig, hè?
1: Ja, zeker. Zoals ze zelf zeiden, we moeten toch wel luisteren naar ons eigen lichaam.
0: Precies, en als je dat niet doet, dan gaat het helemaal fout. Dan gaan we eens even kijken. René Hanenberg is terug naar op weg naar de finish. Hij loopt die laatste kilometer van de omloop. Je krijgt geen medaille, hoor. René, als je de finish komt, maar ik vind het wel een prestatie.
2: Ja, dat is zeker een prestatie. Oh, maar ja, goed, ben op de finish gestart. Dus wat dat betreft, mijn bijdrage is voornamelijk op de bromfiets geweest deze editie. Maar ja, van loper 877 geen spoor.
0: Nee, nou ja, dan moeten we maar hopen dat Tessa we straks tegen 7 de laatste binnen kan gaan halen. En dan gaan wij in die tussentijd naar Sarah toe. Met Are You Sure? Sorry Now? Ja, dan doen we dat toch?
2: Ik ben zeker.
0: Zing even mee, René. Of is dat geen muziek die bij jou binnenkomt?
2: De verbinding valt weg, Maarten. Ik versta je niet.

0: Ja, en ze liepen door de straat en daar zien ze Tessa staan. Of ziet Tessa de lopers gaan? Tessa.
1: Nou, er wordt een hoop gejuicht om me heen. Ik zie in de verte iemand bijna de finish over worden door zijn familie. Dus die komt echt stapje voor stapje deze kant op. Het gaat allemaal niet zo heel snel meer. Maar hier en daar komen er nog wel mensen binnen.
0: Dus langzaamaan lopen er nog wel wat. Nou, we hebben nog een minuutje of 5,5 te gaan voordat de loper binnen moet zijn, die laatste metertjes. Maar zo te zien, denk jij, naar de straat uit gaan ze dat wel redden? Of kan je niet zo ver de lopers aanzien komen?
1: Nou, ik zie nu een van de lopers aankomen. En daarachter zie ik eigenlijk voorlopig even niemand meer.
0: Ja, wie weet is het de laatste. Kan je het nummer al zien of niet?
1: Ik ga eens even kijken. Nee, meneer heeft denk ik een jas over het nummer.
0: Ah, dat is dan weer jammer. Ja, mensen hebben die in de gaten. Wil je genoemd worden, dan moet je nummer bekend zijn. Nou, dankjewel Tessa. We blijven bij je in de buurt. En we gaan weer even...
1: Hier is even 7 de finish overkomen.
0: Welk nummer?
1: 877.
0: Hé, dat zou de laatste loper geweest moeten zijn. Douwe Tanis.
1: Ik hoop dat jij een van de laatste...
2: Zeker. Volgens mij zijn er nog 4 achter me, dacht ik.
1: En jij bent Douwe Tanis, klopt dat?
2: Ja, correct.
1: En hoe vind je het om eindelijk eens over te komen?
2: Ja, leuk. Geweldig natuurlijk. Ja, het is maar 1 keer per jaar dat je dat maakt natuurlijk.
1: En is het voor jou de eerste keer nu?
2: Ja, voor mij de eerste keer. Die heeft al meerdere keren gelopen, alleen die heeft niet kunnen finishen helaas.
1: En kwam dat door blessure of...
2: Ja.
1: Maar jij bent gelukkig wel gefinished. Ga er lekker van genieten.
2: Ja, het gaat goed komen. Dankjewel.
1: Nou, 8-7 is in ieder geval nu... finish over.
0: Dankjewel, Tessa. Ja, volgens de organisatie was dat de laatste loper. Hij heeft het nog over 4 lopers achter hem. Maar die zijn misschien wel geblokkeerd door de organisatie, omdat die tijd doorrekenen het niet meer voor 7 uur binnen zouden zijn. Dat zou betekenen dat we het laatste hebben staan. We laten Tessa nog even bij de finish. En wij gaan nog even verder met Ten Sisi.

0: Gaan ze. René Hanenberg, of ondertussen de bezemwagen speelt richting de finish. René.
1: Ja, de bezemwagen, Maarten, dat is wel duidelijk. En volgens mij was nummer 632 het laatste nummer dat ik voorbij zag komen. Althans, dat tegen me inliep. En die dacht dat hij het laatst liep. Dus een inschattingsvermogen is prima.
0: Want die heb je nog steeds daar lopen?
1: Nee, die is al bijna in Old geslaagd. Dat kan niet anders. Die moet bijna binnen zijn.
0: Oké. Okay.
1: Want na die meneer kwam ik verder niemand meer tegen.
0: Nou, dan gaan we nog eens even naar Tessa terugschakelen. Of jij nummer 632 Floris Kivitz soms lijkt aan zit komen. Een 16-jarige die volgens René de laatste zou moeten zijn, Tessa.
2: Nou, ik zie inderdaad nu een groep mensen nog aankomen. Maar volgens mij is dat geen 16-jarige jongen. Het ziet eruit als een iets oudere meneer. En daartussen zie ik ook nog iemand lopen. Eens even kijken. Ze komen deze kant op.
0: Ze zitten de laatste anderhalve minuut tussen.
2: Ja, hier komt een meneer de finish over. Hallo. Hallo. Hoe gaat het met u?
3: Ja, goed.
2: Het was een van de laatste de finish over. Hoe voelt het?
3: Maar zeker, dat.
2: Dat is zeker waar. U bent er. En gewoon nog netjes binnen de tijd.
3: We zijn binnen de tijd en dat is mooi.
2: Hoe vond u het om mee te doen?
3: Ja, super gaaf, maar ook echt heftig. Dus het lijkt eindeloos soms.
2: Ja, dat geloof ik.
3: Zeker ook het weer speelt er ook wel een beetje mee. Het grauwe, het grijze. Het is natuurlijk niet zo warm, dat is wel heerlijk. Maar het is wel echt een pittige tocht. Ik zou heel goed moeten nadenken om dat nog een keer te doen.
2: Maar ja. Nou, wie weet zien we dus volgend jaar weer, want het klinkt nog niet helemaal als een nee.
3: De tijd heelt alle wonden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er nu ook gebeurt.
2: Ja, dat geloof ik.
3: Nou, dat vind ik wel even lastig.
2: Ja, dat snap ik. Nou, ik ben het helemaal met u eens hoor, les best.
3: Maar het is al een heerlijk dat je het toch gehaald hebt.
2: Nou, ga binnen lekker uw medaille ophalen.
3: Ja, gaan we doen.
2: Helemaal goed. Succes, dankjewel.
0: Ik ga je nog even kijken of we ons melden welk nummer het was, Tessa.
2: 635.
0: 635, dan gaan we dat nog eens eventjes in voor 635. En dan hebben we natuurlijk Marco van der Bok gezien uit Stad aan het Harenvliet. 47 jaar, het is jong. En hij was precies op tijd binnen. Ja, volgens mijn klokje was hij de allerlaatste die binnen mocht komen. En dat betekent dat het erop zit voor de mensen van de oploop. Of zie jij dat nog iemand binnenkomen, Tessa?
2: Nee, ik zie nu een hele lege straat voor me. Ik zie niemand meer aankomen.
0: Nou houden we het op Marco van der Bok uit Stad aan het Harenvliet als de laatste loper hier in de omloop van Gorrie Overflakkee. We gaan zo dadelijk het nieuws voor u brengen. En anders dan gaan we dat strakjes doen. Eens even kijken, moet ik praten of kan je muziek draaien? Oh, ik moet praten. Nou, dan gaan we eens even naar René Hanenberg toe. Want die is straks in het schoolveven, toch René?
1: Ja, ik ben nu echt de allerlaatste, Maarten. Ik fungeer nu als bezemwagen om te zorgen dat iedereen die richting Oostgesplaat wil, daar ook gaat komen. Ik kom nu de opgang van het fort weer tegen.
0: Zie je daar dus, maar, jongen? Jongen, loop eens door, joh.
1: Nee, maar goed. De nummers die zijn slecht zichtbaar. Er lopen hele groepen om de lopers heen. De een die draagt de rugzak, de ander die draagt een tasje. Dan gaat er een jas overheen omdat de lopers koud, nat en versleten zijn. Ja, en dan mis je natuurlijk zo'n nummer. Ik was op zoek naar de laatste loper. Maar die had niet 877, maar 635. Dus die heb ik gezien. Daar ben ik nog even achter aan een stukje doorgegaan. Ja, prachtige omgeving. Maar ja...
0: Blijkbaar hebben ze elkaar gepasseerd in de periode tussen het laatste stukje van Sluishaven en dingen. Want 877 was op dat moment de laatste, maar later werd het 635. Ondertussen is het 7 uur geweest. Dat betekent dat de finishlijn gesloten is. Natuurlijk, iedereen die binnenkomt, die heeft het wel gehaald. Maar niet meer binnen de 24 uur. Maar je hebt wel 110 kilometer onder je voetjes door laten lopen. We gaan eens even naar het nieuws van 7 uur uitgezet. Oh, we gaan naar muziek. Ja, maar zeg dan niet dat je met het nieuws voor me hebt, jongen. We gaan naar de muziek toe.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Twee regio's in Noord-Italië roepen de noodtoestand uit vanwege zwaar noodweer. In Veneto waren afgelopen nacht zware hagel- en regenbuien en harde windstoten. Volgens de gouverneur is de schade groot. Ook in Cremona in Lombardije vielen gisteren grote hagelstenen. Daarbij raakten 43 mensen gewond. Duizenden auto's en veel woningen en gebouwen raakten beschadigd. Ook in het zuiden van Duitsland was er veel schade door noodweer. In Niger hebben muitende militairen op meerdere plekken in de hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie zegt dat de ordentroepen de controle over de locatie hebben overgenomen. De onrust begon vermoedelijk vannacht. Getuigen hoorden schoten en explosies. Bij het vliegveld zouden militairen enkele officieren hebben gegijzeld. Ook zou zijn geprobeerd het presidentieel paleis binnen te dringen. Het is nog onduidelijk of de situatie volledig onder controle is. De 36e editie van de Omloop van Goeree-Overflakkee zit erop. Gisteravond vertrokken 952 lopers vanaf Oltgensplaat voor de wandeltocht rondom het eiland. Uiteindelijk voltooiden 186 deelnemers de Kennedy-mars van 80 kilometer. Honderden andere lopers liepen de volledige afstand van 110 kilometer en eindigden weer in Oltgensplaat. Deelnemers spreken vooral van een zware nacht tijdens de afgelopen omloop. Slechte weersomstandigheden met regen en harde wind en een zwaar strandgedeelte met hoogwater en mulzand hebben veel gevraagd van de wandelaars. En dan het weer. Vanavond en vannacht valt er af en toe regen of passeren een aantal buien. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten die langs de kust soms hard kan zijn met windkracht 7. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel, de streekomroep voor Goeree-Overflakkee. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel-app.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio. Omroep
1: Archipel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota-dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
0: Dit is de streekomroep van Goeree-Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
2: Daar zitten de molletjes gaan rond. Er wordt gestrompeld, er wordt verzorgd.
0: Sfeerimpressies.
3: Ik kom net hier zo tentje uit en ik denk van nou, er zullen wel meer tentjes die ze op willen hangen.
0: En interviews.
4: Fijn om tussendoor toch nog even de spieren een klein beetje los te krijgen.
0: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
5: Zo hebben we er 25 uur op zitten en daar waren de 24 uur voor de lopers. Het laatste uurtje is ingegaan hier bij Omloop Radio. Erik Wolfers schuift zo dadelijk hier nog in de studio aan. René Hanenberg gaat straks in gesprek met Wilco de Vos, de voorzitter van de Omloop van de Stichting Omloop. En wij gaan zo dadelijk nog even praten met Tessa, haar laatste woorden op deze zaterdagavond.
0: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
5: En ze heeft heel veel stappen zien voorbij komen. Tessa, hoe is het nu daar in Oltgensplaat? Loopt het leeg?
6: Ja, ja, het loopt nu wel echt wel helemaal leeg. Langs de zijkant is niemand meer te bekennen. Wel druk met auto's, want iedereen wil gauw naar huis. Je ziet hier en daar nog wat mensen foto's maken bij die finishboog. Want ja, het moet natuurlijk wel even vastgelegd worden. En de mensen van de organisatie zijn al druk bezig met opruimen.
5: Want die hebben natuurlijk ook zin om naar huis te gaan. Ik kan me zo voorstellen als je gistermorgen vroeg begonnen zijn. We waren er even in Oltgensplaat met de auto's om een fotootje te maken. Toen waren ze terug aan druk aan het opbouwen. En die willen ook naar huis toe. Tessa, dank je wel voor je inbreng op deze zaterdag bij Omloop Radio. En we zien je zo dadelijk in de studio.
6: Yes, tot zo.
5: Oké, tot zo. Dat was Tessa Hendijk samen met een vriend Lars was voor ons aanwezig tijdens de omloop op Zuidzijde. Of Slushaven, maar net hoe je het wil noemen. En bij de finish in Oltgensplaat. Zo dadelijk, ik zei het al, als René terug is bij de finish, gaat hij praten met Wilco de Vos. En tot 8 uur brengen wij u nog lekker wat muziek.

0: Dat is over de wandelmuziek. Je zet dat op ChatGPT of waar dan ook dat je het gaat vragen. Dan komt deze ook nog alles naar boven. De duisternis hoorde je in de Walk of Life. En René, René, waar ben je ergens? Ben je nog aan het vegen in Oosterslaat?
1: Ja, de laatste loodjes, Maarten. De lopers die zijn hier voorbij. Er zitten nog een paar diehard supporters zitten hier op de Voorstraat. Die hebben een lekkere drankje en een hapje bij zich. En ik vraag me even af, hoe zwaar was deze omloop voor u?
2: Nou, heb ik mijn mond vol. Er zijn er twee anderen die het niet hebben. En dan ga je aan mij de vraag stellen.
1: Echt? Zeker. Ja, met alle plezier. Dan ga ik vragen aan deze dame. Hoe zwaar was deze omloop?
3: Nou, die was in zoverre zwaar dat ik lekkere spiesjes heb gemaakt en lekkere broodjes heb voorbereid en dat soort dingen. Maar de twee dames naast mij waren allebei vrijwilliger. Dus
1: die hebben een steentje bijgedragen aan de voorkant van de omloop. Ja, nee. En welke posten hebben die dames bezet?
4: Dat was de post 15, Sluishaven, Bietenplaats.
1: Dus het laatste stuk, het zwaarste stuk met waar de verzorging het hardst nodig is?
4: Dat denk ik. Ik zie de andere posten natuurlijk niet.
1: Maar goed, de eerste post op de Bommel is dat in Haringvliet. Dan vliegen ze voorbij, maar daar is het wel wat minder.
4: Ja, daar is wel wat support nodig. Ja.
1: Daar hebben jullie voor gezorgd en u zelf nagenieten van weer een fraaie editie van de omloop. Nog heel veel gezelligheid. Dank even voor deze snelle reactie.
0: En dankjewel René. Ga je even richting Fiennes en ga even op zoek naar Wilco de Vos. Dan kun je daar het afsluitende interview mee houden. Hij staat ergens in de buurt, uiteraard, want daar zijn ze allemaal druk bezig. En dan gaan we, zodra je hem gevonden hebt, horen we het even graag. En dan gaan we met je aan de slag voor die laatste woorden over omloop 2026.

0: Sam Veld en Post Malone. En ondertussen werd de studio omgebouwd zo'n beetje naar een discotheek. Volgens mij gaat dat iedere vrijdagavond zo. Als we jouw weekendstem hebben met Sam. Die daar hele leuke muziek en heel veel nieuws altijd brengt. Hey, hij is toevallig ook in de studio. Dat zie je toch niet vaak dat hij hier rondhuppelt. We gaan eens even kijken. René Hanenberg, ik ga gewoon vragen hoe het met je gaat.
1: Ja, het gaat prima, Maarten.
0: Nou, dankjewel. En dan gaan we... Oh nee. Is er nog wat te beleven, René?
1: Oh ja, er is hier voldoende te beleven. Nee.
0: Ja, er is voldoende te beleven, maar nee, hij is even verdwenen. Dan gaan wij naar Agda in de Munnik, want het regent. En gelukkig bij hun zijn het alleen maar zonnestralen die regenen. En daar gaan we lekker eventjes van genieten. En zo dadelijk weer contact zoeken met René Hanenberg. Hij is daar nog als een van de laatste Mohikanen in Oldersplaats op zoek naar de voorzitter van de stichting Omloop, Corrie Overlijke, Wilco de Vos. Om daar zo dadelijk nog eens even met hem terug te blikken op die aflevering van 2026.

0: Vanmorgen kwam hij al even te sprake toen we Herman Spijkers aan de lijn hadden. De verslaggever, die voor ons ook verslag deed van de omloop 2026. En binnenkort hopelijk bij de sport zijn intrede gaan doen om ons te ondersteunen. Jorden Akda en de Munnik in het regent zonnestralen. Gaan wij over naar Oltgens Plaat. En als het goed is, staat René Hanenberg daar voor het slotakkoord met Wilco de Vos.
1: Ja, klopt. En ik moet eerst eventjes de vrouw van Wilco feliciteren. Die was gisteren jarig, maar de verjaardag is met een heleboel uitnodigingen gepaard gegaan. Maar de omloop zit erop, Wilco. Hoe was het?
2: Het was een prachtig mooi feestje. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, een groot compliment voor in dit geval in ieder die mee heeft gedaan. Want oh. We begonnen met mooi weer om 7:00, maar... Ja, het was bar en boos op het strand. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Het was heel lastig als je kijkt. Windkracht 6, stuivende zand en dergelijke. Dus het is heftig geweest voor de deelnemers. Ik was zelf bij de reddingsbrigade. Het was, ik ben met de auto een paar keer heen en weer gegaan. Wat ik zeg, groot compliment voor de deelnemers. En ik heb ze ook gezien bij de reddingsbrigade, RTM, noem ze maar op. Het is... ik vind het een groot compliment. Echt een groot compliment voor deze editie. Ik denk dat deze wel als een van de zwaardere in de boeken zal gaan. In ieder geval van de afgelopen 4 edities dat hij weer vanuit Oltgens Plaat is vertrokken. Dan is hij sowieso de zwaarste. Dus heel bijzonder. Heel bijzonder vind ik het.
1: Ja, en iedereen die finished is een medaille waard. Jij probeerde even je collega, de organisator, erbij te trekken, Jan. Maar dat lukt nog niet. Ja goed, maar dan kunnen we ook even naartoe lopen. Dan pakken we hem er even bij. Want je loopt hier door Tamara's Horeca. Je schudt handjes, je spreekt mensen bemoedigend toe. En heb nu de mogelijkheid om even in alle rust na te praten en na te genieten. Want wat jullie hier met z'n allen hebben neergezet, dat is toch wel een fantastische prestatie. En jij bent natuurlijk voor ons het aanspreekpunt. Maar ja, er zijn natuurlijk veel meer opperhoofden in de omloop. Voor even Omroep Archipel. Eerste reactie op deze omloop, Jan?
3: Nou, ik ben blij dat het allemaal weer zonder incident is gegaan. En dat het eigenlijk gegaan is zoals we verwacht hadden dat het had moeten gaan.
1: Ja goed, jullie maken vooraf natuurlijk een draaiboek. Wat als? En ja, dat is in de kast gebleven. Geen onweer, alleen windregen. Nog even na moeten denken op strand om de loop even stil te leggen?
3: Nee. Dat hebben we niet hoeven overwegen. Want we wisten dat het hoogwater was en we wisten... dat het een langdurige kwestie was van de eerste tot de laatste loper die over het strand ging. Dus ja, dat kan ik niet stilleggen, want waarom zou je dat doen als de eerste heeft er nergens last van? En de laatste heeft er ook eigenlijk geen last meer van, omdat het tijdverschil zo lang is.
1: Nee, dus gewoon als organisatie goed monitoren waar zit iedereen en de posten goed bemensen en instrueren. Maar ja, goed, dat is na zoveel jaar, het 4 jaar geeft jaar weer terug in Oltgens Plaat, dat is jullie wat toevertrouwen.
2: Nou ja, absoluut. Hè. Als je... in harmonie, net als Ton Korteweg, die hier uiteraard niet bij staat, zo fantastisch weet te peilen. En Jan die opent de post en ik sluit de post. Het is allemaal goed met elkaar besproken. En als je dan ziet hoe het nu verlopen is voor de deelnemers, nou ja, dan hebben we iets moois neergezet. Ik denk dat uiteraard de conclusie moet zijn van de deelnemers en van de eilandbewoners. Maar we zijn er in ieder geval zelf als bestuur heel erg trots op.
1: Nee, goed, dat mag je ook zijn. Voor de lopers is het nu klaar. Wat doet een organisatie nog aan het einde van de omloop?
3: Nou, dat is gigantisch veel werk. Ik kan vertellen, we beginnen met eerst evalueren. Van, is iedereen weer veilig thuis? Hebben we dat gedaan? Dan kijken we nog eens de verloren en gevonden voorwerpen. Zijn er nog mensen die iets missen? Dan krijgen we mailtjes met van alles en nog wat over de tocht, over de... aantal wc's, over wat er wel goed gaat, wat er niet goed gaat en wat de mensen beter kunnen gaan. Kijk, hier liggen daar nog tassen. Wij gaan dus straks kijken van, zijn mensen tassen vergeten bijvoorbeeld? Of zitten hier misschien nog in de zaal? Dan gaan we zelf nog eens kijken met z'n allen van, hoe hebben we het zelf ervaren? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we niet gedaan? Wat hadden we beter kunnen doen en wat had beter gekund? Want ook al doen we het al een aantal jaar, elke keer kan je natuurlijk weer de zaak verbeteren.
1: Nee, goed, dat is een mooi streven voor een organisatie. Maar ja, onderweg, jullie zullen ongetwijfeld ook lopen spreken en indrukken opdoen en feedback krijgen. Dat krijgen wij als omloopradio, krijgen we dat uiteraard ook. En je spreekt mensen die zeggen van ja, goh, ik wist niet waar ik aan begon. Ik zocht een tocht op voor mij onbekend gebied, maar het moest wel goed georganiseerd zijn. En er zat iemand op Dirksland Sas uit Harderwijk. Die zat daar en die zat daar te vertellen dat hij nog nooit zo'n goed georganiseerde loop had meegemaakt. En die had er al wat gelopen. Dus ja, steek dat compliment maar in je tas.
2: Ja, dankjewel. Ik denk dat wij alle drie proberen zo'n evenement, zo'n tocht in perfectie te organiseren. En uiteraard valt er wel eens iets van de kar af. Maar de verzorging en de vrijwilligers, het wordt heel goed geïnstrueerd. En ook het eten bij de pols. Het is altijd, uiteraard, misschien is er wel eens een blokje kaas wat er vanaf valt. Maar voor de rest is eten, drinken er altijd genoeg. En degene die de warme dranken maakt, ik weet niet of ik reclame mag maken.
1: Zeker.
2: Tamara's Horeca, wat een groot compliment ook dit jaar hoe je ons hebt geholpen. Niet alleen bij de finishlocatie in dit geval, fantastisch alles ingeregeld. Maar in dit geval ook met alle horeca, hoe je dit weer voor elkaar hebt gekregen. Met de soep, met de macaroni, wauw, dankjewel daarvoor. En uiteraard jullie met de samenwerking, want dat is dit jaar erg goed verlopen.
1: Nee, goed, we zijn er ook blij mee. We gaan uiteraard ook evalueren wat zouden we anders kunnen doen. Wat kunnen we beter doen? Maar goed, wij als verslaggevers hebben het een stuk minder zwaar als zelfs de lopers. En ook een stuk minder zwaar als jullie als organisatie. Want een last van 1100 mensen als loper en een paar honderd vrijwilligers op je nek nemen. En die in 24 uur over het eiland jagen, dat is toch heel wat.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Ik ben persoonlijk blij dat het nou 7 uur geweest is. Dat alles zonder groot probleem is verlopen. En natuurlijk blijven we altijd kritisch kijken naar onszelf en naar onze organisatie. Maar uiteindelijk, als het dan eenmaal weer begint, dan zie je dat er een soort dynamiek is. En natuurlijk zijn er altijd zaken waarvan je vindt dat het beter kan. En de landlars die zullen ook zeggen van ja, een aantal zaken zijn niet goed of wel goed. Ik bedoel, een klein voorbeeldje nu. Ik ben diverse keren gebeld van die dicties. Het is hartstikke fijn, want er zit geen wc-papier meer in. Hartstikke natuurlijk, met name voor de dames die er lopen. Ja, dan moeten we dus eens de volgende keer goed kijken. Moeten we bij elke post misschien vanuit onszelf wat rollen wc-papier erbij. Kleinigheidje, maar ik bedoel, dat soort dingen nemen we allemaal mee.
1: Nee, maar goed, je kan ook aangeven richting de lopers bij de inschrijving van denk aan. Neem zelf wat mee. Probeer. Ja, wat toiletpapier is vrij makkelijk in je rugzak te stoppen en het kan een groot plezier opleveren. Maar ja, goed, als organisatie kleine dingetjes, maar in hoofdlijnen staat toch alles.
2: Anders waren er niet zoveel mensen richting jullie in ieder geval tevreden. Dat hopen wij in ieder geval ook dat een deelnemer met heel veel plezier terugkijkt. En ja, wat Jan daarnet ook al vertelde, als je kijkt hoe druk het is geweest bij alle posten. Ja, dank ook de vlakkeienaars en iedereen die buiten vlakkee is gekomen. Kijk even gewoon heel concreet. Ja, je hebt gelijk. Mensen zijn tevreden, want anders komen ze en schrijven ze zich niet in. En dat hoop ik ook dat ze tevreden zijn. Laat dat ook maar even helder zijn. En zo niet, ja, we streven naar perfectie. En er valt wel eens wat van de kar. Dus wij zijn in ieder geval wel blij hoe het is verlopen.
1: Nou goed, ik denk dat iedereen op een geslaagde omloop kan terugkijken. We stonden bij Dirksland Sas. Het was prachtig weer. Het was volle maanden. Zeiden van de lopers hebben het prima. En dan 2 uur later dan kantelt het weer. En dan moet je vechten tegen de elementen. Ook dat is de omloop. Ik denk dat dit een prachtig moment is om af te sluiten. Dank jullie wel voor alle hulp. Voor Omroep Archipel. Voor ja, alle mooie inspirerende gesprekken met jullie, met de lopers. En ja, we zien jullie volgend jaar. En het laatste woord is voor jou, Wilco.
2: Ja. Uiteraard is er een editie 2027. Maar je kan nog niet inschrijven. Ik snap dat iedereen die nu over de finish is gekomen gelijk weer wil inschrijven. Nog even niet. 1 april 2027 gaat de portal weer open. En ja, je mag ook bij de finish dan, of bij de start mag je weer inschrijven. Maar 1 april gaat het weer los. 27. Voor de editie 27. Toch Jan?
1: Zo sluit hem maar af. En dan gaan we voor 1000 plus startende lopers. Dat moet het doel zijn.
2: Een goed evenement, dat is het doel. Want ik vind het veel belangrijker dat er een evenement is zonder calamiteiten of dergelijke. In plaats van dat je op een gegeven moment een aantal nastreeft. Dat moet niet het idee zijn.
1: Nou goed, het staat wel mooi in de media natuurlijk. Hè, van 1000 plus lopers gestart.
2: Het een is het gevolg van het ander. Zullen we het zo afsluiten?
1: Fantastisch, dankjewel.
0: Dankjewel René. En hij stond bij Wilco de Vos en een van de organisatoren van de Omloop 2026. René, dankjewel voor je inbreng. Goeie reis terug naar, ik denk niet dat je nog langs studio komt, maar terug naar Nieuwe Tongen en op naar de volgende oploop. Voor ons is het tijd voor de updates.
4: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
5: De laatste loper van de editie van de Omloop van 2026... heeft om 7:02 de finish gepasseerd. Zijn naam is Marco van der Bok. Hij is 47 jaar en komt uit Stad en Haringvliet. Marco vond het heel heftig, deze editie. Deze editie van de Omloop komt zeker in de buurt te staan... als een zware editie. De weersvoorspellingen zagen er in de aanloop niet goed uit. In het begin van de tocht viel dit nog enigszins mee. Maar toen de lopers in de buurt van het strand van Oudorp kwamen... werden zij geconfronteerd met zware wind... fikse regen en springvloed. Over een kort stukje strand met mulzand was het voor veel lopers een ware slijtageslag. Toch wisten zo'n 85% van de lopers de finish te halen, waarvan Marco van der Bok dus de laatste was. De finish werden de deelnemers ontvangen met applaus, bloemen en medailles. De sfeer deed volgens onze verslaggevers denken aan de Via Gladiola in Nijmegen, en de organisatie van de omloop kijkt met veel trots terug op deze editie. Na 110 kilometer was het voor de meeste deelnemers maar één conclusie. De tocht was zwaar, maar de finish maakte veel goed. Direct na de finish werd het daar al opgeruimd en afgebroken, en gingen de laatste lopers met hun begeleiders naar huis. Velen van hen zworen direct na de finish dat ze echt nooit meer mee gaan doen, en we zullen volgend jaar de startlijst gaan vergelijken met die van dit jaar en dan de balans gaan opmaken. Dit was de laatste update van de 36e editie van Omloop Radio. Vanaf 1990 is de lokale omroep al aanwezig bij dit prachtige evenement, die gelukkig in ere hersteld is door alweer een aantal jaren te starten en te eindigen in Ontgesplaat. We zijn daarom als Omroep Archipel graag weer van de partij met de 37e editie van 2027. Dan sluiten we weer graag af met het weerbericht. Op Goeree Overflakke is het vanavond overwegend bewolkt. Ongeveer 18 graden met geregeld regen. Vooral tot ongeveer 10 uur vanavond is de regenkans zeer groot. En later op de avond wordt het geleidelijk droger. De zuid-zuidwestenwind blijft stevig. En langs de kust kan deze krachtig zijn.
4: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: langzaam aftikken en die springen nu op 17. Dat betekent dat we nog 17 minuten te gaan hebben voordat het nieuws eraan komt, voordat we echt einde gaan maken aan Omloop Radio. En een van de mannen die veel onderweg was, gisteravond was hij erbij, vanmiddag was hij er heel veel bij en ondertussen zit hij weer in de studio. Erik Wolfert, Erik, goeie avond moet ik zeggen, want ik zei het net ergens om 6:30 goedemiddag tegen je. Dat schijnt niet goed te zijn.
1: Nee, maar aan de andere kant, Maarten, met zo'n 26 uur uitzending is op een gegeven moment tijdsbesef ook wel een beetje weg natuurlijk.
0: Flauw idee waar wij zitten.
1: Daarbij, we doen gewoon mee met de lopers. Want ja, normaal lig je gewoon op bed en ga je overdag weer aan de slag. En nu was het natuurlijk ook voor iedereen een totale gehusselde dagritme. Dus we doen er gewoon vrolijk in mee.
0: Ik moet eerst zeggen, de mensen die hier rondlopen, valt me nog mee met de walletjes die we tegenkomen. Dat gaat allemaal nog wel redelijk.
1: Het geeft ook energie.
0: Dat is wel een feit, hè. Want wij zitten hier in de studio en als we jullie dan buiten horen met de verhalen, het is zo lekker.
1: En zolang de mensen daar voorbij komen, dan denk je elke keer van hoppakee, weer een mooi verhaal, weer een mooie prestatie. En achter iedere loper zat ook weer een eigen verhaal. En dat vond ik ook erg mooi om hier aan mee te werken. Kijk, gisteravond was ik er vooral in de rol als een beetje de duider, hè, voor de achtergronden, de aanvulling uit eigen ervaring. Dingen vertellen en vanmiddag vanaf 2:00 natuurlijk in de Fiendestraat gestaan. En ja, dan is het eigenlijk, ik ben dan gewoon de vraagbaak. En die lopers, die vertellen het verhaal, die kleuren de uitzending. En dat hebben ze absoluut gedaan. Ja, er zijn bepaalde momenten dat, ja, dan voel je die emotie mee. We hadden de Frans Pieter, ja, ik heb daarnaast gelopen. Hij kon geen woord meer uitbrengen. De tranen, die sprongen in zijn ogen. Dat was gewoon puur emotie wat je dan naast je hebt lopen.
0: Begonnen met het huwelijksaanzoek.
1: Ja.
0: Waar hij vol van harte ja op zei.
1: Zijn verloofde nu daarnaast. Die moest hem ondersteunen om die laatste meters af te leggen.
0: En dan lopen voor Kika. En dan ook nog speciaal voor zijn neef. Ja,
1: dan komen zoveel dingen samen. En dan is het voor mij alleen eigenlijk gewoon even een paar zetjes geven, zodat zij het kunnen vertellen. Maar dan gaat dat eigenlijk zo mooi en zo vanzelf. Ja.
0: En zo waren er veel mensen die allemaal voor het goede doel weer mee gingen. Vroeger hadden we één algemeen doel. Nu zie je dat de mensen heel vaak zelf wat ervan maken en proberen wat moois neer te zetten.
1: Ja.
0: Het is nog een beetje vroeg, hoor. Maar hoe moeten de mensen zich volgend jaar voorbereiden? Nu al langzaam nadenken of pas in april?
1: Nee, ik ben heel blij dat je deze vraag stelt. Anders had ik er op een bepaald bochtje misschien zelf naartoe gepraat. Maar laat ik zeggen, mijn observatie van deze omloop was buitengewoon positief. Ik moet zeggen, zojuist in de update, we zullen maar even aannemen. Stel dat het 85%, het percentage finish is 85% is geweest, dan vind ik dat ontzettend goed en hoog. Wat mij opviel en opvalt, is dat er is gewoon een hele grote groep nieuwelingen, jonge gastjes, 17, 18, 19, 20. En je ziet daar duidelijk, ze springen erin. Ze hebben eigenlijk geen idee waar ze aan beginnen. Trainen 10, 20 kilometer en denken ze, we gaan ervoor. Ja, een aantal redden het nog ook.
0: Ja.
1: Veel daarvan moeten dan toch concluderen van, ho, wacht even, dit is geen afstand om mee te spotten. We stoppen ermee. Laat ik zeggen, als ik even vanuit mezelf uitga hoe ik dat deed rond mei. Als je dan begint met opbouwen. Sommige mensen zeggen ook, ja, die afstand. Hoe kan je nou bijvoorbeeld een rondje trainen terwijl je zoiets groots moet gaan doen? Mijn tactiek was, doe door de week bijvoorbeeld gewoon kortere rondjes in de avonden. 10, 15, misschien 20 kilometer als je het redt op een avondje. Bouw dat op, dan krijg je een stukje belastbaarheid. En vervolgens kan je dan af en toe, als dat goed gaat, in de weekenden eens een keer een langere afstand doen. Begin eens bij 30, 40, dan heb je de 7 dorptocht in Tolen, 50 kilometer. Krijg je wel gevoel bij die lange afstanden. Weet je ook weet je hoe je het aan moet pakken met eten en drinken. Als dat vervolgens goed gaat, dan kan je die omloop zeker aan.
0: Dan gaan we daar aan toe werken. En dan weet ik zeker dat we 2027 een hele mooie tocht mee gaan maken. Op inschrijven vanaf april. En tot die tijd erover nadenken. En zoals Erik zegt, in mei ergens een beetje die trainingen op gaan pakken. En voor die tips. Hij is voor iedereen bereikbaar, mensen. Dus wil je wat weten, dan kan je allemaal bij Erik terecht. Erik, dankjewel voor je inbreng dit jaar. En alles wat met lopen en atletiek. We hopen je nog veel mee te maken hier in de studio.
1: Graag gedaan voor nu en we houden contact.
0: Goed weekend verder.

En van die 26 uur radio heb ik ook nog een paar uurtjes thuis naar het tv-kanaaltje kunnen kijken. En ja, ik ga geen namen noemen, want voordat we namen gaan noemen, dan vergeten we altijd absoluut mensen. Maar het was toch wel heel erg leuk wat er bereikt is. Al was het dan maar Slow TV en dan de muziek, de radio-uitzendingen eronder. Heren van het beeld, dankjewel, want er waren leuke dingen tussen. Mooie beeldjes. En we hadden, ik had het met Erik nog even over. Die zit dan te kijken naar de post bij Herkingen van, hey, wie komt er binnen? Iemand die ze allemaal kent, dan weet je ook een beetje waar jouw loper is. En dat was heel erg leuk om dit jaar mee te maken. En natuurlijk de live uitzending vanaf de finishlijn, waar we iedereen binnen zagen komen. Dankjewel, mannen, voor het beeld. Jullie zouden er waarschijnlijk nog een paar kabeltjes op te ruimen hebben. Alleen, Arjan die hoeft er geen kabeltjes op te ruimen, want die had de drone bij je mee. Ja, drones hebben weinig kabeltjes. Dat is gewoon dat kastje mee. Maar verder, hartstikke mooi. En de mensen van de internetredactie, we hadden op onze in de app en op de website het liveblog, waar alles mooi meegenomen werd. Hartstikke mooi. Daar zag u de updates, daar zag u de foto's. Op Insta van Sportlokaal kon u alles meelezen. Op Facebook van Sportlokaal. Nou, ook dat achter de schermen is er keihard gewerkt. En we vinden het heel erg leuk, want op dit moment stromen ook de bedankjes binnen van de mensen die geluisterd hebben, dat dat ook aan de andere kant van ons landje gewaardeerd werd. We doen het met heel veel plezier en we hebben heel veel geïnvesteerd, maar ik ben fijn dat het allemaal zo uitkomt. We gaan nog even naar ABBA. En dat is niet dat we dat voor onszelf draaien, maar dat is toevallig dat hij in de playlist staat. Ja, maar was eigenlijk niet de bedoeling, maar een plaat die nog alles langskomt op het moment van bijvoorbeeld een finish of wat dan ook. De winnaar tegen u hoort het pianotje al gaan en dan weet u al dat u mee kunt gaan zingen. Wat mij betreft mag hoor, lekker blaren op de zaterdagavond een beetje karaoke of zo dat we ervan gaan maken. Ik zal me niet de discolampen aandoen, want dan vind ik het een beetje te worden. Maar hier is ABBA en de winnaar takes it all.

0: En dan komt er na 26 uur een einde aan onze uitzending. 110 kilometer is afgelegd, er is afgezien, volgehouden, gelachen en misschien ook een traantje gelaten. Dank aan de organisatie van de Omloop, dank aan onze luisteraars, dank aan alle lopers en natuurlijk aan onze 35 vrijwilligers en medewerkers. Zonder jullie was deze uitzending niet mogelijk geweest. We kijken terug op 26 uur Omloop Radio tijdens de Omloop van Goriot-Vlakke. En we kijken vooruit naar de volgende, tot de Omloop van 2027. Samen afzien, samen volhouden en samen opnieuw beleven. Wat ons betreft, tot volgend jaar Omloop 27.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltewind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
3: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goriot-Vlakke. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan wij klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Twee regio's in Noord-Italië roepen de noodtoestand uit vanwege zwaar noodweer. In Veneto waren afgelopen nacht zware hagel- en regenbuien en harde windstoten. Volgens de gouverneur is de schade groot. Ook in Cremona in Lombardije vielen gisteren grote hagelstenen. Daarbij raakten 43 mensen gewond. Duizenden auto's en veel woningen en gebouwen raakten beschadigd. Ook in het zuiden van Duitsland was er veel schade door noodweer. In Niger hebben muitende militairen op meerdere plekken in de hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie zegt dat de ordentroepen de controle over de locatie hebben overgenomen. De onrust begon vermoedelijk vannacht. Getuigen hoorden schoten en explosies. Bij het vliegveld zouden militairen enkele officieren hebben gegijzeld. Ook zou zijn geprobeerd het presidentieel paleis binnen te dringen. Het is nog onduidelijk of de situatie volledig onder controle is. De 36e editie van de Omloop van Goeree-Overvlakke zit erop. Gisteravond vertrokken 952 lopers vanaf Oltransplaat voor de wandeltocht rondom het eiland. Uiteindelijk voltooiden 186 deelnemers de Kennedy-mars van 80 kilometer. Honderden andere lopers liepen de volledige afstand van 110 kilometer en eindigden weer in Oltransplaat. Deelnemers spreken vooral van een zware nacht tijdens de afgelopen omloop. Slechte weersomstandigheden met regen en harde wind en een zwaar strandgedeelte met hoogwater en mulzand hebben veel gevraagd van de wandelaars. En dan het weer. Vanavond en vannacht valt er af en toe regen of passeren een aantal buien. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten die langs de kust soms hard kan zijn met windkracht 7. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel, de streekomroep voor Goeree-Overvlakke. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel app.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Twee regio's in Noord-Italië roepen de noodtoestand uit vanwege zwaar noodweer. In Veneto waren afgelopen nacht zware hagel- en regenbuien en harde windstoten. Volgens de gouverneur is de schade groot. Ook in Cremona in Lombardije vielen gisteren grote hagelstenen. Daarbij raakten 43 mensen gewond. Duizenden auto's en veel woningen en gebouwen raakten beschadigd. Ook in het zuiden van Duitsland was er veel schade door noodweer. In Niger hebben muitende militairen op meerdere plekken in de hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie zegt dat de ordentroepen de controle over de locatie hebben overgenomen. De onrust begon vermoedelijk vannacht. Getuigen hoorden schoten en explosies. Bij het vliegveld zouden militairen enkele officieren hebben gegijzeld. Ook zou zijn geprobeerd het presidentieel paleis binnen te dringen. Het is nog onduidelijk of de situatie volledig onder controle is. De 36e editie van de Omloop van Goeree-Overflakkee zit erop. Gisteravond vertrokken 952 lopers vanaf Oltrensplaat voor de wandeltocht rondom het eiland. Uiteindelijk voltooiden 186 deelnemers de Kennedy-mars van 80 kilometer. Honderden andere lopers liepen de volledige afstand van 110 kilometer en eindigden weer in Oltrensplaat. Deelnemers spreken vooral van een zware nacht tijdens de afgelopen omloop. Slechte weersomstandigheden met regen en harde wind en een zwaar strandgedeelte met hoogwater en mulzand hebben veel gevraagd van de wandelaars. En dan het weer. Vanavond en vannacht valt er af en toe regen of passeren een aantal buien. Er staat veel wind uit het zuiden tot zuidwesten die langs de kust soms hard kan zijn met windkracht 7. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel, de streekomroep voor Goeree-Overflakkee. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of de Omroep Archipel app.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij om vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windpark op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: back home again.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. Inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar het was
0: en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Op

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoleanceregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk,